sensibilisering nodig om zulke ongevallen te vermijden. Het gerecht in Nederland heeft een man aangehouden die wordt verdacht van een poging om 4000 kilogram coke te smokkelen. De drugs werden begin deze week gevonden in een vrachtschip dat als bestemming de haven van Antwerpen had. Ze zaten verstopt tussen plastic afval. De man zelf werd vorige week al opgepakt in Dordrecht, maar het Openbaar Ministerie in Nederland communiceerde pas gisteren over de zaak. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond nog afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Minder opvallende uitslag in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma 1-1. Al was er daar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na afluiten. Later ontkende de voorzitter van de club dan weer dat de coach ontslag had genomen. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere voetbaluitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust. Temperaturen rond 14 graden. En de dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost over ons land trekt. Namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch ook nog hier en daar kans op een bui. En maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: cause I'm busted. I'm broke. No bread. I mean, like nothing.
1: Who am I?

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad gisteravond een motie aangenomen over de strijd tegen het drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om samen te werken. En de gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes in de gemeente. De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar landgenoten donderdag opgeroepen om op te komen voor vrijheid en democratie. Ze doet dat als reactie op de overwinning van de extreemrechtse partij AfD bij een deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt. Binnenkort zijn er ook deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en in Berlijn. Nog volgens Merkel moet de democratie verdedigd worden als we in vrijheid willen leven. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen gisteren en er raakten ook meer dan 70 mensen gewond. De aanval vond plaats op een winkelcentrum in de stad Pavlograd overdag en op een moment dat er veel mensen op straat waren. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich daarnet geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Zo dadelijk is er nog de andere halve finale bij de vrouwen. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Die begint zo meteen die halve finale. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust en minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost trekt. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met hier en daar toch nog kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

spreken van als de economie groeit, dat we een deel daarvan omzetten in vrije tijd. In plaats van altijd maar meer troep kopen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we stom vinden.

0: Verte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur, een heel goede nacht. Verte Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5 uur donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval, zegt de politie.
3: Een Holländische reizekar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
2: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de strijd tegen drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om beter samen te werken. De gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken ook het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Op dit moment wordt de andere halve finale bij de vrouwen gespeeld. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Coco Gauff haalde de eerste set alvast binnen. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. En tegen de namiddag opklaringen vanaf de kust. Met hier en daar toch kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

Het is een kleine wereld, ja ja. Met elk een eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoelen, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel.

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien is dat vals. Ze komen de waarheid, verkopen het mals. En als het niet werkt, het mes op de hals. Voel je je slecht, probeer het met zelf. Of Ctrl-Alt, delete en reset. Wie roept er kut op de set? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom is dat nooit genoeg? Maar alles is goed, zeg je.

plots valt het doek. De maskers gaan af, de lichten gaan aan. De mensen zijn moe, ze pakken een jas. Verlaten de zaal, rijden naar huis. Ze zijn voldaan, tijd om te slapen. Ze kruipen in bed, maar niemand die roept. Kut op de set.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij een zwaar ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 5:00 gisteren namiddag in de buurt van Davos in het uiterste oosten van het land. Op de plek van het ongeval waren wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht, zegt de politie.
2: Een Holländische reizigaar is de rechterhand is de over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
1: De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er behalve de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Israël zegt dat de tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft opgeblazen. De explosie was zo hevig dat die volgens het Amerikaanse Geologische Instituut een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet, naar eigen zeggen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. De Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteren in de vooravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
3: Ik wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
1: Op de US Open speelt Coco Gauff de halve finale tegen Jelena Rybakina. Ze hebben voorlopig elk een set gewonnen. De winnaar zal het in de finale opnemen tegen Aryna Sabalenka. Zij won haar halve finale in 2 sets van Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Het weer, het wordt eerst zwaar bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Later volgen opklaringen vanaf de kust, maar er is nog altijd een kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op veertienieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag is toch dat de Beatles alomtegenwoordig zijn in de wetenschappelijke wereld. Want Nederlandse onderzoekers die hebben gekeken hoe vaak titels en teksten van de Beatles in wetenschappelijke artikels voorkomen. Blijkt 3200 keer werd er 3200 keer werd er naar de Beatles gerefereerd. En in bijna 1000 gevallen van de artikels zelfs naar een titel op de onbetwiste eerste

0: The Long and Winding Road werd 800 keer vermeld in titels als vaccinaties tegen ziekenhuisbacteriën. A Long and Winding Road. Juist ja. Nummer 2. Uiteraard, With a Little Help from My Friends, 200 vermeldingen. Zoals in het artikel With a Little Help from My Friends, sociale invloed op adolescenten bij het beginnen en stoppen met roken. En wat zou nummer 3 dan zijn? Onder 30 vermeldingen, zoals Here, There and Everywhere, een veiligheidsanalyse van wifi-signalen. Vooral dokters en sociale wetenschappers refereren graag naar de Beatles. Maar er is verandering op komst, want juist vandaag werd bekendgemaakt dat er een insect naar Taylor Swift is genoemd. Verbaast mij niks.
1: Het is donderdag 10 september... Dit zijn de nieuwe feiten.
0: De Chinezen die moeten stilaan afscheid nemen van hun AI-lief. Dat is namelijk alomtegenwoordig in Here, There and Everywhere, als het ware in China. Een anti-sex parfum, dat bestaat weliswaar bij de naakte molrat. Rika Ponnet beantwoordt de vraag van Louise, die een leuk iemand leerde kennen die plots een antivaxer blijkt te zijn. En Annelies Bontjes ontdekt weer iets beter ons land. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Een beetje fun, een beetje keetschoppen. Waar zijn we hier anders voor? Tony Bennett en Elvis Costello, die hebben dat goed begrepen. Are you having fun?
1: Intussen in China.
0: Intussen in China heel veel liefdesverdriet, want ze mogen daar geen virtueel lief meer hebben, Veerle de Vos.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is het probleem.
2: Ja, sinds 15 juli zijn alle virtuele AI-partners, avatars, ik weet niet hoe ik het juist moet noemen, dood. Ja, ik zou het misschien zo cru moeten zeggen.
0: Door de partij. Ja. Door de regering. Afgeschaft. Verboden.
2: Er zijn, het is niet helemaal verboden, er zijn strenge regels ingevoerd. Dus die vele chatbotbedrijven in China, die virtuele assistenten aanbieden, die hadden meestal ook een service waar je die assistent helemaal kon personaliseren. Tot iemand ja, die eigenlijk een vriend van jou werd, een intieme vriend met wie je intieme conversaties kon houden. En op die service, op die dienst, hebben ze nu strenge regels ingevoerd.
0: Ja, want het liep uit de hand. Mensen waren daar dol op.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus je hoeft eigenlijk, als ik het even brutaal zeg, je hoeft niet meer te swipen tussen echte mensen. Je swipt gewoon tussen AI-gegenereerde mensen die eigenlijk helemaal beantwoorden, 100% beantwoorden aan jouw verlangens. En met dat AI-lief ja, kan je alles doen, behalve seks.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar je kunt er intieme gesprekken mee voeren.
2: Ja, ja.
0: Je kunt er eigenlijk een volledig fantasieleven mee.
2: Ja, om te beginnen kan je hem zelf creëren, hem of haar.
0: Okay.
2: Zelf helemaal creëren. Dus je kan zeggen, hoe moet hij eruit zien? Moet hij lijken op een bekende acteur? Of iemand uit je verleden?
0: Zijn kleren,
2: haarkleren. Ik heb verhalen gelezen van Chinese vrouwen die bijvoorbeeld een dode vriend hadden nagemaakt in AI. Wat voor karakter heeft hij? Wat zijn zijn hobby's? En eens je die ideale persoon hebt gecreëerd, kan je daarmee gaan praten, kan je daar eindeloze gesprekken mee houden, kan je daar raad om gaan vragen.
0: En ja, je hebt hem altijd bij.
2: Je hebt hem altijd bij.
0: Of haar.
2: Ja.
0: Je kunt de cupmaat aanpassen naar je, waar je die dag zin in hebt.
2: Ja, spreek nooit tegen.
0: Oh.
2: En heel belangrijk, hij of zij heeft een geheugen. Dat wil zeggen, die digitale vriend herinnert zich perfect wat je allemaal ooit al gezegd hebt. Herinnert zich gesprekken van vroeger. Wat je niet altijd kan zeggen van een partner in het echte leven.
0: Juist. Maar kan je er ook mee op stap? Kun je meenemen of haar meenemen naar de zoo bijvoorbeeld?
2: Ja, want je kan hem of haar op elk moment oproepen op je scherm. En iedereen loopt tegenwoordig met zijn telefoon in de hand. Dus je hebt letterlijk die digitale partner altijd bij de hand.
0: Kijk eens, wat een prachtige giraf.
2: Ja.
0: En dan reageert hij erop.
2: Bijvoorbeeld, inderdaad.
0: Wow. Ja. En dan weet hij dat Sanderdaags nog. Dus ja, waarom zou je nog een echt lief nodig hebben?
2: Voilà, dat is het. En dat is een beetje...
0: En dat is het probleem.
2: Dat is wat de communistische partij op het spoor is gekomen of is beginnen beseffen. En je weet het, lieve, we hebben het hier al een paar keer gezegd. Jonge Chinezen trouwen steeds minder. Er zijn minder kinderen. De Chinese bevolking vergrijst en verouderd. En ja, dan is dit natuurlijk een trend die je niet wil zien groeien.
0: En zijn het vooral de Chinese meisjes of de Chinese jongens die liever een virtueel lief hebben dan een echt?
2: Allebei. Ik denk dat het eerst vooral de jongens waren die dan inderdaad een meisje konden creëren die helemaal fysiek leek op wat ze wilden. Maar de laatste tijd zijn het vooral de jonge vrouwen die daar, ja, die zeggen, ja, maar zo'n man vind ik nooit in het echte leven. Het is iemand die zijn sokken niet laat slingeren in huis, die proper is op zichzelf, ja, die niet lastig doet als ik laat thuiskom, dat soort dingen.
0: En Chinese mannen doen dat allemaal, sokken laten slingeren, lastig doen.
2: Nee, ja, dat alle mannen dat doen.
0: Okay.
2: Dus het is niet specifiek voor China, alleen is het systeem in China al zo geavanceerd, heb je zoveel bedrijven die dat soort digitale vrienden of vriendinnen of die service aanbieden, ja, dat het een ongelooflijk succes is geworden, dat je miljoenen en miljoenen jonge Chinezen hebt.
0: Natuurlijk.
2: Het is een absolute business, absoluut. Ja, want je betaalt een soort lidgeld. En je kan bijvoorbeeld ook je digitale vriend cadeautjes laten brengen of jou cadeautjes laten geven. Het geld gaat natuurlijk van je eigen rekening. Maar je hebt dan toch de illusie van, er is iemand die aan mij denkt en die mij iets cadeau doet.
0: Prachtig.
2: Ja, inderdaad.
0: Wat een heerlijk juweel dat ik zelf heb gekocht eigenlijk.
2: Ja. Maar je krijgt dan wel de mooie woorden bij van die digitale boyfriend die er dan ook nog eens goed uitziet.
0: Het gaat heel ver. Hè. Ik heb me laten vertellen dat er zelfs acteurs zijn die desgewenst ook zich verkleden als die digitale vriendin, vriend of vriendin, en die dan toch ja, zich durende een paar uur met je willen ophouden.
2: Ja, en die vooral, dat wordt dan vooral ingezet om fotoshoots te houden, zodat je toch foto's hebt van jij en jouw virtuele onbestaande vriend. En je hebt inderdaad acteurs die zich dan verkleden op de manier waarop jij, je toont hen de foto van hoe jouw avatar of jouw digitale vriend of vriendin eruit ziet. Die acteur trekt die kleren aan of die pruik en dan heb je ook een fotoshoot. En dan, ja, dan heb je nog meer in handen. Dus het,
0: ja, de grens tussen echt en niet echt is zeer vervaagd. Het wijst er ook op hoe geavanceerd die Chinezen eigenlijk zijn. Hoe ver zij eigenlijk al staan met die AI-revolutie.
2: Ja. Ze staan een pak verder dan wij, maar lieve, ze staan ook verder met de regels. Dus je voelt dat ze beginnen ingrijpen. En dan gaat het zowel in het bedrijfsleven, bepaalde bedrijven die al hun werknemers ontslaan om ze te vervangen door AI, dan zegt de regering ook stop, dat kan niet. Nu heb je deze trend en ook hier legt de overheid die zeer snel aan banden. Ik moet er meteen bij vertellen dat diezelfde bedrijven die dit soort virtuele avatars aanbieden, nog volop bezig zijn om onze markt te veroveren. Want dat mogen ze wel. Ze mogen die diensten wel nog verkopen aan het buitenland, aan ons, maar niet meer in eigen land.
0: Jij zit in zo'n virtuele boyfriend.
2: Ik ben er nog niet aan begonnen. Maar,
0: het klinkt alsof er mogelijkheden zijn.
2: Ja, vanuit journalistiek perspectief is misschien wel interessant.
0: Uiteraard alleen vanuit journalistiek perspectief. Ik kijk er naar uit, mocht dat ooit zo zijn, dan zullen we jou als proefkonijn inschakelen. Veerle de Vos, nog een fijne dag, dankjewel.

0: even in de verleiding om het in het Chinees te zeggen, maar ik verstond hem eigenlijk niet. Ik hoorde gewoon niemand die zong. Het was in ieder geval Mandarijns, uiteraard. Maar dan You've Got a Friend in Me in het Mandarijns. Si Chao Liu. Kijk, ik heb het toch gedaan.
1: Vraag het aan Rika.
0: Het is toch altijd een beetje schrikken. Is het weer al donderdag?
2: Het vliegt.
0: Ja. Het vliegt voorbij donderdag 10 september. En hier zit Rika Ponet, onze relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika.
2: Dag, lieven.
0: Ik heb post voor jou, dat zal je niet verbazen. Louise schrijft. Beste Rika, aan de schoolpoort leerde ik vorige week een hele toffe vrouw kennen. Babette, een Hollandse. Die meteen een soort van vriendin werd. Want we zijn allebei moeder van twee kinderen, van ongeveer dezelfde leeftijd. We ontdekten dat we allebei dol zijn op breien en op zwemmen. En voor we het wisten, zaten we samen uren bij de koffie te kletsen. Ik was zo blij, tot ze vertelde dat haar kinderen niet zijn ingeënt. Tegen niets. Geen polio, geen mazelen, niets. Ze is een antivaxer. En nu probeer ik ruimdenkend te zijn, schrijft Louise, en niet te oordelen, maar ik kan niet anders. Ik vind het namelijk dom en gevaarlijk. En ik bekijk haar nu met andere ogen. Wat moet ik doen? Moet ik leren om minder streng te zijn? Kan onze prille vriendschap zo'n verschil in waarden overleven? Moet ik een andere vriendin zoeken? Louise. Ja, interessant verhaal, hè? Een gevaarlijk verhaal, want ik neem aan dat dit is iets wat heel veel mensen beroert en onmiddellijk heel erg kwaad maakt.
2: Direct en, polarisatie.
0: Dus
2: heb je.
0: De reacties in onze app, houdt een beetje rustig, jongens.
2: Ja.
0: En meisjes, zullen er niet om liegen. Mijn eerste vraag is, zou Louise niet kunnen Babette ervan overtuigen om haar kinderen wel te vaccineren?
2: Oh, ik denk dat dat... op dit moment dat die relatie daarvoor nog niet de basis heeft om dat te kunnen of om dat te doen. Ik heb dat misschien al voorheen eens gezegd, maar het is altijd zo in een relatie. Als je wil dat de andere iets in zijn gedrag of in zijn overtuigingen aanpast, dat je eerst er moet voor zorgen dat er vertrouwen is, dat er een goede verbondenheid is, dat mensen echt het gevoel hebben, de andere accepteert mij zoals ik ben.
0: Dit is nog veel te pril.
2: En dit is veel te pril.
0: Je kunt niet bezig zijn met, ze zijn elkaar nog volop aan het ontdekken, het was prachtig.
2: Dus dat gaat niet op dit moment. Wat ik ook een beetje problematisch vind, is zo het woord antivaxter. Dat is alsof dat je dan ineens, dat jouw enige identiteit is. Hè? Want ze heeft nu ondertussen al ontdekt, leuke vrouw, doet veel dingen die ik ook doe. Op heel veel vlakken klikt het.
0: Ja.
2: Ze is dus ook meer dan die antivaxter.
0: Juist. En je kunt in principe vriendjes zijn met iemand waarmee je op bepaalde terreinen totaal het niet eens bent. Dat kan.
2: Absoluut. Of in je familie toch goed overeenkomen met mensen. Ik weet niet of jij er zo hebt in je vriendenkring. Lieten.
0: Zeker.
2: Waar je van zegt, als ze dan de deur uitgaan, boy, wat was dat weer? Hè? En tegelijkertijd, en... Het woord is en, niet, maar we zien ze wel graag en we zien ze toch graag. Hè?
0: Ja,
2: we zien ze graag komen en we vinden ze eigenlijk ook leuk. En er zijn heel veel leuke momenten.
0: Je wil geen vrienden waar je het overal mee eens bent. Dat zou toch saai zijn?
2: Absoluut. Ja. En daar gaat dat dan eigenlijk een stuk over. Is dat op dit moment een gevaarlijke situatie? Ik ga er dan vanuit, je hebt dan misschien kinderen van dezelfde leeftijd, je gaat dan bij elkaar over de vloer, kinderen gaan bij elkaar spelen. Je zou kunnen zeggen van ja, dat houdt ook een gevaar in. Laat ons zeggen, dat is toch vrij minimaal, tenzij een van haar kinderen ziek wordt.
0: Maar dat maakt deze kwestie wel interessant, omdat dit gaat niet alleen over meningen, dit gaat over...
2: Feiten.
0: Feiten, absoluut. Inderdaad. Er is een verschil in de realiteit, absoluut. Zien of niet zien.
2: Ja.
0: En ook, dit gaat over gemeenschap, over solidariteit.
2: Ja.
0: Haar beslissing om haar kinderen niet te laten inenten, ja, heeft gevolgen voor andere kinderen.
2: Ja, ja, en ik volg je daar volledig in. Alleen denk ik dat degene die anti-vaxxer is, zoals dat dan hier omschreven wordt, ja, daar helemaal een heel andere visie op heeft. Niet zozeer, ik ben niet solidair met anderen, maar waarom ziet de rest niet wat ik zie?
0: Ja, hè? Zij brengen hun kinderen in gevaar,
2: ja,
0: ik niet.
2: Heel die farma-industrie, ja, is die ons... En voor alle duidelijkheid, ik sta helemaal aan wat jij vertelt, aan de kant van wat jij vertelt. Mijn kinderen zijn ook over de hele lijn ingeënt. Dit is ook iets wat heel erg gespeeld heeft in de coronaperiode. Toen was dat om de haverklap dat mensen zo'n verhalen vertelden en dat daar heel heftige discussies rond ontstonden.
0: Juist.
2: En in Amerika is dat op dit moment ook opnieuw weer aan de gang. Hè? Want daar heb je... Ja, ook in die heel rechtse hoek. Mensen die ervan overtuigd zijn dat dat allemaal onzin is. En,
0: ja, maar dus ja. Jij gaat ervan uit dat mocht Babette haar kinderen komen spelen, ingeënte kinderen, dat dat eigenlijk niet zo gevaarlijk is.
2: Dat absoluut niet zo gevaarlijk
0: is. Misschien moet Louise dat eens met haar arts bespreken.
2: Oh, daar reikt
0: hoe gevaarlijk. Want wij zitten hier maar alsof wij diploma's geneeskunde hebben.
2: Totaal niet.
0: Te decreteren dat
2: totaal
0: dat
2: niet.
0: Totaal niet gevaarlijk is.
2: Het is nogal logisch, denk ik. Als niemand besmet is, kan er op dat moment ook niet zo heel veel gebeuren. Stel dat een van de kinderen die niet ingeënt is, wel besmet is en jouw kinderen zijn ingeënt, dan is dat ook nog altijd geen probleem. Alleen is het dan wel een probleem voor mensen, en dat weet ik uit mijn eigen context, toen mijn vader ziek was en kanker had, ja, die mogen absoluut niet in contact komen met kinderen die dat doormaken. Waarom? Ja, omdat die hun immuniteit heel slecht staat.
0: Just.
2: Dus mensen die dan, oudere mensen, zieke mensen, dat is of omwille van andere redenen, niet...
0: Dus hoe dan ook, niet zonder gevaar mocht Louise een kwetsbare oudere in huis hebben.
2: Voilà, dat is allemaal duidelijk. Het gaat er nu natuurlijk over, hoe kan ik dat N-verhaal bij mezelf sterker... Wil ik dat? Hè? Vind ik dit... ondanks dit, de moeite om daarmee verder te gaan.
0: Ja. Kan ik... Wetende dat er wel problemen komen. Dus nu kan ze nog eigenlijk een beetje terugkrabbelen.
2: Het hoeft ook niet. Je kan echt wel, ook zoals je daar juist zei, voor jezelf besluiten. Ik vind dat een heel dom standpunt. En tegelijkertijd vind ik dit een hele leuke vrouw waarmee ik toch een leuke vriendschap heb.
0: Ja. Maar ze zijn er nu holder de bolder ingedoken. Misschien het tempo ietsje verlagen. Zou ik doen.
2: Ja, en wie weet op een bepaald moment, weet je waar het ook over gaat, je hoeft niet te zeggen van ja, jij moet van het standpunt veranderen. Je kan ook zeggen, ik ben daar eigenlijk wel van geschrokken. Hè. Je hebt mij dat verteld en misschien weet je het niet of wel, maar ik denk daar eigenlijk helemaal anders over. Ik wil daar ook niet over in discussie gaan, hè, want ik denk dat we dan heel snel in iets belanden wat toch niet te winnen valt.
0: Ja, misschien dat de ander dan besluit om afstand te nemen.
2: Ja, wie weet, maar dat denk ik niet, want ik denk dat de kans dat zij mensen ontmoet die hetzelfde standpunt hebben als het hare, dat dan ook toch niet zo bijzonder groot is hier in Vlaanderen.
0: Ja, dus je kunt verder met de vriendschap, maar wees voorzichtig.
2: En durf dat misschien toch bespreekbaar te maken door het te zeggen, niet als iets van, jij moet veranderen of jij moet van standpunt veranderen, maar wel, ik ben daar eigenlijk wel van geschrokken en ik ben ook nog altijd geïnteresseerd in waarom ben jij er zo van overtuigd dat beter is van je kinderen niet in te enten? Ik wil dat eens graag horen, hè, wat jouw verhaal daar rond is, van waar jij die overtuigingen haalt. En ruimte maken voor datgene wat de andere denkt, voor de ervaring van de andere, de beleving van de andere, en u daar proberen in te leven, zonder dat direct te willen wijzigen.
0: Ja, en dat is al misschien een eerste stap.
2: En dat is een eerste stap om op termijn ook andere gesprekken daar rond te hebben. Ja. Zo maak je opening. Niet door direct de voeten in de pla vooruit, jij moet van standpunt veranderen. Ja.
0: Louise, ik vind het een hele interessante kwestie en ik vraag me af hoe de vriendschap aan de schoolpoort met de antivaxmama verder verloopt. Hou ons op de hoogte. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven uiteraard super welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
2: Graag.

0: Ja, veel succes, Louise. Ik heb er niet de best oog in. Ik zou eerder richting goede kennis gaan dan naar misschien wel nieuwe vriendin. Die Babette, die Hollandse. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven welkom op nieuwefeiten@radio1.be.
1: Nieuwe feiten.
2: De ontdekking van België.
0: Door een Hollandse.
3: Ja.
0: Ja, Annelies Bontjes, hoewel, zo Hollands ben je niet meer, want je woont nu toch al een paar jaar in Brussel. Je
3: zo is het.
0: Je werkt voor zelfs een Belgische krant ook, naast je werk voor
3: ook
0: de Nederlandse
3: nog.
0: Krant. En je ontdekt België. Je bent geen antivaxer, hè, voor alle duidelijkheid.
3: Nee.
0: Maar in Nederland zijn er meer antivaxers dan bij ons, heb ik het idee.
3: We zijn met meer, dus dan zullen dat er ook meer zijn.
0: Maar bijvoorbeeld in België zijn er vaccins verplicht, in Nederland niet, hè?
3: Nee.
0: Nee, dat is maar keuze van de ouders.
3: Ja.
0: Dat is al een verschil tussen Nederland en België.
3: Jij trapt hem af.
0: Ik trap hem af, ja. Maar je hebt deze week hopelijk nog iets anders ontdekt.
3: Zeker, ja. Ik ben deze week garnaalkroketten gaan eten, lieve.
0: Ja?
3: Ja, met mijn collega's van de Standaard zelfs. Ja.
0: Ja. En? Nou, wat is daar zo bijzonder aan?
3: Ja, nou ja, ik begeef me op heel glad ijs hier, hè, door dit onderwerp aan te snijden. Dat
0: het culinaire ijs.
3: Altijd goed. Ja, nogal. Okay. Een van die collega's, zal niet bij naam noemen, maar die vond het onderdeel van mijn inburgering om echte garnaalkroketten een kans te geven.
0: Met nadruk op echte.
3: Ja.
0: Want jullie eten ook garnaalkroketten in Nederland.
3: Nou, voor mij, kijk, voor mij had die kroket altijd een beetje een andere associatie dan de garnaalkroketten. Dus we gingen garnaalkroketten eten echt op restaurant, wel hier in Brussel.
0: Vond jij raar?
3: Nou, ze kwamen op een porseleinen bordje, zo'n wit bordje.
0: Dan moest je omlachen. Je lacht er nog steeds een beetje.
3: Nee, ik zou niet durven. Wat gefrituurde peterselie erbij,
0: essentieel.
3: Glaasje witte wijn erbij.
0: Schijfje citroen.
3: €18.
0: Ja?
3: Ja.
0: Tuurlijk.
3: Nou, dat vond ik toch wel fors aan de prijs.
0: Want een kroket, hoeveel kost een kroket dan in Nederland?
3: Ja, een paar. Ja, wat is het? €3?
0: €3.
3: Ja, maar ja, dat is mijn grote fout. Dat heb ik dus beseft nu. Ik bekeek de kroket altijd met mijn Nederlandse ogen. En bij een kroket denk ik aan een vleeskroket. Een rundvleeskroket. En dat is
0: slachtafvalkroket eigenlijk.
3: En dat is een snack bij ons. Dat kan je uit de muur halen.
0: Haal je uit de muur.
3: Ja, of dat eet je al lopend op onderweg naar de volgende afspraak of zo. Je kan zo
0: snel even honger stillen.
3: Snel, hap, hap, hup, hup. En het kan ook op het werk natuurlijk. Dan eet je het op een wit bolletje. De krokettenlunch is dus, hartstikke bekend.
0: Ugh.
3: Nou ja.
0: Op een bolletje.
3: Ja, op een wit zacht bolletje.
0: Op een pistoleetje dus.
3: Nee, ik zeg een bolletje.
0: Wat is het verschil tussen een bolletje en een pistoleetje?
3: Het is geen hard broodje. Het is een zacht
0: broodje.
3: Een zacht wit rond.
0: En dat maakt het acceptabeler voor jou.
3: Nou, dat is heel lekker, want dan leg je die kroket daar dus op. En dan prak je die met de vork.
0: Goor.
3: En dan een beetje mosterd eroverheen.
0: Oké.
3: Ja. Dus daar dacht ik altijd aan bij
0: een geplette kroket op een sandwich eigenlijk, broodje.
3: Ja, inderdaad. Ja, met een beetje mosterd. Echt lekker. Dus dat is hoe we het in Nederland kennen. Vooral een snack. Je hebt natuurlijk ook wel iets luxere varianten. Maar ja, het blijft toch gewoon een kroket. Een snack.
0: Ja. Terwijl hier probeer een golf aan misselijkheid te onderdrukken, moet ik zeggen.
3: Ik zal ze volgende keer eens meenemen, want het is echt hartstikke lekker, hoor. Maar bij jullie denken wij een kroket aan iets heel anders.
0: Dat is gewoon lekker eten.
3: Die garnaalkroket, dat is
0: En kijk aan de zee, hè?
3: Ja, nou kijk, dat is het. Ik bekeek die met de Nederlandse ogen van een snelle snack. Maar jullie, als jullie een garnaalkroket zien, hè, dan zie je de zee. Dan zie je vakantie, dan zie je nostalgie. Dan is het ambacht.
0: Er zit ook iets in die kroket, hè?
3: Ja, dat heb ik dus ook van mijn collega's inderdaad gehoord.
0: Echte garnalen.
3: Dat ik niet mag onderschatten hoe ingewikkeld het is.
0: Visbouillon, dat is een hele kunst.
3: Ja.
0: En die korst, die mag niet te hard, niet te dun, niet te dik. Dat moet allemaal heel precies zijn.
3: Ja, en aan zee hoort er dan ook de boodschap bij dat er dan zo iemand aan je tafeltje komt en zegt dat ze vanochtend in de alle vroegte nog zijn gevangen en zo. Toch? Ja, echt.
0: Die moet dat zeggen, ja.
3: Ja. Nou ja, en voor die hele ervaring betaal je dan dus misschien die €18.
0: Ja.
3: En dat dus glaasje wijn erbij, daar moest ik ook aan wennen. Want wij doen dus een kroket inderdaad als tussendoor. En dan komt het in zo'n wit plastic bakje. En dat is toch wat anders dan met mes en vork aan een tafel in een restaurant.
0: Dit wetende, wil jij ooit nog terug in Nederland wonen?
3: Nou, die garnaalkroket zou ik dan wel missen nu. Ja.
0: Want dat is toch echt toch een verschil. De Nederlanders, dat is die protestantse cultuur natuurlijk. Eten, we hebben een andere verhouding met eten. Hè. Wij, katholieke cultuur, katholieken.
3: Daarom, dus ik hoop echt niet dat mensen nu kwaad zijn. Want het is absoluut geen kritiek. Het is gewoon echt zeer, zeer grote verwondering. Maar ook voor iemand uit een land
0: ontdekking,
3: komend,
0: letterlijk een ontdekking.
3: Ik heb natuurlijk, in Nederland heeft natuurlijk niet zo'n eetcultuur als dit. Ja. Dus ik leer weer bij.
0: Ja. Eten moet vooral de honger stillen, calorieën bevatten, je vooruit helpen.
3: Ja, en ook niet te veel tijd. Hè. Efficiënt, daar houden wij ook van. Hè. Tussendoor, broodje, hup, of op de fiets. Dat zie ik ook wel eens in Amsterdam, mensen. Gewoon onderweg naar de volgende afspraak. Bammetje mee, hup, hup.
0: Bammetje mee.
3: Ja.
0: Bammetje is toch een boterham, hè?
3: Een bammetje is een boterham, ja.
1: Examen Vlaams.
0: Aha, maar wat is een croque monsieur?
3: Ja, dat is noem maar een tostietje.
0: Tostietje. Ja, natuurlijk. Ja, je bent hier nu al zo lang. Je weet. Wat is een tomaatcrevet?
3: Een tomatencroquet? Nee. Sorry, een tomaatcrevet. Dat is garnaal, tomatengarnaal. Wat is dat? Garnalencocktail misschien, of niet?
0: Het is gewoon tomaat. Ja? Gevuld met garnalen.
3: Oh ja. Ja, ja.
0: Dat is eigenlijk niet goed, hè? Namelijk cocktail is iets anders.
3: Nee, dat is toch weer een ander.
0: Het is gewoon een uitgewonden tomaat en je vult de tomaat met garnaal.
3: Nee, die heb ik nog niet gegeten eigenlijk zelf.
0: Tomaat crevet, joh.
3: Ja, hoe kan het, hè? Ja.
0: Tomaat garnaal.
3: Ik mis weer een hoop.
0: Een videetje.
3: Ja, dat is een koninginnenhapje.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Kippenpastijtje dus, hè?
3: Een kippenpastijtje.
0: Inderdaad. Wat is een saucis?
3: Ik ken wel die pain-saucis.
0: Wat is een saucis? Kom op.
3: Een worstje? Toch? Of niet? Ja.
0: Het gaat veel te goed. Chicons in een oven.
3: Chicons in een oven?
0: Ja.
3: Is dat misschien aardappeltjes?
0: Nee. Oef. Ik dacht, ze weten alles al.
3: Ja, je was echt rood.
0: Chicons, dus witloof.
3: Oh.
0: Witloof in de oven. Hesperolletjes.
3: Ah ja, oké. Maar daar eet ik ook niet zo graag.
0: Daar eet ik nog niet zo graag.
3: Goed, hè?
0: Het begint te komen. Een laatste. Wat is een patéetje?
3: Een patéetje?
0: Een patéetje.
3: Is dat niet gewoon voorop... wij doen het dan op een toosje, zeg maar, bij de borrel?
0: Dat is paté.
3: Ja.
0: Dat is paté. Dat is iets anders.
3: Oh, een patéetje?
0: Een patéetje? Nee, het is gewoon een gebakje.
3: Een gebakje.
0: Taartje,
3: een
0: klein taartje, patéetje. We gaan patéetjes eten.
3: Ah ja, oké.
0: Okay. Ja?
3: Nee,
0: ja.
3: Nee, dat ging maar niet.
0: Volgende week beter. Dankjewel, Annelies.
3: Dankjewel.
0: Bontjes, dit is...

0: Godverdomme, ja, het een heel examen Vlaams in één nummer, Augustijn.
1: Nieuwe feiten.
0: Ja, ik heb een nieuwe jingle gemaakt, speciaal voor jou, Dirk Drouwlands. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Een koor van kippen. Maar we gaan het niet over kippen hebben, Dirk. Je bent onze huisbioloog, je bent knakjournalist. We gaan het niet over kippen hebben, maar over de naakte molrat. Want daar is nieuws over, Dirk. Want blijkt dat de koningin van een naakte molratkolonie, dat die een heel dorp, die hele kolonie, onvruchtbaar kan maken met een parfum.
2: Inderdaad, ja, de naakte molrat is een bizar beestje, om even uit te leggen. Dat is een knaagdierke dat in Afrika leeft, onder de grond, in een tunnelgemeenschap. En dat is het enige zoogdier dat eigenlijk leeft volgens de sociale structuur die we ook bij mieren en bijen vinden, met een koningin die alles bepaalt en daaronder dan een hele klasse van werkers in verschillende hiërarchieën die dan het harde werk in de kolonie doen. Ja. En de koningin is in principe samen met 2-3 uitverkoren mannen, want daarin verschillen ze dan wel van de mieren en de bijen, dat er ook mannen in dat systeem constant actief zijn, is eigenlijk de enige die zich kan voortplanten. En men had tot dusver nog niet helemaal door hoe dat gebeurde, maar nu hebben ze dus inderdaad gevonden dat er maar één stof is die koningin produceert en die dan al het werk doet voor de rest van de kolonie.
0: Dus, en die stof produceert zij met kliertjes, waar zitten die?
2: Ja, het is een stof die ze eigenlijk constant afscheidt via haar vaginale secreties. En ook een beetje via de anus en het speeksel. Maar het is toch vooral de vagina die bijna constant lekt, om het een beetje lapidair te zeggen. En die moet niet al haar onderdanen apart behandelen, want dat zou een beetje omslachtig kunnen zijn. Zo'n gemiddelde kolonie heeft tussen de 75 en de 80 beestjes, maar dat kan oplopen tot 300. En om dat dan een soort boekhouding van bij te houden, van wie heb ik al behandeld en wie niet. Die vaginale secretie wordt gewoon afgescheiden in die tunnels. In de bekleding op de vloer en op de wanden van de tunnels, daar blijft het op hangen. En die werkers die lopen daar dan over en die hun seksualiteit, hun agressiviteit wordt dan permanent onderdrukt. Het impliceert wel dat die koningin bijna constant door haar tunnels moet blijven lopen, want die stof blijft niet heel lang hangen. En dat is toch tussen de 3 en de 5 kilometer, dus dat beest komt zeker aan de 10.000 stappen per dag om de kolonie onder controle te houden.
0: Ja, en dus met die geur legt ze eigenlijk de goesting naar seks lam.
2: Ja, ze hebben dus ontdekt wat dat het is. Het is dus één stof, hè, want ze hadden er een hele hoop gevonden in heel dat complex van geuren dat in die kolonie hangt, want die dieren zijn blind. Die reageren dus bijna uitsluitend op geurprikkels. En van alle stoffen die ze gevonden hebben, is er eigenlijk maar één die nodig is om dat effect te genereren. Isopropyl, myristaat heet dat. En als die ondergeschikte dieren dat opsnuiven, hè, via de lucht, via de adem, dan gaat hun prolactinegehalte omhoog. Dat is een hormoon dat hun fertiliteit reduceert en tegelijk de progesteron omlaag. Dat is het hormoon dat hun fertiliteit bevordert, waardoor dat ze dus eigenlijk compleet geen seksuele interesse meer hebben en mee als een gevolg daarvan ook veel minder agressief zijn en er dus wat vredevoller in die kolonie kan geageerd worden.
0: Ja, en dat geldt dus zowel voor de mannetjes en de vrouwtjes, allebei.
2: Ja. Het werkt in de 2 gevallen, ja. Dus alleen de koningin en 2-3 van haar lievelingsmannen die kunnen zich voortplanten, die hun hersenen zijn blijkbaar omwille van hun status ongevoelig geworden voor diezelfde stof. Het is trouwens alleen de stof die nodig is. Dus de koningin is zelfs niet nodig. Als die onderzoekers alleen de stof in die kolonie spoten, had dat dus effectief hetzelfde effect. Dus puur één stof die zo'n volledige kolonie de seksuele interesse eruit wegneemt en de agressiviteit.
0: En als die stof wegvalt, wat gebeurt er dan?
2: Dan ineens verandert heel het systeem, dan wordt er uitgebreid geknokt. En dan vooral door de vrouwen die hoog in de rang staan, totdat er één wint. En die begint dan, vanaf het moment dat zij dus vindt dat ze de status van koningin heeft, die begint dan zelf die stof te produceren, waardoor de rust in het systeem weerkeert. Maar daar vallen meestal wel een aantal slachtoffers in die machtsstrijd. Dus het is onwaarschijnlijk hoe sterk dat effect van die ene stof is. Zeker omdat zo'n koningin, want die molratten, dat zijn rare beesten, hè, die kunnen tot 35 jaar oud worden.
0: Dat is gigantisch oud.
2: Ja, dat is stokoud naar knaagdiernormen. Ze worden ook uitgebreid bestudeerd omdat ze speciale DNA-herstelmechanismen hebben, ongevoelig blijken te zijn voor kanker. Allee, daar zit van alles interessants aan voor de menselijke geneeskunde. Maar zo'n koningin kan ook meer dan 15 jaar aan de macht blijven, dus die stof is onwaarschijnlijk efficiënt in het consolideren van machtsposities. Ik denk dat er bij ons in onze wereld ook wel wat politici zouden zijn van tja, kijk, misschien is dat wel iets nuttiger.
0: Een soort parfum spuiten in de ministerraad, zodat niemand een mes in mijn rug wil steken, zoiets.
2: Want het absurde van heel het verhaal, hè, lieven, is dat die fameuze stof, die een isopropylmeristaat, die komt ook in onze wereld voor, in onze mensenwereld. Ze kan aangetoond worden in het uitademen van zwangere of borstvoeding gevende vrouwen. Ze komt mee naar buiten bij de tepelsecreties als moeders borstvoeding geven. Ze vinden wel geen effect bij mensen. Het is ook niet duidelijk of wij nog receptoren hebben die daar gevoelig voor zijn. Maar toen dat ik vertelde tegen mijn vriendin, zei die direct van ja, seksualiteit van venten onderdrukken terwijl dat je met borstvoeding bezig bent, dat is zo nuttig dat ongetwijfeld
0: wel zal. Daar zitten meerdere doctoraten in om dat te bestuderen. Dirk? Voilà.
2: Dus wat het orgaan dat bij die naakte molrat, dat heet het vomeronasaal orgaan, dat ligt van boven in de neusholte en heeft een rechtstreekse connectie naar de hersenen. Wij hebben dat ook nog altijd, want vroeger moeten wij dat gehad hebben om feromonen op te pikken, dus hormonen met een werking op de lange afstand buiten het lichaam. Dat is er nog altijd in een rudimentaire vorm, maar het is onduidelijk of dat nog geconnecteerd is naar de hersenen toe, dus of dat nog wel werkt. Ja. Men vermoedt van wel, maar dan op een veel lager niveau dan bijvoorbeeld bij die naakte molrat geval is.
0: Bij de naakte molrat, alleen de koningin van de kolonie die plant zich voort, die heeft seks, daarvoor gebruikt ze een aantal mannetjes, die kennelijk ook sterk genoeg zijn om die stof te weerstaan.
2: Ja, dus vanaf het moment dat je dus als dier heel hoog in een hiërarchie zit, dan blijkbaar, ze weten nog niet precies hoe dat functioneert, maar blijkbaar reageren die hersenen op de status, onder meer door die gevoeligheid voor dat isopropylmeristaat af te sluiten. Want de vrees gaat ook natuurlijk kunnen dat die koningin zelf minder vruchtbaar wordt van haar eigen uitscheiding. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus om de een of andere reden zijn echt die topdieren in het systeem, die worden ongevoelig voor die stof. Ja. Dus hoe hoger dat je komt in de rang, ze vermijden het ook blijkbaar. Ze hebben in testen ook gedaan dat ze, dus als ze dus die stof ergens aanbieden in zo'n soort keuzesystemen, dat dieren kunnen kiezen tussen een kamertje waar dat die stof aanwezig is en een kamertje waar dat ze afwezig is. Je zou denken, misschien is dat iets dat hun doet denken aan de koningin en gaan ze dus dat kamertje binnen. Maar blijkbaar vermijden ze toch de kamer waar dat de stof aanwezig is. Dus ze moeten wel voelen dat er iets speciaals mee aan de hand is. Maar ja, in zo'n kolonie is er geen ontsnappen aan.
0: Juist.
2: Dus dan worden ze slachtoffer van het parfum van de koningin en kunnen ze alleen maar werken. Ze zorgen ook voor de kleinmannen, die werkers. Dus die koningin kan eigenlijk zich blijven voortplanten. En die kleintjes die komen dus ook door die vagina bij de geboorte. Die zitten dus ook vol met van die stof, waardoor die werksters die kleintjes verzorgen nog extra remmingen krijgen op hun seksualiteit. Dus dat systeem zit eigenlijk wel vanuit het standpunt van de koningin bekeken en de kolonie waarschijnlijk ongelooflijk clever in elkaar.
0: Zeer slim zit dat in elkaar. Je kan zo'n kolonie bekijken naar het schijn tegenwoordig in de Zoo van Antwerpen. Je moet wel gewaarschuwd zijn, het zijn niet bepaald mooie beestjes. Hè. Het zijn een soort verschrompelde piemels op poten die ogen en tanden hebben gekregen.
2: Ze zien er niet uit, lieven. In Paradijs is er trouwens ook een mooie kolonie, de zoon heen gehouden. Ze zien er niet uit, maar ze zijn onwaarschijnlijk fascinerend door hun hele aparte levensstijl.
0: Dirk Drouwlands, dankjewel. Nou, een fijne dag.
2: Dag, lieven. Dank u.
1: Nieuwe feiten.
0: Ja, het zijn de kippen die Dirk uitzwaaien. Middagjournaal, Annelies Pots.
1: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Eergisteren had ik een heerlijk moment op de trein. Iedereen was al opgestapt, dus het perron was leeg, maar we vertrokken nog niet meteen. En plots werd mijn aandacht getrokken door een conducteur met middagpauze. Ik zag hem gesticuleren naar iemand, maar ik kon niet ontdekken wie. Tot bleek dat het naar een vogeltje was. Hij wilde de vogeltjes op het perron voederen. Toen vond ik hem op zich al schattig, maar het zou enkel nog meer worden. Want hij had zo'n mooie RVS, roestvrij stalen brooddoos, duidelijk gevuld met volkoren boterhammen met ongetwijfeld zeer gezond beleg. Want ik kan niet de enige zijn die om de oren geslagen wordt met het feit dat salami en zelfs kippenwit uit den bozen is nu. En eerst maakte ik mij zorgen dat die man nu door zijn vrijgevigheid te weinig zou eten. Maar toen zag ik dat hij naast zijn brooddoos ook nog een gekocht focaccia broodje had. Dat hij zelf met evenveel smaak als de vogeltjes begon op te peuzelen. En dan vraag ik mij af, maakte die man vanochtend zelf zijn brooddoos? En was hij dan zo heel optimistisch met zijn goede voornemens van een gezonde lunch? En was de dag dan misschien wat zwaarder uitgevallen en dat hij dan liever iets vettiger nam? Of was het iemand anders die die lunch maakte en wilde hij die persoon niet teleurstellen door terug naar huis te gaan met een volle brooddoos? Mijn trein vertrok, maar ik durf gokken dat de hele inhoud van zijn brooddoos naar de vogeltjes ging, want intussen waren ze al met z'n drieën. Het is toch heerlijk om zo stiekem schaamteloos naar iemand te kunnen kijken. Ik weet dat gluren en bespieden iets heel eng kan zijn en heel negatief en ook zo klinkt, maar als het zo onschuldig is als dit, mag het dan alsjeblieft? Want wanneer mensen niet weten dat ze bekeken worden, dan zijn ze zo heerlijk. Dan zijn ze niet defensief zoals in het verkeer of ik eerst zoals bij het instappen van de trein. Ik vind ook niets fijner dan mijn kinderen nog even kunnen bekijken voor ze doorhebben dat ik er ben. Door het raam van de crèche mijn anderhalfjarige in volle concentratie op een fiets zien proberen kruipen, doet iets origineels met mijn hart. Hetzelfde met de vijfjarige die, exact zoals ik hem ook ken, een uitleg staat te doen aan een juf. De blik van herkenning en pure blijdschap die daarna volgt,

0: Elke radio-uitzending. Zeker van het programma De Zomer Van, waar mensen dan staan te popelen om te vertellen over een nummer dat ze gekozen hebben en meestal fantastisch vinden. Mensen zijn dan echt op hun mooist. Zo hoor je regelmatig mensen een huisgenoot roepen van Jos, Jos, het is bijna aan mij, zet u aan de radio. Of mensen zingen heel zachtjes of heel luid mee met het liedje dat op dat moment speelt. Maar mijn aller favoriete luisteraar aller tijden, die oefende hoe hij goeiemorgen tegen mij en de luisteraars ging zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Op dagen dat ik alleen maar roeperige politici en patserige miljardairs zie in het nieuws, doe ik in mijn hoofd het schuifje open waar die luisteraars in zitten. En sinds kort ook de conducteur met de brooddoos. En dan is het glas van de wereld weer eventjes halfvol.
1: Annelies Moons, die een goed bewaard radiogeheim verklapt. Zeer herkenbaar voor elke radiopresentator. Jos, het is bijna aan mij. Annelies Moons in het Middagjournaal. Waarvoor dank.
2: Je luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Maandagmiddag is Lieven er weer met een nieuwe aflevering.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen. En dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Al bij al vallen de huurprijzen nog mee, want op veel plaatsen is de vraag naar huurwoningen veel groter dan het aanbod, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
2: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is. Want normaal is het economisch gegeven, als het vraag het aanbod overstijgt, dat je veel sterkere prijsstijgingen ziet. In Nederland is dat bijvoorbeeld heel sterk het geval de afgelopen jaren.
1: Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grote steden blijft Leuven het duurst, daarna volgen Antwerpen en Mechelen. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde gisteren in de late namiddag in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er naast de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze waren op daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De explosie was zo hevig dat ze een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat het gebied als buffer dient om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. Sport: op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen tegen de Noorse club Bodo Glimt. Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Toen er afgefloten werd, nam de trainer van Fenerbahçe meteen ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat vanuit de tribunes gegooid was. De voorzitter van Fenerbahçe ontkende later dat de trainer vertrekt. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk nog enkele buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E19 van Bergen naar Brussel. Een kwartier vertragen. Het komt door een ongeval bij Nijvel.
4: Harel, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
5: Radio 1. De ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
7: Goedemorgen, hier staan 2 koffies naast mij. 2. En Jasper drinkt geen koffie. Dus dan weet u hoe laat het is.

0: Dat zou heel goed kunnen dat dat de same old show is on your radio. Dat is namelijk zo 365 dagen op een jaar. Welkom bij De Ochtend.
1: De Ochtend.
0: Welkom ook voor jou, Jasper.
1: Welkom, Ruud.
0: En elke dag de kranten, behalve op zondag natuurlijk. Wat staat er op de voorpagina's?
1: De huurprijs voor het eerst boven 1000 euro, vooraan het laatste nieuws. We kunnen straks zonder voorschrift naar de kinesist, koopt het nieuwsblad. De morgenblik terug, de aanslagen van die de wereld veranderde 25 jaar na 9-11. In de tijd, nieuwe sectoren maken amper gebruik van flexijobs. Justitie evalueert haar gebouwenpark, dat koopt het belang van Limburg. En de Standaard, de topman erfgoed, pleit voor soepelere omgang met beschermde monumenten.

0: Mooie samen, Tove Lo en Stromae met Bring Me Flowers met een andere toonpunt R.
1: De ochtend.
0: Het zou kunnen dat u deze vraag krijgt vandaag. Ik zal ze maar al eens stellen, zeker om 5:50. Waar was u op 11 september 2001? En mocht u de vraag niet krijgen, dan hoort u ze wel ergens en dan denkt u terug naar 25 jaar geleden. Wie ouder is dan 30, die heeft daar misschien nog herinneringen aan. 9/11 was een historische gebeurtenis. Een dag die de wereld heeft veranderd. En bij zulke momenten hoort een reconstructie natuurlijk. Om het niet te vergeten, om even stil te staan bij dat zeer belangrijke en onrustwekkende moment in de geschiedenis. Joris Vergeijlen die keek en luisterde naar de gebeurtenissen van toen.
2: Ik zat in de lift naar boven en in die lift heb ik de inslag van het eerste vliegtuig gevoeld.
3: Een heel goede middag. Welkom bij dit extra journaal naar aanleiding van de brand in het World Trade Center in New York.
2: Pure science fiction.
3: Het begon rond 3:15 vanmiddag, 8:45 plaatselijke tijd.
4: Het vliegtuig heeft een groot gat geslagen in de bovenste verdiepingen van het World Trade Center.
5: En dan even over 3:00 voor het oog van de camera's een tweede inslag. Een passagiersvliegtuig vloog in op de andere toren van het World Trade Center.
3: Het zou dus wel degelijk om een aanslag gaan.
6: A difficult moment for America. Today we've had a national tragedy.
7: Bijna een oorlogssituatie. Dit is nooit voorgekomen.
8: You know I love you and I'm stuck in this building in New York.
5: Aanvankelijk werd gesproken van 6 doden en 1000 gewonden. Maar wellicht zal de tol veel hoger zijn.
8: De stad gaat op zijn kop. Afschuwelijk. Het is echt
9: zielig. People jumping out of windows. I've seen at least 14 people jumping out of windows.
10: There was smoke everywhere and people are jumping out the windows.
11: In beide torens staan nog altijd te roken als een schoorsteen.
5: En het drama ging voort. Iets over 4:00 stort het grootste deel van de zuidelijke toren van het World Trade Center in.
12: Ja, het hart van Manhattan, gehuld in rook en een immense stofwolk van de instortende WTC-toren.
5: Om 16:30 is het de beurt aan de tweede noordelijke toren.
4: Boven de rivier de Hudson drijft nu een reusachtige wolk van rook en stof.
11: Overigens is het World Trade Center in New York eerder al het mikpunt geweest van terreuraanslagen. Door de terrorist Osama Bin Laden, die ondergedoken leeft in Afghanistan.
3: Dat was nog maar het begin. Een tweede aanslag, nu ook op het Pentagon.
4: En zo pas is nog een explosie gemeld vlakbij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Militaire F-16 gevechtsvliegtuigen zijn van op verschillende basissen in de wereld opgestegen.
7: Het Witte Huis is ondertussen geëvacueerd, het Capitool is geëvacueerd. Alle grote officiële gebouwen worden hier geëvacueerd.
3: De paniek in heel Europa en later ook in de hele wereld was enorm.
13: Politie van Brussel vraagt met aandrang om de omgeving van de Amerikaanse ambassade en de NAVO te vermijden.
14: Mass terrorism is the new evil in our world today.
15: Il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens.
16: Россия не понаслышке знает, что такое террор.
17: Een tragedie niet alleen voor de Verenigde Staten van Amerika, maar voor de ganse wereld.
18: Free world against the forces of darkness.
19: President Bush heeft zo net opnieuw gereageerd, nu de volledige draagwijdte van de terroristische aanslagen stilaan duidelijk wordt.
4: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
0: De brandende torens, de paniek, de emoties, de mensen die sprongen, de voicemails. De gevolgen, daarover hebben wij het later in deze uitzending.

Michael Bublé en Everything, exact een kwart eeuw geleden dus, 9-11. Wij praten daar straks over later deze uitzending met Bart Kermans, professor Amerikaanse politiek aan de KU Leuven, en Frank Albers, hoofddocent Amerikaanse cultuur aan de Universiteit van Antwerpen. Straks eerst naar Zweden.

0: Altijd blij als die in de vroege uurtjes even zijn gepasseerd. Fleetwood Mac en Gypsy.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Parlementsverkiezingen in Zweden dit weekend en die beloven spannend te worden. De peilingen zijn op dit moment een nek-aan-nek race tussen links en rechts. En het zou dus kunnen dat de extreemrechtse Zweden-Democraten de nieuwe premier zullen leveren. Aart de Zitter, die weet hoe het zit. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Onze Scandinavië-correspondent, wat misschien eerst even die peilingen erbij halen. Aart, hoe goed scoort extreemrechts daar?
3: Wel, in de peilingen schurken ze stevast tegen de 20% aan. De Democraten, de extreemrechtse partij, is de tweede grootste partij in het land. Iets kleiner dan de socialisten, maar, en dat is belangrijk, groter dan de moderaten. Dat is de partij die de huidige premier levert. Dus de tweede grootste partij en een hoge score.
0: Ja, want inderdaad een lange socialistische traditie, toch?
3: Wel, in de naoorlogse geschiedenis is Zweden eigenlijk bijna altijd door socialisten geregeerd. De huidige regering is een rechtse regering die gedoogsteun krijgt vanuit de oppositie van extreemrechts. Dat is op zich al du jamais vu. En die Zweden-democraten die spinnen vooral garen uit typische themata zoals criminaliteit, immigratie, veiligheid. Zijn typische topics voor extreemrechts. Dus op dat vlak is Zweden niet anders dan de meeste andere Europese landen. Alleen zijn ze wat trager.
0: Oké, dat zijn de thema's voor de Zweden-Democraten. Maar zijn dat ook de thema's van deze verkiezingscampagne?
3: Wel, de Zweed die ligt eigenlijk vooral wakker van wat hem persoonlijk aanbelangt. Denk aan criminaliteit, gezondheidszorg, belastingen. Allemaal zaken die hem persoonlijk aanbelangen. Maar vreemd genoeg ligt hij amper wakker van de geopolitieke situatie vandaag. Zweden stond nog nooit dichter bij een oorlog. Maar dat thema wordt amper aangeraakt, ook niet in de debatten.
0: Ja, als wij even kijken, want we zitten nu in Zweden, maar we waren de voorbije week vooral in Duitsland. Hè.
3: Ja.
0: De AfD dat in Sachsen-Anhalt dat ongeziene cijfer heeft behaald, is dat iets wat in Zweden ook over de tongen is gegaan, naar aanleiding van dit weekend dan?
3: Vreemd genoeg is daar niet heel veel aandacht aan besteed. Het heeft gewoon bewezen wat men in Zweden al vindt, namelijk dat extreemrechts een politieke partij is als een andere. En het zwengelt een klein beetje discussie over een cordon sanitair en Brandwijk aan, maar ook niet meer dan dat.
0: Ah ja, gewoon de discussie, want het bestaat niet.
3: Wel, extreemrechts is een politieke partij als andere partijen. En dat men daar in Duitsland grote overwinningen behaalt, is alleen maar koren op de molen van de partij van Jimmy Åkesson, de voorzitter van de Sverige Democraten.
0: Ja, dus stel dat zij winnen, dan houdt dat minder problemen in voor een regeringsvorming?
3: Wel, de rol van Sverigedemokraterna is hier in Zweden cruciaal. Als het rechtse blok de verkiezingen haalt, en zoals je zelf zei, het is een nek-aan-nek race, dan is de rol van die partij onontbeerlijk. Dan zal Sverigedemokraterna in de regering komen. Dat zou opnieuw een absolute primeur zijn. En sterker nog, dan zou de voorzitter van die partij het premierschap opeisen, want hij heeft de grootste partij. En dan zouden we dus een extreemrechtse premier in Zweden krijgen.
0: En hoe is de naam? Wie moeten we dan onthouden?
3: Dan moeten we luisteren naar Jimmy Åkesson. Ook die figuur op zich is relevant, want hij is heel populair. Hij ziet er een beetje uit als de ideale schoonzoon. Veel eer dan een besnorde, getatoeëerde vechtersbaas. Dus dat lepelt heel vlot binnen bij de bevolking.
0: Mm-hmm. Stel dat het zover komt, hè, wat is het belang van de verkiezingen voor de rest van Europa dan?
3: Eigenlijk moeten we naar twee zaken kijken, de NAVO en de EU. Dit zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Zweden NAVO-lid is geworden. Dus iedereen kijkt met argusogen naar hoe Zweden in de toekomst zijn rol gaat spelen binnen die NAVO. Hoeveel procent gaan ze uitgeven aan militaire uitgaven? Hoe gaan ze een rol spelen als beschermer van de Oostzee en van de Arktische regio? Hoe kijken ze aan naar de steun aan Oekraïne? En op Europees vlak is het dan dan weer belangrijk, omdat Zweden zijn politiek zou kunnen nog scherper zou kunnen maken op het vlak van asiel en migratie en ook op het vlak van milieu en klimaat. Want de huidige regering, die al een rechtsregering is, heeft op dat vlak de ambities al behoorlijk teruggeschroefd. En daar wordt sterk naar gekeken vanuit Europa.
0: Sinds een paar jaar moeten we ook altijd, wanneer het over verkiezingen gaat, ook in Europa vragen hoe reglementair zijn ze. Ik bedoel, is er sprake van inmenging uit Rusland?
3: De Russen zijn overal in Zweden, grappig genoeg, of niet grappig genoeg.
0: Ja, dus misschien hoe je het bekijkt.
3: Bij extreem links zitten een aantal kandidaten in de gemeenteraadsverkiezingen met Russische sympathieën. En dan bij het extreem rechtse Sverige Democraterna is een hoge functionaris aan de kant gezet die openlijk dweepte met Poetin en zelfs banden zou hebben met de Russische inlichtingendienst. Het belangrijkste is denk ik de rol van de zogenaamde trollenfabrieken. Dat zijn Russische organisaties die massaal veel Zweedse nepprofielen op de sociale media aanmaken. Mm. En daar dan allerlei fake news verspreiden in de hoop om zo de democratie en de verkiezingen een beetje te kunnen destabiliseren.
0: We zullen zien wat het wordt. Alweer een stap in Europa, inderdaad, deze verkiezingen. Dankjewel, Aarte Zitter, onze Scandinavië-correspondent. Dankjewel.

0: Jay Bernard and Love is on my mind. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Half zeven, goedemorgen. Om een huis of appartement te huren in Vlaanderen moet je voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro betalen, Jasper.
2: Ja, die symbolische grens is de voorbije maanden overschreden. De vastgoedsector nuanceert wel, want de prijsstijging komt overeen met de gestegen levensduurte. In zowel steden als daarbuiten is de vraag vaak veel groter dan het aanbod. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. 12 uur later is wel nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Davos. De bus reed door een vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht.
0: En dan is weer?
2: Vandaag meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en in het centrum. En tussen 17 en 21 graden. Op de E314 van Lummen naar Leuven moet je even voor Aarschot opletten voor een vrachtwagenband die ligt midden op de weg.
3: Badkamerrenovatie?
4: Stijlaard.
5: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Paul Simon met Me and Julio, Down by the Schoolyard. Ja, dat was het.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Stel je voor dat je nu een nummer, een titel van een minuut geeft, dat wij dat elke dag zouden moeten aankondigen. Vrijdag, het is bijna weekend, u hoort het misschien een klein beetje aan ons. We zullen straks wel de concentratie terugvinden, bijvoorbeeld bij dit krantenoverzicht. Jasper, wat staat erin?
2: Met 25 jaar 9-11, heel veel analyses, natuurlijk in de tijd bijvoorbeeld. De aanslagen maakten een einde aan het idee dat de VS onkwetsbaar waren. Aanslagen die de wereld veranderden, schrijft de Morgen. En de BBC kijkt dan weer naar de blunders van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De War on Terror van president George W. Bush. De oorlog in Afghanistan, daarna ook nog in Irak. Op basis van foute informatie over massavernietigingswapens.
0: Ook wij blikken terug uiteraard naar dat heel belangrijke moment in de geschiedenis. Dat is voor na 8 uur.
2: Dan de huurprijzen in Vlaanderen, die blijven stijgen. Bij ons staat dat in het nieuws, ook in het laatste nieuws staat dat uitgebreid. Voor het eerst betaal je gemiddeld meer dan 1000 euro per maand. En vooral kleine appartementen worden snel duurder. Een appartement met 1 slaapkamer kost nu gemiddeld 833 euro. Een studio bijna 700 euro, dat is toch wel veel. En volgens de vastgoedsector is de piek nog lang niet bereikt, want het aanbod blijft krap. En als je goedkoper wil wonen, dan moet je naar West-Vlaanderen. Daar betaal je veel minder dan in Vlaams-Brabant. De goedkoopste gemeente is Kuurne.
0: Daar zullen ze het graag horen. Iedereen naar Kuurne. Een dienstmededeling in het Nieuwsblad voor wie geregeld naar de kinesist wil.
2: Ja, vanaf volgend jaar kan je voor sommige klachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van de huisarts. Het gaat dan om lichte klachten, zoals nek- en rugpijn, een tenniselleboog, een verstuikte enkel of een spierverrekking. Er zijn wel enkele voorwaarden. Niet elke kinesist mag dat doen. Je moet voldoende ervaring hebben als kinesist. En zonder voorschrift krijg je maximaal 7 sessies per jaar per aandoening.
0: Dat is niet zo heel veel. In de Nederlandse media discussie over premier Jetten en zijn AI-gebruik.
2: Ja, Jetten gaat Petra de Sutter een beetje achterna. Hij en zijn partij D66 zouden honderden berichten op sociale media met hulp van AI hebben geschreven, heeft de Volkskrant achterhaald. Jetten zelf ziet daar geen echt groot probleem in. Hij zegt dat AI gewoon een hulpmiddel is, dat het nog altijd gecheckt wordt door een mens. Maar er is wel kritiek, want hoe authentiek zijn die berichten nog als een premier ze door AI laat schrijven? En zeker bij gevoelige onderwerpen kan je je dan afvragen, spreekt de premier zelf? Ja. Of is het dan vooral een chatbot?
0: Belangrijk.
2: Gelukkig hebben wij hier een kat die spreekt in naam van de premier. Dat is ook goed.
0: Misschien bestaat hij ook niet, zegt hij. Is dat een AI-kat? Fijn. Het Nieuwsblad, de rijkste vrouwen van België.
2: Ja, een top 20 daarvan. En de rijkste vrouw is Gunhilde van Gorp. Dat is de voorzitter van plastic reus Ravago. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd.
0: Goeie naam wel.
2: Het is een multinational met meer dan 10.000 werknemers in 60 landen. Het vermogen van haar en haar man wordt geschat op bijna 6 miljard euro. Maar over Gunhilde zelf is weinig geweten, want die vrouw geeft geen interviews. En dan nog Taylor Swift, die heeft nu een eigen insect. Wetenschappers hebben een nieuw geslacht van wansen ontdekt. Dat zijn dus kleine insectjes, kleine beestjes. De Swiftifilus worden die nu genoemd. Een eerbetoon,
0: aan
2: Taylor Swift. Maar Swiftifilus, dat klinkt misschien een beetje als een soa. Maar kijk, volgens de onderzoekers doet het uiterlijk van de beestjes lichtgeel met rode accenten denken aan Taylor Swift.
0: Lichtgeel en rode accenten.
2: Ja.
0: Beats me, maar ik ben dan ook geen Swiftie. En ook geen Swiftifilus. Yeah.

0: Het goede volk van grof geschut met en dan alles.
1: De ochtend.
0: Om 10 uur vanavond komt er een einde aan de 5-daagse gevangenisstaking. Actie tegen de problemen die gekend zijn intussen. Overbevolking, personeelstekorten. Met alle gevolgen van dien. Voor het leven binnen de gevangenismuren. Ina Lodewijks, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mevrouw Lodewijks, u bent moreel consulent voor de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen. U bent actief, dacht ik, onder meer in de gevangenis van Hasselt en Wortel, klopt dat?
2: Dat klopt, ja.
0: Ja, u bent daar deze week ook nog kunnen binnengaan?
2: Ja, inderdaad, maandag in Hasselt en gisteren in Wortel.
0: Want vanzelfsprekend was dat niet, denk ik, hè, om er toch nog binnen te geraken. Niet iedereen kan doen zoals men normaal doet.
2: Om binnen te geraken, dat is eigenlijk niet zo'n probleem. Om al het werk te doen, dat is iets minder evident. Maar eigenlijk, deze week heb ik gewoon kunnen werken. Dat ging.
0: U wel, ja. Want wat is het verschil voor de gedetineerden zelf met een gewone niet-stakingsweek?
2: Vooral alle collectieve of alle gemeenschappelijke activiteiten worden afgelast. Dus er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door en een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft.
0: Geen vrienden en familie?
2: Ja. Nee.
0: Wat is de impact daarvan?
2: Ja, dat is natuurlijk een heel, vooral voor gedetineerden, een heel saaie week eigenlijk. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten. Enkel de wandeling gaat door, 1 uur per dag. Daar wordt wel aan gehouden. En als ze natuurlijk gesprekken hebben met de geestelijke vertegenwoordigers, zoals wij, zoals de moreel consulenten, kunnen zij daar ook naartoe. Maar dat is natuurlijk een beperkte groep die tot bij ons geraakt.
0: Ja, en omdat dus we niet... 23 uur op cel van de 24.
2: Ja.
0: Dan zou je kunnen veronderstellen, hè, want dit gaat natuurlijk over heel veel en ook over veiligheid. Dus dit zou ook kunnen veronderstellen dat mensen daardoor onrustiger worden en dat dat tot meer problemen leidt.
2: Dat zou kunnen. Ik moet zeggen, ik vond zowel vandaag als maandag in Hasselt was het rustig, vond ik. Ik heb er weinig van gemerkt. Maar het is natuurlijk momentopnames en ik ben ook maar één persoon die in 2 gevangenissen is geweest. Ik weet de situatie niet in alle andere gevangenissen.
0: U spreekt voor wat u heeft gezien, ja. Uiteraard. Ja,
2: ja, inderdaad. Ja, ik vond dat het eigenlijk tot hiertoe redelijk goed meeviel. Ik denk dat de gedetineerden ook wel weten dat het staking is eigenlijk. Ja. En ze leggen zich daar eigenlijk bij neer. Hè. Ze weten, ja, het is ook voor de overbevolking, dus voor een stuk kan het hen misschien ook wel helpen. Maar verder is het gewoon wachten en uitzitten tot de week voorbij is voor de meeste mensen.
0: Is die staking en zijn die problemen in de gevangenis, zoals overbevolking en dergelijke, zijn dat dingen die ook in uw gesprekken terugkomen?
2: Sowieso, ja. Sommige mensen benoemen dat wel. Ze zijn ook blij dat ze op gesprek kunnen komen, omdat ze eindelijk toch een half uurtje of een uurtje of anderhalf uur uit hun cel zijn om gewoon gesprek te voeren. Gewoon al het feit dat ze uit hun cel kunnen komen, door de gangen kunnen wandelen tot bij mij, dat geeft toch al even een ander gevoel.
0: Ja, ja. Hoe zit dat met uw cliënteel? Is dat een vast cliënteel of is dat in stakingsweken? Zijn er dan meer mensen die denken, ik ga toch eens praten, want dan heb ik inderdaad nog een uurtje extra?
2: Mensen kunnen bij ons gewoon stellen de vraag via een briefje of via het digitale platform of ze bij ons op gesprek kunnen komen. De meeste mensen, het is een redelijk vast cliënteel, maar er komen natuurlijk altijd nieuwe mensen bij. Mm-hmm. Tijdens de stakingsweek kunnen natuurlijk ook nieuwe mensen vragen voor een gesprek. Zelf heb ik deze week vooral mensen gezien die ik eerder ook al gesproken heb.
0: Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk heel persoonlijke gesprekken, daar gaan we u totaal niet naar vragen, maar wel in het algemeen, hè, de impact van een staking, maar ook van alle problemen die er zijn. Hoe groot is die impact op gedetineerden?
2: Die is toch wel groot, denk ik. Mensen worden op cel gezet met mensen die ze niet kennen. Rokers en niet-rokers soms samen. Het feit dat je gewoon met iemand op cel wordt gezet die je dikwijls niet kent, die heel andere gewoonten heeft, dat geeft ontzettend veel spanningen bij mensen.
0: Dat zijn gespreksonderwerpen ook bij u. En vervolgens, u
2: sowieso
0: kan daar niks mee natuurlijk. U kan alleen maar luisteren. Het is niet dat u dat gaat aankaarten.
2: Nee, ik kan dat niet aankaarten. Vaak kaarten ze dat zelf ook aan en ze laten dat ook wel weten aan de bewaking of aan de directie dat ze willen veranderen van zelf of wat dan ook. Dus dat wordt wel besproken, maar er kan vaak weinig aan gedaan worden omwille van die overbevolking.
0: Uiteraard. Ja. Hoe lang doet u dit werk al, mevrouw Lodewijks?
2: 7 jaar intussen, ja.
0: Heeft u de dingen zien veranderen?
2: Ja. Vooral eigenlijk de overbevolking. Steeds meer mensen die inderdaad in de gevangenissen binnenkomen. Je merkt ook dat de wachtlijsten voor het werk dat er is in de gevangenissen opschuift. Soms moeten ze een half jaar tot 9 maanden wachten. Ja, dan is de tijd dat je op cel zit natuurlijk, die duurt natuurlijk al heel lang.
0: Ja. Hoe is dat voor u als u alle nieuws volgt en alle cijfers nu al jaren over die overbevolking en het beleid dat er maar niet uitgeraakt en als u dat alsmaar opnieuw hoort terwijl u het van binnenuit kent, hoe is dat voor u?
2: Dat is een goede vraag, ja. Goh, ik denk... je staat er eigenlijk bij, je kijkt ernaar. Hè. Ik sta buiten het systeem, ik kom wel binnen in het systeem spreken met de mensen, maar ik zit niet in een positie waar ik iets aan kan veranderen. Hè. Je kan alleen luisteren naar de mensen en zien hoe het eraan toe gaat eigenlijk. Hè. Mm-hmm. En een beetje hier en daar wat verzachten, maar verder... Ik speel eigenlijk geen rol in.
0: Ik kan u alleen maar met ledenogen aanzien hoe de situatie verandert.
2: Ja, inderdaad.
0: Dank u wel, mevrouw Lodewijks. Ina Lodewijks, moreel consulent in onder andere de gevangenis van Hasselt en Wortel. Voor een blik van binnenuit.
2: Oké, dag.

0: The Cardigans and Carnival. De ochtend. De Belgian Cats die likken hun wonden na hun uitschakeling op het WK basketbal. Bert Sterks, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, niet alleen bij de Cats, maar denk ook bij basketbalminnend Vlaanderen was de ontgoocheling heel groot.
1: Ja, een mislukt WK, zo zeiden ze het zelf. Duitsland was gisteravond te sterk in de kwartfinales en de reacties bij de Cats logen er dan ook niet om. De ambities zijn gewoon niet waargemaakt, zegt Antonia de Lare.
2: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. En dan is het wel een ontgoocheling.
1: En dan wordt er gekeken naar het boegbeeld. Emma Meeseman, zij zoekt verklaringen.
3: We zijn altijd proberen terug te komen, dat wel. Maar ons momentum was nooit lang genoeg. Ik denk dat het vertrouwen bij hen te groot was. De shotjes vielen ook wel goed binnen van hun, van ons niet vandaag. Maar naast dat, dan denk ik toch niet dat we de Belgian Cats getoond hebben. Het is een leermoment. We hebben al zo'n moment gehad in het verleden. En daar zijn we wel sterk uitgekomen, dus hopelijk nog ook.
1: Ja, het was een moment om te oogsten in Berlijn en dat is niet gelukt. Meeseman denkt dat de Cats hier spijt van gaan krijgen.
3: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat je nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch even wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, zat er niet in.
1: Maar ook draait de wereld door, want binnenkort komen de EK-kwalificaties er alweer aan voor de Belgian Cats.
0: En het draait zelfs zo door dat we naar een andere sport gaan. Ja. Tennis, we kennen de finale bij de vrouwen op de US Open.
1: Ja, daarin neemt tweevoudig winnares Sarina Sabalenka het morgen op tegen Elena Rybakina. Ze schakelde allebei een Amerikaanse speelster uit in de halve finales. Rybakina ging in 3 sets voorbij Coco Gauff. En eerder knikkerde Sabalenka Jessica Pegula uit het toernooi met 7-5 en 6-2.
0: Dag 3 in de Champions League. En Romelu Lukaku die weet meteen dat het Turkse voetbal anders is dan de competities die hij al heeft gekend.
1: Dat mag je wel zeggen, want na het 1-1 gelijkspel van Fenerbahçe tegen AS Roma nam de trainer Kartal plots ontslag tijdens de persconferentie. Iedereen viel uit de lucht. Luister maar naar Archie Brown, ex-Gent, wanneer hij het nieuws verneemt.
4: What do you mean he resigned?
5: In the press conference he resigned, they say.
4: As what? As coach?
5: Yeah.
1: He's not the coach anymore.
0: Dat is zoals jij nu zou buiten wandelen en zeggen, ik stop met die sport. Okay.
1: Maar dus, de voorzitter van Fenerbahçe stuurde nadien de wereld in dat hij de baas is, dat hij met Kartal praatte en dat hij toch nog trainer is van Fenerbahçe. Verwarring alom. En de aanleiding van het ontslag van de trainer zou een flesje zijn dat uit de tribunes op hem werd gegooid. Als dat allemaal klopt. Nog in de Champions League, Bayern München en Vincent Kompany 5-0 tegen Bodø Glimt uit Noorwegen en Man United tegen Sabah uit Azerbeidzjan. 4-0 met een assist van Yuri Tielemans.
0: Je hebt ook nog wat atletiek mee. Niet over de heisa van gisteren, wel over de Ultimate Championships.
1: Dat is de afsluiter van het atletiekseizoen in Budapest, waar de top van de wereld het nog een keer tegen elkaar opneemt. En bij die top op de 400 meter horde is dit jaar Pauline Koukuyt, Belgisch recordhoudster. Ze genoot gisteren alvast van het gala-gedeelte op de rode loper.
6: Ja, dus voor dit kampioenschap is het eigenlijk de eerste keer dat een rode loper werd georganiseerd voor atleten. En alle atleten hadden zich opgekleed. We mochten daar gaan poseren op een rode loper en de diva in onszelf naar boven halen. Dus super fijn dat ze dat hadden georganiseerd. Dat is ook eens op een andere manier de atletiek dan in beeld komt. Ja.
1: Kan ook slechter natuurlijk dan poseren tussen de wereldtop en Koukuyt vindt duidelijk haar draai tussen die toppers.
6: Ook met de tijden dat ik aan het lopen ben, voel ik mij toch wel veel meer aansluiting maken tot die wereldtop. En ik voel dat ik hier wel op mijn plaats sta. En het contact met de absolute wereldtop is ook veel dichterbij. Vandaag had ik nog Alisson dos Santos dan gezien en hem ook nog met zijn wereldrecord een proficiat gewenst. Dus het is een heel leuke sfeer tussen de atleten. En het is fijn om gezien te worden als de wereldtop.
1: Een zelfbewuste atleten. En dat zelfbewust zijn beter kunnen de volleybalmannen straks ook

0: Goeie raad van Billie Eilish. Tot zo.
1: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oeh, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
4: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
7: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
8: Oh, als God in Vlaanderen.
7: Een wielertocht met de vrienden.
9: Wat is dit? Kun je niet volgen?
7: Of logeert in een prachtig kasteel.
8: Amai, schoner dan Versailles.
7: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Oh, waar liggen die broodtozen nu, hè?
13: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen. VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De gemiddelde huurprijs voor een woning is boven €1000 gestegen. En in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus, maar er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan €1000. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen. En dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod. En dan vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
18: Maar zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is.
17: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel een prijsstijging aan te komen.
18: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
17: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout. Hij lag al bijna 2 maanden dood op bed toen de politie dat ontdekte begin 2022. De jongen woonde bij zijn vader in een huis waar ook nog andere volwassenen verbleven. De vader en nog 5 beschuldigden staan nu terecht. Ze riskeren levenslang. In het lichaam van de jongen werd een hoge dosis ketamine gevonden. Een verdovingsmiddel dat ook als drug gebruikt wordt. Het is de 5e dag van de gevangenisstaking in ons land. Sinds zondagavond wordt actie gevoerd tegen de overbevolking en het personeelstekort. En dat heeft gevolgen voor de gevangenen, zegt moreel consulent Ina Lodewijks, die werkt in de gevangenis van Hasselt en Wortel.
19: Er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door. En een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten. Enkel de wandeling gaat door, 1 uur per dag. En als ze natuurlijk gesprekken hebben met de geestelijke vertegenwoordigers, zoals wij, kunnen zij daar ook naartoe.
17: Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde gisteren in de late namiddag al. Maar Roel Pennemans, het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er juist zijn.
20: Nee, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. De politie wil eerst de familieleden van die slachtoffers op de hoogte brengen. Gisteren rond 16:45 raakte die Nederlandse bus van de weg af in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. De bus reed door de vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, weten we nog niet. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en er is maar één rijstrook open daar. De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er naast de chauffeur 48 passagiers aan boord waren, volgens de politie wellicht allemaal Nederlanders. Ze waren op daguitstap vanuit Oostenrijk in Zwitserland.
17: Dankjewel, Roel. In de Oekraïnse stad Pavlograd in het oosten zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er is onder meer een winkelcentrum geraakt. Meer dan 70 mensen raakten ook gewond. De aanval gebeurde gisteren in de namiddag toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd is een belangrijk transportknooppunt en is geregeld een Russisch doelwit. In de hoofdstad Kiev zijn vannacht 8 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De explosie was zo hevig dat ze een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat het gebied als buffer dient om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. We zijn vandaag 25 jaar na 9-11, toen de islamistische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen pleegde in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon. Een 4e vliegtuig stortte neer in een veld. Er vielen zeker 3000 doden. Die dag was een kantelpunt, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
21: De wereld na 9-11 was een gevaarlijker wereld. We kregen 2 oorlogen. Eerst een oorlog in Afghanistan, in 2001 nog, en in 2003 volgde de oorlog in Irak. En uit dat puin van Irak volgde een terreurbeweging IS die aanslagen pleegde in Brussel en in Parijs. Dus 9-11 had verstrekkende gevolgen.
17: Sport. De Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74 en ze zijn vooral ontgoocheld over het niveau dat ze haalden. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia de Lare.
22: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. Dan is het wel een ontgoocheling.
17: Op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen tegen de Noorse club Bodø Glimt. Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Toen er afgefloten werd, nam de trainer van Fenerbahçe meteen ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat vanuit de tribunes gegooid was. De voorzitter van Fenerbahçe ontkende later dat de trainer vertrekt. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start, na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk nog enkele buien. Het kost nu gemiddeld meer dan 1000 euro om een huis of appartement te huren in Vlaanderen. Dat zat vooraan. En er zit volgens de sector nog een prijsstijging aan te komen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Heel rustig op de weg voorlopig. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen zijn er alleen maar hele kleine files.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
15: Radio 1.
2: De ochtend.
15: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
23: Goedemorgen, off day voor de Belgian Cats blijkbaar. We zijn zo gewoon dat het goed draait bij hen dat we zoeken naar verklaringen straks met Anne Wouters. En verder focus op de 13 studenten uit Gaza. Welkom bij de ochtend. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste

0: Want wie zijn wij om dat te onderbreken? David Bowie en Changes.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Die Nederlandse massaspermadonor, een man die Simon heet, die heeft toegegeven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Een pak meer dan hij eerder had bekend. 11 onder hen zouden ook geboren zijn in België. En hij zou daarvoor vooral online contact hebben gezocht met wensouders. Dat blijkt vaak te gebeuren, maar dat is dus lang niet altijd zonder risico. Dorien van Meldert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Van onze checkredactie. Je hebt een week lang die online groepen onderzocht. Hoe werkt dat precies? Wie zit daar zoal in? Wie gaat er op zoek?
3: Ja, we hebben 3 Facebookgroepen gevonden waar Vlaamse en Nederlandse wensouders en donoren in zitten. Per groep zitten daar zoiets van een 600, een kleine 2000 leden in. En dat zijn dus aan de ene kant wensouders, dat zijn bijvoorbeeld heterokoppels met fertiliteitsproblemen, lesbische koppels die een donor zoeken, alleenstaande vrouwen. En dan heb je ook de donoren, dat zijn dan vaak mannen van verschillende leeftijden. En in zo'n groep zie je eigenlijk bijna dagelijks 1 of meerdere oproepen komen van wensouders met de boodschap van wij zoeken een donor. Vaak is dat ook met een lijstje van kenmerken. Bijvoorbeeld haarkleur, oogkleur, opleiding, genetische informatie of de donor wel of niet contact wil met het kind later. En je ziet dat per oproep daar toch wel vaak een tiental reacties opkomen van mannen die zich kandidaat stellen. Zich dan ook kort voorstellen, een foto toevoegen van zichzelf nu en als kind, zodat dan de wensouders weten hoe het kindje er ook later zou kunnen uitzien. Ja,
0: en dat kan natuurlijk, hè, maar daar zit totaal geen controle op.
3: Nee, het is echt heel moeilijk in te schatten of de mannen die daarop reageren goede bedoelingen hebben. Ik heb heel vieze reacties ook gezien. Mannen die reageren dat ze het koppel wel willen helpen, maar alleen als de inseminatie op een natuurlijke wijze, dus via seks, gebeurt. Terwijl de meeste van die koppels heel duidelijk in hun bericht zetten: we willen dat via zelfinseminatie doen. Mm-hmm. Heel veel vuile praat soms, maar aan de andere kant ook wel veel mensen die ook oprecht elkaar lijken te willen helpen. Vaak zijn die groepen ook opgericht door mensen die een donor zijn geweest voor iemand, okay, of voor meerdere mensen, of bijvoorbeeld een donorkind zijn en dus wel erkennen dat het belangrijk is dat ook via die weg toch mensen elkaar kunnen vinden.
0: Ja. Je zou kunnen denken, waarom? Hè? Waarom gaan wensouders via die weg op zoek naar een donor en niet via de fertiliteitskliniek? Je hebt met iemand kunnen spreken die via Facebook op zoek is?
3: Ja, inderdaad. Ik heb Nate gesproken. Hij is een man van midden de 40 en hij is samen met zijn vrouw op zoek naar een wensdonor. Heeft ook op Facebook daar al oproepen voor gedaan. En zij kunnen samen geen kinderen krijgen, mm-hmm, omdat hij een transman is. Dus dat maakt het uiteraard moeilijk dan. Ja. Zij wilden eigenlijk wel eerst via het ziekenhuis gaan, maar ze voelen zich daar toch niet zo comfortabel bij, vertelde hij mij.
4: Daar komen zo van die rare vragen uit. Die psychologische onderzoeken van hoe lang weet jij al dat jij een transman bent en hoe staat je familie er tegenover dat jij als transman nog kinderen wilt, heeft er eigenlijk ook helemaal niks mee te maken, vind ik. Dat houdt ons heel hard tegen. En ook het feit dat het volledig anoniem is, ziekenhuis, dat als je kind later toch vragen zou hebben, dat je er eigenlijk niet kunt op antwoorden.
3: Ja, dus die psychologische onderzoeken, maar ook vooral, zij willen die donor kunnen leren kennen. Ze willen weten van wie ze een kind krijgen. Een andere reden die hij mij gaf was, zo'n traject is ook wel heel kostelijk. Dat komt al snel op enkele duizenden euro's en niet iedereen kan dat zomaar ophoesten natuurlijk.
0: Ja, en dat zijn dus bijvoorbeeld beweegredenen om het op een andere manier te doen. Als je dat dan op eigen houtje gaat ondernemen, hoe gaat het dan in zijn werk?
3: Wel, ik heb gezien in die groepen en door gesprekken zoals met Nate dat de meeste wensouders een aantal voorwaarden stellen. Dus ze zeggen van de donor moet zeker een SOA-test doen voor we aan de inseminatie zouden beginnen. We vragen ook of die persoon genetische aandoeningen heeft in de familie, hoeveel andere donorkinderen die persoon al heeft. Nu, die laatste 2 dingen, genetisch en het aantal donorkinderen, dat is natuurlijk moeilijk te controleren via dat informele circuit. In het ziekenhuis wordt dat allemaal voor jou gecontroleerd en geregistreerd.
0: In het beste geval. Ja.
3: In het beste geval, inderdaad. Nu, als die dingen dan zijn afgecheckt, dan kom je natuurlijk op de inseminatie zelf. En dat gaat dan vaak via de donor die langskomt met een potje met sperma. Of die wordt uitgenodigd en daar bij de mensen thuis in het wc of in de badkamer een potje vult. Waarna dan de vrouw met dat potje naar de slaapkamer gaat en dat bij zichzelf inbrengt.
0: Hoe zit dit allemaal wettelijk, Doreen? Mag dat zomaar?
3: Ja, dat mag. Mensen mogen op die manier kinderen maken. Maar je komt als wensouder en donor wel in een grijze zone terecht als het komt op juridisch, maar ook op medisch vlak. Dus aan de ene kant weet je eigenlijk niet zo heel veel af van de persoon. Maar juridisch gezien is er niet echt een kader bij ons dat jou dan beschermt. In het ziekenhuis doet een donor afstand van zijn rechten en plichten tegenover het kind. Er is daar dus geen sprake meer van het zogenoemde afstammingsrecht. Maar in dat informele circuit is er geen wettelijk kader. Er zijn wel mensen die bijvoorbeeld naar advocaten gaan en zeggen van stel mij een soort van zogenaamd donorcontract op, dus waarin wordt afgesproken dat de donor afstand doet van het kind, dat hij daar nooit, dat hij het kind ook niet hoeft te zien, dat hij het niet erkend moet worden als vader. Maar zo'n donorcontract heeft in ons land eigenlijk geen juridische waarde. Advocaten vertellen mij, het is hoogstens een intentieverklaring en dan is het nog te hopen dat moest er ooit toch iets van ruzie komen of het zou in de rechtbank terechtkomen, dan moet je maar hopen dat de rechter daar rekening mee wil houden.
0: Ja, wat de wensouders willen, dat is duidelijk, hè? Die wensen een kind. Maar wat zit erin voor donoren? Waarom doen die dit? En gaat dit ook over geld?
3: Nee, uit de gesprekken die ik heb gehad gaat het niet over geld. De meeste mensen die ik spreek zeggen ook meteen van dit gaat niet om het geld, je mag ook geen geld vragen voor sperma, want dat is lichaamsmateriaal, dat is bij wet verboden. Maar wat ze dan bijvoorbeeld wel doen, is de vervoerskosten terugbetalen. Dat is wel wettelijk. De donoren doen dat vaak uit een vorm van altruïsme, omdat ze vaak ook in aanraking zijn gekomen met mensen in hun omgeving die een kinderwens hebben die ze niet kunnen vervullen. Ik heb bijvoorbeeld met donor Pieter gesproken, een alleenstaande man van eind de 40, die psychologisch geweest en die in zijn praktijk veel patiënten heeft gehad die aan de ene kant donorkind zijn en dus eigenlijk de helft van hun DNA niet kennen en daarmee worstelen. Van wie kom ik? Hoe is die persoon? Maar hij heeft ook heel veel patiënten gehad die wensouder zijn en die kinderwens niet kunnen vervullen door wachtlijsten, door een tekort aan donoren. En dat heeft hem dan aangezet om toch donor te worden. Hij heeft dat niet via sociale media gedaan, maar hij heeft wel via het platform OneWish. Dat is een website waar wensouders en donoren elkaar kunnen leren kennen. Vijf gezinnen leren kennen. Daar zijn ook vijf kinderen uitgekomen. En de meeste van die kinderen zijn nu peuters en kleuters. En hij vertelde mij dat hij eigenlijk nog altijd een goede band heeft met die mensen. We kunnen ook even naar hem luisteren. Belangrijk is wel, we hebben zijn stem vervormd met artificiële intelligentie om zijn identiteit te beschermen. Pieter is trouwens ook een schuilnaam.
1: Ik denk dat ik elke keer meteen, denk na een uur, al de eerste foto kreeg van kijk, hij of zij is geboren en hij heet zo en we zijn dolgelukkig en bedankt nog een keer. Gaandeweg krijg ik heel regelmatig foto's of berichtjes van de eerste stapjes of de eerste verjaardag en zo. Dat is wel fijn.
0: Dat is dus donor Pieter en die vertelt hoe het voor hem was. Dankjewel Doreen van Meldert. Nu weten we hoe dat in zijn werk gaat.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys.
1: De ochtend.
0: De coronacrisis die ligt intussen al een paar jaar achter ons. Ik weet als ik dat woord corona uitspreek, dat er een paar mensen op hun achterste poten gaan staan. In Nederland wordt daar wel weer volop over gepraat. En dus veel achterste poten daar. 9 weken lang heeft een parlementaire onderzoekscommissie zich daar gebogen over de vraag of die coronacrisis goed is aangepakt. En dat is een heel belangrijke vraag. Lars Geerts, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent politiek verslaggever bij NOS. U heeft het allemaal op de voet gevolgd, die Zeker. Verhoren. Wat is er allemaal besproken en wie is er allemaal gehoord?
2: Nou, eigenlijk alle hoofdrolspelers uit die tijd die het beleid hebben gemaakt, waar mee corona werd bestreden in Nederland. En de belangrijkste figuur daarbij is natuurlijk de oud-premier Mark Rutte. Moest zich verantwoorden voor een commissie. En ook de minister van Volksgezondheid, de minister van Justitie. Maar ook een heel aantal mensen die te maken kregen met dat beleid vanuit de ziekenhuizen. En ook de mensen die er heel sceptisch tegenover stonden. Bijvoorbeeld mensen die zeiden dat het virus lang niet zo gevaarlijk was als de overheid deed voordoen, dan wel de experts deden voordoen. En ook mensen die zich heel erg beknot voelden in hun vrijheid en zich afvroegen waar dat nou allemaal voor nodig was.
0: Ja, want wat we intussen wel weten is, perfect is het nooit geweest en nergens, denk ik. Hè? Maar welke pijnpunten zijn er komen bovendrijven?
2: Nou, er zijn 2 besluiten in Nederland geweest die heel erg zwaar hebben gewogen in de samenleving. Dat is het besluit om de scholen te sluiten. Dat is in Nederland tot 3 keer toe gebeurd. Mm-hmm. En het besluit om een avondklok in te voeren. Dat heeft in Nederland tot heel veel beroering en zelfs tot rellen geleid. En de vraag is natuurlijk geweest hoe die besluiten tot stand zijn gekomen. En de kernvraag die eigenlijk op tafel lag is, heeft de overheid toendertijd de maatschappelijke schade en de gevolgen die de maatregelen die genomen werden hadden op de maatschappij, heeft hij die goed meegenomen in de besluitvorming? Het kabinet zegt daarover, ja, die hebben wij goed meegewogen. Alleen, wij liepen steeds tegen de onvermijdelijkheid aan dat het virus om zich heen greep, dat er steeds meer mensen besmet raakten, dat we maatregelen moesten nemen om de overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen. En natuurlijk om te voorkomen dat er mensen onnodig zouden sterven aan het virus. En dat was feitelijk het grote dilemma dat steeds op tafel lag.
0: Dat was ook de inzet waarschijnlijk van wat hier nu allemaal besproken is. Is daar ook een sluitende conclusie uitgekomen?
2: Nou, eigenlijk ligt die conclusie nog open. Het is niet zo dat de commissie bijvoorbeeld heeft kunnen aantonen dat het kabinet alleen maar voer op de medische adviezen. In Nederland was er een expertgroep, die is bij wet geregeld, die heet het Outbreak Management Team. Mm-hmm. En daar zaten over het algemeen mensen in die vooral zich richten op het bestrijden van het virus. En niet tot taak hadden om de gevolgen van de maatregelen mee te nemen in een besluitvorming. Dat moest de politiek zelf doen. De commissie heeft niet kunnen aantonen dat er puur en alleen maar wat dan heet een medische tunnelvisie was. Iets wat een eerdere onderzoeksgroep wel opschreef. Ja. Maar een hard bewijs daarvoor dat de toenmalige leiding van de Nederlandse regering, en dan wijs ik vooral inderdaad op minister van Volksgezondheid De Jonge toentertijd, minister van Justitie Grapperhaus en natuurlijk de eerder genoemde Mark Rutte, dat die leden aan die tunnelvisie, dus het bleef een beetje boven de markt hangen.
0: Oké. Okay. Hoe was, dat is een rare vraag misschien, maar wel terecht, hè? Hoe was de sfeer? Want het kan nogal eens hoog oplopen, hè, wanneer het hierover gaat.
2: Nou ja, het zeker. En dat was ook zo. Je merkte ook in de Nederlandse samenleving dat deze onderzoekscommissie ook weer heel veel losmaakte. Bij iedereen kwam natuurlijk ook de verhalen uit die tijd weer naar boven, wat iedereen heeft meegemaakt. Je kon merken dat er een maatschappelijke discussie ontstond over hoe dat is gegaan. In die tijd ontstonden er heel veel tegenstellingen in de maatschappij. En je kunt een aantal jaren later nog merken dat die tegenstellingen nog niet geheeld zijn. Iets wat de commissie wel voor ogen had om wellicht te doen. Ja. De Nederlandse samenleving is stevig gepolariseerd. Dat was al iets gaande voor de uitbraak van de coronacrisis, maar daarna werd het wel heviger. En de commissie dacht door al die verhalen te openbaren wellicht wat meer de samenleving bij elkaar te brengen.
0: Maar ik hoor u al denken, dat is misschien niet helemaal gelukt.
2: Is lastig te meten natuurlijk ook. Hè. Het is wel zo dat in Nederland werd de term wappie gebruikelijk. Mm-hmm. Dat was een term voor mensen die de ernst van het virus ontkenden. En je merkt wel dat beleidsmakers die daar ook gebruik van maakten van die term, achteraf toch zeggen dat hadden we niet moeten doen. Dat heeft juist die mensen heel erg buiten de samenleving geplaatst en veel schade berokken.
0: Wanneer kennen we het eindrapport? Met de bedoeling om het beter te doen, mocht het dan volgende keer voor?
2: Nou, dat eindrapport dat komt volgend jaar, in het voorjaar. En het zal nog niet eenvoudig worden om conclusies te trekken uit de verhoren die we hebben gehoord. Vooralsnog heb je vooral het beeld dat er met enige mildheid geoordeeld zal worden. Omdat normaal gesproken dit soort onderzoekscommissie gaan over misstanden die vaak zijn veroorzaakt door de overheid. En dit was natuurlijk een crisis die van buiten afkwam. En de vraag is in hoeverre je dat een overheid kunt aanrekenen op dat moment.
0: Belangrijke vraag. Dankjewel voor jouw uitleg. Lars Geerts, politiek verslaggever bij NOS.
3: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
4: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
6: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
9: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
8: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
9: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
8: Aha, oké. Okay.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
0: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Het is iets over 19:30. Goedemorgen. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen zit voor het eerst boven de €1.000.
11: Ja, de voorbije maanden zijn de prijzen bijna 2,5% gestegen in lijn met de inflatie. En daardoor is die kaap van €1.000 nu overschreden voor een huis of appartement. Omdat er veel kandidaathuurders zijn en minder woningaanbod, vindt de vastgoedsector dat de prijzen hier nog meevallen. En in de buurt van Davos in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die reed gisteren in de late namiddag door een vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Een officiële balans is er nog altijd niet, maar er zouden verschillende doden en gewonden zijn.
0: We gaan na 8:00 naar onze correspondent in Zwitserland voor meer informatie. En eerst het weer met Sabine. Goedemorgen, Sabine.
12: Het is met Bram.
0: Oh, hey Bram. Hi, goedemorgen. Hey. Ja, zo gewoon aan Sabine. Oké, maar dan mag jij het vertellen, hoor.
12: Voilà, ik ga dezelfde regenzone aankondigen die Sabine zou aangekondigd hebben. Die trekt over het land. land vandaag. Dus ja, zwaar bewolkt weer, af en toe wat lichte regen. In de namiddag wel opnieuw opklaringen vanaf de kust, maar lokaal toch ook nog wel een buitje. Temperaturen rond 20 graden, goed voelbare wind uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht gaan de laatste buien dan ons land verlaten. Het wordt volledig droog. We krijgen eerst nog wel opklaringen, maar dan op heel veel plaatsen toch wel nevel, mist en lage wolkenvelden. Dus morgenochtend toch wel een heel grijs begin van de dag. En dat ochtendgrijs, dat kan hardnekkig zijn. Op sommige plaatsen gaat het duren tot de namiddag, vooraleer de zon er gaat doorkomen. Maar dat gaat dus wel degelijk gebeuren. Mm-hmm. Mooie opklaringen liever in de namiddag bij 21 graden. Dat is de betere dag dan van het weekend, want op zondag een regenzone, dus zwaar bewolkt weer, periodes van regen bij 19 graden. En ook begin volgende week gaat het op en af.
0: Oké, dankjewel Bram. En het verkeer, dat is met Jasper, dat weet ik zeker.
13: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
14: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
11: En het is een rustige ochtendspits. In Wondelgem zijn er problemen door een ongeval op het kruispunt van de ring rond Gent met de Zeeschipstraat. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij van Stroombeek tot Vilvoorde. Op de E40 van Luik naar Aken een kwartier file van Lonsain tot aan de werken in Vottem. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
15: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
1: Radio 1. De Ochtend.
15: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Een prins op zijn tijd komt nooit ongelegen. Raspberry Beret.
1: De ochtend.
0: Het heeft niet mogen zijn. Voor de Belgian Cats kwartfinales zijn het eindstation geworden op het WK Basket in Berlijn. Gastland Duitsland bleek een maatje te sterk. Emma Meeseman die zei al van voor het toernooi, die kwartfinales, dat is de belangrijkste wedstrijd. En zij bleef dan ook ontgoocheld achter.
2: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat hij nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
0: Ann Wouters, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De voormalig Belgian Cat was frustrerend, hè? Want we zijn echt onder de verwachtingen. We gingen voor een medaille.
3: Inderdaad, we gingen misschien wel heel ambitieus uitgesproken natuurlijk voor een medaille op wereldniveau. En dat mag, allee, dat mocht ook wel. Na twee keer Europees kampioen mochten we die hoge verwachtingen wel uitspreken. Maar ja, dat is niet altijd door het uit te spreken dat je het ook gaat doen natuurlijk.
0: We hebben het niet kunnen manifesten zoals dat vandaag heet. Hè? Waren wij te zwak of waren zij te sterk?
3: Ik denk allebei. En dat maakt natuurlijk dat Duitsland, een heel sterk Duitsland, die echt wel fysiek ook groot en sterk waren, ja, dat wij ons eigen spel niet hebben kunnen ontwikkelen. En dat maakt wel dat het een en-en-verhaal is natuurlijk. Duitsland die toch wel echt een paar stappen naar voren heeft gezet en misschien wij een beetje ter plaatse zijn blijven trappelen.
0: Ja, hoe komt dat dan? Wat hebben zij dan in die afgelopen tijd gedaan dat wij niet hebben gedaan?
3: Ja, ik denk dat er een hele lichting nieuwe, jonge speelsters die echt wel heel wat mooie stappen vooruit hebben gezet. Ze hebben een WK hier georganiseerd in het thuisland. De mensen die basketbal een beetje volgen weten dat het mannenbasketbal in Duitsland ook echt wel een ongelooflijke groei heeft meegemaakt. Met ook kampioenschappen, met winnende tegen Amerika en zo verder. En nu voel je gewoon, ze wilden dit ook doen voor de vrouwen. Ze hebben dingen gelijk gemaakt en zo verder. Dus meer kansen gegeven, denk ik ook wel aan het de Duitse vrouwenbasketbal om zich verder te ontwikkelen. En daaraan zie je dat het altijd structuur ook te maken heeft met talent, erin geloven, thuispubliek en zo verder. Ja. Maakt dat je echt wel succes kan bouwen.
0: Nou ja, goed, wij waren ook niet waar we moesten zijn. Hè? Als je nu, het is altijd makkelijk de dag erna natuurlijk, maar je kijkt nu naar die wedstrijd. Ja. Wat had er bijvoorbeeld door de coach anders gemoet? Minder wissels, betere wissels, sneller wissels?
3: Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk daar wat meningen over heeft. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ze dat intern nu wel gaan analyseren. En vooral omdat we weten, de volgende twee jaar zijn wel heel belangrijk. We gaan er niet flauw over doen. Hè. Onze vijf, basis vijf, zijn nog altijd onze sterke elementen waar dat we heel hard op leunen. En in de volgende twee jaar hebben we een EK in Antwerpen dat we gaan organiseren zelf voor de eerste keer. Dus daar denk ik willen ze toch allemaal wel schitteren. Om dan naar een pre-kwalificatie te gaan voor een Olympische Spelen in 2028. Dus het is een heel cruciale periode nu. Mm-hmm. En daarom denk ik, het is gemakkelijk om nu te zeggen, ja, de coach had de time-out daar moeten nemen, had meer moeten wisselen daar. En dus. Maar ik denk dat nu niet het allerbelangrijkste is. Het is echt wel van een beetje misschien met een helikoptervlug view te gaan kijken. Ja. Om echt wel toch wel tot de kern te gaan van kom aan, waar kunnen we hier echt wel nog stappen mm-hmm. vooruit zetten? Waar kunnen we beter worden? Want de uitdagingen worden alleen maar groter als je ziet dat alle andere ploegen echt wel aan het vooruit gaan zijn.
0: Ja, goed voor het vrouwenbasket, maar iets minder goed voor ons daardoor. Hè? Dankjewel.
3: Absoluut.
0: Voor je analyse, Ann Wouters. Fijne dag.
3: Dankjewel.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Iets waar we zo meteen dieper op ingaan. 25 jaar geleden vlogen twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York. De wereld is sindsdien veranderd, is niet meer dezelfde.
4: Ja, en met bijna 3000 doden werd het een van de zwartste pagina's uit de Amerikaanse geschiedenis. Al waren de gevolgen tot ver buiten de VS voelbaar, onder andere voor moslims. Nederlands historicus en journalist Lotfi El Hamidi herinnert zich nog het moment waarop zijn moeder hem daarop wees.
5: Ik kwam dus thuis van de middelbare school en de tv stond aan op Al Jazeera. Met natuurlijk de beelden van de Twin Towers. Het tweede vliegtuig ging erin of hij ging er net in. En ik weet nog dat dezelfde dag mijn ouders tegen mij zeiden dat ik me gedijst moest houden op school. Want dit gaat heel veel haat veroorzaken. Dus ze waarschuwden mij meteen om me eigenlijk zelf klein te houden. En dat had ik als jonge tiener natuurlijk niet meteen door dat het zo groot zou worden.
0: Maar zo groot werd het dus wel.
4: Ja, en het advies van zijn moeder om vooral niet op te vallen volgde hij niet op. Hij deed in het begin net het tegenovergestelde.
5: Ik gedroeg me eigenlijk naar wat zij verwachten. Dus bijna een karikatuur eigenlijk. En vervolgens ben ik me toch steeds meer gaan verdiepen eigenlijk in die ene religie en in mijn achtergrond, migratieachtergrond, om toch goed te weten waar het eigenlijk allemaal om ging. Ik werd ook enigszins politiek actief, in ieder geval politiek bewust. Dus we werden eigenlijk politieke wezens. Daar komt het op neer. En dat zorgde toch wel voor verhitte discussies, voor confrontatie, wat niet per se een slecht iets is. Hè. Ik bedoel, als je politiek bewust wordt, dan sta je ergens voor. Alleen, het kreeg op een gegeven moment wel een giftige dimensie. Toen politici en invloedrijke opiniemakers toch wel echt carrière gingen maken over de ruggen van islamitische minderheden. Dus het was een nare periode eigenlijk, de jaren nul na 11 september.
4: En of ze het nu wilden of niet, de aanslagen veranderden van de ene dag op de andere hoe er naar hem en zijn familie werd gekeken.
5: Vanaf dat moment was je moslim. Daar komt het op neer. Kijk, daarvoor was ik natuurlijk ook wel moslim, maar dat was een deelidentiteit. Het was niet allesomvattend. Alleen daarna, dan krijg je toch vragen van hoe het nou zit met de islam en met die terroristen en met je achtergrond. Je moest jezelf verantwoorden. Dat werd eigenlijk een soort constant iets en eigenlijk tot op de dag van vandaag, als een kleine groep criminelen of terroristen iets uitspookt, dan moet je toch wel gaan uitleggen hoe het nou allemaal zit. En dat is iets waar we sindsdien niet vanaf zijn gekomen.
4: En ook bepaalde discussies blijven 25 jaar na die 11e september gewoon terugkomen.
5: Die oude reflexen zijn nog altijd aanwezig. Dat zag je misschien zelfs na 7 oktober 2023, hè, de aanval van Hamas op Israël. En toen kreeg je dezelfde soort retoriek, dezelfde soort dynamiek. Het ging weer over botsing van beschavingen, het ging weer over islamitische minderheden en loyaliteit. Het waren allemaal weer dezelfde thema's. Dus ik denk dat het wel hardnekkig is. We komen er niet makkelijk van af, maar moet ik er wel bij zeggen, er is wel een nieuwe generatie die niet beter weet. Dus die is opgegroeid in de schaduw van 9-11. En die heeft geen ander referentiepunt. Kijk, ik had nog de jaren 90 als referentiekader. Dus ik heb nog een andere wereld gekend. En de huidige generatie niet. En wat zij wel als voordeel hebben, is dat zij een generatie boven zich hebben die hen kan uitleggen hoe het nou allemaal zit. Die handvaten kan geven. En die ze kan begeleiden. Dat had ik namelijk niet toen ik jong was.
0: Aldus Lotfi El Hamidi. Zijn boek Generatie 9-11 is trouwens een aanrader. En straks na 8 uur halen wij er Amerika-experten Bart Kermans en Frank Albers bij om het te hebben over hoe de wereld, vooral in de VS, dan sindsdien is veranderd.

0: Bart Peters is er volgens mij echt mee bezig.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Er ligt blijkbaar straks een moeilijk dossier op tafel bij de federale kern. Dat van de 13 onderzoekers en studenten uit Gaza die een beurs hebben om in ons land te komen studeren. Maar die wachten op een beslissing van de federale regering om hen naar hier te halen.
2: En minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost van Les Engagés is bevoegd voor dit dossier en wil die studenten ook evacueren. Maar die beslissing moet door de regering genomen worden en daar zit niet iedereen op dezelfde lijn. CD&V steunt Prévost, maar N-VA en MR zijn tegen die evacuatie. Zondag hoorden we nog minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt van N-VA. En zij vreest dat zo'n evacuatie een domino-effect kan veroorzaken. Maar die vrees is niet helemaal terecht, dat zei onze experte Inge Franken gisteren.
3: In deze lijkt dat toch wel echt niet terecht. Dat zijn geen beurzen die zomaar uit liefdadigheid aan iemand worden gegeven. Dat zijn beurzen die gaan naar mensen die sowieso al bijzondere ervaring hebben, bijzonder onderzoek doen, bijzondere expertise hebben. Jaarlijks krijgen 9000 mensen een tijdelijk verblijf door een studentenvisum in ons land. En daar is er nauwelijks iemand van die uiteindelijk blijft.
0: Dus Inge Franke, onze collega, jij somde al op, Jasper, CD&V, N-VA, MR, de standpunten. Maar wat vindt Vooruit? Oscar Steuntjes, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Fractieleider voor Vooruit in de Kamer en onze mobiele studio in Antwerpen. Wat is het standpunt van Vooruit? Moet de regering die 13 studenten naar hier halen?
4: Wat ons betreft wel. Iedereen is het over eens dat wat er in Gaza gebeurt, dat dat absoluut, absoluut afschuwelijk is. Maar iedereen wil hopelijk ook dat Gaza zo snel als mogelijk terug kan worden heropgebouwd. En als er een klein ding is dat wij kunnen doen als België, dan is het nu die 13 studenten de kans geven om naar hier te komen. Die hebben stuk voor stuk een beurs aangevraagd, een hele procedure doorlopen. En de Belgische universiteiten hebben besloten om hen die beurs te geven. En bovendien hebben ze zelf gezegd dat ze naar hier willen komen om onderzoek te doen, om bij te leren, zodat ze daarna terug kunnen gaan om hun land herop te bouwen. Dus ik denk inderdaad, in plaats van politieke spelletjes spelen op kap van die studenten, dat we gewoon moeten doen wat dat juist is.
0: Even de argumenten van mevrouw Van Bossuyt erbij halen. Minister Asiel en Migratie, dat aanzuigeffect, dat vreest u niet?
4: Nee, jullie expert zei zelf net dat dat helemaal niet zo correct is. Kijk, met Vooruit geloven we heel erg in een migratiebeleid dat duidelijk is. En dan moet je daar ook heel consequent in zijn. Dat wil zeggen dat je streng moet zijn voor mensen die hier niet mogen zijn, maar ook humaan voor wie dat wel mag. Maar minister Van Bossuyt doet volgens mij nu exact het tegenovergestelde. In plaats van te focussen op mensen die hier vandaag illegaal zijn, focust ze op ogarme 13 studenten die een beurs hebben gekregen, rechtmatig, die naar hier willen komen om bij te leren zodat ze Gaza terug kunnen heropbouwen. Ik denk dat de prioriteiten niet helemaal juist zitten.
0: Ja, natuurlijk zegt mevrouw Van Bossuyt ook, er zijn studenten ongetwijfeld ook uit andere conflictgebieden die dit dan zullen horen. Soedan, Jemen, Afghanistan en ik denk dat we nog wel

0: start over een dikke week. Het probleem is al veel langer bekend. Waarom nu pas op de kern? Waarom is dit niet al geregeld?
1: Nee, u ziet dat Prevost langer ook probeert voor die studenten op te komen. Met vooruit steunen wij die ook. En inderdaad, de tijd is effectief wel heel dringend om nu een beslissing te nemen. Daarmee dat de regering nu samenkomt. En ik ga er ook vanuit dat als er een hopelijk goede beslissing genomen wordt, dat alles ook in stelte wordt gezet, zodat we die studenten zo snel als mogelijk de kans kunnen geven.
0: En je krijgt ook de indruk als burger dat dit dan geen prioriteit is en dus ook niet voor uw partij.
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het is al langer geen geheim dat er over het dossier in heel Gaza er verschillende meningen zijn binnen de regering. En druk ik me nog zacht uit, maar met vooruit hebben we altijd aan de kant gestaan van de Palestijnen. U weet ook dat we heel hard hebben gevochten om bijvoorbeeld die importban erdoor te krijgen, die nu ook effectief beslist is in eerste lezing. En ook nu zullen wij de kant kiezen van die studenten die rechtmatig een beurs hebben gekregen, zodat ze naar hier kunnen komen, studeren en terug kunnen gaan om Gaza herop te bouwen zoals ze zelf zo graag willen.
0: Ik wil toch nog even proberen te begrijpen waarom daar nog geen eensgezindheid over is. Mevrouw Van Bossuyt zegt openlijk nee, voor ons niet, wij zijn tegen. En intussen weten we dat bevoegd minister Prevost in alle luwte een plan aan het voorbereiden is om hen te evacueren. Wat zal het zijn en waarom is daar geen duidelijkheid over?
1: Dat is een heel goede vraag die u stelt. Als het gaat over de evacuaties uit Gaza naar andere landen, dat is helemaal niet zo evident, want wat Israël doet, die hebben eigenlijk een soort van openluchtgevangenis gemaakt van Gaza, die geraken daar niet zomaar uit. En als er evacuaties moeten plaatsvinden, dan moet er unanimiteit zijn binnen de regering. Dat is een diplomatische wet die dat voorschrijft. Er moet unanimiteit zijn binnen de regering. En u haalt net zelf aan dat minister Van Bossuyt voorlopig niet van plan is om die studenten naar hier te halen. Nu, we hebben een aantal argumenten waarom wij denken dat we dat wel moeten doen. Ik heb er net een aantal opgesomd. Het is gewoon rechtmatig het juiste om te doen. En straks gaan we in discussie gaan binnen de regering en hopen we haar ervan te kunnen overtuigen, zodat we een eensgezind standpunt kunnen nemen om die studenten naar hier te halen.
0: En als dat niet lukt, is dit een regeringscrisis waard voor jullie?
1: Nu, ik ga nog niet zo'n grote uitspraken doen omdat de regering straks nog samenkomt. Maar ons standpunt is alvast wel heel erg duidelijk. Je moet heel een consequent, duidelijk migratiebeleid voeren. Streng voor wie er niet mag zijn, humaan voor wie wel mag komen. En ik ga ervan uit dat de minister van Asiel en Migratie dat ook eigenlijk vindt. En ik denk dat ze dan niet op ocharme 13 studenten moet focussen, maar op andere problemen die er zijn.
0: We zien wat het wordt vandaag. Dank u wel om het standpunt kracht bij te zetten. Oscar Seuntjes, fractieleider voor Vooruit in de Kamer.
1: Dank u wel.

0: stukje zingen. Adele en Chasing Pavements.
1: Dit hoorde je eerder deze week in Weet ik Veel.
2: De aanslagen hadden voorkomen kunnen worden. Dus veel van wat er later is gebeurd in de wereld, de strijd tegen de terreur, de onwinbare oorlogen, het verwaarlozen van het bestrijden van andere criminaliteit, dat misschien allemaal voorkomen kunnen worden.
1: Uitgesproken in Weet ik Veel. Dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik Veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
1: Weet ik Veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
3: Weet ik Veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
8: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
7: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
9: Oh. Happy bathroom to you.
10: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september... alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
13: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen.
16: De kinderen komen terug van school met grote honger.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
16: Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, met een haat.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Outfit kiezen, 3 minuten.
19: Ja.
18: Rechterkous aantrekken, 1 minuut.
19: En nu?
18: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
1: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse overheid maakt bekend wat de gevolgen van PFAS zijn. De gemiddelde huurprijs voor een woning is boven €1000 gestegen. En in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus, maar er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, schadelijke chemische stoffen, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Het departement Zorg heeft dat laten onderzoeken en Wim de Mazeneer vat het samen.
22: In het onderzoek is het bloed van meer dan 1700 Vlamingen onderzocht. Vooral van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Daar is jarenlang PFAS geproduceerd, chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En er is nu inderdaad een verband gevonden bij wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft. Maar ongerustheid is niet nodig, zegt professor Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
23: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen om je PFAS-waarden te laten te controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen.
22: De vraag blijft wat die PFAS uiteindelijk op lange termijn veroorzaken. Dat willen de onderzoekers verder opvolgen. Het advies blijft om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door in de buurt van 3M bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen te eten.
21: Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod en in dat opzicht vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
0: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is.
21: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel nog een prijsstijging aan te komen.
0: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
21: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout, Jairon. Hij lag al bijna 2 maanden dood op bed toen de politie dat ontdekte. Zijn vader en 5 andere beschuldigden staan nu terecht. Marieke van Kouwenbergen legt uit waar de zaak over gaat.
2: In februari 2022 stapte de moeder van Jairon naar de politie omdat ze bezorgd was over haar zoon. Ze kreeg hem al wekenlang niet meer te zien. Volgens zijn vader had hij corona. Uiteindelijk viel de politie het huis binnen waar Jairon woonde met zijn vader, 2 broers en nog 5 andere volwassenen. De jongen lag al 8 weken dood op bed, terwijl niemand ingreep. De wetsdokter kon de precieze doodsoorzaak na al die tijd niet meer achterhalen. Maar experten vonden later wel een hoge dosis ketamine in zijn lichaam. De vader en de 5 andere beschuldigden zijn erg religieus. Zij zeggen dat ze hoopten op een wonder. Nu moeten ze zich verantwoorden voor moord en riskeren ze levenslang.
21: Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde al gisteren in de late namiddag, maar Roel Pennemans, het is nog altijd wachten op een officiële balans.
6: Ja, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Ze willen eerst familieleden van slachtoffers op de hoogte brengen. De Nederlandse bus raakte gisteren rond 4:45 van de weg af in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op haar kant terecht. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. Door wegenwerken is de weg er wel erg smal, dat vertelt onze correspondente Renske Hedema.
19: Ik ben daar laatst nog geweest en ik kan dus bevestigen dat er 1 rijstrook beschikbaar is. En de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan zijn stuur? Er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
6: In de Nederlandse bus zaten 48 passagiers, wellicht zijn de meeste oudere Nederlanders. Ze waren vanuit Oostenrijk op daguitstap naar Zwitserland.
21: Dankjewel, Roel. In de Oekraïnse stad Pavlograd in het oosten zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er is onder meer een winkelcentrum geraakt. Meer dan 70 mensen zijn ook gewond. De aanval gebeurde gisteren in de namiddag toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd is een belangrijk transportknooppunt en is geregeld een Russisch doelwit. En in de hoofdstad Kiev zijn vannacht 8 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat dat gebied moet dienen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. We zijn vandaag 25 jaar na 9-11, toen de islamistische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen pleegde in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon. Een 4e vliegtuig stortte neer in een veld. Er vielen zeker 3000 doden, maar uiteindelijk zijn er veel meer slachtoffers, zegt Amerika-kenner Björn Soenens.
3: Men schat nu dat er 9000 bijkomende doden zijn gevallen door allerhande kankers, hartkwalen, gevolgen van giftige dampen door 9-11 en waar de stad niet voor had gewaarschuwd. Als er nog meer documenten worden vrijgegeven waar verzekeraars de dans zijn ontsprongen, zou het wel eens kunnen dat er een hele race van schadeclaims wordt gelanceerd door mensen die een dierbare zijn verloren door informatie die nooit is meegedeeld.
21: De Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74. Ze waren gekomen voor een medaille, maar haalden hun beste niveau niet. Ze zullen zich nu moeten herpakken, zegt ex-Belgian Cat Ann Wouters.
4: Het allerbelangrijkste is dat ze dat intern nu wel gaan analyseren. En vooral omdat we weten, de volgende 2 jaar zijn wel heel belangrijk. In de volgende 2 jaar hebben we een EK in Antwerpen dat we gaan organiseren zelf voor de eerste keer. Dus daar, denk ik, willen ze toch allemaal wel schitteren. Om dan naar een pre-kwalificatie te gaan voor een Olympische Spelen in 2028. Dus het is een heel cruciale periode nu.
21: Op de US Open Tennis speelden Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag dan periode met regen en rond 19 graden. De gevolgen van PFAS in Vlaanderen zaten vooraan. Wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft, zit soms ook met hogere cholesterol of slechtere leverwaarden. De gevolgen voor de gezondheid op lange termijn moeten nog onderzocht worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: In Wondelgem bij Gent zijn er problemen door een ongeval op het kruispunt van de ring rond Gent met de Zeeschipstraat en de Evergemse Steenweg. Politie zegt dat de weg net is vrijgemaakt, maar het verkeer dat van Zelzaten komt moet nog rekening houden met ruim een half uur file. En vanuit Evergem en Sleidingen is het ook nog 20 minuten aanschuiven. Verder naar Brussel, files van een kwartier op de E19 vanaf Peuty. Op de E40 10 minuten van Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe. Daar ligt een obstakel op de weg. En op de E429 ook 10 minuten bij Halle. De binnenring rond Brussel, 10 minuten erbij tellen van Strombeek tot Vilvoorde. En op de E40 van Luik naar Aken is het een half uur file rijden van Lonsain tot aan de werken in Vottem. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
8: Badkamerrenovatie.
24: Stijlaard.
25: Happy bathroom to you.
24: Renoveert uw badkamer.
26: Radio 1.
27: De ochtend.
26: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
28: Goedemorgen, Zwitserland en dat tragische ongeval straks. En 9-11 natuurlijk, een kwart eeuw geleden. 2 vliegtuigen vlogen de Twin Towers in en sindsdien is de wereld anders. Welkom bij de ochtend.

0: It doesn't have to be this way van de Blow Monkeys.
1: De ochtend.
0: 25 jaar, dat klinkt lang geleden, maar een kwart eeuw, dat maakt het nog wat duidelijker. 11 september 2001, toen vonden in de VS die grote aanslagen plaats, de grootste in hun geschiedenis.
2: Ja, twee vliegtuigen boren zich in de torens van het World Trade Center, een derde stortte neer op het Pentagon. En toen na het eerste vliegtuig ook een tweede recht op die torens invloog, drong de ernst pas echt door.
3: Oh, another one just hit.
4: Oh my God,
5: there's another one.
6: And now you have to move from talk about a possible accident to talk about something deliberate.
2: En bijna 3000 mensen kwamen om het leven.
0: Dit was geen ongeluk inderdaad. Geopolitiek, economie, cultuur. 9-11 heeft veel door elkaar geschud. Praten wij over met Bart Kermans. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Professor Amerikaanse politiek aan de KU Leuven in onze mobiele studio in Antwerpen. En Frank Albers hier bij ons. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hoofddocent Amerikaanse cultuur aan de Universiteit Antwerpen. Ik ga ze toch maar stellen. Hè. Waar was u?
8: Ik was op Vers voor de Pers, een voorstelling van de nieuwe boeken van het najaar. Een tijd dat ik standaard de letteren maakte. En daar kwam, ik stond daar met recensenten te praten. En toen kwam Piet Pirijns naar mij toe en die zei: moet jij niet naar televisie kijken? Zoals alleen Piet Pirijns dat kan zeggen. En ik zei, hoezo, wat is er dan? En toen ging daar een televisie aan en hebben we dus live verder gekeken. Het was meteen het einde van Vers voor de Pers.
0: Ja, en het einde van zoveel, hè, toch, meneer Kermans? Had u snel door, u kan dat nu wel zeggen natuurlijk, maar dit wordt een keerpunt?
7: Nee, ik had dat niet snel door. Weet u, ik was die dag onderweg op reis. Wij hadden toen nog heel kleine kinderen. En dan ga ik op vakantie wanneer de scholen terug bezig zijn. Want dan liggen de prijzen wat lager. En wij waren gewoon eigenlijk de hele tijd onderweg. Dus ik heb eigenlijk pas de beelden van die aanslagen op 13 september gezien. Dus dat kan wel wat zeggen voor een zogenaamde Amerika-kenner. Hè. Die pas twee dagen na 11 september vernam wat er nu precies was gebeurd.
0: Ja, maar de ernst ervan, dat werd misschien niet meteen, maar toch snel duidelijk. We hebben, nou, als we dat nu bekijken, meneer Albers, wel veel opgegeven ook. Een stuk naïviteit.
8: Ja, naïviteit. Ik denk dat uiteindelijk de belangrijkste gevolg misschien, of één van de belangrijkste gevolgen, is dat door die invoering meteen, vrijwel meteen na 9-11 van die Patriot Act, die dus een wet die een hele reeks maatregelen aankondigde, die het eigenlijk erop neerkwamen dat de bevolking ermee instemde om een groot stuk van zijn, haar privacy op te geven in ruil voor de belofte dat de overheid jou beter zou beschermen, wraak zou nemen ook natuurlijk. Dus het idee dat veiligheid een inperking of zelfs een aanslag op de persoonlijke vrijheid, of in ieder geval privésfeer, mogelijk maakte of zelfs wettigde. Ik denk dat dat een narratief, een verhaal is dat toen begonnen is en dat eindigt bij ICE.
0: Ja, en dat is een voor en een na toch, meneer Kermans, in Amerika?
7: Ja, zeer zeker. Weet je, een van de zaken waar je dat enorm aan merkt is, neem een binnenlandse vlucht of vertrek vanuit de VS met een vliegtuig. Je moet daardoor zo'n soort van controlesysteem, benen gespreid, armen naar omhoog. Dat geeft mij altijd een bijzonder ongemakkelijk gevoel. Vooral omdat ik ook voortdurend daarna nog gefouilleerd word. Dat zijn zaken die eigenlijk in de nasleep van 9-11 er zijn bijgekomen. En die doen eigenlijk wat Frank hier eigenlijk net zei. Die geven u heel sterk het gevoel dat je toch serieus moet inleveren op u zelfs voor een stuk lichamelijke integriteit in de naam van grotere veiligheid.
0: Heeft het ook de Amerikaanse ziel aangetast? Heeft het de Amerikanen veranderd, Frank?
8: Heeft het de Amerikanen veranderd? Kijk, er zijn heel grote veralgemeningen natuurlijk. Hè. Tijdelijk creëert zoiets een shock. Hè. Mijn grote vergelijkingspunt is trouwens iets wat toen ook meteen gezegd werd, was natuurlijk Pearl Harbor. Hè. De enige andere aanslag, of militaire aanslag dan, 60 jaar eerder, die een nationale shock creëert, omdat Amerikanen zich natuurlijk min of meer onaantastbaar wanen. Of waanden. Waarom? Grootste leger, afgelegen, omringd door water. Wij zijn min of meer ongenaakbaar. En dan krijg je ineens zo'n klap. Dus dat heeft wel een soort nationale shock in de ziel van de Amerikanen, als je het dan toch in die termen wil zeggen, veroorzaakt. Maar zoiets dooft ook wel een beetje uit natuurlijk. We mogen niet vergeten, vandaag levert er een hele generatie twintigers in Amerika, een nieuwe generatie, voor wie 9-11 geschiedenis is. Ik bedoel, die waarde.
0: Inderdaad, een woord. Dus,
8: ja, toch?
0: Ja, zegt u maar, meneer Kermans, want we willen graag ook toch even kijken of dit politieke gevolgen heeft gehad. Ongetwijfeld heel grote.
7: Het heeft enorme politieke gevolgen gehad, natuurlijk wel in eerste orde, natuurlijk omdat de oorlog in Afghanistan, dat luik eigenlijk vrij snel werd geopend, op 7 oktober 2001 al. En dan hebben we eigenlijk, het is niet een direct gevolg, maar de oorlog tegen het terrorisme is wel als een belangrijk argument gebruikt. Het is natuurlijk de oorlog in Irak, die voor de VS, net zoals trouwens de oorlog in Afghanistan zelf ook, op een manier is afgelopen die het Amerikaans imago in de wereld vooral dan, en ik denk voor een stuk ook het Amerikaanse geloof in de eigen ongenaakbaarheid, enorm heeft aangetast.
8: Ja, zeker.
0: En vandaag nog gevolgen, ook politiek, hè? De figuur van de burgemeester van New York, niet welkom bij de herdenking, verdeeldheid bij die herdenking. Dat zegt toch iets over hoe we 25 jaar later daar op een bepaalde manier toch nog mee worstelen, meneer Kermans?
7: Wel, we leven echt wel in een ander tijdperk hoor ondertussen. Ik denk dat vraagstukken over de opkomst van sterke populistische strekkingen, de doorbraak van Trump, de manier waarop de Trump-administratie omgaat met het internationaal systeem. Er is ook de afgang uiteindelijk van de VS in Afghanistan en in Irak. Dat zijn zaken die er eigenlijk ondertussen wel zijn tussengekomen en die maken dat we niet een rechte lijn kunnen trekken tussen die aanslagen van 2001 en wat er vandaag gebeurt of zelfs hoe de Amerikanen hun eigen land vandaag bekijken.
0: Mm-hmm. Hoor ik u nu goed zeggen dat we iets te makkelijk een rechte lijn trekken en met hindsight gaan zeggen, ja, daar is alles veranderd en hier zitten we nu?
7: Dat wil ik niet per se daarmee zeggen, maar ik waarschuw daar wel tegen. Er is ondertussen enorm veel gebeurd. De aandacht voor internationaal terrorisme of zelfs de terroristische bedreiging voor de VS bij de gemiddelde Amerikaan is pakken lager dan, en dat is nogal logisch ook, dan die jaren na 9-11. Maar zoals ik daarnet zei, op een aantal vlakken merk je dat eigenlijk nog wel, die enorm grote verandering, onder andere wanneer je inderdaad een vliegtuig neemt.
0: En dat onbehagen, is dat ook blijven hangen in de cultuur, meneer Albers?
8: In de cultuur, of het daar is blijven hangen, weet ik niet, maar er was natuurlijk toch door die 9-11 een soort polarisatie die heel sterk werd. En we wisten heel goed, de vijand heette Osama Bin Laden, de islamistische fundamentalisten en zo verder. En daar gingen we dus die vage, diffuse war on terror tegenvoeren. Dat was met Pearl Harbor anders. Toen had je Japan klaar en toen kwam er een oorlog en met een winnaar en een verliezer en de goede en de slechte. Het was allemaal veel diffuser en moeilijker na 9-11 natuurlijk. Maar ik denk dat er daar wel iets begonnen is waarvan je toch, die dat toch voor een deel ook mee Trump kan verklaren. Namelijk een soort terugtrekking, een soort verinnerlijking. Amerika was lange tijd onaantastbaar, de superpower. En dan krijg je zoiets. En dan heb je eerst een president, Bush, die toen aan de macht was, die de angstcultuur die in Amerika toch wel ontstond, de onzekerheid, de zelfvertwijfeling, probeerde op te lossen of daar een antwoord op te geven door een internationale grote coalitie op te bouwen. United we stand, dat was toen de slogan. Als je inderdaad kijkt, de evolutie die we hebben afgelegd van United we stand naar nu America first, dat zegt wel iets over een soort, wat trouwens een slogan van de Ku Klux Klan was, maar goed, dat is nog iets anders. Dan zie je een soort verinnerlijking, een soort withdrawal. Amerika die zei van, weet je wat, de wereld, bekijk het maar, wij trekken ons terug, wij zijn ons eigen imperium en wij gaan ons niet meer bemoeien met de wereld. Geleerd inderdaad, door wat Bart ook zegt, Afghanistan en Irak. En daarom is natuurlijk ook die aanval of die oorlog die Trump nu begonnen is tegen Iran, zo'n ongelooflijke psychologische blunder. Want dit was nu net wat hij beloofd had.
0: Niet meer te doen.
8: Dit gaan wij niet meer doen als we engageren in dit soort onzin.
0: Eens, meneer Kermans?
7: Ja. Ja, ik wil daarop inpikken. Weet u, de eerste toespraak die George W. Bush na die aanslagen heeft gehouden, daar zat een heel belangrijke zin in. Met name de zin, we are not protected anymore by vast oceans. De idee was, de Amerikaanse veiligheid wordt in grote mate bepaald door de situatie elders in de wereld. En dat was het verhaal over Afghanistan. Afghanistan is een failed state. Daardoor was er een soort van samensmelting tussen Al-Qaeda en het Taliban-regime, we moeten daar gaan optreden. Mm-hmm. We moeten daar eigenlijk een vorm van regime change gaan doorvoeren. Als we kijken naar de Trump-periode, dan komt eigenlijk die idee van we are protected by vast oceans, komt eigenlijk voor een stuk weer terug. De hele idee dat de VS, zolang het ervoor zorgt dat het zijn eigen veiligheid voor zijn economie, maar ook zijn materiële veiligheid kan bewaren in de Western Hemisphere, Noord, Centraal, Zuid-Amerika, het Caraïbisch gebied, dat min of meer zou kunnen volstaan. Dus wat dat betreft zijn we sindsdien toch opnieuw, of eigenlijk in een nieuwe paradigmatische breuk terechtgekomen ten opzichte van die breuk na de aanslagen van 9-11.
0: Ja, en muren bouwen dus noods om dat te beschermen. En meneer Anders, u liet ijs vallen. Hoe ziet u die link?
8: Ja, de vijand is nu de deep state, de vijand within, de migranten, de illegalen in het eigen land. Dus voor Bush was nog duidelijk in die tijd dat de vijand zat elders, in Pakistan bijvoorbeeld. En dus ja, met Trump zie je dat er ongelooflijk veel, ja, ook fictieve verhalen verteld worden over de gekste soort samenzweringen die van binnenuit Amerika zouden proberen te destabiliseren en ondermijnen. En je ziet dus dat met ICE krijg je dus een soort binnenlandse politie die gewoon mensen in het eigen land, soms familieleden van mensen die ondertussen nota bene in het leger dienen en die hun eigen familie ondertussen gedeporteerd zien worden door die figuren van ICE. Dus ik vind wel dat je in ICE een soort bijna karikaturale uitvergroting ziet van een veiligheidsobsessie die Amerika toch wel ernstig heeft aangetast sinds 9-11.
0: Meneer Kermans, dat enorm disruptieve moment, want dat is het wel. Het was geen evolutie. We maken nu ook van alles mee, geopolitiek. Maar dit was echt een soort momentum. Je zou kunnen veronderstellen dat wij dat met z'n allen in ons leven niet nog eens gaan meemaken. Hè? Zoiets disruptiefs.
7: Ik kan alleen maar hoop uitspreken. Niet alleen voor onszelf, maar voor die vele anderen. Allee, eigenlijk voor mensen die daadwerkelijk daarbij zouden omkomen. Maar ik kan het uiteraard niet voorspellen. Ik denk alleen als ik het nu, zo ben ik dan, dan bekijk ik het in politieke termen. Mm-hmm. Kijk, wanneer die aanslagen van 9-11 hebben plaatsgevonden, dan heeft George W. Bush dat kunnen gebruiken. Sommigen zouden zeggen misbruiken. Mm-hmm. Om die opkomst van dat nationalisme, iedereen verzamelt zich rond die president, heeft die kunnen gebruiken om voor zichzelf als president enorm veel beleidsruimte te creëren. Ik denk dat mocht zo'n aanslag opnieuw gebeuren, dat de impact op een president volgens mij net het tegenovergestelde zou zijn. Het zou zo'n presidentschap volledig kapot maken, omdat je nu niet meer een Amerikanen zou uitgelegd kunnen krijgen waarom de VS zo'n aanslag niet had zien aankomen. Die discussie is er na 9-11 nota bene ook geweest. Mm-hmm. Hè? Maar toen heeft George W. Bush ervoor kunnen zorgen dat hij als president daar enorm veel bewegingsvrijheid uit heeft kunnen halen, die hij ook, we moeten daar toch eerlijk in zijn, ook voor een groot stuk misbruikt heeft. Ik denk dat een aanslag van die orde grootte vandaag voor een presidentschap zonder meer destructief zou zijn.
0: Dank u wel voor jullie reflecties hier vandaag en vanochtend. Professor Amerikaanse politiek Bart Kermans, hoofddocent Amerikaanse cultuur Frank Albers. Dank u wel om 25 jaar terug in de tijd te gaan.
8: Dag.
1: De Ochtend.
0: Even Zwitserland toch voor dat busongeval met verschillende doden en gewonden. Want dat is de informatie die we op dit moment hebben. Niet meer een Nederlandse touringbus die gisteren in de late namiddag van de weg is geraakt. Renske Hedema, correspondente in Zwitserland. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Ruud.
0: Renske, weet jij iets meer? Want wij weten nog altijd niet exact hoeveel slachtoffers er zijn, hè?
3: Nee, daar zijn ze voorzichtig mee. Dat hebben ze nog niet bekendgemaakt. Ik verwacht wel dat elk moment in de ochtend een persconferentie gehouden wordt. Ik begrijp wel dat de Nederlandse ambassadeur ook op weg is daar naartoe. Ik weet dat het een tweebaansweg is. Het is die doorgaande weg in Engadin. Dat is het uiterste oosten van Zwitserland. Er is ook maar één Noord-Zuidweg. En bovendien is dat kleine stukje waar het om gaat, daar was maar één rijstrook beschikbaar. Want ze zijn daar bezig aan de weg.
0: Mm-hmm. Ze zijn aan het werken. Wij lezen in de Nederlandse media, want jij bent daar onlangs gepasseerd, dacht ik. In de Nederlandse media dat er een rotsblok op de weg zou gelegen hebben. Wat weten we daarvan?
3: Nou, dat is nog niet bevestigd, in ieder geval niet door de lokale politie. Maar ja, het enige wat je kan zeggen, want ik ben daar dus een paar keer heen en weer gereden, nog geen maand geleden op dat stuk weg. Je kan geen kant op, het is daar heel smal. Dus ja, als je een ruk aan het stuur geeft, nou, en dat is kennelijk gebeurd, om welke reden dan ook. Toen is die bus dus gekanteld. Nou ja, het is, wat je kan zeggen, het is een vakantiegebied. Het is daar heel druk. Je zit er heel dicht bij het Nationale Park. Daar is de ingang van het Nationale Park bij het Cernes. En ook die hele route die bus afgelegd zal hebben naar Oostenrijk. Want ze waren dus op vakantie in Oostenrijk. En het was dus een tripje, een dagtripje. Het is daar allemaal door de bergen. Het is allemaal een tweebaansweg. Je moet ontzettend uitkijken. Je hebt geen uitwijkmogelijkheden. En het is nog een geluk eigenlijk dat die bus niet in een ravijn is gestort. Dat daarnaast dus net een weiland was. Het was wel lager gelegen. Maar dat is nog een geluk bij een ongeluk. Want het is wel echt gevaarlijk rijden.
0: En dus is het wachten op de exacte balans. Omdat men duidelijk wil zijn waarschijnlijk. Hè, en niet valse hoop geven of in tegendeel. Hè, wil duidelijkheid van zodra men communiceert.
3: Ja, zeker. En alles is gebeurd wat je dus op zo'n moment, als je er nog niet meer van weet, bekend is. Namelijk, de president heeft zijn condolences aangeboden. En zegt dus dat de Zwitserse autoriteiten alles in het werk zullen stellen om te helpen en om goed te informeren. Het is wel duidelijk dat het een ongeluk is van een zekere omvang als er sprake is van doden en gewonden.
0: Okay, ja. Dankjewel voor de laatste stand van zaken, Renske Hedema vanuit Zwitserland.
4: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
5: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
4: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
5: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
15: Ah, dat kan.
14: Ja hoor. Zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
15: Zalig. Ik heb liever een nieuwe.
14: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Voorwaarden op kia.be.
17: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
18: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
19: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
20: Krevel. Leef beter.
21: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. Een onderzoek voor de Vlaamse overheid vindt een verband tussen PFAS en bepaalde gezondheidsrisico's.
2: Ja, bij de mensen die in hun bloed hogere waarden hebben van die schadelijke chemische stoffen, zien de onderzoekers ook vaak een wat hogere cholesterol en slechtere leverwaarden. De gevolgen op de langere termijn moeten nog onderzocht worden. PFAS zit vooral in de grond rond industriegebied en een bekende plek is de fabriek van 3M in Zwijndrecht. En de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen zit voor het eerst boven de €1000. Volgens de vastgoedsector vallen de prijzen bij ons nog mee, zeker als je weet dat de vraag naar huurwoningen groter is dan het aanbod. De sector verwacht wel een forsere prijsstijging als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Dat is het overzicht en ik weet dat we naar Bram kunnen. Dag Bram, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Om te zeggen dat er wolken zijn.
2: Veel wolken, ja. En een regenzone die over het land aan het trekken is. Dus hier en daar wat lichte regen met momenten. Heel veel stelt het niet voor. En het duurt ook meestal niet heel erg lang. In de namiddag zijn er opklaringen aan de kust. Ook nog wel een paar lokale buien. Temperaturen vandaag rond 20 graden. Matige wind uit het zuidwesten. Nu, vanavond wordt het stilaan droog. Met dan in de loop van de nacht op veel plaatsen toch wel nevel, mist en lage wolkenvelden. Minima van 8 tot 13 graden. En dat ochtendgrijs, dat kan wel hardnekkig zijn op sommige plaatsen morgen. Dus grijs weer om de dag te starten. Nevel en mist die blijven lange tijd hangen. In de loop van de namiddag klaart het dan wel overal op. Met temperaturen rond 21 graden en ook weinig wind. Morgen is dan de betere dag van het weekend, want op zaterdag komt een volgende regenzone over ons land te liggen. Dus zwaar bewolkt weer, periodes van regen en 19 graden. En dan volgende week dan blijft het op en af gaan. Af en toe een droge dag met wat zon, maar ook af en toe wat regen.
0: Dankjewel.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Op de ring rond Gent is in Wondelgem de weg intussen vrijgemaakt. In beide richtingen staat er wel nog 10 minuten file. Naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Peutie. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij van Stroombeek tot Vilvoorde. Op de E40 van Luik naar Aken een half uur file van Loncin tot aan de werken in Vottem. Op de E17 naar Frankrijk is er stilstaand verkeer vanaf de grensovergang. En dat komt door een voertuigbrand verderop bij Tourcoing. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
15: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
22: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
21: Radio 1.
1: De Ochtend.
21: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Flippant van Gladys Knight en de Pips, Midnight Train to Georgia. De ochtend. Rutger Smit, die is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen.
1: Ja, Smit lag al langer onder vuur. Het botste geregeld met sporters en hun entourage. En vorig jaar barstte de bom helemaal toen Nafit Yam op het WK opgaf in de Zevenkamp. En ze zei toen dat ze mentaal en emotioneel gebroken was na een conflict met de Atletiek Federatie. Smit moest zich dan verantwoorden in het Vlaams parlement en gaf toe dat er fouten waren gemaakt, maar hij werd toen niet ontslagen, hoewel sommige parlementsleden toen al om dat ontslag vroegen.
0: En nu is het dus toch einde verhaal. Gwendoline Rutte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vlaams parlementslid voor Anders, dit dossier, dat heeft u zich serieus aangetrokken. Hè? Dat ontslag is er nu. Ik denk dat u dat tevreden stemt.
2: Ja, maar dat is eigenlijk het minste. Hè. Het moet vooral ervoor zorgen, denk ik, dat de atleten, dat de coaches, dat de focus terug op de sport komt te liggen. En in dat opzicht vind ik het echt wel een goede zaak. Het was voor wie de atletiekwereld volgt al langer duidelijk dat dit moest gebeuren. Het is alleen erg jammer dat het zo lang geduurd heeft.
0: Maar waarom,
2: het is een goede
0: waarom
2: zaak.
0: Dan nu?
2: Wel, er is afgesproken dat die hele zaak was losgebarsten, dat er een verbetertraject zou komen. Hè. Dat is met veel toeters en bellen aangekondigd. Dat is ook van start gegaan. Tijdens de zomer zijn er werkgroepen geweest. En eigenlijk was gisteren de deadline om een nieuw beleidsplan topsport in te dienen. Ik was op de inhoud van dat beleidsplan aan het wachten. Maar we hebben een ontslag gekregen. En dat wil voor mij wel zeggen dat er misschien voor het eerst sinds lang echt geluisterd is naar wat er uit die werkgroepen is gekomen. En dat betekende dat meneer Smit echt geen vertrouwen meer genoot. Dat men zolang hij op die positie zat eigenlijk niet verder kon. En dan moet je soms durven ingrijpen, een beslissing durven nemen. En ik heb begrepen dat de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur dat ook gedaan heeft.
0: Ja, want dat transitieplan en dat traject, dat is ook in samenspraak met atleten?
2: Ja, dus er zouden werkgroepen geweest zijn. Het was wel een heel intens traject. Bovendien ook nog tijdens de zomermaanden. Dus het moest allemaal wel heel snel gaan. Maar voor wie het beginpunt goed gelezen had, dat was een doorlichting van de werking van Atletiek Vlaanderen. Ja, dat kan je eigenlijk alleen maar omschrijven als een bijzonder slecht rapport. Daar stonden eigenlijk geen positieve punten meer in. Ongeveer alles moet anders, beter, professioneler. En dan was het eigenlijk al wel opmerkelijk dat je zo'n slecht rapport krijgt, maar er dan niemand voor verantwoordelijk stelt. Hè. Men stak de handen wat in de lucht en zei, we gaan het anders doen. Maar niemand is verantwoordelijk. Ja, nu zie je heel duidelijk dat er wel een verantwoordelijke was. En het is dan ook goed dat die plaats maakt.
0: En wie heeft dit nu beslist? Want u verwijst naar de voorzitterraad van bestuur, of is dit toch de minister van Sport, mevrouw De Ridder, die daar een grote rol in heeft gespeeld?
2: Ja, met alle respect, maar de minister heeft dit veel te lang op zijn beloop gelaten. Hè. Het was voor de leden van de commissie Sport, ook voor mijn collega's Bart van Opstal, Bogdan van den Bergen, heel duidelijk dat er daar een probleem zat. We hebben ook man en paard genoemd en gezegd, als er geen vertrouwen is, dan kan zo'n topsportcoördinator niet werken. Ik had heel lang de indruk dat meneer Smit de handen boven het hoofd gehouden werd, ook door de minister. Maar wat wel goed is, is dat er een nieuwe leiding gekomen is bij Atletiek Vlaanderen. Dat er een nieuwe voorzitter is van de Raad van Bestuur. Dat er een transitiemanager is, meneer Philip Brijs, die denk ik wel weet waar hij mee bezig is. En zij zijn tot dezelfde conclusie gekomen. En dan is het goed dat er wordt doorgepakt.
0: Oké, maar wat er nu staat, is dat toch niet ook een beetje de verdiensten van meneer Smit? Er zijn toch ook mooie tijden geweest?
2: Tuurlijk en gelukkig maar. Hè. Ik denk dat we, ook al was het met ups en downs, wel een mooie sportzomer achter de rug hebben.
0: Ja, en een paar mooie prestaties. Want nu lijkt het alsof hij niets goed heeft gedaan. Hè?
2: Dat is natuurlijk nooit zo. Hè. Mensen hebben ook wel goede kwaliteiten, maar je moet ook eerlijk zijn. In topsport begint zoiets ook lang op voorhand. Als je echt wil kijken naar wat de effecten zijn van wat hij wil doen, denk ik dat je nu naar de jeugd moet kijken en wat er daar gebeurt. Want de resultaten van nu, daar is natuurlijk 10 jaar de voorraad gebouwd. Hè. Je kan in topsport niet zeggen, ik doe gisteren dit en morgen heb ik dit effect. Daar gaat heel veel tijd overheen en heel, heel, heel hard werken. Dus ik denk dat we moeten kijken naar wat er bij de jeugd gebeurt. En ook daar loopt wel wat fout. Hè. We hebben problemen gehad met kwalificatiecriteria. Jongeren die niet geselecteerd werden voor internationale toernooien, ook al zijn ze top in Europa, ja, dan maak je er een boeltje van. En dat doe je niet met topsport, want we hebben die ambitie nodig. We hebben als Vlaanderen, ja, topsport heb je nodig om te tonen dat je als land boven jezelf kan uitstijgen. En dat je vooruit wil. En dat neemt ons allemaal mee op sleeptouw. Daar genieten we allemaal
0: sport
2: van.
0: Is meer
2: en dat
0: dan
2: laat
0: sport.
2: Ons verder.
0: Zo gaat het.
2: Voilà, dat is zo.
0: Ja. Dat hele transitieplan, dat traject dat er nu is, daar heeft meneer Smit natuurlijk wel aan meegewerkt. Moet dat dan ook op de schop?
2: Wel, dat weet ik niet in welke mate hij daaraan heeft meegewerkt. Men heeft een analyse gemaakt, een doorlichting gemaakt en die was vernietigend. Dat kan u gewoon allemaal rustig nalezen. Mm-hmm. Zowel de voorbereiding van internationale toernooien als het pestgedrag naar atleten toe, naar coaches toe, als de warrige communicatie. Elk punt in dat rapport was negatief en dat was een beoordeling onder meer van het beleid van Rutger Smit. Daarop heeft men gezegd, kijk, we trekken een transitiemanager aan. We gaan extern een externe blik inhuren om eens naar deze situatie te kijken. Wel, die hebben nu een paar maanden gewerkt en de conclusie is duidelijk. Het moet anders, het moet beter. En er moet vooral een nieuwe start kunnen komen. Ik hoop echt dat voor de atleten dat het dat is. Dat gevoel, je hoort atleten of en on the record zeggen, we voelen ons niet veilig. Er is een sfeer van wantrouwen. We kunnen niet vertrouwen op het feit dat de topsportcoördinator en het bestuur dat die ons steunen. Ja, dan kan je geen topsport leveren. Topsport is ook mentaal goed in je vel. Dus niet alleen fysiek.
0: Dat moet iemand zijn die alles wat u nu heeft vermeld in één persoon kan vertegenwoordigen. Naar wat voor een type moet men op zoek?
2: Wel, er wordt altijd een hele mooie omschrijving gepubliceerd met aan welke kwalificaties je dan moet voldoen. Je zoekt natuurlijk een persoon die verstand heeft van topsport en natuurlijk ook wel managementkwaliteiten heeft, want daar gaat het over. Het zijn de sporters die moeten sporten en het is eigenlijk het bestuur dat niet met zichzelf moet bezig zijn of zijn eigen idee fixen wil vooropstellen, maar die moet zorgen dat die topsporters kunnen presteren. En ik denk dat dat niet alleen van één persoon afhangt, maar ook ervan afhangt hoe men omgaat met dat centralisatieverhaal. Ja, wat er toch nog een beetje hangt.
0: Vindt,
2: ja, en dat hangt daar toch nog een beetje als een donkere wolk boven die sport. Omdat het niet helemaal duidelijk is wat men daar nu net mee bedoelt. Als men iedereen wil dwingen om fysiek in Gent te zijn, dan levert dat heel veel problemen op. Hebben we ook deze zomer nog gezien. Als het natuurlijk is, je kan expertise delen rond data, rond analyse, rond het delen van best practices. Ja, dan denk ik dat er heel veel mensen daarvoor openstaan. Maar je moet, denk ik wel, in de eerste plaats luisteren naar de atleten, luisteren naar diegenen die het moeten doen en ze een veilige sfeer geven, een veilige context geven. En in dat opzicht, ook al heeft de man ongetwijfeld ook goede dingen gedaan, als atleten zich niet langer veilig voelen, dan moet je ingrijpen.
0: Duidelijk pleidooi en de zoektocht kan beginnen, zou ik zeggen. Mevrouw Rutte, u bent van de partij Anders, die de laatste dagen opnieuw in het nieuws is en niet op een manier, denk ik, die jullie zelf hadden gewild. Meneer Lagaard die een stap opzij zet, dat zou, lezen wij hier en daar, u mee aangestuurd hebben. Is dat zo?
2: Maar eerst en vooral vind ik het gewoon echt super jammer dat we daar extern over moeten praten. En u zal dat van mij ook wel.
0: Ja,
2: maar u zal van mij ook wel begrijpen. Ik heb zelf ook verantwoordelijkheid gehad in het verleden. Dat ik het eigenlijk gewoon beter vind om dat soort dingen intern uit te praten. We hebben ongelooflijk veel goede en sterke mensen.
0: Maar dat is toen bij u ook niet altijd gelukt, hè?
2: Nee, daarom dat ik ook zeg, politiek gaat over mensen, maar en goede mensen. En het gaat ook over wie zit er het beste op welke positie. En dat zijn dingen die je eigenlijk best, denk ik, binnenin bespreekt, onder elkaar. En dat mag al eens, dat zal al wel eens wringen. Soms vraag ik me af, wie heeft daar in de buitenwereld een boodschap aan?
0: Ja. Goh, misschien uw kiezers, hè? Dat zou wel eens kunnen. Vond u het nodig dat meneer Lagaard een stap opzij zette?
2: Wel, nogmaals, ik kan moeilijk zeggen dat ik vind dat je dat intern moet bespreken en dan vervolgens daar commentaar op gaan geven. Ik heb, denk ik, met iedereen in onze partij een goed contact en ik heb nogal de gewoonte om dat onder vier ogen te doen.
0: Okay.
2: Dus ik pleit er eigenlijk voor. Laten we ons focussen op de boodschappen. De economie moet draaien. We willen het land efficiënter maken. En de andere dingen die doen we gewoon intern.
0: Begrijp ik. Maar u kan nu wel zeggen, de andere dingen doen we intern, maar dat is wel weer niet gelukt. Hè. Hoe kan dat dan in de toekomst beter?
2: Wel, om te beginnen met te doen wat ik nu doe. Namelijk, laten we gewoon samen praten, de kaarten goed leggen en dan de focus houden waar die moet liggen. Op onze economie, op een efficiëntere staat, op dingen die marcheren en goed draaien en niet altijd op de problemen.
0: Dank u wel, Vlaams Parlementslid voor Anders, Gwendoline Rutte.
2: Graag gedaan.

0: Daft Punk en Lose Yourself to Dance.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Op het filmfestival van Venetië is gisteren de documentaire NASA in première gegaan. N-A-Z-A. En die film geeft een inkijk in wat er allemaal gebeurt bij de Israëlische militaire operaties in Gaza, dankzij getuigenissen van Israëli's die daar zelf bij betrokken waren. Dus een inkijk bij het leger. Lieve Trio, goedemorgen.
2: Dag Ruud, goedemorgen.
0: Heb je de documentaire al gezien? NASA, ja. Waar staat dat voor? NASA met een Z, dat letterwoord?
2: Ja, dat is een acroniem eigenlijk. Dat staat voor het aantal geschatte burgerslachtoffers dat zou kunnen vallen bij een luchtaanval in Gaza. En natuurlijk op die manier, door daar zo'n soort letterwoord op te plakken, anonimiseer je en dehumaniseer je natuurlijk heel erg de mensen die zullen omkomen bij zo'n aanval. Dan zeg je, deze aanval heeft 20 NASA, in plaats van te zeggen, er zullen 20 vrouwen, kinderen en mannen overlijden.
0: Ja, dan wordt het op deze manier onpersoonlijk en de keuze van die titel natuurlijk, die zegt al heel veel van wat we te zien krijgen.
2: Ja. Zeker.

0: daar is gebouwen aan waar dan zoveel NASA bij zouden kunnen vallen. Dat maakt het natuurlijk allemaal heel onpersoonlijk. En een van de agenten die getuigen in de film heeft het zelfs over. Ja, het was al een beetje als een videogame. Je staat niet stil bij de mensen die aan de andere kant zitten. En het wordt eigenlijk bijna fun. Zo beschreef hij het op een bepaald moment. Het wordt fun.
1: Dat is wel iets heel pijnlijks om te zien en te horen.
0: Absoluut. Ja, het is een enorm pijnlijke film. Het is vorig jaar hier in Venetië, Ruud, hadden we de film The Voice of Hindrajaat. Dat was ook een heel pijnlijke film, maar die toch meer op het gevoel speelde. Terwijl deze film is enorm feitelijk. Maar tegelijk geraak je er ook totaal overstuur van, want het is gewoon zo verschrikkelijk om te zien waartoe de mens in staat is. En die ontmenselijking vooral ook, waarmee naar de Gazanen wordt gekeken. Het is echt verschrikkelijk om te zien.
1: Wie heeft deze film gemaakt?
0: Yuval Abraham en Rachel Zor, dat zijn twee Israëlische filmmakers. Ook heel belangrijk vind ik om te zeggen, het zijn Israëli's zelf die dus vanuit hun eigen ervaring in Israël hun contacten met Israëli's kunnen deze film maken. Dat maakt het extra legitiem, denk ik. Het zijn filmmakers die deel uitmaken van een team van filmmakers die onlangs ook een Oscar hebben gewonnen met No Other Land, een andere documentaire over de westelijke Jordaan-oever en de excessen die het leger daar begaat. Maar dus best gerespecteerde mensen die trouwens ook de steun hadden van The Guardian, de bekende Britse krant, die hen hebben gesteund in de research, in het onderzoek, het vinden van die bronnen natuurlijk ook. Ja. Ze hebben 24 mensen bij de militaire inlichtingendienst bereid gevonden om te spreken, wat helemaal niet evident is natuurlijk.
1: Nee, maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen ten eerste en hoe worden zij nu beschermd? Want als je hier een boekje over open doet, dat is niet vanzelfsprekend.
0: Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. En die mensen, als ze zouden herkend worden of gevonden worden, zullen daar ook zware gevolgen voor moeten ondergaan. Die komen ofwel in de gevangenis terecht, ofwel erger. Ze hebben een onherkenbaar gemaakt. De film is volledig gefilmd op dakterrassen in Tel Aviv. In een soort tegenlicht, 's nachts. Dus je ziet de persoon die aan het woord is niet. Je ziet enkel een soort vaag profiel. De gezichten zijn onherkenbaar. De stemmen zijn ook digitaal aangepast, waardoor ze niet herkennen zijn. Handschriften, wanneer ze een soort schets maken of zo, dan worden de handschriften onherkenbaar gemaakt. Dus ze zijn volledig anoniem, omdat ze ook weten natuurlijk dat ze daar zware gevolgen van zouden dragen.
1: Ja. Wat is hetgeen dat jou het meest heeft gepakt hierbij?
0: Oh, zoveel.
1: Er zijn
0: enorm veel verbijsterd, zeker en vast. Gepakt sowieso. Eigenlijk heel de film lang zie je geen beelden uit Gaza, omdat er vanuit het perspectief van die agenten wordt verteld, laat ons zeggen, die zelf heel gedetacheerd zijn van die werkelijkheid. Maar dan op het einde worden er toch een aantal van die beelden uit Gaza nog eens getoond, terwijl je hebt ze natuurlijk al duizenden keren gezien. We zijn er bijna net zoals die soldaten of die mensen van de inlichtingdienst, zijn ook wij er een beetje afgestomd voor geraakt. Daar moeten we eerlijk in zijn. Je kan het op een bepaald moment niet meer aan. En als je dan na die hele film nog eens van die beelden te zien krijgt en je weet wat daar allemaal achter zit, het meedogenloze, ontmenselijkende systeem van dood dat erachter zit, dan komt het natuurlijk extra hard binnen. Wat me ook erg trof, Ruud, is dat de film natuurlijk benadrukt dat in de Israëlische samenleving wordt er regelmatig op de Holocaust teruggekeken. Er is op een bepaald moment een van die agenten die zelf aangeeft van ja, kijk, vroeger dacht ik aan de nazi's als het absolute kwaad, en nog altijd natuurlijk, maar ik kan nu wel begrijpen hoe het komt dat ze daartoe in staat waren, hoe ze zo ver geraakt zijn. En dat vond ik natuurlijk enorm frappant, dat iemand uit het Israëlische leger zelf durft toe te geven van ja, dit is misschien wel in de richting aan het gaan van een soort holocaust. Dat is frappant.
1: Dank dat je ons deze film onder de aandacht brengt, lieve trio. NASA heet hij met een Z. En wanneer hij bij ons in de zalen is, dan zullen we er nog uitgebreid over praten, denk ik. Dankjewel en een fijne dag, lieve trio.
0: Dankjewel.
1: Wij gaan naar het nieuws van 9 uur. Ik vertel er even bij dat als u onze omgeving op VRT Max nog niet heeft gevonden, dat u dat misschien gewoon even kan vinden via VRT Max downloaden. En dan gewoon even klikken, een hartje vullen bij Radio 1. Dan komt u automatisch voor altijd bij ons terecht. Daar zijn wij momenteel te vinden. Veel plezier vandaag op Radio 1, na het nieuws van 9.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
3: Deze week zijn dat Mohsin Abbas,
5: what the?
3: Ward Lemmelijn,
4: amai, is officieel.
3: En Fien Germijns.
6: Ik ga er niet van over.
3: Een pak geheime uitdagingen.
7: Is dat goed als ik in de douche?
3: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: Vanavond op VRT1.
9: Ik wil in de winkel, hè, Paul?
10: Ja, Pauline. Gewoon nu hier. Voorlopig.

0: Maar we gaan goed overeenkomen, hè?
1: Ja.
2: Op VRT 1 is het filmavond met de klassieker Pauline en Paulette. Op VRT Canvas moet er door Cooper en Fry een moordzaak worden opgelost. En op VRT Max neemt Karin je mee naar Amerika in Home Sweet Home. Alvast veel kijkplezier.
3: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Zie het.
5: Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Of je nu kiest voor een dagje op het water...
7: Kom aan, roeien, schatje, roeien!
6: Een dagje cultuur.
8: Mij, dat is een mooie schilderij.
9: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
8: Wow.
6: Of gaat wandelen in het midden van de natuur.
10: Wij zijn precies op safari.
6: Je vindt het allemaal in...
11: Vlaanderen Vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
12: Leontis.
13: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
14: BTW staat voor by the way.
15: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
16: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleeplife.
17: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
19: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
20: Vragen genoeg over far-right fashion, alternatieven voor de bedrijfswagen, illegale caravans in Palestina en ook Pisa natuurlijk. Alles na het nieuws van 9 uur. Tot zometeen.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. PFAS zit vaak in de grond of het water rond chemische bedrijven of brandweerterreinen. En de Vlaamse overheid liet onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor mensen in de buurt. Wim de Mazeneer vat de resultaten samen.
24: In het onderzoek is het bloed van meer dan 1700 Vlamingen onderzocht. Vooral van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Daar is jarenlang PFAS geproduceerd, chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En er is nu inderdaad een verband gevonden bij wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft. Maar ongerustheid is niet nodig, zegt professor Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
25: Dat zijn geen grote afwijkingen, dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen om je PFAS-waarden te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen.
24: De vraag blijft wat die PFAS uiteindelijk op lange termijn veroorzaken. Dat willen de onderzoekers verder opvolgen. Het advies blijft om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door in de buurt van 3M bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen te eten.
23: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené zegt dat er intussen al veel gebeurt om mensen te beschermen tegen schadelijke gevolgen van PFAS.
26: Met de gezondheid van mensen kunnen we natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn. Vandaar dat we PFAS aanpakken aan de bron door het uitfaseren van die PFAS-houdende pesticiden. Maar ook preventief werken door blootstelling maximaal te vermijden. Eet geen groente uit eigen tuin in PFAS-gebied. Eet geen eieren. En zorg ervoor op lange termijn dat die PFAS definitief tot het verleden behoren.
23: De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen zit voor het eerst boven de €1000. Volgens de vastgoedsector vallen de prijzen bij ons nog mee. Zeker als je weet dat de vraag naar huurwoningen groter is dan het aanbod. De sector verwacht wel een forsere prijsstijging tegen eind dit jaar als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 300 werknemers van het casino in Brussel dreigen hun werk te verliezen. Eind juli gaf de stad de vergunning om het casino de komende jaren uit te baten aan een ander gokbedrijf dan de huidige uitbater. Maar die procedure zou niet correct verlopen zijn en de Raad van State heeft de beslissing nu geschorst tot er meer duidelijkheid is. Als die duidelijkheid er tegen eind deze maand nog niet is, kan de huidige uitbater het contract van de werknemers opzeggen. Het blijft wachten op de officiële balans van een busongeluk in de buurt van Davos in Zwitserland. Een Nederlandse bus reed gisteren in de late namiddag door een vangrail en belandde in de berm. De politie spreekt van verschillende doden en gewonden, de meeste wellicht Nederlanders. Hoe het komt dat de chauffeur van de weg is geraakt, is niet bekend. Op de plek van het ongeval was maar één rijstrook open door werken, zegt correspondente Renske Hedema.
0: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan. Dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan zijn stuur als het niet nodig is? Maar er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
23: Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag periode met regen en rond 19 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Dankjewel. En Hajo, waar staan we nog in de file?
2: Op de E40 van Brussel naar Leuven. 25 minuten vertragen van Everberg tot Bethem. Daar zijn door een ongeval 3 rijstroken dicht. Naar Brussel alleen aanschuiven. Op de E19, 10 minuten vanaf Vilvoorde. En op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten erbij van Strombeek tot Vilvoorde. Op de E40 dan van Luik naar Aken een klein half uur file rijden van Lonsain tot aan de werken in Vottem. En op de E17 naar Frankrijk is er stilstaand verkeer vanaf de grensovergang. Dat komt door een voertuigbrand verderop bij Tourcoing. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertraging.
3: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
5: Radio 1.
10: Zijn er nog vragen?
12: Zijn er nog vragen zo direct?
27: Zijn er nog vragen?
28: Zijn er nog vragen?
29: Met Babette Mone.
1: Jazeker, we kunnen het weekend al ruiken, maar eerst zijn er nog een paar vragen die om een antwoord schreven. Waarom gaat extreem rechts altijd zo goed gekleed? Waar moet je zijn voor de beste extra legale voordelen? Hoe moeten we ons die kolonies op de westelijke Jordaan-oever eigenlijk voorstellen? En wat is er mis met onze leesmethodes? Alle antwoorden krijg je voor 10 uur. En reageren kan natuurlijk ook. Hè. Gewoon de VRT Max-app op je gsm zetten en ons een berichtje sturen. Welkom!

0: Ik wacht nog steeds tot ze hun versie van Harlem Shake ook eens zouden opnemen. De Rolling Stones en Harlem Shuffle. Goedemorgen.
1: Zijn er nog vragen?
2: Radio 1.
0: PISA was overal deze week. Niet de stad natuurlijk, maar het onderzoek waaruit blijkt dat 3 op 10 Vlaamse jongeren niet voldoende kan lezen. En er zijn deze week al veel theorieën gespuit over hoe dat komt en hoe we tij gaan keren. Maar waar het nog niet over gegaan is, is de manier waarop we leren lezen. Is er iets mis met maanroosvis? Goedemorgen, Erik Mone.
3: Goedemorgen.
0: We hebben niet toevallig dezelfde familienaam, maar je zit hier niet in de hoedanigheid van mijn vader, gelukkig. Jij bent germanist, professor academisch Nederlands aan de U Hasselt en ook al jaren bezig met het bestuderen van onze leesmethodes. Ligt het aan die leesmethodes?
3: Wat die methodes doen is eigenlijk allemaal hetzelfde. Letters worden behandeld alsof ze klanken zijn en klanken worden vaak behandeld alsof ze letters zijn. En dat is het bedje waarin de meeste methodes ziek liggen.
0: Kan je dat heel concreet maken?
3: Ja, kijk. Je hebt gesproken taal aan de ene kant en we hebben ook geschreven taal. En met die geschreven taal gaan we kinderen nu vertrouwd maken, want die kennen ze helemaal niet. En wat ze moeten leren is de brug slaan van het ene naar het andere. De brug slaan tussen de klanken van gesproken taal naar de tekens van geschreven taal en ook weer terug van geschreven taal, van die tekens naar die klanken. Wat de klassieke methodes allemaal doen, is beginnen bij het herkennen van letters. Tekens herkennen. Maar cognitief psychologen zullen het er allemaal over eens zijn en in elke lerarenopleiding leer je iets nieuws leren, dat doe je door het vast te knopen aan iets wat je al kent. Dus zou je je, voor je die kinderen gaat leren lezen en schrijven en wat daar allemaal mee te maken heeft, zou je moeten afvragen wat kennen ze nu eigenlijk. En het vreemde is dat alle methodes beginnen bij de tekens. We gaan letters herkennen.
0: En die kennen ze niet.
3: Terwijl van letters hebben die kinderen geen verstand, daar zijn ze niet vertrouwd mee. Met gesproken taal zijn ze wel vertrouwd. Dus het is een veel verstandiger manier om kinderen in woorden uit gewone gesproken taal aparte klanken te leren herkennen. Bos is opgebouwd uit b-o-s. En boos is uit bijna dezelfde klanken opgebouwd, b-o-s. En als kinderen daarmee goed uit de voeten kunnen, dan gaan we voor elk van die klanken leren hoe je die schrijft. En dan vraag je bijvoorbeeld aan kinderen niet hoe klinkt deze letter, maar welke klank schrijf je met deze letter? En ze weten dat ook, want dat is wat ze geoefend hebben.
0: Maar als ik dit hoor, dan ben je vooral kinderen aan het leren schrijven in plaats van aan het leren lezen.
3: Ja, het leuke daaraan is dat als je het zo doet, dan hoef je kinderen niet meer apart te leren lezen. Alles wat je kunt schrijven, dat kun je ook lezen. Maar alles wat je kunt lezen, kun je niet noodzakelijk schrijven.
0: Ja, ik heb leren lezen met maanroosvis. Dat heet nu anders, maar de methodiek is inderdaad hetzelfde. Jij hebt ook leren lezen met de oude methodes. En in onze generaties waren er veel minder leesproblemen. Die lijken alleen maar toe te nemen. Dan denk ik niet dat het per se aan die oude methodes ligt. Maar misschien ligt het dan aan de leerlingen. Ik zeg maar iets, begrijp de huidige generatie complexere materie zoals leren lezen misschien wat minder goed dan de vorige generaties dan?
3: Dat zou ik niet zo durven stellen. Ja, wij hebben het... Ik heb ook niet leren lezen door te leren schrijven. Dat klopt. Misschien had het mij minder moeite gekost om het te leren op die manier. Als ik had leren lezen door te leren schrijven. Dat kunnen we niet overdoen, dus dat weten we uiteindelijk niet. Aan de andere kant, zolang alle methodes hetzelfde doen, lijkt er geen probleem te zijn met de methode. Maar wacht eens eventjes. Kijk eens, laten we eventjes een uitstapje maken naar de sport. Huh? Tot 1968 deden alle hoogspringers hetzelfde. Ze gingen allemaal, ze namen een rechte aanloop en ze deden een buikrol en ze gingen zo over de lat. En toen kwam er plotseling op de Spelen in Mexico Dick Fosbury, en die deed het anders. Een aanloop met een bocht erin en ruggelings over de lat. En plotseling was er een andere techniek die het mogelijk maakte, die het veel meer mensen mogelijk maakte om hoog en nog hoger te springen. Als we dat nu eventjes vertalen naar leesmethodes. Kijk, als we erin zouden slagen om voor de kinderen van bij het begin klare wijn te schenken over hoe het zit met klanken en tekens, daar echt klare wijn over te schenken en die dingen netjes uit elkaar te houden, dan kan niemand daar slechter van worden. Dus het is vast een goed idee om dat te proberen. Dat neemt niet weg dat er ook andere factoren in het spel zijn. Je hoort in de besprekingen over wat er allemaal misgaat in het onderwijs. Ja, er is meer behoefte aan structuur, er is meer behoefte aan hoge verwachtingen en zo. En dat klopt allemaal. Maar als we zeggen, kijk eens, wanneer we meer aandacht besteden aan structuur en aan routines op school, dan winnen we leertijd, dan gaat er minder tijd verloren. Het is toch niet verkeerd om na te denken over wat we precies in die tijd gaan doen. En ik denk dat een heldere en correcte methode altijd beter is en voor iedereen beter is dan eentje die warrig en af en toe zelfs fout is.
0: En hoe zeker zijn we dat dit aanslaat? Is daar al onderzoek naar? Hebben we daar zicht op of dit echt zou werken? Want het blijft een theorie.
3: Ja, dat klopt. Zelf persoonlijk en in mijn directe omgeving, bij de mensen die ik ken, heb ik daar hooguit ervaring mee. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik zeg over die klanken en tekens en leren lezen door te leren schrijven, dat heb ik niet zelf bedacht. Dat is een idee dat ik geleend heb van een Amerikaanse onderzoekster, Diane McGuinness, die dat idee voor het Engels heeft uitgewerkt. Ik heb dat voor het Nederlands proberen te kopiëren. Als ik dat werk goed gedaan heb, dan zou ik vergelijkbare resultaten moeten halen als de mensen die met McGuinness-methode hebben gewerkt. En die laten alle andere methodes glansrijk achter zich. Bovendien is er ook een andere, Amerikaanse linguiste, die via een andere weg tot dezelfde conclusie is gekomen. Louise Meutz. Kijk, de titel van haar van de boekenreeks die ze daar intussen over gemaakt heeft, die spreekt boekdelen, die luidt Speech to Print. Dat is de leerweg die we moeten gaan. We beginnen bij gesproken taal en we komen uiteindelijk bij gedrukte letters uit. En niet andersom.
0: En je zegt, ik heb daar ervaring mee. Je hebt dus een bestaande methode uit de Engelse taal getransponeerd naar het Nederlands. Wordt die ook al effectief ergens toegepast dan?
3: Wel, er is in Vlaanderen en in Nederland een handvol scholen die dat doet. Dat vraagt ook wel wat van onderwijzers, docenten, leerkrachten om een aantal oude gewoontes opzij te zetten. En kijk, het blijkt dat de kinderen in die klassen vlotter en beter leren lezen en minder moeite hebben om goed te leren lezen en spellen en het schrift in zijn geheel te gaan beheersen. Dus ja, kijk, dat zijn ervaringen, dat is niet gedocumenteerd. Komt dat door de methode? Komt dat door de kwaliteit van de leerkracht? Daar heb ik niet zo zicht op, maar ik denk dat je dat een heldere en correcte aanpak altijd beter is, of zeker voor niemand slechter is, dan eentje waar kosten aan zijn, waar warrigheid en eventueel fouten in zitten.
0: Mm-hmm. En helder, dat is volgens jou leren lezen door te leren schrijven, van klank naar teken gaan en niet omgekeerd. Dankjewel, Erik Molen.
3: Graag gedaan.
0: Zometeen gaan we naar de illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Want wat moeten we daar ons precies bij voorstellen? Inge Franke, die vertelt het ons na Robin. Dit is Blow My Mind.

0: Het is ook de begingeneriek van Margot's Got Money Troubles. Een heel fijne serie op Apple TV, mocht je die nog niet gezien hebben.
1: Radio 1.
2: Zijn er nog vragen?
0: Er zijn zeker nog vragen, want toch wel bijzonder nieuws uit Israël deze week. De Israëlische regering gaat 1/3 van de illegale buitenposten op de westelijke Jordaanoever ontruimen. Dat klinkt wel als een erg halfslachtige maatregel, want ja, als iets illegaal is, waarom pak je het dan maar voor 1/3 aan? En vooral een maatregel waar we ons erg weinig bij kunnen voorstellen, want wat zijn die buitenposten nu eigenlijk precies? Gelukkig is daar Inge Franke. Een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nog altijd Midden-Oosten specialist bij VRT Nieuws. Inge, allereerst, alle nederzettingen op de westelijke Jordaanoever zijn toch illegaal?
3: Wel, alle nederzettingen en alle buitenposten zijn illegaal volgens het internationaal recht. Ze zijn ook al heel vaak veroordeeld door de VN-veiligheidsraad, door het internationaal gerechtshof. En dat komt omdat bijvoorbeeld in de conventie van Genève staat dat een bezettende macht, in dit geval Israël, geen deel van zijn eigen bevolking mag verplaatsen of deporteren naar het gebied dat bezet is. En in de Haagse conventie bijvoorbeeld staat dat een bezettende macht geen permanente veranderingen mag aanbrengen aan het territorium dat het bezet, tenzij het militair noodzakelijk is. Maar een militaire noodzakelijkheid is tijdelijk en nooit permanent. Wat een verschil is, is dat de nederzettingen volgens het Israëlische recht niet illegaal zijn. Israël zegt, de westelijke Jordaanoever is geen bezet gebied, het is betwist gebied. Dus die nederzettingen zijn wel legaal. En dan heb je buitenposten. Buitenposten, dat zijn hele kleine gemeenschapjes. Vaak gaat het maar over één container of één of twee caravans waar enkele mensen wonen. Maar die hebben geen toestemming gekregen van de Israëlische regering om zich te vestigen op de westelijke Jordaanoever. En die buitenposten zijn ook volgens het Israëlische recht illegaal. Dus daar maakt de Israëlische wetgeving een onderscheid.
0: Ja, oké. Okay. En dan 1/3 van die buitenposten wil Netanyahu nu ontruimen. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Ik wil toch nog eerst even inpikken op die nederzettingen. Want je zegt, die zijn wel legaal volgens de Israëlische wet. Meer zelfs, de Israëlische regering heeft plannen om er nog extra te zetten, hè?
3: Maar constant, hè, de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied blijft maar doorgaan. Op de westelijke Jordaanoever zijn er nu al 146 nederzettingen, in Oost-Jeruzalem 14. En nu komt daar nog een heel groot en heel belangrijk nieuw project bij. Dat heet het E1-project. Dat zijn nieuwe nederzettingen of nieuwe wooneenheden voor Israëlische burgers die heel strategisch liggen dat als dit effectief gebouwd wordt, dat E1-project, dan is dat eigenlijk, ziet iedereen dat als de doodsteek van een twee-staten-oplossing. Omdat met dat nieuwe project dat je de westelijke Jordaanoever eigenlijk gaat opsplitsen in twee delen, een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Het is nu al heel moeilijk om nog een aaneengesloten Palestijnse staat te maken. Met dat E1-project dat nu stilaan in ontwikkeling gaat, ja, zou dat effectief gaan gebeuren. Dus dat is iets dat internationaal heel veel zorgen baart.
0: Uiteraard baart dat veel zorgen. Is dat dan ook de reden dat Netanyahu nu misschien zegt, ik zal 1/3 van die illegale buitenposten ontruimen? Want dat klinkt ook als zo'n halfslachtige maatregel. Is dat om de internationale gemeenschap wat te paaien en te tonen, ik doe het wel volgens de Israëlische regels dan?
3: Wel, over dat plan, hij heeft dat effectief deze week gezegd. En we moeten zo meteen misschien eventjes terugkomen op waarom dat hij dat gezegd heeft. Maar alleszins, daar zijn geen details over gegeven. Er is ook geen tijdskader gegeven. Dus volgens de Israëlische nieuwswebsite INET zou het gaan om 100 voorposten. En om maar even te zeggen, er zijn er 340 ongeveer. Dus het klopt dat het 1/3 zijn. 100 voorposten die zouden ontmanteld worden, omdat ze ook illegaal zijn volgens Israëlisch recht. Maar binnen de regering, de uiterst rechtse regering, de meest rechtse regering die Israël ooit heeft gehad, is daar oneenigheid over. Bijvoorbeeld minister van Financiën, die ook verantwoordelijk is voor de nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Ja, die zegt al, ja, de voorposten in de gebieden waar de controle deels door de Palestijnse autoriteiten autoriteit is. Daar kunnen we misschien over spreken. Maar in de gebieden waar Israël in de westelijke Jordaan over alle controle heeft, ja, daar gaan we dat zeker niet doen. Dus het is helemaal geen concreet plan. Het is ja, bijna een quote die uitgesproken is. Maar hoe dat zou gebeuren, wanneer dat zou gebeuren, daar hebben we geen enkele informatie over.
0: Meer een soort van politiek ballonnetje dat hij oplaat omdat er wat internationale druk is.
3: Ja, vooral druk uit de Verenigde Staten. Als we gaan kijken naar de maand augustus, hebben we in het nieuws heel veel bericht over, toekoer doen we dat al maanden, over het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnse bewoners. In augustus was dat heel erg in het dorpje Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever. Daar wonen verschillende Palestijnen die de Amerikaanse nationaliteit hebben. En de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Mike Huckabee, is daar op bezoek gegaan, heeft daar gezien op welke manier die Amerikaanse Palestijnen geterroriseerd worden door Israëlische kolonisten. Dat maakt dat Mike Huckabee ook aan het Witte Huis heeft gezegd van ja, dat geweld van die kolonisten, dat is toch wel echt een probleem. En daarop heeft het Witte Huis, de Amerikaanse president Donald Trump, de druk op Netanyahu opgevoerd om te zeggen, je moet echt iets doen aan wat ze zelfs in Amerika noemen het Israëlisch terrorisme van de westelijke Jordaan-oever tegen Palestijnen. En vandaar dat Netanyahu eigenlijk onder Amerikaanse druk die verklaring heeft gedaan. Maar wat er effectief van komt, dat gaan we nog moeten afwachten.
0: Ja, en je zei daarnet al, die buitenposten, dat kan gewoon een caravan zijn die daar ergens staat. Ik kan er me nog steeds heel weinig bij voorstellen. Hoe zit dat dan? Zijn dat echt gewoon mensen die zeggen, oké, ik trek naar daar, ik zet daar mijn caravan, ik pak een geweer mee om mijzelf te beveiligen en ik zie wel, is dat echt een soort van Wilde Westen?
3: Ja, het is effectief wel een beetje het Wilde Westen. Weet je, de westelijke Jordaan-oever is druk bevolkt, maar daar zijn ook nog heel wat vrije ruimtes. En je hebt daar op een gegeven moment een hele Palestijnse gemeenschap, een Palestijns dorp, een Palestijnse stad. En op één heuvel verder ligt er een Israëlische nederzetting. Daar rond heb je dan vaak nog 2, 3 heuvels waar nog niemand woont, wat gewoon rotsen zijn met een beetje groen ertussen. En van de ene dag op de andere zie je daar dan ineens 2 caravans staan of 1 container staan met daarnaast de Israëlische vlag, waarbij mensen, dat gaat dan maar over een handvol kolonisten die effectief meestal bewapend zijn. Israël heeft een behoorlijk vrije wapendracht. Je kan er heel gemakkelijk aan wapens geraken en iedereen loopt daar gewapend rond. Dus ja, van de ene dag op de andere zijn die daar gewoon en geven die eigenlijk het signaal, vanaf nu is deze plek van ons. Heel vaak is dat naast een nederzetting met de bedoeling om de Israëlische nederzetting die er al is nog verder te gaan uitbreiden en op die manier telkens meer en meer Palestijns land te gaan innemen.
0: En die mensen die daar naartoe trekken, worden die gesteund op een of andere manier door een organisatie, door de regering zelf, of is dat echt op eigen initiatief dat ze dat doen?
3: Nee, het is effectief wel een beleid. Hè. De meeste Israëli's die op de westelijke Jordaan-oever wonen, dat zijn meestal Joodse Israëli's, maar dat zijn niet altijd mensen, ik denk dat wij daar soms zo over denken, die echt dat Bijbelse geloof hebben van de westelijke Jordaan-oever, wat zij trouwens noemen Judea en Samaria, naar de Bijbelse tijden. Niet alle mensen die daar wonen hebben echt het Bijbelse geloof van deze grond is van ons. Veel mensen gaan daar wonen omdat dat heel zwaar gesubsidieerd wordt door de overheid. Voor veel gezinnen is het gewoon te duur om een huis te kopen in effectief regulier Israël. En om in de westelijke Jordaan-oever te gaan wonen, krijgen zij subsidies van de overheid. En er zijn dan ook nog eens heel veel drukkingsgroepen, organisaties die daar ook nog een steentje aan bijdragen. De meest bekende en ook meest controversiële figuur daar misschien is Daniela Weiss van de organisatie Nachalla. Wij zouden die kunnen kijken erkennen omdat de Europese Unie haar in het voorjaar van 2026 op de sanctielijst heeft gezet. Zij is iemand die met haar organisatie mensen echt ideologisch probeert te mobiliseren om op de westelijke Jordaan-oever te gaan wonen. Ook financieel wil ondersteunen. Maar er zijn heel veel andere bewegingen ook die dat doen. Gush, Emunim, Amana, Regavim. Ja, er zijn echt veel organisaties die echt de overtuiging hebben, de westelijke Jordaanoever is van ons. Daar moeten Israëlische, liefst Joodse Israëli's wonen en geen Palestijnen.
0: Ja, en als we naar de kaart kijken, dan zijn al die nederzettingen kleine verspreide stipjes, maar daartussen leven dus inderdaad wel nog gewoon Palestijnen. Je zei daarnet al, er is toenemend geweld. Hoe moeten we ons dat leven van die twee groepen naast elkaar voorstellen? Is daar iets van politie die het een beetje in het oog houdt? Of hoe gaat dat daar?
3: Wel, misschien even om te zeggen, op de westelijke Jordaanoever wonen zo wat 3 miljoen Palestijnen en ruim 500.000 Israëli's. Dan heb ik het alleen over de westelijke Jordaanoever, niet over Oost-Jeruzalem. Als je gaat kijken naar de kaart, dan zie je dat de Palestijnse steden en dorpen, dat dat eigenlijk bijna eilandjes zijn die omgeven zijn door gebied dat volledig onder Israëlische controle staat. Dat wil vooral zeggen, als je van de ene Palestijnse plek naar de andere wil, van het ene dorp naar het andere, van het dorp naar de stad of whatever, dat je door gebied moet dat volledig onder Israëlische controle staat, waar dus heel veel Israëlische controleposten zijn, waar roadblocks zijn, die elke dag veranderen. Dus vandaag kan je misschien via die weg naar de stad rijden, maar morgen ga je toch een andere weg moeten nemen. Het probleem met het toenemende geweld dat we zien van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen, is dat niemand daar eigenlijk iets aan doet. Er zijn heel veel gebieden op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever. 60% van het gebied mag de Palestijnse politie gewoon niet komen. Daar heeft de Israëlische politie en het Israëlische leger alles in alle controle in handen. En wat je vaak ziet, is dat kolonisten en militairen of politie onder één hoedje samenwerken. Sommige Israëlische militairen zijn zelf kolonisten, wonen ook in illegale nederzettingen. Dus je ziet daar een straffeloosheid van het geweld die eigenlijk alleen maar toeneemt en die ook door de huidige regeringen niet oogluikend, maar heel duidelijk wordt toegelaten.
0: Ja, en dan laat Netanyahu gewoon een ballonnetje op om te zeggen van, kijk, ik ben ermee bezig, maar eigenlijk is hij intussen vooral bezig met die westelijke Jordaanoever verder te bevolken met kolonies. We kunnen er ons nu iets bij voorstellen. Dankjewel daarvoor, Inge Franke.
3: Graag gedaan.
0: En zometeen heb ik voor jou de opdracht van Floris Francis Arthur, maar eerst eventjes dit. Want op de E40 van Brussel naar Leuven is het 50 minuten vertragen van Everberg tot Bertum. Daar is de weg wel net vrijgemaakt. Op de E17 naar Frankrijk is er stilstaand verkeer vanaf de grensovergang. Dat komt door een voertuigbrand verderop bij Tourcoing. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
4: Badkamerrenovatie.
5: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
0: En als je je afvraagt waarom zien extra

0: Vrouwen. De opdracht van Floris Francis Arthur.
1: Radio 1.
2: Zijn er nog vragen?
0: Extreem rechts heeft er een nieuwe posterboy bij. Ulrich Siegmund is zijn naam. En als ik je vraag wat heeft hij gemeen met Tom van Grieken, Jordan Bardella, Dries van Langenhoven en Martin Zellner, dan is dat niet alleen zijn ideologie, maar ook zijn stijl. Want al die extreemrechtse kopstukken die zien er stuk voor stuk uit om door een ringetje te halen. Strak in het pak, haren in de plooi en een tandpasta-smile waar de gemiddelde stofzuigerverkoper nog een puntje aan kan zuigen. Een heel goedemorgen, Ico Mali.
3: Goedemorgen.
0: U bent professor digitale media, cultuur en politiek en u hebt al veel onderzoek gedaan naar extreem rechts. Ja, waarom gaat extreem rechts toch altijd zo goed gekleed?
3: Er zijn heel veel redenen. De eerste, denk ik, is heel algemeen dat in tijden van hypermediatisering dat hoe je eruit ziet een centraal politiek gegeven is. Dus je verkoopt wie je bent en je ideologie in een grote mate ook door hoe je eruit ziet. Dus al die kleine details zijn door en door politiek. Denk aan Patrick Janssens in der tijd, die geen hemd meer droeg, maar een t-shirt onder zijn kostuum. Want dat was ook de boodschap van, ik ben anders dan de anderen. Ik ben een vlottere, geen een normale politicus. Ik kom van een andere voorgeschiedenis. En dus dat spel zie je een stuk ook bij extreem rechts. Men let heel sterk op hoe men overkomt, hoe men eruit ziet. Denk aan Jordan Bardella, die 3 maanden oefent om de lach net juist te gaan krijgen. Dat hij net communiceert van ik ben joviaal, maar ook authentiek.
0: Is dat
3: dit
0: echt?
3: Is geen geforceerde lach.
0: Heeft hij 3 maanden geoefend?
3: Ja, okay. Ja, dus met een marketingteam. Dus hoe je eruit ziet, de stijl, dat is een heel belangrijk gegeven. Dus dat is, denk ik, algemeen politiek. Wat je natuurlijk bij extreemrechts erbij hebt, is dat het kostuum ook een soort aanvaardbaarheid creëert. Ze zien er allemaal uit als ideale schoonzonen. Lekker glad geschoren, frisse koepen, mooi kostuum. Althans als ze in puur politieke omgevingen actief zijn. En dat zorgt ervoor dat er een soort aanvaardbaarheid ook over hen komt. Dat toen Tom van Grieken op de proppen kwam in 2017, was dat ook het grote beeld dat naad. Hij zag er niet alleen uit als de ideale schoonzoon. Veel journalisten dachten ook dat hij sprak als een ideale schoonzoon. Opgekuiste taal in vergelijking met Philippe de Winter. En dat is dus een centraal gegeven. Men gebruikt de vorm om ook een effect te hebben op hoe dat de ideologie gezien wordt.
0: Gepercipieerd wordt, ja.
3: Ja.
0: Dus enerzijds is dat pak een soort van hallo, ik ben een heel aaibare jongen, geen gevaar hier. Ja. Maar er is ook een andere component, een identitaire agenda.
3: Wel, het zijn identitaire. Dus de gedeelde ideologie is eentje rond identiteit. En in die zin zie je dat zowel mannelijke als vrouwelijke politici zich heel traditioneel gaan kleden. De mannelijkheid zal zijn centraal staan. En dus dat zie je bijvoorbeeld Richard Spencer. Ik weet niet of je die nog herinnert. Dat was de leider van de alt-right in 2016. Die viel op. Waarom? Omdat hij ook kostuums droeg. Dus de New York Times berichtte dan ook over het feit dat hij Brooks kostuums had, dat hij dure horloges droeg en zo verder. En dat stond niet alleen voor die aanvaardbaarheid, maar het stond ook voor traditionele rollenpatronen die er zijn. Dus de vrouwen dragen traditionele, meestal jaren 50-achtige snit soort kleren. De mannen dragen het traditioneel kostuum, althans als ze puur politiek bezig zijn. Vanaf het moment dat men activistisch wordt, en dan zal je het polootje zien verschijnen. Dat zag je ook bij Sigmund Ulrich toen hij naar het stembureau ging op zijn Duitse bromfiets. Dan had hij een soort hip polootje aan, een traditionele verbeelding van de man, jaren 50, 60, dat soort beeld.
0: Ja, want ik ging dat vragen. Extreem rechts is toch ook graag een strekking of een partij van de mensen, de gewone mens. En wij zeggen wat er leeft bij de gewone mens. Een man in een pak staat daar misschien wel ver van af van hun kiespubliek.
3: Ja, maar ze spelen die dubbele rollen. Dus als ze in privéomstandigheden zijn of meer non-formele omstandigheden, dan zal je zien dat ze een klederdracht dragen die daar dichtbij komt. Maar natuurlijk moet je weten, binnen de extreemrechtse ideologie staat hiërarchie centraal. Hè. Het is, men verzet zich tegen de elites, maar niet tegen de elite in het algemeen, maar tegen de specifieke linkse, liberale elites die zij zien. Maar het idee van een elite is heel centraal binnen het extreemrechtse gedachtegoed. Hè. De elite is degene die het volk kan leiden, die ze naar hoge toppen kan brengen. En die verbeelding zit daar natuurlijk ook achter.
0: Ja, ik snap natuurlijk dat je meer mensen aanspreekt met zo'n look dan pakweg met een kaalgeschoren hoofd en hakenkruistatoeages. Nu, Ulrich Siegmund laat zich wel omringen door neonazies. Dries van Langenhoven is veroordeeld voor inbreuken op de negationismewet. Hoe houden zij hun radicalere achterban tevreden met zo'n ideale schoonzoon présence?
3: Maar dat zitten vaak in heel subtiele dingen. Hè. Zowel in hoe er gesproken wordt. Er zijn altijd hondenfluitjes. Maar je ziet dat ook in bijvoorbeeld de haarsnit. Hè. Heel veel, denk aan Martin Selner, denk aan Dries van Langenhoven. Heel veel van die activisten hebben bijvoorbeeld dezelfde haarstijl gehad. Hè. Wat we de fasci noemen. Een netjes opgeschoren koep aan de zijkant. Zijspletje van boven. Daarmee krijg je een soort hipkapsel die veel mensen dragen zonder betekenis, maar die terzelfde tijd ook kan gelezen worden van dit is een fascistische haarsnit. Hetzelfde zie je in de merken die ze dragen. Hè. Er wordt nogal, zeker als ze dan in de niet-formele omgevingen zijn, dingen gedragen als Fred Perry, waarbij dat het symbool dan verwijst naar de Griekse Romeinse tijd. Denk aan de New Balance sneakers, waar dat de in dan die dubbele boodschap zou hebben van neonazi. Ziet de polomerkjes met hun eigen schildjes die hierop staan. Dus je krijgt dan constant die dubbele communicatie, waarbij dat mainstream merken, die ook heel hip zijn, Wallen Scott is nog zo'n voorbeeld met het arendvogeltje, maar die terzelfde tijd een soort subtiele boodschap gaan geven van wij zijn van het clubje van extreem rechts.
0: En intussen doen ze de rest, betoveren ze de rest met hun tandpasta-smile. En zo komen we toch terug bij de stofzuigerverkoper. Alleen verkoopt hij geen stofzuigers, maar een ideologie. Heel erg bedankt, Iko Mali.
3: Heel graag gedaan.
0: Zometeen kom je te weten waar ter wereld je moet zijn voor de beste extra legale voordelen. Dat is voor na Evil Superstars.

0: Zijn er nog vragen?
1: Zitten de salariswagens nu wel of niet in dat befaamde witte mapje van Bart De Wever? Op die vraag gaan we voor 10 uur geen antwoord meer vinden. Maar wat wel zeker is, is dat de salariswagens een heel Belgisch fenomeen zijn. En ja, het is voor heel veel mensen heel mooi meegenomen. Maar of ze nu echt het extra legale voordeel der extra legale voordelen zijn, dat is lang niet zeker. Jorik Karels, een heel goede morgen.
2: Goedemorgen, Babette.
1: Jij hebt uitgezocht waar je moet zijn voor de beste extra legale voordelen.
2: Inderdaad.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ja, en er zijn heel wat extra legale voordelen die je leven een stuk aangenamer kunnen maken. Een aantal van die voordelen die heel populair worden. Laten we beginnen bij well-being en gezondheid. Dat is toch wel een ding. Daarvoor moet je vooral in het noorden zijn, want in Finland kan je een vergoeding krijgen voor welzijn en cultuur. Dan krijg je een bedrag dat je kan besteden aan uiteenlopende activiteiten op dat gebied.
1: Naar theater?
2: Bijvoorbeeld, dat soort dingen.
1: Ja.
2: In Zweden kan je een vergoeding krijgen. Het zal je misschien niet verbazen om naar de sauna te gaan.
1: Oh,
2: effectief, ja, het zit gewoon in je loonpakket. Of je kan een massage gaan nemen. In Noorwegen kan je dan weer arbeidsvoorwaarden gebruiken om vakantiehuisjes te boeken. Dus leuke weekendjes weg, zit er gewoon bij. En in zowel Finland als Noorwegen bieden sommige bedrijven ook een regeling aan voor het huren van een woning. Dus werknemers die geven dan aan van, ja kijk, ik ben nog op zoek naar een woning. Dan kan er een deel van de huur via inhouding op je loon betaald worden. Wat dan weer fiscaal interessant is, uiteraard.
1: Ja, heel interessant.
2: En een kleine sideline ook, Google doet het niet slecht wat well-being betreft. Want ik heb gezien dat een medewerker van Google op een forum zegt dat hij het altijd fantastisch vond om zich tijdens de werkuren via een soort van coupon die ze dan krijgen te laten masseren door een professionele masseur of masseuse. Lijkt me ook niet onaangenaam tijdens de werkdag.
1: Ideetje voor Frederik de Laplace als hij luistert.
2: Ja, ik hoop dat hij aan het luisteren is. Anders kan ik straks het lijstje nog doorsturen, ja. Natuurlijk. Maar er zijn ook wat extra legale voordelen voor je persoonlijk leven en ontwikkeling. Die steeds ook populairder worden, want er zijn bedrijven die hun werknemers willen stimuleren om een creatieve activiteit te gaan doen of een bepaalde hobby uit te oefenen. Dus ja, er wordt dan een budget voorzien om bijvoorbeeld je schilder, kook of schrijfworkshop te gaan doen en te volgen. Er zijn bedrijven die virtuele therapiesessies aanbieden en bekostigen. Dus als je toch door iets gaat in je persoonlijk leven, je hebt nood aan een gesprek, kan je gewoon op kosten van het bedrijf, kan het via je loonpakket hulp bij mentale gezondheid.
1: Ik vind het tot nu toe allemaal al beter dan een bedrijf.
2: Ja, het is zeker interessant. En een aantal voordelen kunnen ook afgestemd zijn op heel lokale uitdagingen. In Nigeria bijvoorbeeld krijgen sommige werknemers een generatorvergoeding. Omdat op sommige plekken is de openbare stroomvoorziening zo instabiel dat de stroom regelmatig uitvalt en dan kunnen hele regio's niet werken. Enorme economische schade natuurlijk. En om dat te compenseren geven bedrijven dan een financiële toelage. Maar dat is voor veel mensen dan ook interessant. Want dan hebben ze een generator thuis. En dat drukt dan ook weer heel wat kosten.
1: Kunnen ze niet alleen thuis werken, maar ook een potje koken?
2: Absoluut.
1: Ja, fijn.
2: Ik ben er nog wat verder ingedoken. En ik heb ontdekt dat bedrijven echt heel creatief kunnen worden met hun extra legale voordelen. Zo is er het Schotse bierbedrijf Brewdog. Die staan sowieso bekend om hun redelijk gedurfde marketing. En zij bieden paternity leave aan.
1: Paternity,
2: ja, dus van pootje.
1: Oh god, maternity.
2: Paternity, werknemers die een nieuwe hond in huis nemen, krijgen een week betaald verlof om voor hun puppy te zorgen. En zowel dier als baasje kunnen op die manier beter wennen aan hun nieuwe woonsituatie. Win-win, want een huisdier zou ook bijdragen aan minder stress bij werknemers.
1: Ach, kijk.
2: Ik durf dat te betwijfelen.
1: Ja, ik ook.
2: Als je een puppy in huis hebt, maar goed, dat is voor een ander moment. Ben & Jerry's, het ijsmerk.
1: Kan ik al raden.
2: Ja, die ken je van hun creatieve smaken natuurlijk. En als medewerker ken je die smaken heel goed, want je krijgt per dag 3 potten Ben & Jerry's.
1: En ik hoop een hele goede gezondheidsverzekering erbij, want als je 3 potten Ben & Jerry's per dag naar binnen werkt... Dan...
2: Maar ik was wel aan het denken, als je bijvoorbeeld rond de kerstdagen een dessert nodig hebt en je neemt elke dag een aantal potten mee naar huis, je stopt in je diepvries, Dan heb je wel een fijn dessert.
1: Een fijn ijsfestijn.
2: Voilà,
1: dat
2: absoluut. Als je de wereld wil zien, dan moet je bij Skyscanner werken. Dat is die aanbieder van reiszoekdiensten. Ja. Want medewerkers kunnen makkelijk op reis. Het bedrijf vergoedt bepaalde reizen van werknemers. En je krijgt dan ook de tijd om de wereld te ontdekken. Als extra legaal voordeel. Medewerkers worden daar ook gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Door cursussen die ze betaald krijgen. Dat soort dingen. Trouwen neemt af, samenwonen neemt toe. Autofabrikant Stellantis heeft beslist om de voordelen voor geregistreerd partnerschap opnieuw in te voeren. Dus mensen die samenwonen met hun partner zouden dan ook de mooie voordelen krijgen die een getrouwde medewerker krijgt. En er bestaat ook zoiets als gender-affirming benefits. Dus als je als bedrijf de ondersteuning van transgender werknemers wil uitbreiden, dan kan je genderbevestigende ingrepen opnemen in je voordelenpakket.
1: Oké.
2: Dus dat is dan bijvoorbeeld hormoontherapie, counseling. Airbnb doet dat bijvoorbeeld. Zij bieden speciale zorg aan voor werknemers die een transitie doormaken.
1: Het gaat heel breed.
2: Het is
1: inderdaad.
2: Echt,
1: het is echt
2: wat ze allemaal uitvinden.
1: Ja.
2: Hebben we nog tijd voor?
1: We hebben nog een beetje tijd. Ja,
2: ja, oké, dus Hinge, dat is de dating app.
1: Ja?
2: Die biedt medewerkers een maandelijkse vergoeding van $200 aan voor dates. Zo kunnen ze unieke dates beleven en relaties opbouwen of onderhouden. En medewerkers proberen dan op die manier ook nieuwe datelocaties uit.
1: Ah,
2: dus ook daar weer een win-win.
1: Win-win.
2: Maar toch wel fijn, ja, dat je kan.
1: Ik zie jou ook fonkelen. Ja. Blijf hier, hè?
2: Ja. En als algemene tip, wat we misschien allemaal moeten doen, is gewoon goed kijken wat we voor extra legale voordelen allemaal in onze huidige pakketten al hebben zitten. Want er bestaat ook zoiets als een begrafenisvergoeding. Sommige mensen zullen dat wel kennen. Maar heel veel mensen weten niet dat dat soms deel uitmaakt van je groepsverzekering.
1: Okay,
2: en dus bij een overlijden komt dan die groepsverzekering vrij. Maar er zitten soms ook vergoedingen in voor begrafeniskosten via die groepsverzekering. Dat zit er niet altijd in, maar misschien toevallig bij jouw pakket wel.
1: Ja.
2: En hetzelfde bij een hospitalisatieverzekering. Daar zit bijvoorbeeld soms ook plastische chirurgie in. Dat zijn dan wellicht niet de esthetische ingrepen, maar stel, ja, je hebt een litteken dat je wil laten wegwerken, dat soort dingen. Dat zit soms in je hospitalisatieverzekering, misschien ook die vruchtbaarheidstrajectvergoedingen. Maar het is dus kwestie om je goed te informeren. En dus algemene tip, heb een gesprek met je HR-dienst.
1: Ja, en kijk ook eens inderdaad wat er allemaal mogelijk is. En mocht er een ideeënbus zijn,

0: Two Fingers van Jake Buck. Het zit er alweer op voor deze week. Als je zelf nog vragen hebt, laat ze zeker komen. Dat kan heel makkelijk door ons even een berichtje te sturen via de VRT Max-app. Dan moet je trouwens ook zijn als je iets hebt gemist.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Ramen, deuren, veranda's.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, hè.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja, het kan anders.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Nu heb je echt mijn aandacht.
15: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
16: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid van...

0: TV naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
5: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
6: Nu kunnen we samen lezen.
5: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
7: Kan je nog lang lezen?
6: Denk het wel.
5: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
7: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
6: Gezellig, hè?
5: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
8: Bij gezegd!
9: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
10: Zalig, hè?
11: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
10: Kom hier, hè, dat ik je eens knuffel.
9: Happy bathroom to you. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar.
13: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist na een klacht van de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten vertegenwoordigt. Op dit ogenblik zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Over een half jaar moet die overbevolking grotendeels verdwenen zijn, zegt de rechtbank. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. Dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een wat hogere cholesterol en minder goede leverwaarde. PFAS zit vaak in de grond of het water rond chemische bedrijven of brandweerterreinen. En de Vlaamse overheid liet bij 1700 mensen onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn. Het is nog niet zeker dat PFAS de afwijkende bloedwaarde veroorzaakt. Ongerust zijn is niet nodig, zegt professor huisarts geneeskunde Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
18: Dat is niet zo dat al die mensen nu acuut problemen gaan krijgen of hebben en dat er op dit moment nodig is van individueel extra te behandelen en dergelijke meer. Maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen. Want natuurlijk de echte vraag is, wat gebeurt er op lange termijn? Daar hebben we natuurlijk te weinig gegevens voor.
17: En dat willen de onderzoekers nu verder bestuderen. De Zwitserse politie heeft net bekendgemaakt dat er 5 doden gevallen zijn bij het busongeval van gisteren in de buurt van Davos. 40 andere mensen zijn gewond geraakt en 3 van hen zijn er erg aan toe. Het was een Nederlandse bus en de slachtoffers zijn wellicht ook vooral of allemaal Nederlanders. De bus raakte van de weg, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Vlaams parlementslid Gwendolien Rutten van oppositiepartij Anders is blij met het ontslag van de topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen, Rutger Smit. Rutten had al lang kritiek op hem omdat hij zijn macht zou misbruiken. Ze vond ook dat minister van Sport Annick de Ridder hem te lang bleef steunen. Veel atleten en trainers waren ontevreden over zijn manier van werken en op het vorige WK gaf Nafi Thiam op in de Zevenkamp na een discussie met de Atletiekbond. Het heeft lang genoeg geduurd, zegt Rutten.
19: Het was voor de leden van de commissie sport heel duidelijk dat er daar een probleem zat. We hebben ook man en paard genoemd en gezegd, als er geen vertrouwen is, dan kan zo'n topsportcoördinator niet werken. Ik had heel lang de indruk dat meneer Smit de handen boven het hoofd gehouden werd, ook door de minister. Maar wat wel goed is, is dat er een nieuwe leiding gekomen is bij Atletiek Vlaanderen. En zij zijn tot dezelfde conclusie gekomen. En dan is het goed dat er wordt doorgepakt.
6: Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag periode met regen en rond 19 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
15: Radio 1.
12: Compagnie Merkel.
14: Goedemorgen, ik bekijk het menu van vandaag en ik kan u zeggen, deze compagnie wordt lekker. We praten over de nieuwe Otto Lengi, over een schrijver met de grootste liefde voor chocolade. En ik zal u zeggen, mijn gast, dat is ook een pâté. Sven De Leijer zit hier bij mij. Welkom.

0: Back to Black van Amy Winehouse. Sven De Leijer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Compagnie Merkpoel.
3: Radio 1.
0: Sven, hoe is het met jou?
1: Heel goed eigenlijk.
0: Het moeten drukke weken geweest zijn, want jij bent sinds vorig weekend op tv met een gloednieuw programma.
1: Ja, het is druk, maar het time management gaat mij beter af dan ooit tevoren.
0: Een gerodeerde, ervaren mediamaker als jij, Sven. Ben je daar nog zenuwachtig voor zo'n nieuw programma?
1: Ja, absoluut. En ik vind het mooi dat je zegt ervaren, maar ja, zo'n nieuw programma, het is niet dat je zo, of dat ik al 20 nieuwe programma's gemaakt heb. Mm-hmm. Dus dat blijft toch altijd wel zo'n een nieuw kindje, waar dat je ja, heel hard op hoopt dat de mensen thuis het even leuk vinden als wij die het gemaakt hebben. Dus dat blijft altijd spannend.
0: Ik ben blij dat je er bent, want ik wil natuurlijk alles weten over dat nieuwe programma van je. We gaan iemands 110e verjaardag vieren, postuum. We gaan een koffietje drinken met cartooniste Krostin. En ik hoop dat je ook al een klein hongertje hebt, want we gaan een paar gloednieuwe Otto Lenghi gerechten proeven uit zijn nieuwe kookboek. Zie je dat allemaal zitten?
1: Absoluut.
0: Kijk, dat is prachtig. Dat is een heel erg mooi begin. Hier is al James Brown met Think.
3: Radio 1.

0: James Brown en Think. En als de challenge was, lukt het Linde Merkpoel om de leukste Sven van Vlaanderen in haar studio te krijgen? Dan is dat gelukt, ja.
1: Dank u.
0: Compagnie Merkpoel. Dag Sven de Leijer. Wat leuk om jou hier in mijn compagnie te hebben. En wat leuk om de komende weken mijn weekend met jou te kunnen afsluiten. Want vorige zondag zag ik dit op mijn televisie.
2: Pokalapki?
3: Pokalapki.
2: Pokalapki. Pokalapki.
4: Timon denkt hier dat pokalap niet een soort broodje is, terwijl die mannen hem eigenlijk gewoon verbeterden. Dus ga heel zijn bestelling in de soep draaien.
2: Ik heb nu een pokalapki. Wat
3: dat is? Een kanapje. Tak.
0: Je hoort hier Timon Verbeek op semi-vlotte wijze Pools spreken. Een taal die hij tot een half jaar geleden ongeveer 0,0 machtig was. Dat heeft alles te maken met Is het gelukt? Zo heet jouw nieuw programma, Sven. Voor mensen die het gemist hebben, wat voor een programma is het?
1: We hebben begin dit jaar hebben wij 8 bekende mensen allemaal 2 geheime uitdagingen gegeven, waar dat zij een aantal maanden de tijd voor hadden om die uit te voeren. En nu komen die groep van 8, daarvan komen er telkens 3 op zondagavond bij ons in de studio. En zeggen die allemaal dat hun uitdaging is gelukt. En de andere 2 moeten proberen in te schatten of dat effectief zo is.
0: Een beetje bluffpokeren.
1: Ja, inderdaad.
0: Het is een concept dat eigenlijk een beetje voorkomt uit jouw andere succesvolle tv-programma, de eindejaarshow Vrede op Aarde, klopt hè?
1: Ja, daar deden we in de chalet, waar we telkens elke keer naartoe gaan, deden we een programmaatje voor VRT Max, heette de Chalet Challenges. En ja, dat was eigenlijk vergelijkbaar, daar kregen ze allemaal een opdracht die betrekking had op elkaar, en dat is iets dat ze in het geheim moesten doen. En wij vonden dat is iets dat komt van een vriendenweekend bij mij. Ik vond het altijd heel plezant om zo terug eens het kind te kunnen uithangen.
0: Je bedoelt jouw eigen privé vriendenweekend. Ja, Daar doe jij dat soort dingen.
1: Ja, dat is ooit een jaar of 5 geleden. Waren wij met een ganse hoop oud-scouts vrienden op weekend. Met alle vriendinnen erbij. En daar is zoiets ontstaan. En veel mensen zijn dan aan uur, zijn dat kotsbeu. En ik blijf dat tot zondagavond loeihard spelen. En ik was eigenlijk al denk ik van zaterdagmiddag gewonnen. Maar toch bleef ik doordoen. En het is daar een beetje een variant op geworden die we dan in de chalet zijn beginnen spelen. En het was eerst met wat schroom dat we dat vroegen aan die deelnemers. Maar achteraf bleken die allemaal zo tof te vinden dat we dat jaar daarna teruggedaan hebben en zo een paar jaar. En dan ja, dachten we, tja, zit er nu niet meer in. En dat wouden we nu eens proberen.
0: Ben jij dat type, Sven, die altijd gewoon die scoutsleider zal blijven, die houdt van geheime plannetjes en de fopperij? Want het is wel een soort van rode draad door de dingen die jij maakt, voel ik soms.
1: Ja, dus ik ga daar niet tegenspreken. De kans is groot dat dat effectief zo is. Ik probeer wel al vaker een lange broek aan te doen dan vroeger. Maar voor de rest, ja, ik speel graag spelletjes en ik neem het leven niet te graag al te hard au sérieux, mezelf ook niet. Maar de dingen die ik doe, neem ik wel graag au sérieux. En dat is dit programma ook, dat is heel onnozel, dat zijn vaak onnozele opdrachten, maar we nemen die extreem au sérieux en we hopen dat de mensen dat dan tof vinden.
0: Ja, het toffe is dat jouw kandidaten, dat die het ook heel au sérieux hebben genomen.
1: Ja.
0: Want Timon en dat Pools bijvoorbeeld.
1: Onwaarschijnlijk.
0: Ik wist het niet, maar het is een van de moeilijkste talen ter wereld.
1: Ja. Ja, en hij zit binnenkort in Over de Oceaan, programma waar dat ze de oceaan oversteken. En daar heeft hij dus dagen en nachten zitten oefenen zonder dat iemand wist wat hij aan het doen was.
0: Oh, wow.
1: Dus, ja, die mens heeft hem daar 300% in gesmeten. En dat is wel, wat is dat ook een beetje daarop geselecteerd? Mensen die zin hadden om ja, blind in een put te springen, want ze wisten op voorhand uiteraard niet wat we gingen vragen. De deal was ook, ze mochten 1 ding zeggen dat ze absoluut niet wilden. Bijvoorbeeld, ik wil niet dat je mij een privé filmt of zo.
0: Uh-huh.
1: Dat soort dingen. Maar voor de rest hadden ze geen inspraak in de proeven of in de uitdagingen. Dus het was echt, zie je het zitten? Ja, oké, dan moet ons vertrouwen. En dat hebben ze gedaan.
0: We zagen ook Birgit Aardgeert, die probeerde om 10 kilometer sneller te lopen dan Wart Lemmelijn.
1: Ja.
0: En we zagen diezelfde Wart Lemmelijn, die probeerde om een houten standbeeld te maken dat herkenbaar en overduidelijk Wart Lemmelijn was. Zitten er challenges bij uit deze of de komende afleveringen waarvan jij zegt van nee, dat zou je mij nooit mogen aandoen. Dat zou ik nooit, nooit doen.
1: Bijvoorbeeld het Pools. Ja, ik zou het gewoon niet kunnen. Ik ben echt niet slim genoeg om dat, zeker op zo'n korte tijd, die Timon, die is daar echt mee weg. Die kan een gesprek voeren, hè. Dat is ongelooflijk. Maar ja, dat zou ik sowieso niet kunnen. Ik ben absoluut geen talenknobbel. Ik denk, als ik in deze opdracht, of deze aflevering moeten kiezen, dan denk ik dat ik veiligheidshalve die van Wart had moeten kiezen, want 10 kilometer lopen is ook al niet mijn sterkste kant.
0: Nee, maar ik zie jou eigenlijk ook niet aan de slag gaan met een kettingzaag. Sorry dat ik het zeg.
1: Nee, want ik denk van mijn eigen dat ik een goede kampeerder ben, maar ik heb al van 2 vingers een stuk afgehakt en dan een keer een stuk ingesneden. Dus ja, eigenlijk, ik ben echt niet zo goed.
0: Nee, matig.
1: Matig, ja. Maar er zijn zowel... Ja, ik vind het veel leuker om opdrachten te bedenken voor anderen dan ze zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld, voor een van de uitdagingen moet Annemie Struijf, moest die leren zakken rollen. En op zich is dat iets...
0: Amai!
1: Ja.
0: Oh, zou zij ook zeker en vast zeggen, amai!
1: Ja, maar dus dat is iets wat ik op zich wel graag zou kunnen, maar ik zou dat nooit niet durven. En ik zou ook zo ongevraagd aan mensen hun lichaam komen. Ik zou het niet...
0: Je bent te beleefd.
1: En ik heb gewoon veel te veel schaamte.
0: Ja. Sven, je zit hier in het Radio 1 cultuurprogramma, De Compagnie. Ja. Dus ik ben blij dat jij je binnenkort ook gaat bezighouden met cultureel erfgoed.
1: Ah?
0: Ja, blokken, hè.
1: Ah!
0: Toch?
1: Ja.
0: Je gaat blokken presenteren, toch wel Vlaams erfgoed, zo durf ik het gerust noemen.
1: Ja, en...
0: Heb je er zin in? Vanaf wanneer is het eigenlijk?
1: Het is pas vanaf september volgend jaar. Mm-hmm. Dus het is nog een volledig jaar, dus we kunnen eerst nog een jaar van de ben genieten. Ik heb er mega veel zin in. Dat is iets wat ik al heel lang zeg, dat ik dat graag wil doen.
0: Maar ja, ik wist dat niet. Dat is kei schattig. Jij bent daar al super lang openlijk voor aan het solliciteren.
1: Ja, maar ik was ook zo ver. Want ik zei dat vroeger wel eens, maar ik had dan schrik van... Oei, mensen gaan denken, die wil een band zijn plaats afpakken. Helemaal niet. Maar ze vroegen mij vaak, wat wil je nog doen? En dat is iets... Ja, ik ben in tv gerold als publieksopwarmer. En ik ben heel graag in een tv-studio. Dat is mijn living. Ik heb daar jaren, dag en nacht in vertoefd. De laatste jaren... Wat minder, omdat ik veel programma's aan het maken ben. En dan zit je veel aan een bureau een programma te bedenken. Dus ik heb altijd gezegd, ik mis veel in een tv-studio zijn. En iets zoals blokken, wat een ijzersterk format is, waar elke dag 2 gewone mensen langskomen, die dat een spelletje spelen. Op zich is dat al goed. En als presentator kun je dan maar je best doen om dat hier en daar nog wat grappiger te maken. Maar dat hoeft niet. Als het gewoon dat spel is, is dat ook al goed.
0: Het is een ambacht bijna.
1: Ja.
0: Blokken presenteren. Een televisieambacht.
1: En ik denk dat ik mij daar heel goed mee ga amuseren.
0: Zalig. Jouw droomjob. Ik ben blij voor jou. En dan ook nog eens Vrede op Aarde presenteren. Dit najaar, de 10e jubileumeditie. Ja. Jij klinkt als de meest druk bezette man in tv-land, Sven.
1: Ja, dat
0: mag, hè?
1: Ja, nee, ja, ik ben...
0: Je doet het graag, hè? Het mag, hè?
1: Wel, ik doe het supergraag en ik denk dat het voordeel is dat ik al wat ouder ben. Dat ik heb in het verleden heel veel dingen geweigerd, omdat ik nooit een brood op tv wou komen. Ik wil alles wat ik doe met volle goesting kunnen doen. Dus ik heb altijd heel veel jobjes gecombineerd om nee te kunnen zeggen. En dat heb ik ook al heel vaak gedaan in het verleden. Maar nu doe ik allemaal dingen die ik supergraag doe en die helemaal passen bij mij. En dan heb ik het geluk dat ik omringd ben door een fantastische club redactie- en productiemensen, waardoor het niet zo aanvoelt alsof ik heel hard aan het werken ben.
0: Ja, maar kijk, sowieso Sven, hier in mijn compagnie mag je even op je gemak gaan zitten. Vergeet even de drukke tv-wereld. Dit is Radioland. We gaan babbelen over interessante dingen. Straks een hapje eten dus. En luisteren naar goede muziek ondertussen. Zoals deze Eefje de Visser en Normaal doen. Welkom.

0: Fun-loving criminals en Love Unlimited. Sven geeft mij hier een update over hoe het is met de band. Geen Love Unlimited, alleszins. Ze hebben boel gemaakt.
1: Ja, zeg.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Ai, is geen nieuws hoor, 2021 was het. Maar bon, we waren hier even samen aan het analyseren hoe het
1: als fan zijnde vond ik het erg dat ze ruzie gemaakt hebben.
0: Mm-hmm. Sven, ik zei het net, cultuurprogramma. Ben jij een cultureel type? Ga je geregeld naar theater, film, muziek?
1: Veel te weinig.
0: Ja?
1: Ja, alleen zeker zo de echte cultuur, mijn grote C, daar ben ik waarschijnlijk niet goed genoeg in. Allee, daar ben ik te weinig mee in contact geweest. Die ga je in heel mijn leven, denk ik. Maar ik doe wel mijn uiterste best om hier en daar iets op te pikken. En ik hoop heel hard, we hebben nu twee kleine kindjes, dat die mijn culturele leven wel terug naar een hoger niveau gaan brengen.
0: Oké, no pressure, kids. Maar
1: nee. Maar
0: zij gaan het moeten doen voor
1: jou. Ik ben een man of 6 geleden, met onze Leo, die is nu 3,5, zijn wij naar een kinderopera geweest. En ik vond dat goed, want dat was lang geleden dat ik in een theaterzaal was geweest, niet om te werken, maar gewoon om naar iets te gaan kijken. En dat manneke vond dat best wel tof. Het was iets waar echt duidelijk hard aan gewerkt was. En dan denk ik, oké, we gaan dat zien, dat we dat een paar keer per jaar kunnen doen. En zo heb ik dat met alles, boeken lezen. Ik ben daar niet zo'n goeie in, maar ik lees keigraag voor. Dus ik hoop dat die kinderen mijn cultureel niveau terug wat gaan opkrikken.
0: Ik hoorde dat je onlangs ook verliefd bent geworden op Rinus van de Velde. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Dus niet fysieke verliefdheid. Allee, het is niet dat ik een relatie aanbeheer met Rinus van de Velde.
0: Mag, hè?
1: Ja, dat mag zeker. Maar zover zijn we nog niet. Want ik denk dat het voorlopig vooral van mijn kant komt. Maar ik ben met een theatertour op de baan geweest vorig jaar. En ik was heel vaak 's nachts dan op de baan. En ik luister dan wat podcasts. En ik kwam plots op een podcast waar hij te gast was. En ik had hem nog nooit horen spreken. En ik hoorde hem praten en vertellen. En ik had vanaf het eerste moment een gevoel van connectie. Dat kan door onze Vlaams-Brabantse tongval zijn. Dat ik gewoon al dacht van, hé, maar we zijn van dezelfde buurt.
0: Jij voelde een klik.
1: Ik voelde een klik. En hoe meer dat hij aan het praten was over zijn manier van werken en zijn manier van in het leven staan, dat ik dacht, wow, maar ik denk dat ook. En ik dacht echt achteraf, ik heb dan alle podcasts die ik kon vinden waar hij in zat, beluisterd. En ik leef nu echt met het idee van, ja, wij zouden vrienden kunnen zijn. Als wij elkaar gaan tegenkomen, die gaat dat niet kunnen ontkennen. Wij hebben een connectie.
0: Oké, okay, ja, dat is manifesting, hè. Je hebt dat gedaan met blokken. Ja, je gaat dat nu presenteren. Dus ik verwacht binnen een paar jaren dat jij en Rinus van de Velde boezemvrienden zijn. Ja. Zo gaat dat evolueren. Ik hoor jou net vertellen over voorlezen voor jouw kinderen. Weet je wie zou vinden dat jij fantastisch goed bezig zou zijn?
1: Nee.
0: Roald Dahl.
3: I think it's most important to read to children who've just learned to be competent readers, because when you're, say, 8 or 10 years old, you can read. It's still such hard work to read the book, you lose the sense.
4: That's right.
3: And it's lovely. Parents should go on reading to their children as long as they possibly can. 10-year-olds, 12-year-olds, you know.
0: Leuk om zijn stem te horen, hè?
1: Ja.
0: Maar wat hij zegt is heel mooi. Jouw oudste zit nu in de tweede kleuterklas.
1: Ja.
0: Maar hij zegt het allerbelangrijkste is om eigenlijk te blijven voorlezen aan kinderen die net hebben leren lezen. Ze kunnen het vanaf dan in principe zelf. Dus ik denk dat daar veel ouders afhaken. Maar we moeten onthouden, het is hard werk om te leren lezen. Daarom is het belangrijk om zo lang als je kan, tot ze 10 of 12 zijn, te blijven lezen voor hen.
1: Ja,
0: mooi, hè?
1: Ja, en ik hoop ook echt dat dat gaat lukken.
0: Ja, wat haal je daaruit? Wat vind je daar zo fijn aan?
1: Ik vind dat een heel mooi moment van verbinding. Zo met jonge kindjes, zo het moment tussen dat je die op school gaat halen of dat ze uit de crash komen, tot dat ze naar hun bed gaan, dat kan al wel eens een rat race zijn, waar dat je niet altijd de beste versie van jezelf bent, wegens te veel druk en die moeten nog eten en die moeten nog dit en die moeten nog dat en tandjes poetsen en wassen. En het ritueel, bij ons, wel, ik denk bij de meeste mensen, als er wordt voorlezen, is dat vlak voordat ze in bed gaan. Dus dat pyjamaken is aan, die komen zo wat in u gekropen en je begint voor te lezen. De rust is er dan sowieso altijd terug. En dan, ja, dat geeft dat een heel warm gevoel dat je jezelf en dat manneke voelt kalmeren en richting dat bedje gaan, maar toch nog even die fantasie prikkelt. Dat vind ik heel tof. En hij begint nu te onthouden. Dus ik probeer af en toe dan zo even van het pad te gaan, dat ik niet lees of zeg wat er staat. En hij heeft dat door, dus dat vind ik heel plezant. En we zijn nu sinds de zomer af en toe wat echtere boeken aan het lezen. We zijn zo wat aan de iets langere verhalen. En nu hadden we een boek gekregen met The Lion King of de Leeuwenkoning en Jungle Book. Dus dat in één boek zit. En daar zijn we nu de laatste weken heel vaak uit aan het voorlezen.
0: Och, je bent vertrokken, Sven. Ja. Roald Dahl wacht op jou. We gaan het straks nog uitgebreid over hem hebben. Want die persoon die 110 werd, postuum, dat is hij. Maar eerst Kali Uchis en Moonlight.

0: Op de Antwerpse ring richting Gent is het 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Jabeke 10 minuten extra van Gistel tot Oudenburg. En richting Brugge 10 minuten van Zandvoorde tot Jabeke. Daar wordt gewerkt.
1: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
2: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
3: Compagnie Merkpoel.
4: Radio 1.
3: Welkom bij de compagnie. In mijn studio zit Sven De Leijer. We hadden het net al over zijn nieuw programma Is het gelukt, dat je zondag kan zien op tv, de tweede aflevering. We hadden het over zijn bromance to be met Rinus van de Velde. Daar verwacht ik heel veel van.
5: Ik begin met te schamen.
3: En over voorlezen. Nu Sven, zou ik je graag aan iemand willen voorstellen. De vrouw die naast je zit is culinair journaliste voor de Standaard en Knak Weekend, receptontwikkelaar en host van de culinaire podcast die je zeker moet leren kennen, Boef. Haar naam is Barbara Serulus. Dag Barbara.
6: Hallo allemaal.
5: Hallo.
3: Jullie kennen elkaar nog niet, hè?
5: Nog niet?
6: Nee, nog niet, hè.
3: Het is een vrouw die met eten komt. En mensen die met eten komen zijn doorgaans de beste mensen. We gaan het straks ook met haar hebben over het nieuwe kookboek van Otto Lengi. Maar, ik zei het net, Roald Dahl zou komende zondag 110 zijn geworden. En die mens schreef niet alleen fantastische boeken voor kinderen en volwassenen, maar ook kookboeken, Barbara.
6: Ja. Wij hadden thuis het griezelkookboek. In het Engels heette dat Revolting Recipes, wat natuurlijk nog veel beter klinkt. En daar stonden dus alle walgelijke, gruwelijke recepten uit zijn kinderboeken verzameld. Ik wou altijd heel graag die lange groene krokodil uit de reuzenkrokodil maken. Ik dacht, in mijn herinneringen was dat een komkommer die was opengesneden, maar ik heb het gisteren nog eens bekeken en het is eigenlijk een baguette gevuld met eiersla en dan afgewerkt met gehakte spinazie.
3: Amai.
6: Ja, de tanden zijn amandelen en dan de oogjes hardgekookte eitjes. Het ziet er wel heel cool uit.
3: Ja. En revolting, dus dat voldoet volledig aan de opdracht.
6: Ja.
3: Hoe belangrijk was eten in het leven en het werk van Roald Dahl?
6: Ja, in zijn leven was het volgens mij heel belangrijk. Hij heeft ook een kookboek voor volwassenen geschreven. En daarin, die foto's zijn eigenlijk wel heel mooi. Je ziet heel veel lange gedekte tafels. Hij had ook een heel groot gezin. Dus ja, daar schoof altijd veel volk aan tafel. En koken beschrijft hij zelf als een heel belangrijk moment op het einde van de dag om even tot rust te komen. Een beetje wat jij zei over het voorlezen, had hij denk ik met eten. En hij moest tuinierde zelf ook. Dat vond ik ook. Er staat een heel schattige foto in van Roald Dahl aan zo'n veldje ajuinen. Heel trots op zijn riek leunend. Dus ja, eten was wel voor hem een belangrijk aspect in het leven. En in zijn boeken natuurlijk ook. Iedereen denkt wel, denk ik, aan die grote... Of ik denk daar toch als eerste aan die grote taart uit Matilda. Die reuze grote chocoladetaart die als straf moest worden gegeten.
3: Ja, dan hebben we het uiteraard over deze taart.
7: Smells chocolatey, eh? Now, eat it.
8: I don't want any, thank you.
3: Die arme Brucie.
6: Heftig, hè?
3: Ja, die volledig die taart op moest.
6: Ja, dus chocola was ook wel een ding voor Roald Dahl. Hij had heel graag chocola. Hij had elke dag een KitKat. En dat wikkeltje, plakte hij altijd op een bol van KitKat-wikkels die op zijn bureau stond. Dus hij had zo'n soort van object waardoor je kon zien hoeveel KitKats hij al had gegeten. Dat groeide dus de hele tijd aan. Hij had ook graag Maltesers, dus ja, chocola en zoetigheden, want hij had ook een pot winegums naast zijn bed staan.
3: Malzalig!
6: Ja, cool, hè? Als hem 's nachts zien kreeg hij een winegum, dan moest hij maar grabbelen op zijn hoofdkastje. Dat heeft zijn vrouw ooit eens publiek gemaakt. Ik weet niet of hij dat leuk vond. Dus chocola was wel een ding. Hij ging ook naar school, in Repton School, en die hadden, dat zou in deze tijd denk ik niet meer kunnen, maar een heel bijzondere connectie met chocolade. Want ze waren namelijk een proefpanel voor Cadbury's, een bekend Brits chocolademerk. Dus daar werden chocoladerepen naar opgestuurd. Die kinderen moesten dat proeven en beoordelen. En zo ontwikkelde... Ja, cool, hè?
5: Ja.
6: Allee, cool. Ook droom, een beetje louche, maar...
3: Droom voor elk leerlingenbestand, denk ik dan. Ja, ik heb een fragmentje gevonden van hem, waaruit blijkt dat hij niet alleen hield van chocolade, maar ook de geboortedata kent, of het ontstaansjaar van al zijn favoriete chocoladerepen.
9: Yeah, I eat it every day. It's shoved onto the table. After each meal, flakes, Kit Kats, everything you can think of.
10: It's like Mars bars, you know, how they get the chocolate to stay.
9: Well, yeah, that's probably the greatest invention, 1932. Of course it is. Everyone should know these dates. I mean, it's all... Who wants to know when the kings of England were born and died? It's when the chocolate was invented. It really is. Kit Kats, 1935, all that sort of thing.
3: Kit Kat 1935, alsof het ja, parate kennis voor Roald Dahl. Barbara, met welk gerecht denk jij dat Roald Dahl zijn verjaardag zou gevierd hebben zondag?
6: Ja, goeie vraag. In zijn boeken was zijn eten altijd heel gruwelijk en grotesk, maar ik heb het gevoel dat hij in zijn persoonlijk leven vrij simpel at. Dus ik denk dat ik ga voor een vis in zoutkost of zoiets.
3: Mm-hmm. Oké.
6: Okay. Ja.
3: En dat allemaal op een grote volle tafel?
6: Ja.
3: Echt goed. Straks nog een overvolle tafel. Vol met smaken en vol met kleur. Want het nieuwe boek van Jotam Ottolenghi is uit. En Barbara, jij hebt het voorgeproefd voor ons. Ik ben zelf een monsterfan, dus heel benieuwd wat jij ervan vond. Eerst Romeo Elvis en chocolade.

0: Kylie Minogue samen met Snow Patrol en These Alarms. Ik kreeg onlangs een pakje in mijn brievenbus en ik dacht, oh, Christmas came early this year. Het voelde een beetje als kerst, mijn verjaardag en Sinterklaas tegelijk. Want de nieuwe Otto Lengi is er. Dan heb ik het uiteraard over Yotam Ottolenghi. Een van de meest toonaangevende chefs van de afgelopen 20 jaar. Zijn bekendste kookboek tot nu toe was Simpel, dat in ontelbaar veel keukens staat. Sven, ook in de jouw?
1: Ja, absoluut.
0: En nu is er even Simpel, de opvolger daarvan, Simple 2 in het Engels. Sven, snap je mijn enthousiasme?
1: Ik snap je enthousiasme en ik wil geen partypoeper zijn, maar ik ben niet altijd akkoord met de titel Simpel. En dat zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar ik zit in de fase in mijn leven dat ik koken heel snel te veel vind.
0: Mm-hmm. Dus, met maar, twee kinderen, kan het mij voorstellen.
1: Ja, waarschijnlijk ga ik het daarop kunnen steken zonder dat iemand kwaad is op mij. Maar ik kom niet meer aan bijvoorbeeld Otto Lengi zijn kookboek. Ik raak er niet. Ik heb het zelfs al bij zo de foodboxen die je bestelt, dat ik soms denk, oh maar nee, zeg niet dat dat 35 minuten is. Dat is een uur en 35 minuten. En dus ja, ik eet het super graag en ik heb het geluk dat ik een paar vrienden heb die er vaak voor mij uit koken, alleen voor ons uit koken. En ik vind het super lekker, maar ik ben niet altijd akkoord met een titel. Maar ik snap, voor iemand als jij die goed kunt koken, dat het fantastisch is om het boek binnen te krijgen.
0: Ja, ik ben niet de enige in de studio die goed kan koken, want culinaire journaliste Barbara Cerulus heeft zich net ontpopt als een soort van culinaire Mary Poppins. Ja. Ze had een mandje mee, ze tovert er van alles uit. Want zij heeft voor ons die Even Simpel of Simple 2 gelezen, bekeken en zelfs uitgetest. En de resultaten daarvan staan hier op de tafel. Barbara, ik kan mij voorstellen dat jij niet echt verrast was dat er een opvolger kwam voor die Simpel, eerst en vooral.
2: Ja, Simpel was inderdaad het populairste kookboek van Otto Lengi. En sommigen zeggen zelfs het populairste kookboek van de recente tijden. Dat wordt ook altijd maar gestemd tot beste kookboek in heel veel wedstrijden. Dus ja, een opvolger liet op zich wachten. En een veelgehoorde kritiek op Otto Lengi is inderdaad te lange ingrediëntenlijsten, toch te ingewikkelde recepten. En die Simpel was daar een antwoord op. En in Even Simpel probeert het zelfs nog simpeler aan te pakken. Omdat Otto Lengi schrijft ook in zijn inleiding dat we eigenlijk alleen maar nog drukker, nog afgeleider zijn geworden. Ja. Dus dat, ja, onze aandachtspannen om te koken wordt alsmaar kleiner en daar wil hij op inspelen.
0: Ben je enthousiast?
2: Ja,
0: wat was je indruk van het boek, liever?
2: Ik heb veel stickertjes geplakt. Er waren veel dingen dat ik direct wou maken. Maar ik volg ook wel Sven. Ik zou het niet per se aanraden aan iemand die inderdaad zegt, oké, ik heb een half uur tijd, ik heb het super druk. Ik moet echt snel iets maken. Dan ga je nog altijd gefrustreerd zijn, volgens mij. Ik vind het toch een boek voor echt een hobbykook die nog goesting heeft om te koken. Want je moet er toch wel je hoofd echt wel wat bij houden.
1: Ja.
0: Vallen er lijnen in te trekken in dit boek, naast het feit dat het enigszins simpel of een poging tot simpel is?
2: Ja, natuurlijk. Ja, Otto Lengi is een befaamde groentekok, dus groenten spelen wel weer de hoofdrol. En daar vind ik ook wel dat we hem echt het krediet mogen geven. Ik denk dat wij toch nog wat in het bloemkool met witte saus tijdperk leefden voor Otto Lengi in onze contraille kwam aanwaaien. Dus ja, meer kleur, meer smaak. Allee, die groenten, dat heeft hem echt supergoed gedaan, vind ik.
0: Mm-hmm. Hij is begonnen als een chef die zich focuste op de Israëlische keuken, Israëlisch-Palestijns, met zijn vroegere compagnon Sami Tamimi. Heeft zich toen zo wat laten omringen door tal van chefs waar hij nauw mee samenwerkt. Dit boek is ook samengemaakt met Verena Lockmuller, een fantastische vrouw die gespecialiseerd is in gebak, heel veel houdt van zo hartige dingen, kazen en zo. Wat is de vibe van dit boek? Waar zitten we ergens? Of is het eclectisch? Een leuke mix?
2: Het is inderdaad eclectisch. Zo, het Levantijnse, de tahini, de satar, de ingelegde citroen, dat was echt zo de basis waar hij van is begonnen. Maar ondertussen de Aziatische keuken, de Zuid-Amerikaanse keuken, hij mix en match dat allemaal. Wat ik wel het gevoel heb, want er kwam soms ook wel kritiek dat hij iets te vlot shopte in de wereldkeuken en natuurlijk daar een imperium heeft opgebouwd, dus zo'n culturele appropriatie viel wel eens. En ik heb het gevoel dat hem die tijdsgeest ook wel aanvoelt, Want in dit boek staat echt bij elke inleiding de verwijzing naar het authentieke recept en ook de cultuur waar het vandaan komt, wat toch wel een vorm van respect is voor die cultuur. En ik denk dat dat ook wel gaat geapprecieerd worden.
0: Ja. Wat zijn de hoekjes die jij hebt omgevouwen? Wat zijn de recepten waarvan jij denkt, ja, en misschien vooral, wat heb je meegebracht?
2: Ja, er is één recept dat ik niet meegebracht, want daar had een oven voor nodig. Ik dacht, dat ga je niet zijn. Maar dat ik wel vanavond, denk ik, al ga maken. Want ik heb er ook alles voor in huis, toevallig. Dat is uitzonderlijk, denk ik wel. Dat was halloumi in de oven met tomaatjes, boontjes, citroen en look. Dus volgens mij is het simpel.
1: Ja, zo klinkt
2: ja, ik denk het. Ik ga het vanavond jullie laten weten. Je moet gewoon in een oven steken, het is klaar. Maar wel keiveel smaak. Want daar is Ottolenghi ook wel goed in, vind ik, om zo laagje op laagje op laagje van die smaak te bouwen. Ja, dat kan hem echt, hè.
0: Ja.
2: En hier, voor jullie, heb ik mee aubergines met een bosolie. Zoals in het boek zei, wij zeggen natuurlijk lenteolie. Het is een Nederlandse vertaling. Nog een beetje tahini op en dan ketchup manis. Dus daar zie je ook een beetje zo dat ketchup manis Indonesisch, tahini uit het Midden-Oosten. Dus alles samen op een bord. Maar het zal lekker zijn, dat weten we natuurlijk zeker.
0: Ik zie ook koekjes.
2: Ja, koekjes. Koekjes, ja. De pot is al een beetje leger.
1: Ja, ik zag het
2: ook daarnet.
1: Ik ben er niet aan geweest.
0: Er liggen er al twee naast mij. Die zijn gereserveerd.
2: Ah, dat is goed. Dat zijn chocoladekoekjes, dubbele chocoladekoekjes. Dus er zit cacao in en stukjes chocola.
0: Goed gedaan.
2: En ze zijn een beetje spicy door isot biber. Dat is een Turkse peper die dat zo wat rokerig ruikt. Ik heb hem ook mee als je sabitis wilt ruiken.
0: Kijk, daar gaat Sven zijn hoofd al van open
2: en
0: dicht.
2: Ah ja, wil je voor het zien als ze proberen? Ja, pas op. Niet te diep inhaleren.
1: Ja, dat is...
2: Ja.
0: Zet de sinussen open, is
1: ja, ja, ja, maar op een aangename manier.
2: Okay. Ja, en het ruikt ook, dat ruikt eigenlijk ook een beetje naar chocola als je daar naar riekt.
1: Ik probeer, want er is nog iets anders, maar ik herken het niet.
2: Het is een beetje rokerig, vind ik, zo barbecue en chocola ruik ik daarin.
1: Maar zeker chocolade nog.
2: Ja,
1: ja, ja, absoluut.
2: En dan merkte je ook wel, ja, isot biber is echt ook een beetje een trendingrediënt. Dus, allez,
0: ze ik had zijn er nog die... nooit van gehoord. Het is alweer iets nieuws om te ontdekken.
2: Ja, dat is dus een hele lekkere Turkse peper. Dus in die testkeuken van Ottolenghi, ze zijn wel altijd bezig met zo de toffe nieuwe ingrediënten.
0: On top
2: nieuwe
0: of things.
2: Eeuwen oud natuurlijk, maar in de westerse wereld dan nieuw te ontdekken.
1: En vind je die al frequent in de winkel bij ons?
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik was gisteren in een supermarkt en ik verschoot wel echt van het aanbod. Want dat is ook wel iets dat Ottolenghi echt heeft veranderd, het supermarktaanbod. Zatar, Rosa Harissa, ja, je vindt dat nu echt in een doorsnee supermarkt. Dat was een aantal jaar geleden natuurlijk ondenkbaar.
0: Ja, ja, als ik naar mijn supermarkt ga en ik zoek tahini, dan kan ik kiezen uit vijf varianten.
2: Ja, dat is ook wel zot om te bedenken dat ene man ons retail-aanbod heeft veranderd.
0: Jotam toch.
2: Ja, sorry,
0: fangirl.
2: Dus, en die koekjes, ja, ik vind ze lekker. Het is dus een combinatie van pikant en chocola. Dus als je iets wilt proeven, mag.
0: Ja, dat granolaatje dat daar staat, gaan we straks ook zeker nog testen. Wat kan je daar nog over zeggen?
2: Ja, dat is dus een recept van zijn co-auteur, die dat heel graag bakt.
0: Ons Verena.
2: Ons Verena. En daar zit banaan in, geplette banaan. En ik was daar wel door geïntrigeerd, omdat ik ben niet een mega bananen fan, maar ik vond het wel een goed idee. Dus ik dacht, ik wil dat toch eens testen. Ik heb ook nog niet geproefd. Dus ik ga samen met jullie proeven.
0: Oké. Okay. Ja of nee, belandt deze nieuwe Ottolenghi onder zo goed als elke kerstboom binnenkort?
2: Denk het toch wel, ja.
0: Kijk, heel goed. Wie dat boek zeker ook al op zijn keukenplankje heeft, is de Britse rapper.

0: is cleverism. Mom, one.
1: Born and raised, made attempts to crawl away.
2: Otto Lengi van Loyal Carner. En nou wel, die granola van Otto Lengi is ook de moeite. Staat op pagina 30 van Even Simpel. Barbara Cerulus, dank je wel om dat te testen voor ons.
3: Heel graag gedaan.
2: En dank je wel voor jouw enthousiasme.
3: Met plezier.
2: En nu al graag tot de volgende keer. Breng je dan ook eten mee alsjeblieft?
3: Mijn mand zal voor u altijd gevuld zijn, Linda.
2: Wat een droom van een vrouw. Sven, jij blijft nog even zitten, hè?
4: Ik ga nog eens proeven, denk ik.
2: Is goed.
5: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
6: Ik denk dat mocht zo'n aanslag opnieuw gebeuren, dat de impact op een president volgens mij net het tegenovergestelde zou zijn. Het zou zo'n presidentschap volledig kapot maken, omdat je nu niet meer aan Amerikanen zou uitgelegd kunnen krijgen waarom de VS zo'n aanslag niet had zien aankomen.
5: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. Deathcap for Cutie, I Built You a Tower Tour. Op 30 september in het Koninklijk Circus in Brussel. I'll follow you into the dark. Een van de grootste namen uit de indie-rock. Met nieuwe songs en tijd.

0: met Radio 1.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
15: DSM Keukens.
14: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
16: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
17: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
18: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
19: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
20: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
21: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
18: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen.

0: Dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
1: Volkswagen.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Gent is een middelbare school aan de Henley-kaai ontruimd, niet zo ver van het station Gent-Sint-Pieters. Dat is gebeurd na bedreigingen, zegt het provinciebestuur. Er was een melding gekomen dat er deze voormiddag geschoten zou worden. Iedereen die op de school was, is meteen geëvacueerd. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Op dit ogenblik zitten er 400 mensen opgesloten, maar er zijn maar 240 plaatsen. Als dat over een half jaar niet veel beter is, moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. Dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse advocaten. Volgens advocaat Nicolas Vinkier is het een historische uitspraak.
10: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
9: Vandaag is ook de 5e en laatste stakingsdag op rij van de vakbonden in de Belgische gevangenissen tegen onder meer de overbevolking. In Antwerpen is het assiseproces begonnen over de dood van een jongen van 14. Hij overleed begin 2022 bij hem thuis in Turnhout. En de politie ontdekte dat pas 8 weken later. Zijn vader en 5 andere mensen die in hetzelfde huis woonden staan nu terecht voor moord. Zij zeggen dat de jongen ziek geworden was na een coronabesmetting, maar in zijn lichaam is een hoge dosis ketamine gevonden. De moeder van de jongen hoopt dat de doodsoorzaak nu duidelijk zal worden.
11: Er zijn vragen natuurlijk over de ketamine, hoe dat daar terecht is gekomen. We willen de waarheid weten. We willen weten wat er is gebeurd, wat er echt is gebeurd. Waarom weten we ook niet. Dus dat zijn de antwoorden waar we op aan het hopen zijn.
9: In Hongkong hebben 3 activisten lange gevangenisstraffen gekregen, omdat ze herdenkingen organiseerden voor de slachtoffers van het studentenprotest op het Tiananmenplein in Peking in 1989. De studenten eisten toen meer democratie, maar hun protest werd met geweld beëindigd door het Chinese bewind. Er vielen 100 tot mogelijk 1000 doden. De 3 activisten zijn nu veroordeeld voor het ondermijnen van de staat. In Hongkong werd de Tiananmen-tragedie jarenlang herdacht, wat in China niet kon. Maar sinds in Hongkong een strenge veiligheidswet is ingevoerd, zijn zulke herdenkingen ook daar onmogelijk geworden. Het is meestal zwaar bewolkt, af en toe wat lichte regen of een bui en we halen rond 20 graden. Morgen start grijs, na de middag klaart het op en dan tot 22 graden. Zondag periode met regen en rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
7: Radio 1.
13: Compagnie Merkpoel.
14: Goedemorgen en welkom. We halen Stanny Kretsen en Jonas van Geel uit hun repetitiekot straks. Krostin is terug en dat vieren we met een latte macchiato. En hier bij ons zit ook nog altijd Sven de Leijer. Welkom in de compagnie. Hier is Madonna.

0: classic mags eigenlijk, hè? Madonna en Dansteria. Mijn compagnie is heerlijk, dat zeg ik elke week. Om heel eerlijk te zijn, sorry Sven de Leijer. Maar
1: het.
0: Deze week meen ik het extra.
2: Compagnie Merkpool.
0: Ik ben altijd blij als ik jou in mijn buurt heb. En dat is zowat het gevoel van ongeveer de doorsnee Vlaming of zo. Mensen hebben jou graag. Sven, straks leggen we een verbinding met Stanny Krets en Jonas van Geel. Twee straffe tv-makers, met zoals jij. Maar zij zijn samen een theatervoorstelling aan het maken en aan het repeteren. We gaan koffie drinken met cartooniste Krostin. Ik heb ook nog een zeer juicy story voor jou uit de literaire wereld. Maar als ik een gast heb, dan mag die mij ook even. Dan geef ik die even de radioruimte om eens goed iets in de etalage te zetten. Zo iets van film, tv, kunst, muziek, literatuur, whatever. Waar jouw hartje van overloopt en waarvan je zegt, en wel dit, als je dat nog niet kent, ontdek het. Dat is nu eens mijn tip. Dus voilà.
1: En is dat nu het moment om het te doen?
0: Dat is nu, de radio is van jou, Sven.
1: Ik ben een hele grote fan van de televisiereeks Ted Lasso.
0: Ted Lasso, dat is dus deze reeks op Prime.
3: Oi mate, this is you.
4: I believe it is.
3: Wicked. You coaching football, you are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you.
5: This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
6: Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way.
0: Ted Lasso. Waarom mag die voor jou in de culturele etalage? Misschien eerst en vooral, waarover gaat het?
1: Ja, het is dus de man, Ted Lasso, wordt om een of andere rare reden voetbalcoach van een ploeg in Engeland, Richmond. Hij was helemaal geen professionele voetbalcoach, maar hij belandt daar en niemand gelooft in hem. Het is een soort Ned Flanders-achtig figuur, die in hele rare quotes praat en hele rare dingen doet.
0: Een beetje sullig.
1: Ongelooflijk sullig, maar iemand die dat je erbij wilt. En ik vind de hele reeks, de eerste reeks heeft ongelooflijk veel lof gekregen in de hele wereld. Ondertussen zijn er 4 reeksen van. En ik blijf het heel fijn vinden, omdat het maakt mij altijd goed gezind. En het zendt mij naar mijn bedje met een heel goed gevoel.
0: Het is heel zonnig, hè? En ja. Grappig.
1: Wel ja, maar het is ook echt grappig. En ja, ik wou er hier even voor pleiten, omdat ondertussen zitten we aan de 4e reeks. En ja, de eerste reeks is de allerbeste. En reeks 2, 3 en 4 zijn vele minder, maar nog altijd goed. En ik vind tegenwoordig is het zo bon ton om alles wat entertainment is, om dat heel snel heel cynisch en zuurig af te kraken. En ik heb er iets te veel slechte recensies over gelezen. En ik denk nog elke keer, als er op woensdagavond een nieuwe aflevering komt, oh ja, ik ga vanavond goed slapen. Want ik ga met een glimlach in de zetel zitten, vaak luid op lachen. En ik ga mijn goed gevoel naar bed.
0: Is het ook niet het laatste seizoen?
1: Dat weet ik niet.
0: Ah, oei, dat ik dat gewoon niet huilen.
1: Nee, maar ik heb wel vocht in mijn ogen. Het zou kunnen. Ja. Misschien is het ook beter zo, hè. Maar ik heb me ook wel voorgenomen, ik ga nog eens alles herbekijken.
0: Oké. Kijk, de garantie op zoete dromen. Dus Ted Lasso te zien op Prime en getipt door Sven de Leijer.
2: Radio 1.

0: T-Rex en Hot Love. Als ik zeg Krets van den Begin en Van Geel, gewoon die drie achternamen, dan weet je eigenlijk al meteen over wie ik het heb.
1: Compagnie Merkpoel.
0: En dat zijn dan Stanny Krets, Peter van den Begin. Dat zijn natuurlijk al decennia lang een olijk duo, maar nu is het triomviraat compleet, want Jonas van Geel is erbij. Jonas en Stanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, in koor zelfs. Ja. Ja. Wat leuk.
3: Erg.
0: We hebben jullie even uit jullie repetitieruimte geplukt, want jullie zijn in volle voorbereiding van een nieuw stuk, God van de Slachting. Ik wil het er graag met jullie over hebben, maar eerst zou ik graag willen weten dat triomviraat dat ontstaan is, Stanny. Hoe is dat gebeurd? Hoe is die derde telg van jullie erbij gekomen?
3: Oh, maar dat is al lang geleden eigenlijk.
0: Ja, ik weet het, maar fris het even op voor mij.
3: Wel, de dag dat we hem uit de goot geplukt hebben. Nee, wij maakten een reeks kiekjes, heette die. En wij zochten een acteur. En iemand tipte ons, die zoon van Jos van Geel, je moet die eens checken. En Jonas kwam langs bij ons, bij Peter en mezelf, om auditie te doen. En ja, bedoel, dat is zoals liefde op het eerste gezicht eigenlijk. Hè. Dat klikte meteen. En dan hebben we hem onder onze arm genomen. En nu is hij uitgegroeid tot een volwaardig lid van de maatschappij.
0: Ja, Jonas, ik hoor die drie namen samen.
3: Ja.
0: En ik denk, ja, natuurlijk, uiteraard. Zo logisch dat Jonas daarbij komt. Had jij ook dat gevoel van thuiskomen?
4: Ja, eigenlijk een beetje wel. Dus wat Stanny zegt, is wel een beetje waar. Het was heel leuk. Ik kwam van de toneelschool. En waar wij nog samen gezeten hebben, Linde.
0: Klopt.
4: Eigenlijk, als je daar zit, dan moest je dan eigenlijk theater gaan doen. En heel serieus theater. Wat ik ook wel wou. Maar laat ons zeggen dat de vraag van de andere kant niet echt kwam. dus toen dacht ik, ja, toen kwam ik bij Peter en Stanny. En dat was de eerste keer wanneer dat er iets, een wereld openging van een soort van commercieel theater, maar ook commerciële televisie. En dat was eigenlijk oké om te doen. En dat vond ik, in die zin was dat zeker thuiskomen. En nu, zoveel jaren later, we hebben al heel veel samen gewerkt, is het heel fijn om elkaar weliswaar voor de eerste keer samen op een podium. Vorig jaar hebben we dat voor de eerste keer met kunst gedaan. Het eerste stuk dat we samen hebben gemaakt.
0: Uh-huh.
4: Maar dat was wel de eerste keer dat we elkaar tegenkwamen met ons drie op het podium. En dat was heel leuk. En dat was heel fijn. Dus het was zeker een soort van thuiskomen, ja.
0: Ik moet zeggen, Jonas, ik ben ook blij, want het klopt. Hè. Ik bevestig, we hebben samen op school gezeten. Ik heb al heel erg genoten van jou op een podium. En ik ben wel echt heel blij om jou dat nu wat vaker te zien doen.
4: Dank je wel, Linde. Ja, ik vind dat ook. En het is elke keer opnieuw merk ik dat eigenlijk dat de grootste liefde is.
0: Ja.
4: En ik vind het heel fijn om het terug te mogen doen. En dan ook nog met twee van mijn helden. Dus ja.
0: En niet het minste stuk. God van de Slachting. Een stuk van Yasmina Reza gaan jullie spelen. Stanny, het is een classic, maar waar gaat het over?
3: Wel, het gaat over twee koppels. Twee ouder-echtparen, zeg maar. Ze hebben allebei een zoontje van 11 jaar. En die zoontjes, die hebben gevochten met elkaar. En mijn zoontje, zullen we maar zeggen, heeft het zoontje van Jonas met een bamboestok op zijn kop geklopt en zijn tanden gebroken. Dat is er gebeurd en die twee echtparen die komen samen op een avond om alles heel beschaafd te bespreken, in tegenstelling tot wat hun kinderen gedaan hebben in hun ogen. Maar dat ontaart al heel snel tot een soort ja, eigenlijk vechtpartij, ik kan niet anders zeggen.
0: Het ontspoort volledig.
3: Ja, de beschaving, die met de minuut wordt de beschaving minder en minder daar in de huiskamer. Ja.
0: Als je vraagt naar dit stuk, dan zeggen mensen ook altijd spontaan clafoutis. Zie Sven even vragend kijken, hij weet niet zoveel van koken, maar dat is dus een soort dessertje.
4: Ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen zonder de pret te vergallen?
4: Ja, eigenlijk speelt de clafoutis speelt een belangrijke rol in het stuk. Want ze komen bij ons op bezoek en mijn vrouw heeft clafoutis gemaakt. En zoals het gaat, als je mensen uitnodigt, dan geef je koffie en ook clafoutis. Maar dat is een vertrekpunt voor een grote discussie over wat is nu echt clafoutis en wat is een echte clafoutis en wat is een eigen recept. Goed, het is de aanleiding om terug tot een andere discussie te komen.
0: Oké. Je zou dit een echte hit van een stuk kunnen noemen. Het is heel populair bij acteurs. Het stuk wordt vaak gespeeld. Mm-hmm. Ook bij liefhebbers. Mm-hmm. En het publiek smult ervan. Gelukkig alleen maar figuurlijk. Waarom? Wat is er zo fantastisch aan?
4: Nu, het leuke is aan Yasmina Reza, die het geschreven heeft. Die heeft ook kunst geschreven. Dat stuk hebben we vorig jaar gemaakt. Uh-huh. En dus ook dit stuk. Het zijn echt speelstukken. Waarmee ik wil zeggen, zo, acteurs hebben echt een gigantische kluif aan die rollen. Je hebt iets te spelen. Je gaat met elkaar in een vecht, in een boksring, bij wijze van spreken. En je laat elkaar alle hoeken van die ring zien. En dat is erg fijn voor spelers. Daarom dat we het ook bij Bernard spelen, waar we het gaan spelen, is het Veilingshuis. Wat vroeger het tweede platform was van Toneelhuis, Studio Tokio. Omdat we eigenlijk hebben beslist, op het moment dat we samen met ons drie een soort van gezelschap oprichten, we gaan proberen stukken te vertellen die niks nodig hebben buiten goede acteurs. En wij hopen dan die acteurs te zijn die proberen het goed te vertellen. Maar we hebben eigenlijk niet meer nodig. En dat is heel leuk aan dat stuk, want het werkt ook. Als het goed gespeeld wordt, werkt het ook. En wordt het ook bevestigd dat het niet meer nodig heeft. En dat is ongelooflijk aan dat soort stukken. Het zijn echt speelstukken.
0: We zijn hier nu met vier ouders samen. Ik kijk naar Sven, ik kijk naar mezelf, Stanny en Jonas. Mm-hmm. Jullie hebben ook allebei kinderen. Jullie zitten ook in die klas WhatsApp groepen. Jullie kennen ook die andere ouders aan de schoolpoort. Zien en voelen jullie veel dingen in dit stuk dat jullie herkennen in ouders vandaag? Misschien soms zelfs ook in jullie zelf, Jonas?
3: Ja. Ah, sorry.
0: Of Stanny?
3: Nee.
0: Vul het in,
4: Ik merk het niet helemaal, maar ik heb wel gemerkt dat bijvoorbeeld op het moment dat, ik weet niet of je iemand dat herkent, dat je zo je zoontje beslist, in mijn geval een zoon, hij is 7, die heel lang een beste vriendje heeft gehad, en plots beslist dat dat niet meer zijn beste vriendje is. En dan komen die ouders aan de schoolpoort, en dan ontstaat er het gesprek, dat je voelt dat hij een brief geschreven heeft, waar je uit opmaakt dat dat niet echt hij geschreven heeft, maar de moeder geschreven heeft. En met zijn woorden van, kan hij toch niet mijn beste vriendje terug worden? En mijn zoon die zoiets heeft van, maar ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Dus dan komt er een gesprek tussen ouders over, ja, je probeert dat vooral weg te krijgen vanuit, waaraan ligt dat? Uw zoon heeft natuurlijk gezegd waaraan dat ligt, want hij wordt vaak door hem gepest en hij vindt het niet leuk niet meer. Maar dus ik merk wel wat de aanleiding zou kunnen zijn tot een grote discussie waar je niet voor gekozen hebt.
0: Ja, zo ouders die zichzelf mogelijk wat verliezen in de emotie-jungle van het opvoeden. Sven, herkenbaar of zit je daar nog niet?
2: Wel, wij, die rond onze huis is 3,5, dus wij beslissen nog wie zijn beste vriendje is. En voorlopig zijn dat onze beste vrienden, hun kind, dus komt perfect
0: makkelijk uit. De derde man van het triumvirat. Laat ons het daar nog even over hebben. Peter van den Begin. Stanny, jullie hebben al zoveel samengewerkt als duo. Ja. Hij staat mee op de affiche als coach, niet als regisseur. Is dat de eerste keer trouwens?
3: Eerste keer dat hij regisseert?
0: Ja. Ik weet dat hij al eerder geregisseerd heeft, maar jouw coach?
3: Oh, mijn coach. Ja, dat zal nog moeten blijken eigenlijk.
4: Stanny is niet te coachen, dat weet Peter ook natuurlijk.
3: Ja. Nee, het is heel plezant om hem erbij te hebben als klankbord. Natuurlijk, hè. Ik heb het al vaak gezegd in het verleden, wij hebben echt maar een half woord nodig. Dus ik zie hem al de aanzet maken van een opmerking en ik weet al wat hij gaat zeggen. Dus dat gebeurt zonder woorden. Ja.
0: Mooi. En dan de dames waarmee jullie spelen natuurlijk. Geen vuurwerk zonder hen. Inie Massé en Lien Thijs, de mama's.
4: Ja.
0: Waarom hebben jullie hen gekozen als jullie podiumvrouwtjes, Jonas?
4: Ja, omdat wij op een gegeven moment, wat ik daarnet al zei, het is echt een speelstuk, dus het is ook comedy. Dus je hebt twee actrices, of je gaat op zoek naar twee actrices die comedy kunnen spelen en die vol in kunnen gaan. Die niet schroom hebben of die een beetje aansluiten bij vrouwelijke versies. Het is niet onnozel om te zeggen, maar van ons of zo, van dat soort van spelen. Stanny had net gewerkt met Lien Thijs in Groenten uit Balen. En hij was al heel enthousiast. Ik ben ook gaan kijken en ze speelden dat geweldig. En Inie kenden wij ook afzonderlijk. Dus wij kwamen eigenlijk snel uit bij die namen.
0: Het was evident.
4: Ja, het was eigenlijk evident. En we merkten nu ook dat het heel hard klikt. Het valt heel goed in elkaar, of althans nu nog.
0: Stukje klafoetie hierbij en het was gebakken.
4: Ja, het was eigenlijk wel snel gebakken. Ja.
0: Toch tof, hè, als het zo kan gaan. Ik wens jullie super veel succes. En nu rap jullie repetitiekot terug in, hè.
4: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Salut, dag Jonas, dag Stanny. God van de Slachting vanaf 25 september in première. Alle info en tickets vind je online. Dit is Simon met Zonde van uw tijd.

0: Op de Antwerpse ring richting Gent is het 15 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, 25 minuten erbij. Op de E313, 20 minuten vanaf Ranst. Op de E40 richting Jabbeke, 15 minuten extra van Gistel tot Oudenburg. Richting Brugge, 10 minuten van Zandvoorde tot Jabbeke, daar wordt gewerkt. En in Brussel staat in de Hallepoorttunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Sven De Leijer, hier aanwezig, nog steeds...
3: Zeker en vast.
2: Oh, en blij om hoor, heel blij om.
3: Ik ook.
2: Krostin, die ken jij, hè?
3: Kenner van de slimste mens ter wereld. Ik weet niet of zij mij kent, maar ik ben nu aan het denken of ik die tijd nog publieksopwarmer was of ik al in de jury zat, maar ik heb haar al sinds daar ontmoet.
2: Maar dan weet jij dus ook, Araya 2 ligt in de winkel. Haar nieuwe beeldroman, leuk. Wat zeg ik? Dubbel leuk. Want we hebben Krostin even moeten missen. Ze begon ooit op haar 19e als huiscartooniste en journaliste bij Flair. Tekende ook voor de Standaard. Zit dan mee in de slimste mens inderdaad. Werd daar, weet je nog, de revelatie genoemd. En toen, een tijdje later, ging poef het licht uit. Het was genoeg. Ze had nood aan iets anders. Arno Boeij zocht haar op in de koffiebar.
4: Ik heb paarden gemaakt, ik heb zonnen gemaakt, ik heb een eilandje met een palmboom gemaakt omdat het zomervakantie was. Want soms maak ik zo beertjes, poesjes. In een latte, in een koffie. Ja. We zitten in de koffiebar waar het voor mij allemaal begonnen is. Maar ik heb ook een hernieuwde liefde, denk ik, voor illustratie ontdekt hier. Omdat ik in een omgeving ben waar ik word geaccepteerd voor wie ik ben. Want mijn bazin wist niet wie ik was toen ik kwam solliciteren. Zij kende Krostin niet. Dus ze had ook geen vooroordeel over mij.
2: Cartoonist Christina De Witte.
5: Krostin, hallo!
6: Hun gast van vandaag, Krostin.
7: Wat verwachten jullie van Krostin en de andere kandidaten?
8: Ik dacht, die is 23, die ligt er waarschijnlijk direct uit.
4: Ik ben professioneel beginnen tekenen toen ik 19 was. Ik heb heel mijn 20er jaren gewoon professioneel geïllustreerd. Ik ben 10 jaar zelfstandige geweest. En dan begint je toch misschien wel een beetje na te denken van... dat zijn wel belangrijke momenten in een andermans leven dat je dan mist voor wat? Voor een andere deadline te halen? Want elke deadline dat je haalt betekent gewoon de geboorte van een nieuwe. Dus dat is een... never ending loop. En daar wou ik gewoon niet meer in zitten. Ik denk dat dat dan 3 jaar geleden radicaal doorbroken is voor mij, omdat ik uit de kast ben gekomen als lesbienne. En dat is voor mij life altering geweest. Omdat ik ook keihard ben beginnen beseffen van als mijn leven er op die manier anders uit kan zien, kan mijn leven er misschien ook op andere manieren anders uit gaan zien. Ik hoef dit niet te doen. Ja, alles was op 3 jaar geleden. Ik was mijn huis kwijt. Ik was mezelf kwijt. Gewoon te koer. Ik moest van nul beginnen. Ik ben dan terug moeten gaan herkalibreren. Nieuwe job zoeken. Nieuwe thuis zoeken. Nieuwe ik zoeken, I guess. Of misschien niet een nieuwe ik, maar gewoon mezelf wel vinden. Of dan naar buiten laten komen of zo, denk ik. Maar het was zeker op. Dat vlammetje is terug beginnen ontsteken, denk ik. Als ik het meisje waar ik nu mee samen ben voor de allereerste keer zag lachen. Maar toen waren wij nog niks. Allee, we waren gewoon vrienden. En ik weet dat ik toen dacht, life might be worth living. Dat was de eerste sprankel hoop dat ik had of zo. Ik ben terug beginnen tekenen, ik denk rond mei vorig jaar, dus mei 2025. En dat was mij vallen en opstaan. Ik moest echt wel terug een beetje feeling krijgen met die stylus. Ik moest echt feeling krijgen terug met mijn materiaal dat ik had. En door te blijven oefenen, that I got the hang of it. Ik heb de middelen. Ik heb de tijd. Ik heb de omstandigheden in mijn leven zodanig gecreëerd dat ik een rustig leven heb nu. Ik ben niet meer bezig met die deadlines elke week. Mijn grootste zorg is wat we vanavond gaan eten en wat we gaan kijken. Letterlijk dat. En dat is het zachte leven waar ik eigenlijk altijd over heb gefantaseerd. Zowel in mijn comics als in mijn dagboek als in mijn hoofd. En nu heb ik dat en ik ben daar zo beschermend over. Ik ben daar zo protective over. Voor mij succes betekent vooral gewoon dat ik comfortabel genoeg ben. Ik verdien misschien nu maar een fractie van wat ik ooit verdiende als cartooniste of als illustrator, maar ik ben misschien wel 10 keer gelukkiger. Dat is succes voor mij. Ik heb zoveel joie de vivre terug. Ik heb zoveel goesting. Ik heb zoveel drive. Ik heb zoveel ideeën. Dat voelt zoals trappelen op de grond. Je bent echt klaar om uit de startblokken te schieten. En ik wil mezelf ook daarin een beetje beschermen. Dat ik zeg van, oké, je moet niet terug 100 per uur gaan. Ga misschien bijvoorbeeld 30 of zo. Er is helemaal niks mis met een goede zone 30. Nee. Ik ben al sowieso niet zo'n... Ik word kotsmisselijk in een sportwagen. Dus sowieso is het voor mij al elektrisch stepje. Ja, elektrisch stepje.
1: Radio 1.

0: Een hele goede middag.
1: Compagnie Merkpool.
0: Sven De Leijer, we hebben net samen mee zitten luisteren met Christina De Witte, oftewel cartooniste Krostin, hoe ze plots klaps even genoeg kreeg van alles waar ze mee bezig was en er even is uitgestapt. Wat denk jij als je zo'n verhaal hoort?
2: Ja, ik ben vooral blij dat ze een manier heeft gevonden om haar leven terug op de rails te krijgen en dat ze het geluk terug heeft gevonden. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat is wel heftig. Hè?
0: Is het jou ooit overkomen dat je dacht van boef, maar dit kan ik even niet meer?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik denk wel dat ik daar waakzaam voor ben. En ik heb het geluk dat ik wel best wat dingen door elkaar doe, waardoor het... Ik heb het grote voordeel dat mijn werk, dat zijn allemaal uit de hand gelopen hobby's. En met ouder te worden ben ik wel extreem waakzaam over de scheiding werk-privé. En die lukt mij heel goed.
0: Christina, die is nu gaan werken in een koffiebar. Heb jij soms ook een alternatieve carrière voor jezelf in gedachten? Ik doe dat, om mijn hoofd zo wat open te houden.
2: Ja, ik heb er zo wel een paar.
0: Wat doe jij? Ik heb een brunchbar.
2: Bij mij...
0: Kan er ook boeken kopen.
2: Bij mij zal het, ja, publieksopwarmen is iets waar ik altijd terug naartoe wil, want dat heb ik heel veel en heel graag gedaan. En dat weet ik ook, dat dat echt mijn ding is en dat dat een knelpuntberoep is. Dus ik weet, ik kan daar terug naartoe. Ik heb ook al 100 keer gezegd, als ik 1 vrije dag in de week zou hebben, ik ga direct terug in een café werken.
0: Ja?
2: Ik heb dat lang gedaan en dat is voor mij ook iets wat dat... Je kunt dat of je kunt dat niet. Iedereen denkt, oh, ik kan wel even achter een touw gaan staan of koffies gaan bedienen. Nee.
0: En wat deed jij daar en wat maakte jou zo goed?
2: Je moet dat denk ik wat ademen. Je moet de horeca heel graag zien. Je moet klanten graag zien. En ja, het is een métier. Je moet constant alles in de gaten houden. En ik vind dat een klant nooit teken moet doen van ik wil nog iets hebben. Nee, jij moet het gezien hebben dat die persoon iets zou nodig hebben.
0: Je zegt nu café, maar wat zou je denken van een brunchbar? Zou dat niet voor jou
2: zijn? Waar boeken te koop zijn. Nee, maar ook goed. Ik denk dat ik het nachtleven minder zou opzoeken. Want ja, je weet gewoon, een café is vaak 's avonds. Ik kom er zelf ook veel te veel in aanraking met verleidingen van het nachtleven, wat dan misschien gevaarlijk is. Dus misschien is een brunchbar wel niet slecht.
0: Oké, kijk, wie weet ooit, maar voorlopig zie ik het nog niet heel snel gebeuren, hè Sven?
2: Nee.
0: Oké. Ik heb straks nog een waanzinnig verhaal voor jou.
2: Oké.
0: Een heel juicy literaire story. Je gaat ervan smullen. Maar eerst Morrissey.

0: Vergeef me, Sven, ik ben een beetje aan het meedansen.
1: Ja, dat mag toch.
0: DJ jij nog eigenlijk, want je hebt dat lang gedaan.
1: Ja, ik doe het af en toe terug. De verslaving kruipt waar ze is ergens gekropen. Ik doe het terug, ja.
0: Ah, kijk, te boeken.
1: Ik doe het eigenlijk enkel gratis of voor goede doelen.
0: Dus ah ja, maar dan wil ik het niet. Sven de Leijer is mijn compagnie van morgen. TV-presentator, grappige man. Heel grappige man. Maar laat ons eerlijk zijn, ook een man van vlees en bloed die toch ook wel af en toe eens houdt van een roddeltje. Dat
1: zal wel zijn.
0: Ah, voilà, kijk. Geen zorgen, we houden het op niveau. Dit is Radio 1 nog altijd. Het is een sappig verhaal uit de boekenwereld. En onze compagnie, collega Arno Boei, heeft het gesprokkeld. Arno, steek van wal, ik hang nu al aan je lippen.
2: Ik neem jullie mee naar de literaire kringen, want daar gonst het nu al weken van de geruchten. Schrijfster Rachel Cusk die zou in haar nieuwe roman, A Life of M, een wereldberoemde actrice gefileerd hebben. Er wordt zelfs gesproken over karaktermoord.
0: En dan is natuurlijk de hamvraag, welke actrice?
2: Ik ga het jullie zelf laten raden.
0: Ja, geef ons tips wel, hè?
2: Wel, het gaat dus over een actrice, die wordt M genoemd. Het is een actrice die op piepjonge leeftijd is beginnen acteren. Dat is het eerste. Ze woont in Parijs. Sven?
1: Nee, ik ken heel veel actrices in Parijs, dus voorlopig is de range nog breed.
2: Ik ga iets meer vertellen. Haar gezicht hangt overal in de stad op grote reclameposters voor een modemerk.
0: Ik heb niks, ik weet het niet. Jij knikt al.
1: Ja, ik ben heel gevoelig aan reclame voor modemerken. Zou het kunnen dat ik er ooit een prille verliefdheid voor gevoel
2: heb? Ja, dat kan. Ja,
0: ik heb toch nog een tip nodig.
2: Ik ga er eentje geven en die gaat alles weggeven. Ze heeft ooit een getormenteerde prima ballerina gespeeld in een grote film.
0: The Black Swan.
2: Ah, tuurlijk.
0: En dat is dan, sorry, heel slecht met namen.
1: Natalie Portman.
0: Natalie Portman.
2: Het zal wel zijn. M lijkt heel hard op Natalie Portman. Of moet ik Natalie Portman zeggen in dit geval. Ze was inderdaad 12 toen ze is beginnen acteren in de film Leon. Ze is het gezicht van de Dior, dat zie je overal in de stad. En ze werd dus mega populair als ballerina in de film Black Swan. En Cusk en Portman, die kennen elkaar ook al trouwens.
0: Ah.
2: Want Portman is een heel fervente lezer en heeft een online boekenclub. En dan interviewt hij elke week een andere schrijver. Dat heeft hij ook gedaan met Cusk en ze is heel grote fan.
3: I'm so grateful to be speaking to Rachel Cusk today. One of my favorite writers. Thank you so much, Rachel, for speaking.
0: Ja, yeah, thank you so much, Rachel, zei ze toen nog. Maar dus, het lijkt dan redelijk duidelijk om haar te gaan. Hoe wordt dan Natalie Portman, of zogezegd Natalie Portman, geportretteerd in dat boek? Is het echt zo erg dat er sprake is van karaktermoord?
2: Goh, het is vooral een heel stille vrouw, een beetje afstandelijk. Iemand die nogal veel afstand houdt tot de dingen. En dat kan natuurlijk geïnterpreteerd worden als ijzig of cool, of een beetje wereldvreemd misschien zelfs.
0: Heeft Natalie Portman al gereageerd of het boek gelezen?
2: Nee. Of ze het boek heeft gelezen, dat heeft ze mij nog niet laten weten.
0: misschien als fan.
1: Ja, nog niet.
2: Het zou kunnen, natuurlijk. Ik weet wel dat haar entourage het gelezen heeft, want die hebben in een interview laten weten dat ze Natalie helemaal niet herkennen in het boek. Dat Cusk mag schrijven wat ze wil, maar dat dit duidelijk niet over Natalie Portman gaat.
0: En wat zegt Rachel Cusk?
2: Die wil er eigenlijk niks over vertellen. Die zegt dat zou de magie van mijn boek natuurlijk helemaal verbrodden. Kortom, heel veel blabla, weinig boemboem.
0: Oké, maar mag het zomaar? Ik stel u voor, ik schrijf morgen een boek over een kale televisiepresentator. Een goed lachse man, maar ik portretteer hem eigenlijk als heel kil. En ik noem hem Sten.
2: Sten de Meijer.
0: Sten de Meijer. Mag dat zomaar? Iedereen weet dat het gaat over Sven.
2: Ik heb goed nieuws voor jou. Je mag dat juridisch gezien eigenlijk wel doen, zolang het een roman is en zolang het dus duidelijk ook fictie is. Of jij nog bij Sven op de koffie gaat mogen, dat is een ander paar mouwen.
1: Ja, tot een half uur geleden gingen wij samen nog een brunchbar beginnen. Oh. Dus die een droom is volledig aan diegelen geslagen.
2: Pas op, Linde.
0: Ja, ik ga er toch nog eens over nadenken dan. Maar goed, het mag dus.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook niet de eerste keer dat Cusk dat doet. Zo heeft ze bijvoorbeeld in 2009 een hele oplage van haar boek, van haar memoires, moeten laten vernietigen, omdat iemand zich net iets te hard had herkend in dat verhaal. Ik heb daar eens over gebeld met megafan Saskia de Koster.
4: Rachel Cusk heeft volgens sommigen onhebbelijke, maar voor mij zeer hebbelijke gewoonte om de wereld om haar in te gebruiken en in te zetten in haar fictie. Dat wordt vaak autofictie genoemd. Hè. Zo heeft ze haar echtscheiding in Aftermath neergezet. En dat gaat niet... De bedoeling is niet om iemand te gaan belachelijk maken, maar ze onderzoekt denk ik iets voor zichzelf. Maar ze heeft die voeding wel nodig vanuit de werkelijkheid. Anders komt ze niet tot een roman.
0: Oké, Saskia de Koster, monsterfan van Rachel Cusk. Ikzelf heb de boeken liggen klaar. Klassiek voorbeeld van, hè, ik zal dat ooit wel eens lezen. Heb jij al ooit iets van haar gelezen, Sven? Neem mij eens mee. Wie is zij? Wat moet ik over haar weten?
2: Dat typeert haar ook wel. Ze is eigenlijk best een grote schrijver, maar ze heeft vooral een heel toegewijde schare fans. Mm-hmm. Wat moet je weten? Ze is Canadees. Ze is opgegroeid in Engeland, maar ze woont nu op dit moment in Parijs, in de buurt dus van Natalie Portman. Ze heeft een soort literaire revolutie ontketend. Ze is begonnen in de jaren 90. En die literaire revolutie is omdat ze een heel sterke, vind ik zelf, serie boeken heeft geschreven, de Outline-serie. En dat zijn heel straffe boeken waarin je een vrouwelijk personage leert kennen, de verteller, maar die heeft eigenlijk geen stem. Die vertelt niet zelf. Je leert haar kennen door de verhalen die mensen over haar vertellen. En dat is een beetje symbool over misschien wat het is om vrouw te zijn en een vrouw in de letteren. En dat is ook waar Saskia de Koster haar hart heeft verloren.
4: Voor mij is Rachel Cusk, zou je kunnen zeggen, de beluga-caviar van de letteren. Ja, het is exquise, zeldzaam. Ze is ook donker, moeilijk te vinden. En sommigen zeggen een beetje te exclusief en wereldvreemd. Maar wat ze doet, is echt iets gaan op haar helemaal eigen manier herdenken. Dus niet bij de traditie blijven, maar genadeloos voor iedereen en ook voor zichzelf daar verder in gaan.
0: Hoe het ook zij, of het nu gaat over Natalie Portman of niet, is het een goed boek, Arno? Je hebt het gelezen. Hè?
2: Dat is de vraag van 1 miljoen. Hè?
0: Dat is de belangrijkste vraag.
2: Ik vond het een heel intrigerend boek. Maar ik ga zo meteen de pretbederver spelen. Voor de vuile was van Natalie Portman moet je het niet doen. Want ik vond het eigenlijk heel goed meevallen.
0: Je had meer juice verwacht.
2: Ja, ik ben niet te weten gekomen welke kleur onderbroek zij draagt of over wie zij een soort voodoo-pop heeft gemaakt of zo. Dat is het niet. Je leert vooral een actrice kennen dus, een heel grote actrice, die elke dag van haar godsgelte leven verhalen van andere mensen heeft moeten spelen. En dus op een bepaald moment in de rats komt te zitten met

0: ja, misschien wij allemaal wel een beetje.
1: Life of M. Zo heet het nieuwe boek van Rachel Cusk. Heel wat over gezegd en geschreven, maar hey, je ziet maar wat je ermee doet, hè. Of je het leest of niet. Dit is Moby. Plain.

0: En ziezo, dat was hem, deze compagnie. Tot volgende week en veel plezier met Lieven.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur, Nico.
8: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
7: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
8: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
7: Oh, maar kijk eens aan.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.

0: www.jan-jaap.be.
1: In stijl de week sluiten, dat is de opdracht van Jan-Jaap van der Wal op vrijdag in Nieuwe Feiten. En vandaag is dat niet anders. Zometeen in Nieuwe Feiten, maar eerst het nieuws.
0: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Twee kernreactoren in ons land zijn waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan en daarin staat dat 30.000 hectare bouwgrond open ruimte zal worden. En bij het busongeval in Zwitserland zijn 5 doden gevallen. Twee van de 7 kernreactoren in België zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd. Dan gaat het over de reactoren met scheurtjes in Doel en Tihange. Nina Verhagen, die scheurtjes, daarvan was iedereen al op de hoogte. Maar hoe komt het dat ze nu dan zo goed als onherstelbaar zouden zijn?
4: Wel, Engie heeft in het najaar van 24 en het voorjaar van 25 stalen genomen uit het reactorvat bij Doel 3 en Tihange 2. Dat wil zeggen materiaal afgeschraapt om het stralingsniveau te bepalen met het oog op de behandeling van het afval. Nu, eenmaal je bijvoorbeeld door zo'n schraping raakt aan het reactorvat, dat is het hart van een reactor, dan is die in de praktijk eigenlijk verloren. Wellicht is dat gebeurd omdat er op dat moment was beslist alle reactoren te sluiten, behalve de 2 jongste. En Engie wou snel beginnen met de ontmanteling. Destijds werd er trouwens sowieso van uitgegaan dat die zogenaamde scheurtjesreactoren, dat die door de publieke opinie toch nooit meer vertrouwd zouden worden.
3: Maar de federale regering heeft in het voorjaar wel aangekondigd dat ze de 7 reactoren allemaal wilde overkopen. Verandert dit nieuws nu iets aan de plannen?
4: Wel, de regering was er alleszins niet van op de hoogte op het moment dat ze die aankondiging deed. Ze heeft dat pas in de loop van de technische briefings vernomen. Nu, de regering onderhandelt inderdaad over de overname van alle 7 reactoren. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze alle 7 wil heropstarten. Dat is een verschil. En haar doelstelling in het regeerakkoord om opnieuw 4 gigawatt aan nucleaire capaciteit te halen, dat kan ook zonder deze 2 reactoren.
3: Oké, dankjewel, Nina. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. En om toch nog genoeg woningen te hebben, mogen huizen opgesplitst worden of mag er meer in de hoogte gebouwd worden, zegt minister van Omgeving Jo Broens.
5: We moeten die ruimte, die open ruimte, niet verder blijven versnipperen of daarmee smossen. Ja, in bepaalde kernen dichter op elkaar gaan wonen, soms hoger gaan wonen, dan moet die publieke ruimte kwaliteitsvoller ingericht zijn. Het zal in de toekomst zo zijn dat niet iedereen meer die kans heeft op een individuele privétuin, maar dan moet die publieke ruimte, die moet dan natuurlijk zeer kwaliteitsvol worden ingericht en dat is iets wat we beogen.
3: Sisse Michiels, het plan is net voorgesteld, er staat heel veel in, hè?
6: Ja, het is een soort allesomvattend plan eigenlijk over hoe die beperkte plaats die we hier in Vlaanderen hebben de komende decennia efficiënt gebruikt moet worden. Voor woningen en bedrijven, maar ook voor natuur en landbouw. Jaren geleden al is er afgesproken dat er tegen 2040 geen open ruimte meer mag worden ingenomen in Vlaanderen. En nu is er dus ook een concreet plan over hoe dat moet gebeuren. Daarop kunnen gemeenten en provincies zich dan weer baseren om bijvoorbeeld bouwvergunningen te geven. Met dit akkoord is hier bij de Vlaamse regering nu ook een maandlange discussie afgesloten. En nu ze het hierover eens zijn, ligt de weg open om te focussen op die komende moeilijke begrotingsonderhandelingen.
3: Dankjewel, Sisse. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten, maar er zijn maar 240 plaatsen. Als dat over een half jaar niet veel beter is, moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse advocaten. Volgens advocaat Nicolas Vinkier is het een historische uitspraak.
7: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
3: Vandaag is ook de vijfde en laatste stakingsdag op een rij van de vakbonden in de Belgische gevangenissen. Ook zij protesteren tegen onder meer de overbevolking. In Gent is een middelbare school aan de Henley-kaai ontruimd na bedreigingen. Er was online een melding gekomen dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Het personeel en de 400 leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd.
8: Ja, we wisten eigenlijk van niks en we moesten opeens allemaal naar beneden gaan. Gewoon in rijen naar buiten gaan, gelijk een brandoefening eigenlijk.
9: We zaten gewoon in de les en toen niks kwamen de leerkrachten en zeiden dat we allemaal naar buiten moeten. En dat was heel chaotisch, zou ik zeggen, maar dan komt buiten, de politie is overal en we weten van niks gewoon.
10: Ze zeiden tegen mij dat we de klas moesten verlaten wegens, ja, gewoon door de politie zelf.
3: Wie achter de melding zat is niet bekend, het schoolgebouw wordt nu gecontroleerd. De Zwitserse politie heeft bekendgemaakt dat er bij het busongeval van gisteren 5 doden gevallen zijn en 40 anderen zijn gewond, van wie er 3 erg aan toe zijn. Alle passagiers van de bus zijn Nederlanders. Hun bus raakte van de weg af, maar hoe dat komt is nog niet bekend. De chauffeur kan daar mogelijk duidelijkheid over geven, zegt onze correspondent Renske Hedema.
11: De chauffeur zou licht gewond zijn en dat maakt het natuurlijk ook mogelijk om hem later te ondervragen over wat er precies gebeurd is.
3: Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien. Temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en we halen dan 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft zacht. Dit nieuws begon met de schade aan 2 van de 7 kernreactoren in ons land. Ze zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd. Daardoor is het erg onwaarschijnlijk dat ze nog gebruikt kunnen worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
0: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
1: En met heel veel dank aan Sophie van der Donkt, die ons het nieuws bracht van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat Robot Jetten helemaal terug is. De Nederlandse premier, Rob Jetten, inderdaad, die kreeg ooit die bijnaam, Robot Jetten, nadat hij 3 keer exact hetzelfde antwoord gaf op vragen met dezelfde intonatie en dezelfde gezichtsuitdrukking. Vandaar Robot Jetten. Maar dat robotachtige, dat had hij helemaal achter zich gelaten. Bleef natuurlijk wel heel gepolijst, maar veel menselijker en daarom ook populairder. Maar ja, nu blijkt dat zijn pakkende tweets en zijn opzwepende toespraken gemaakt zijn door AI. Journalisten kwamen erachter door een AI-checker op zijn teksten los te laten. Jan-Jaap van der Wal, jij zit met gespitste oren.
6: Ja.
1: Het gaat over jouw voormalige land.
6: Ja, het is van kwaad naar erger gegaan.
1: Dus journalisten kwamen erachter door een AI-checker op zijn teksten los te laten. En Jetten gaf zijn AI-gebruik ook meteen toe. Net als 3/4 van de Nederlanders gebruik ik AI, zei hij schouderophalend. Kon ik maar zo bakkende one-liners uit AI krijgen.
0: Het is vrijdag 11 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
1: Morgen komt Hassan Piker naar ons land. Een nieuw radicaal links boegbeeld uit Amerika. Er is een Duitse ja die geen ja is in het Nederlands. Intrigerend. Jan-Jaap van der Wal, welkom overigens.
6: Helemaal zelf geschreven dit, hè?
1: Echt waar?
6: Ja.
1: Dat zal nog moeten blijken. We hebben de AI-checker in de aanslag. Jij vat voor ons straks de week samen, waarvoor nu al dank. En u kunt een boekenbon winnen, heel simpel. €25 overigens is die waard, die boekenbon. U moet gewoon uw naam en telefoonnummer samen met het woordje quiz via de app van VRT Max inderdaad naar ons doorsturen. En dat is makkelijker dan het klinkt. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: zomer gaat gewoon door op Radio 1. Het zonnetje blijft schijnen.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Heerlijk, hè? Ray.
1: Wij stonden te twerken met z'n tweeën.
0: Wij stonden, dat konden de camera's helaas niet oppikken. Maar wij stonden simultaan, synchroon zelfs.
1: Te twerken.
0: Te twerken. Zullen we het nog eens? Nee, we gaan het niet meer doen.
1: Dat kunnen wij.
0: Ray en Amma en Absolutely en Joy.
2: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Wat een week, hè?
1: Wat een week. Het eindigt natuurlijk met de grote herdenking. Maar dat laten we maar even voor wat het was.
0: 11 september.
1: Ja, 11 september. Maar het was natuurlijk de week van de PISA. Resultaten.
0: Ja, zorgwekkend toch?
1: Ja, de PISA-punten, de kwaliteit van onze leerlingen is dalende. Reken- en taalvaardigheid holt achteruit. Er wordt niet meer gelezen. Kortom, de liefhebbers van Temptation Island, Love Island, Housewives kunnen rustig op twee oren slapen. Er komt nieuwe aanwas aan. Goed voor nog 10 seizoenen. Maak je geen zorgen. Hoe erg het is in Vlaanderen met onze kennis en vaardigheden, daar had Mariam van de VVT, van de VRT een hele mooie spreekbeurt over voorbereid.
0: Marian.
1: Ja, Marian, die ze in de studio voor Riyad Bari mocht doen.
3: Het is echt wel het belangrijkste om te zien wat er in Vlaanderen gebeurt. Daar zie je dus die dalende trend. Leesvaardigheid, Riyad en wiskunde gaat achteruit.
4: Oké, dat heb je heel goed op een rijtje gezet. Dank je wel daarvoor, Marian.
1: Ja,
0: bank vooruit.
1: Ja, dat heb je heel goed gedaan, Marian. Een stickertje en een kus op je voorhoofd. Maar het is duidelijk, de kennis holt achteruit. De alarmbellen zijn afgegaan. Het is 11:55. Of zoals onze 15-jarigen van nu zouden zeggen, het is 11:00. Dat is een moeilijke grap, maar gaan we thuis maar eens nadoen. Het onderwijs moet zich herbronnen en er moet bijvoorbeeld terug meer gelezen worden. Dat moet jou als hoofdboekenbon van de VRT toch gunst... Ja,
0: ik ben een boekenbon, ik ben een wandelende boekenbon.
1: Er moet meer gelezen worden. En wat blijkt nu, de generatie die achter de huidige PISA-getesten aankomt, blijkt al veel meer te lezen.
0: Aha.
1: Tenminste, dat willen ze ons doen geloven.
5: Ik lees graag omdat ik niet graag op de iPad zit of zo.
0: Kijk.
1: Sorry, maar dit geloof ik.
0: Jij gelooft het niet?
1: Nee. Deze jongen zit iedere avond op de iPad. Geloof mij nou maar. Ik hoor dit toontje. Dit klinkt als mijzelf vroeger. Als mij werd gevraagd, waar heb je de snoeppot verstopt? Dan zei ik, nee, ik heb hem niet verstopt. En sowieso niet onder de kapstok. Dus... Er wordt wel veel meer voorgelezen trouwens in de klas. Dat is wel zo door de leerkrachten. Er is veel aanbod ook aan kinderliteratuur. Ken je bijvoorbeeld het nieuwste kinderboek Ministertje Theo Franke en de Wapenfabriek?
0: Moet ik heel snel leren.
1: Het is een hele mooie reeks de avonturen van Theootje Franke. Deze juf leest eruit voor.
6: Ik ben dapper. Ik ben leuk. En ik glim zo mooi.
0: Wauw, dat moet ik dringend gaan lezen.
1: Ja, dat moet je echt lezen. Ook Theo Franke zou blij zijn trouwens met de kudde ongeletterde 15-jarige die eraan komt. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Er zijn ook zaken waar onze 15-jarigen wel ontzettend goed in zijn. Toch, Marian?
3: Het oplossen van problemen via computer en logica. Het goede nieuws, daar scoren we zeer goed in. Computerproblemen, daar kunnen we dus wel mee om.
0: Kijk.
1: Computerproblemen, daar kunnen we dus wel mee om. Trouwens, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Zo bleek deze week in deze studio met Kobe Ilse.
7: Wacht,
8: Grok. Waarom praat jij nu onmiddellijk? Waarom begin jij nu Duits te praten, Grok?
7: Haha, fuck me. Je hebt me betrapt als een vieze gluurder met zijn lul in zijn hand.
1: Ja.
0: Waar kwam dat vandaan?
1: Ja, fantastisch, hè? Je zag Kobe Ilse toch schrikken. Die dacht even, oh, Evelien is terug. En dit keer ben ik aan de beurt. Maar goed, in al dat doemdenken over de volgende generaties moeten we ook niet doen alsof wij, de PISA-toppers van vroeger, het allemaal zo goed doen. Ook onder volwassenen zijn nog genoeg mensen die niet kunnen rekenen of die zich niet goed in taal kunnen uitdrukken. Deze week kwam minister van Mobiliteit Aniek de Ridder naar het parlement om uitleg te geven over haar subsidies aan privé-luchthavens. En ze had het zwaar.
9: U doet van alles om eerst te laten zien dat er wel een daling is van de subsidies. En dan zegt u doodleuk op de radio, ik heb nooit gezegd dat er een daling van de subsidies was. Ja, allee, sorry, maar dat kun je toch niet volhouden dat je daar waarheden hebt gesproken.
1: Ja, herken je hem? Dit was Maurits van de Rijden. Dat is de hallucinerende AI-god van het Vlaamse parlement. Altijd boos, die man. Dat is ongelooflijk. Maar begrijpend lezen kan hij dus ook niet. Want het ging helemaal niet over een daling van subsidies. Toch, mevrouw de minister?
10: Met die daling sluiten we de historische discussies definitief op. Stoppen juridische procedures en creëren we rechtszekerheid voor de toekomst.
1: Da-ding. Het is da-ding, zie je. En zo ontstaan de misverstanden. Beter leren lezen. Kortom, we mogen ons druk maken over onze kinderen. Maar zelf kunnen we er ook wat van. En soms kom je nooit van het schoolplein af. Zoals deze week bleek in de liberale Anders-fractie. Waar weer ruzie was. Egbertje is weggelopen omdat hij gepest werd. Dat is een spijtig beeld, meneer De Gucht.
11: Ja, dat is een zeer spijtig beeld dat nu gegeven wordt. Dat komt niet overeen met de realiteit. Zoals dat ik gezegd heb, politiek is ploegsport.
1: Ja? Ja, geloof je hem? Hij klinkt heel erg als het jongetje wat zegt dat hij van lezen houdt en 's avonds eigenlijk ook de iPad gaat, hoor. Dus onthoud, lieve kinderen, hoe slecht je punten op school nu ook zijn. Vanuit de Wedstraat leerden we deze week dat je met de juiste vrienden en de juiste achternaam alsnog heel ver kan komen.
0: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wallen.
12: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
13: Hoe heet je hond, mevrouw?
12: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans.

0: Waf, een praatje maakt je dag en geef hem eens ongelijk deze Tim Koehoorn.
1: Nieuwe feiten.
0: De man is tegen het kapitalisme, maar heeft een miljoenen villa in L.A. en een Porsche onder de communistische kont. Hassan Piker, het nieuwe linkse boegbeeld in Amerika, waar zowel de aanhang van Trump als gematigd links bang voor is. Michiel Vos, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Michiel, jij bent onze Amerika-kenner. Morgen komt hij naar Manifiesta. Dat is een radicaal linksfestival in Oostende. Deze Hassan Piker, wie is hij?
2: Ja, daar zal hij met gejuich worden ontvangen. Want hij is het linkse boegbeeld van progressief, nieuw, jong, klein beetje uitdagend links binnen de Democratische Partij. Maar zijn ze nog wel binnen de Democratische Partij? Hij is een uitdager van links, maar ook van rechts. Hij is de Joe Rogan on the left. Hij heeft, dat moeten we er meteen even bij zeggen, ooit gezegd op deze 25 jaar herdenking van 9-11. Hè, vandaag, 25 jaar geleden, ooit gezegd dat de VS 9-11, laten we zeggen, op zichzelf heeft uitgeroepen. Afgeroepen, ja, dat is natuurlijk vloeken in de kerk in Amerika. Daar heeft hij zich later voor verontschuldigd. Maar hij is controversieel. Hij is wel bespraakt. Hij is een man behept met miljoenen volgers op Twitch, het streamingsplatform. Hij is jong, hij ziet er goed uit. Hij heeft een sixpack, wat nog een keer werd getoond op de notabene, de GOP-conferentie in Dallas, waar Trump een speech gaf. Daar werd een onderbroekfoto van dezezelfde Hassan Piker, de linkse Hassan Piker, neergezet op het scherm als zijnde het beeld van radicaal links dat we moeten bevechten vanuit rechts. Dus ja, Hassan Piker is een beetje de man van het moment op dit moment in Amerika.
0: Hij is sexy, hij is mannelijk, hij is links, hij is niet bang voor een foute uitspraak, hij durft dingen zeggen. Laten we eens even naar hem luisteren.
3: Yes. I'm an anti-capitalist through and through, to the bone. Okay? That's right. Not even in capital letters. You know what I'm talking about? I don't even visit nations' capitals. When I do, I spit on the ground. That's how much of an anti-capitalist I am.
0: Hij is heel erg anticapitalistisch. Zo anticapitalistisch dat hij geen capitals, geen hoofdletters gebruikt in zijn teksten. En dat hij niet naar de hoofdstad, naar de capital gaat. En als hij er is, dan spuwt hij altijd eens even op de grond.
2: Jij werd net door Jan-Jaap hoofdboekenbon, geloof ik, genoemd.
0: Juist.
2: Maar jij mag toch leuk kijken naar iemand die, zoals Hassan Piker doet, Friedrich Engels citeert. En het hoofd heeft over het proletariaat, China bejubeld. Een man die belezen is, zeg maar. Dat wil ik maar zeggen. Hè. Iemand die uit het linkse gedachtegoed put en dat online zet voor zijn miljoenen volgers. En daarmee een soort links gedachtegoed breder acceptabel maakt.
0: Ja.
2: Dat is prima voor links, maar dat is natuurlijk ook een uitdaging als je, zoals links, de Democraten, gematigd een beetje op zoek moet naar die gematigde kiezer. Hoe hou je die erbij als er Hassan Pikers zijn op diep links die dit soort dingen roepen?
0: Ja, dat is dus een groot probleem eigenlijk voor het meer traditionele links, zeg maar.
2: Ja. Ja, je ziet de energie op dit moment zit in progressief links. Jong, hoogopgeleid, urban living, mensen die al dan niet gestudeerd hebben, die kiezen op mensen als Zoran Mamdani, de burgemeester van New York, hè, natuurlijk een overtuigd links iemand, of Dr. El Sayed, de kandidaat voor de Senaat in Michigan, van moslim komaf, die erg, nogmaals progressief zijn, maar bijvoorbeeld ook het onderwerp van dit jaar, zeg maar, omarmen, namelijk eigenlijk anti-Israël. Of althans anti-Netanyahu, maar dat loopt dan over in die anti-Israël. En volgens critici loopt dat over in antisemitisme.
0: Ja.
2: Een heel kritische houding vanuit links op wat er gebeurt vanuit Israël richting Gaza.
0: Ja, en daar gaat hij soms wel, doet hij echt toch een beetje rare uitspraken. Bijvoorbeeld, ik zou voor Hamas stemmen, zegt hij.
4: I'm a harm reduction voter, I'm a lesser evil voter, and therefore I would vote for Hamas over Israel every single time, because I'm looking at the situation as a paramilitary organization that has like a political party as well, a Politburo as well, that is entirely comprised not as an alien force, but of the orphan children that have, you know, had their parents killed by an apartheid state that has been dominating the lives of Palestinians for 80 years at this point.
0: Hij is heel erg tegen Israël. Daar komt het wel op neer. Of je nu Hamas verheerlijkt of niet, dat laat ik even in het midden.
2: Ja, hij zegt zelf dat 7 oktober 2023, de aanval van Hamas op Israël, dat dat een directe consequentie was van de acties van Israël en de Verenigde Staten. Ja, dat ligt gevoelig natuurlijk bij Amerikanen en zeker bij linkse Amerikanen, waar veel Joodse kiezers zitten. Maar ook veel jonge kiezers die natuurlijk naar aanleiding van de acties van Israël in Gaza anti-Israël zijn geworden. Of in ieder geval anti-Netanyahu, hoe je dat ook verder wil noemen. Dat is een enorm ingewikkeld debat. En daar worstelt de linkse gedachtegoed mee. Daar worstelt de Democratische Partij mee. In de aanloop van de midtermverkiezingen nu 50 dagen weg op 3 november. Dus dat is wel een dingetje. En deze jongens, dit soort mensen, de Joe Rogan on the left, zal ik maar zeggen, die zijn populair. Die bereiken een electoraat waarvan Hassan Piker ook zelf zegt, we zeuren altijd dat jonge mensen niet stemmen. Dat is omdat het niet gaat over hun onderwerpen. Dit is hun onderwerp. Israël is een onderwerp van jonge mensen. Daar moeten we het over hebben. Maar dat is natuurlijk een gevaarlijk onderwerp voor de Democratische Partij.
0: Ja, want onze minister van Defensie, Theo Franken, die zegt dat hij terrorisme verheerlijkt. Heeft hij een punt?
2: Ja, dat zou je dus inderdaad kunnen zeggen. Ik zeg niet dat Theo Franken gelijk heeft, maar dat is een veelgehoorde kritiek. He, op rechts zijn er wellicht neofascisten, zegt bijvoorbeeld Hillary Clinton dan in een onlangs gegeven interview. Maar op links hebben we een probleem met inderdaad, ja, extreem linkse mensen die hele kritische dingen zeggen over Israël. En Israël is toch een beetje altijd van Amerika geweest. En dat is nu een kind wat we wellicht verlaten, of wat een deel van Amerika aan het verlaten is. En dat is moeilijk. En dat ligt heel gevoelig.
0: Ja, overigens heeft Piker al meteen gereageerd op die uitspraak van Franken in zijn livestream woensdag. Hij noemde Franken een pissboy die aan het handje van Trump loopt. Dat is wel zijn stijl, hè?
2: Ja, dat is zijn stijl. Hard uithalen. En dat is natuurlijk ook een beetje de stijl van de manosfeer. Dat was vroeger van rechts, hè, waar Trump ook een beetje groot in is geworden. Waar die bijvoorbeeld de Joe Rogan, die ik dan even zo nu dan noem, een van de koningen was of is. Dat heb je nu ook op links. En Hassan Piker is daar een beetje de ongekode koning.
0: Hè.
2: Mannen, jonge mannen die moeten worden aangesproken, die ook in de gym zitten, ook in de sportschool zitten, zoals Hassan Piker. Dat wisselt hij af. Hè. Dus hij heeft foto's van zichzelf met enorme biceps. Maar ook praat hij over politiek en hij haalt Friedrich Engels aan. What's not to like?
0: Ja, ze zullen dus moeten kiezen bij de Democraten. Juist. Tussen traditioneel gematigd links of dat nieuwe, extremere links van Hassan Piker. Spannend, in elk geval. Dankjewel, Michiel.
2: Geen dank.
0: Nog een fijne dag.
2: Geen dank.

0: linksactivisme van heel lang geleden. Bob Marley en Get Up, Stand Up.
1: Nieuwe feiten.
0: Een Duitse ja, dat is iets anders dan een Nederlandse ja. Dat lees ik in Onze Taal. Het tijdschrift over, het woord zegt het al, Onze Taal, over het Nederlands. Jenny Oudring, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jenny, jij bent taalkundige aan de Universiteit van Leiden, maar je bent ook een Duitse.
2: Dat
0: toch?
2: Klopt.
0: Hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja in het Duits, dat is meestal toch ook ja in het Nederlands, hè?
2: Dat klopt, ja. Maar dan moet je dus eerst weten dat er heel veel verschillende ja's zijn in beide talen. Dat is dus heel interessant.
0: Ja is niet altijd gewoon het tegendeel van nee.
2: Precies, dus dat is een van de ja's waar de meeste mensen dan als eerste aan denken waarschijnlijk. Maar als je goed luistert, dan beginnen mensen vaak ook te praten met een ja. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, dat is een heel goede vraag. Of ja, moeilijk te zeggen.
0: Ja, dan ga ik nu bellen. Zo om in te leiden,
2: precies.
0: De inleidende ja. Ja, dan ga ik nu bellen. Of je gebruikt het ook om te vragen of, het met je, of je het met mij eens bent. We gaan nu bellen, ja? Toch?
2: Ja, precies. Ja? En oké, zeggen mensen dan ook wel eens, maar inderdaad ook ja. En deze beide ja's, die komen zowel voor in het Duits als ook in het Nederlands. Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar.
0: Of als een soort commando, we gaan nu bellen, ja? We gaan nu weg,
2: dat is een hele andere ja. Ja, die noem ik wel eens het nadrukkelijke of het dreigende of het ongeduldige ja. We gaan nu ja. En nu hou je op, ja.
0: Juist.
2: Stoppen nou, ja.
0: Juist, ja. Maar dat zijn dus allemaal nuances van ja die zowel in Duits als in Nederlands bestaan. Maar er is dus kennelijk ook een Duitse ja die niet voorkomt bij ons.
2: Ja, behalve in het oostelijk gebied van Nederland, het gebied waar Neder-Saksisch wordt gesproken. En dat is een ja, die is dus eigenlijk heel anders dan die andere.
0: En welke ja is dat?
2: Dat is een ja, om te beginnen staat die dus niet aan het begin van de zin, zoals die ja's die we net hebben gezien, en ook niet op het eind, maar in het midden. Dus in zo'n zin als, du hast ja recht, je hebt gelijk. En dan hoor je al hoe ik vertaal. Ik vertaal zonder zo'n klein woordje in het midden.
0: Aha.
2: Die bestaat niet in het Nederlands. Of, du bist ja nog jong. Je bent nog jong.
0: Juist.
2: En daar plakken wij ook een ja in.
0: Dat betekent, dat weet je toch?
2: Precies. Dus dat geeft bekende informatie weer. En dat is natuurlijk grappig, want waarom zou je dat doen, hè, als je dat toch al weet met z'n tweeën? Als gesprekspartners. En dat heeft dan het resultaat dat het niet echt een informatieve waarde heeft, maar wel een soort tussenmenselijke. Dus je kunt allerlei nuances uitdrukken met dit ja in het midden van de zin.
0: Het is zo'n typisch smeerwoordje, van die betekenisloze woordjes.
2: Ja, zo kun je het noemen,
0: De wel, dat ken je toch wel. Dat kenst u ja toch, zoiets.
2: Ja, goed, ja. Ja, dus Nederlands doet dat inderdaad ook. Maar zo multifunctioneel als het Duitse ja, heb je geen zo'n klein woordje in het Nederlands. Dus of je moet andere verschillende woorden gebruiken, of je gebruikt gewoon helemaal niet zo'n smeerwoordje in heel veel van die zinnen.
0: Juist, ja. Het is een wonderbaarlijke ja. Je weet wel ja, die de Duitsers hebben en wij niet. En dat is, die je weet wel ja kan heel diverse nuances hebben, toch?
2: Klopt, ja. Dus je kunt gebruiken bijvoorbeeld om iemand gerust te stellen. Dus du bist ja nog jong betekent maak je geen zorgen. Je bent nog jong, je hebt nog tijd zat.
0: Of om iemand aan te moedigen.
2: Ja, du kannst es ja versuchen. Hè. Je kunt het proberen. In het Nederlands leg je dan dus de klemtoon op kunt om die aanmoediging uit te drukken. En in het Duits kun je dan dat doen met dat jaartje.
0: Ja, ja. En bijvoorbeeld ook als je in Duits wil zeggen, dat had je me best toch wel even kunnen zeggen.
2: Ja, dat had ze me ja zagen kunnen. Dat is inderdaad een heel andere toon.
0: Zeer goed.
2: Dat is heel verwijtend, hè, dan inderdaad. Maar je kunt ook zussen. Is ja goed. Het is goed. Geen zorgen.
0: Of verbazing.
2: Er zijn heel veel verschillende nuances. Ja, die verbaasde is een klein beetje anders. Dus die kun je, daar kun je bijvoorbeeld zeggen, dat is ja verrukt, dat is gek. Ja. Die is een beetje expressiever nog.
0: En is dat de ja die wij Nederlandstaligen niet helemaal goed begrijpen als wij Duits proberen te spreken?
2: Ja, die indruk heb ik. Want het viel mij op dat als mensen Nederlandstalige Duitsers nadoen, dat doen ze graag. Ik weet niet of dat met Vlamingen ook zo is,
0: minder,
2: maar in Nederland
0: minder.
2: Doen we dat
0: Nederlanders
2: heel
0: doen het heel graag. Oh. Ja. Wij okay. hebben dat minder. Maar goed, kijk. Een soort pseudo-Duits, dus parodierend Duits. Ja.
2: Precies, en als mensen dat doen, dan plakken ze heel vaak ja aan het eind van de zin. Dus dan komen ze met zinnen als, mijn Duits is zeer goed, ja. En dan denk ik als Duitse, waarom zeggen ze daar ja? Daar hoort helemaal geen ja.
0: Tenzij je zou zeggen, mijn Duits is ja zeer goed.
2: Precies, die zou goed zijn. Maar dat doen mensen dan weer niet als ze Duits nadoen. Dus dat jaartje in het midden, dat wordt kennelijk toch niet opgepikt. Behalve als een soort indruk dat een Duitser voortdurend ja zegt.
0: Juist.
2: Maar als het dan geparodieerd wordt, dan komt dat ja eigenlijk op de verkeerde plek te staan. Namelijk op het eind. En dan vaak ook zo lekker stevig, zoals mensen denken dat Duitsers praten.
0: Ja, het is een manier om nep Duits te ontmaskeren. En ja. Heel interessant, er is een Duitse ja die wij niet kennen als ja. Dankjewel, Jenny Oudring. Nog een fijne dag.
2: Dankjewel.

0: Ten tweede male wordt hier getwerkt in de studio. En net buiten de studio is er een soort van polonaise ontstaan. Op dit Duitse erfgoed, wat het ja toch is. Ziel?
1: Ja.
0: Zeker?
1: Zeker.
0: Had je hem herkend?
1: Genau, nee, totaal niet.
0: Heino.
1: Ik ben...
0: Nee. Heino, zegt het jou iets? Heino.
1: Nee.
0: Blond haar, donkere bril, Heino.
1: Nee, totaal.
0: Ja, opzoeken geblazen, hè. Die quiz heb je alvast verloren.
1: Ja.
0: Daar ben je trots op.
2: Vrijdagquiz.
0: Ja, Heino. De Hermannen herinnert mij plots.
1: Mijn vader heet Herman.
0: Ja, de Hermannen. Dat was, maar dat gaat ons te ver leiden. Ja. Maar dat moet je ook opzoeken. De Herman.
1: Oké, ik ben het allemaal aan het noteren.
0: Samen met Heino. We spelen voor een boekenbon van €25 te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. We spelen de Vrijdagquiz samengesteld en gejureerd door Gilles Wijkmans hier aanwezig.
1: Goedemiddag.
0: En we spelen met Sam. Goedemiddag, Sam.
3: Goedemiddag.
0: Sam uit Torhout, wat was je aan het doen?
3: Ik was in een middagpauze mijn bagage aan het nemen. Ik vertrek op teambuilding vanavond.
0: Op met teambuilding?
1: De weer,
0: weer iedereen op teambuilding? Ja. En verplicht, hè? Teambuilding.
3: Nee, zeker niet.
0: Dus met volle
3: goesting? Met de judoclub, met de judoclubvereniging.
0: Ah, in dat geval. Goed, ik hoop dat er geen gewonden vallen. Je speelt tegen Veerle. Goedemiddag, Veerle.
4: Goedemiddag.
0: Uit Hamme, waar was jij mee bezig?
4: Ik was pompoensoep aan het maken.
0: Pompoensoep!
1: Wauw.
0: Het is de tijd van het jaar voor, hè?
1: De herfst is nu officieel begonnen.
0: Officieel is het herfst, Veerle. En is het een grote pompoen?
4: Nee, het is zo'n kleine fles pompoen. Dus het is maar een kleine kom soep.
0: Eigen kweek, de pompoen?
4: Nee, maar ik heb er tomaten bij gedaan en dat is wel eigen kweek.
0: Ah, maar dat maakt het natuurlijk echt af. Jij bent een kok. Tomaten in de pompoensoep?
1: Nog nooit gedaan.
0: Ja. Goeie tip.
4: Oh ja, ik durf daar ook een appelsien in doen bijvoorbeeld.
0: Oei.
1: Wauw. Het is wel experimentele koken.
0: Veerle is een gevaarlijke vrouw volgens mij. In de keuken althans. Veerle. Ik ga jouw kennis en die van Sam ook testen van 4 nieuwe feiten. Ik begin bij Sam die zich als eerste heeft gemeld. En zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Veerle. Daar gaan we. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Dat moet ik er nog bij vertellen. Dus, Sam.
3: Ja?
0: Wat moet er 21 miljoen euro opbrengen voor het Oekraïense defensiebudget? Is dat A, porno? B, de legalisering van wiet? Of C, een officiële gokwebsite?
3: Antwoord A.
0: Je denkt A?
5: Dat is helemaal goed.
0: Wauw. Gegokt? Of je wist het?
3: Ja, toch wel een beetje gegokt.
0: Want je bent al ingeschreven op de bepaalde website? Dat kan natuurlijk ook.
3: Absoluut niet. Ja. Absoluut niet.
0: Tuurlijk niet.
1: Een Oekraïense politicus die heeft inderdaad een wetsvoorstel ingediend dat porno moet legaliseren. De productie ervan is illegaal in Oekraïne, maar dat houdt niet alle Oekraïners tegen om het toch te doen. In 2023 zouden 7.900 Oekraïners 112 miljoen euro verdiend hebben aan porno en dan specifiek via het platform OnlyFans, waar mensen naaktfoto's en naaktbeelden delen.
0: Dat is allemaal belastingvrij.
1: Ja, maar die geven dat niet aan, omdat ze dan illegale praktijken bekennen. En de legalisering van porno zou dan 21 miljoen euro voor het defensiebudget moeten opbrengen.
0: Dus het klopt. Sam, je blijft aan de beurt. Vraag 2. Waar hangt het van af of een bepaalde vlindersoort wordt beschermd? A. Hoe ver die vlinder kan vliegen? B. Wat voor tuin de milieuminister heeft? Of C. Hoe mooi die vlinder is? Waar hangt het vanaf of je beschermt? Antwoord A, zeg jij?
3: Ja.
0: Hoe ver die kan vliegen is niet goed, Veerle. Wat denk jij?
4: B.
0: Je denkt B?
4: Ja.
0: De tuin van de milieuminister speelt ook geen rol. Maar wel hoe mooi die is.
1: Het uiterlijk, inderdaad, dat blijkt uit een nieuwe studie. Die onderzoekers hebben eerst aan 21.000 mensen gevraagd om vlinders te rangschikken op basis van hoe mooi ze die vonden. En dan hadden ze een lijst met mooie vlinders. En vervolgens keken die onderzoekers naar de mate waarin dat die vlinders bestudeerd en beschermd zijn. En daaruit blijkt dat er buitensporig veel aandacht naar de mooie vlinders gaan. Die zijn in sommige gevallen minder bedreigd dan lelijkere of onopvallendere exemplaren. Maar toch...
0: krijgen toch die status.
1: Qua onderzoek en als bescherming krijgen ze veel meer aandacht. Zo zijn mooie vlinders bijvoorbeeld ook oververtegenwoordigd in de EU-habitatrichtlijn die beschermde Europese diersoorten opleist.
0: Ja, ja. En die vlinders die lelijk zijn, die hadden maar niet lelijk moeten zijn.
1: Ja.
0: Zo zitten mensen in elkaar, kennelijk ook wetenschappers en politici. En wij allemaal. Goed, Sam, ik ben terug bij jou.
2: Oké. Okay.
0: Voor wie zijn luxe merken extra aantrekkelijk? A, mensen op dieet. B, lokale politici. Of C, ovulerende vrouwen. Wie kan er moeilijker aan luxe merken weerstaan?
2: C.
0: Je denkt C?
5: Dat is helemaal goed.
0: Is dat een overtuiging van jou? Sam, zeg het maar. Beken het maar.
2: Het zal met de hormonen te maken hebben, vermoed ik.
0: Ah, voilà. Maar het is nog waar ook. Of het met de hormonen te maken heeft, weet ik niet, Gilles. Maar...
1: in ieder geval wel met hun cyclus en hun ovulatie. Amerikaanse onderzoekers die hebben dus de interesse van vrouwen in luxe merken tijdens hun ovulatie gecheckt. En dan blijkt effectief dat die hoger is tijdens de ovulatie dan in onvruchtbare periodes. Niet alleen dat, maar alleen wanneer het ging om situaties waarin dat anderen die merken konden zien. Dus vrouwen waren meer geïnteresseerd in kleren die ze buiten konden dragen dan in producten van diezelfde merken voor binnenshuis. De theorie is dus dat vrouwen tijdens de ovulatie meer interesse hebben in luxe merken om de aandacht van potentiële partners te trekken.
0: Aha, en hormonen.
1: Ja, effectief. Want die theorie wordt een beetje bevestigd. Want wanneer dat die onderzoekers zeiden... mannen zijn helemaal niet geïnteresseerd in luxe merken, dan daalde de interesse ook weer van die ovulerende vrouwen in luxe merken.
0: Oké. Het is wetenschap, we kunnen er ook niks aan doen.
1: Nee.
0: Het is gewoon, het is niet onze mening, het is gewoon een onderzoek.
1: Ja, effectief.
0: Voor alle duidelijkheid. Goed.
1: En niet alle vrouwen.
0: Uiteraard niet.
1: Nee.
0: Slotvraag, Sam. Bij deze goed, dan win je deze quiz. Maar Veerlijk kan alsnog in de wedstrijd komen.
4: Ja.
0: Hoe hadden jij en ik ons beter kunnen voorbereiden op de voorbije bloedhete zomer? A. Met sauna's. B. Met glühwein. Of C. Met electroshocks. Sam.
2: Hier ook antwoord B, de glühwein.
0: Glühwein.
5: Fout.
0: Nee. Veerle. Glühwein is het niet. Je gaat voor de...
4: ik ga voor de sauna.
0: Je gaat voor de sauna's?
5: Ja. Dat is helemaal goed.
4: Ja!
0: Jeetje. Sam, je was zo goed bezig, maar op het... ik heb het gezegd, het is een gevaarlijke vrouw. Die sinaasappels in de pompoensoep gooit en tomaten... en dus ook op de valreep een vrijdagquiz kan winnen, want het waren inderdaad sauna's.
1: Ja, dat blijkt uit Finse studies, het mag niet verbazen.
0: Bastu.
1: Ja.
0: Ah, nee, zij zeggen sauna. Barabara bastu was... whatever. Sauna is een Fins woord, sorry.
1: Okay. Hittetolerantie is dus te trainen, blijkt uit Fins onderzoek. Atleten bijvoorbeeld, die doen dat wanneer ze in warme gebieden moeten gaan spelen, dan doen ze aan hittetraining. En hittetraining zorgt voor betere doorbloeding, minder stress op hart- en bloedvaten en efficiënter gezweet. Dus koop geen airco, maar een sauna.
0: Ja, en vooral train jezelf vooraf. Dus in de lente moeten we allemaal naar de sauna.
1: Het heeft geen zin om er in juli aan te beginnen. Nee. Begin er nu maar mee.
0: Kijk, Veerle, knop dat goed in je oren.
1: Ze heeft warme soep, hè.
0: Ze heeft warme soep, dat is al een beetje sauna. Sam, sorry, het heeft niet mogen zijn. Ik hoop dat je niet al te teleurgesteld bent. En waag je kans volgende week, absoluut. Sam, je was een goede kandidaat. En Veerle... ja, jij was een fantastische kandidaat, want jij hebt de quiz gewonnen. Een boekenbon van €25 komt naar je toe. Veerle, heb je al enig idee welk boek je gaat kopen met je €25?
4: Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb collega's die heel veel lezen, dus ik denk dat ik eens bij hen te raden ga.
0: Een kookboek misschien?
1: Heeft ze niet nodig.
0: Dat schrijft ze zelf wel. Dankjewel, Veerle de Schepper. En volgende week is er weer een vrijdagquiz. Het is vrijdag. Het is bijna 10:50. Het weekend komt eraan. Wij laten het beest in ons los. Gilles op de dansvloer.

0: Ja, ze is een fulltime zotspook. We kennen haar ook van Moloko, Rosine Murphy, hier met Jessie Ware. En Freak Me Now op de dansvloer, inderdaad. Daarmee zijn we helemaal klaar. Deze week alleen nog Annelies Moots natuurlijk, in het Middagjournaal.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Het was een heftige week voor tuiniers over de hele wereld. En dan heb ik het niet over de absurde weersomstandigheden van deze zomer. Ik ga het anders zeggen, het was een heftige week voor de kijkers van Gardener's World, het legendarische tuinprogramma van de BBC. Want de presentator van het programma, Monty Don, heeft dinsdag aangekondigd dat hij er na 23 jaar mee stopt. En nu ben ik al twee keer oneerbiedig en onnauwkeurig geweest met mijn woorden, want Gardener's World is meer dan een tuinprogramma en Monty Don is meer dan een presentator. Veel meer. Voor wie nog nooit een aflevering heeft gezien, probeer ik even, laten we zeggen, de audiodescriptie te doen. We zijn vrijdagavond, rond 9 uur. We krijgen een beeld uit de tuin. Een bloem met een zoemende bij op, stuifmeel op de pootjes en wollige haren duidelijk in beeld. Of een roodborstje dat in de frisse ochtend op een tak zit en je ziet zo het wolkje van zijn adem. Het volgende beeld is Monty Don die duidelijk in de tuin bezig is. Altijd in een donkerblauwe broek, opgehouden door bretellen en een lichtblauw hemd met donkerblauwe vest. En meestal zijn zijn sokken rood. Vaak is hij op wandel met een kruiwagen met enkele planten in of staat hij met een snoeischaar in zijn hand. Nooit met handschoenen, want daar houdt hij niet van. We zien hem een 10 à 15-tal seconden rustig werken. Dan kijkt hij de camera in, pauzeert even en zegt: "Hello, welcome to Gardener's World." Die minuut televisie is genoeg om mij tot rust te brengen na een werkweek. Want dat is wat Gardener's World doet. Je doen vertragen. Monty Don leerde mij rozen snoeien en borders planten, jazeker. Maar hij leerde mij ook kijken naar de dingen. Hij verwelkomt ons telkens in zijn eigen gigantische tuin, Long Meadow, waar een writer's garden is en een cottage garden en een moestuin. Na al die jaren weet ik eigenlijk nog altijd niet welke stukken er precies zijn, maar ik weet wel hoeveel hij van helleborussen houdt. Dat er een boom staat in zijn tuin die hij zo hard snoeit dat er enkel de stam van overblijft, omdat hij anders de planten in de buurt letterlijk overschaduwt. En dat hij, als hij dat dan net gedaan heeft, naar de camera kijkt, even zucht en zegt: "That's not something you do every day." Hij kondigde zijn vertrek op Instagram aan op een tuinbank met zijn trouwe hond net naast hem, inclusief wortelspeeltje dat elke kijker kent. En het nieuws was overal meteen breaking in Engeland. Zo breaking dat er artikels verschenen met "What we know so far", zoals bij grote rampen en aanslagen. Mensen waren geschokt. En hoewel de commentaarsectie op het internet meestal een soort woestenij is waar ik wegblijf, ben ik zo blij dat ik nu toch ging kijken. Want duizenden mensen gaan Monty missen. Dat had ik natuurlijk kunnen voorspellen, maar het was heerlijk om te lezen voor hoeveel mensen hij zoveel betekend heeft. En natuurlijk stond er in die comments ook al de hamvraag, waarvan het toch lichtjes onrespectvol voelt om ze nu al te stellen, maar die goed verwoord werd door een zekere

0: voor altijd anders naar de wereld leerde kijken.
1: En waar zou televisie anders voor kunnen dienen, of radio, dan je anders naar de wereld leren kijken? Dankjewel, Annelies Moons, voor deze geweldige ode aan Monty Don, de man van het legendarische Britse tuinprogramma, die er kennelijk mee stopt. En de man die ons anders naar de seizoenen leerde kijken, want inderdaad, september kon het altijd maar september blijven. Zometeen, na dienst van 1, is er voor u Floris Dalemans natuurlijk. Blijf bij ons, blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
3: Ik denk dat mocht zo'n aanslag opnieuw gebeuren, dat de impact op een president volgens mij net het tegenovergestelde zou zijn. Het zou zo'n presidentschap volledig kapot maken, omdat je nu niet meer aan Amerikanen zou uitgelegd kunnen krijgen waarom de VS zo'n aanslag niet had zien aankomen.
2: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
4: Omdat je al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels,
11: natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vandaag iets met pit?
15: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
14: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
17: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
18: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
20: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn. Krevel.
22: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
21: Krevel. Leef beter.
23: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
24: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
2: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. 2 kernreactoren in ons land zijn waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar om 30.000 hectare bouwgrond om te zetten in open ruimte. En bij een busongeval in Zwitserland zijn 5 Nederlanders om het leven gekomen. 2 van de

0: 7 kernreactoren in België zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd. Het gaat over de reactoren met scheurtjes in Doel en Tihange. Die scheurtjes bevinden zich in de dikke stalen wanden van de reactorvaten. Nina Verhagen, van die scheurtjes was iedereen op de hoogte, maar hoe komt het dat de reactoren nu zo goed als onherstelbaar zouden zijn?
1: Dat komt doordat uitbater Engie ruim anderhalf jaar geleden stalen heeft genomen uit het reactorvat bij Doel 3 en Tihange 2. Dat wil zeggen materiaal afgeschraapt om het stralingsniveau te bepalen met het oog op de behandeling van het afval. Nu, eenmaal je bijvoorbeeld door zo'n schraping raakt aan het reactorvat, dat is echt het hart van een reactor, dan is die in de praktijk eigenlijk verloren. Wellicht is dat gebeurd omdat er op dat moment was beslist alle reactoren te sluiten, behalve de twee jongste. En Engie wou snel beginnen met de ontmanteling. Bovendien, er werd van uitgegaan dat de publieke opinie die zogenaamde scheurtjesreactoren toch nooit meer zou vertrouwen.
0: Ja, en de federale regering heeft in het voorjaar aangekondigd dat ze de 7 reactoren in Doel en Tihange allemaal wilde overkopen. Verandert dit nieuws nu iets aan die plannen?
1: Wel, de regering was er alleszins niet van op de hoogte op het moment dat ze de aankondiging deed. Ze heeft dat pas in de loop van de technische briefings vernomen. Nu, de regering onderhandelt inderdaad over de overname van alle 7 reactoren. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze ze alle 7 wil heropstarten. Dat is een verschil. En haar doelstelling in het regeerakkoord om opnieuw 4 gigawatt aan nucleaire capaciteit te halen, dat kan ook zonder deze 2 reactoren.
0: Dankjewel voor de toelichting, Nina. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar dat legt vast waar en hoe er de komende jaren plaats is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond, die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. De regering zal het ook makkelijker maken om woningen aan te passen, zodat er minder nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Dat zegt minister van Wonen Melissa de Prateren.
2: Dat we het mogelijk maken om bijvoorbeeld grotere woningen naar 2 kleinere woningen om te schakelen. Vandaag willen mensen dat soms, maar is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen. Wordt dat belemmerd, dus dat moet mogelijk worden. Er is ook al naar de laagbouw verwezen. Ook daar moet er toch mogelijkheid zijn om daar een laagje bovenop te doen zonder extra ruimte aan te snijden. Dus daar zijn zeker nog heel wat opportuniteiten die vandaag gewoon niet worden benut.
0: Sisse Michiels, het ruimtelijk plan is net voorgesteld en er staat heel veel in, hè?
3: Dat kan je wel zeggen. Het is eigenlijk een soort allesomvattend plan over hoe de beperkte plaats die we hier in Vlaanderen hebben de komende decennia efficiënt gebruikt moet worden. Voor woningen en bijvoorbeeld bedrijven, maar ook voor landbouw en natuur. Jaren geleden werd er al afgesproken dat er tegen 2040 geen open ruimte meer mag verdwijnen in Vlaanderen. En nu is er dus ook een concreet plan over hoe dat moet gebeuren. Daarop kunnen gemeenten en provincies zich dan baseren om bijvoorbeeld bouwvergunningen te geven. Met dit akkoord is nu ook de discussie over dit plan binnen de regering afgesloten. En nu ze het hierover eens zijn, kunnen de ministers zich volledig focussen op die komende moeilijke begrotingsonderhandelingen.
0: Dankjewel, Sisse. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in de gevangenis van Gent, maar er zijn maar 240 plaatsen. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die er te veel zit. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse advocaten. Een historische uitspraak, zegt advocaat Nicolaas Vinkier.
4: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
0: Minister van Justitie Verlinde bestudeert de uitspraak, maar ze zegt dat de regering al verschillende noodmaatregelen heeft genomen tegen de overbevolking. Vanaf 1 oktober komen er nieuwe maatregelen bij die op korte termijn de overbevolking moet doen dalen. Vandaag is ook de 5e en de laatste stakingsdag op rij in de Belgische gevangenissen. Ook de vakbonden protesteren tegen onder meer de overbevolking. In Gent is een middelbare school aan de Henley-Kaai ontruimd na bedreigingen. Leerkrachten zagen vanochtend berichten verschijnen over een schietpartij en een bommelding. De directie heeft daarop meteen beslist om de 800 leerlingen en het personeel te evacueren. De politie controleert het gebouw, zegt Kurt Moens van het provinciebestuur.
5: Er is een vermoeden dat er een account is gehackt van een leerling. En vanuit dat account zijn er berichten verstuurd van mogelijk een schietpartij deze vanmiddag op school, maar ook een bommelding. Wij nemen dat ernstig, vandaar dat we ook die evacuatie gedaan hebben. Het onderzoek loopt, politie is aanwezig, zijn de gebouwen aan het controleren. We hebben ook de ouders van de leerlingen gecommuniceerd dat de school is ontruimd. De leerlingen van de laatste graad die konden de school verlaten en naar huis gaan.
0: Bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen. Dat heeft de Zwitserse politie vanochtend bekendgemaakt in een persbericht. 40 andere inzittenden zijn gewond geraakt. 3 van hen hebben zware verwondingen opgelopen. Al de slachtoffers zijn Nederlanders, zegt correspondente Renske Hedema.
6: Dat is officieel bevestigd dat die bus vol zat met oudere mensen en dat het allemaal Nederlanders zijn. Er zijn geen andere nationaliteiten bij betrokken. Dus er zijn Nederlandse gewonden en 5 Nederlandse doden te betreuren.
0: De chauffeur van de bus is licht gewond. Mogelijk kan hij helpen verklaren hoe de bus van de weg is geraakt. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen. We halen dan 21 graden. En zondag krijgen we regen en buien, maar het blijft wel zacht. We begonnen met de schade aan 2 van de 7 kernreactoren in ons land. Ze zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd, waardoor het erg onwaarschijnlijk wordt dat ze opnieuw kunnen worden opgestart. Meer op vrtnieuws.be.
7: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
8: Radio 1.
9: Floris Dalemans.
10: Hey, goedemiddag. Het snot- en keelpijnseizoen is weer begonnen. Ik hoop dat Aiko nu gewoon lekker op haar sofa kan liggen. Ik zal hier de honneurs wel waarnemen. Heel erg welkom. Dit zijn de Peppers en Other Side.

De Red Hot Chili Peppers en Other Side. Het leukste aan de band Wet Leg is zonder meer hun muziek, maar ook hun website. Is heel erg plezant. Die hebben ze helemaal gemaakt in de stijl van Windows 95. Wie nog eens nostalgisch wil doen, moet daar maar eens langs gaan. Of gewoon luisteren. Dit is Wet Leg en Mange Too.

Johnny Will Be King van Johannes is zijn naam. En daarvoor Wet Like en Mange Too. Dit is Just Jack, dat is het alter ego van Jack Alsop. De kerel uit Camden in Londen, dat is waar ook Amy Winehouse woonde destijds. Een hele leuke, feestelijke buurt, veel cafeetjes en zo. Heel veel sfeer, dat hoor je ook al aan zijn muziek, denk ik. Al is dit toch wel een kritische kijk op die muziekbusiness. Just Jack and Stars in Their Eyes.

0: We zaten een paar weken geleden te kletsen met Faber Yeo van de jeugd van tegenwoordig. Die heeft zijn eigen platenlabel Burning Fig Records. En hij bracht dit aan, Grote Komeet. Wat een geweldig nummer, zeiden wij meteen. En kijk, we draaien het, want we vinden het dus wel geweldig eigenlijk. Grote Komeet en twee mensen. En daarvoor Just Jack en Stars in Their Eyes. Tegenwoordig kun je regelmatig shows zien van Baxter Dury. Dat is zeer de moeite om te bekijken. Die heeft de muzikale genen van zijn vader gekregen. Dat is deze vent, Ian Dury. Hit me with your rhythm stick.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: Soms hoor je bij Baxter ineens zijn vader zingen, maar dat kan niet meer. Die is niet meer onder ons, jammer genoeg. Ian Durian, hit me with your rhythm stick. Op de Antwerpsring naar Gent, een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne naar Nederland, een half uur van Sint-Anna linkeroever tot Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, dat is 25 minuten langer. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. In Ranst is de weg wel vrijgemaakt. En ook op de E17 naar Antwerpen vanaf Kruibeke, dat is een kwartier. Op de E313 naar Lummen meer dan een uur file rijden van Rans tot Massenhoven. De rechterrijstrook is daar dicht door een aanrijding. Op de E403 naar Brugge is in Ruddervoorde de weg deeltelijk dicht door een ongeval. Daar moet je een kwartier aanschuiven vanaf Lichtervelde. Op de E17 naar Gent 25 minuten file rijden van Kortrijk-Oost tot Deerlijk. Daar is een botsing gebeurd. En in Brussel staat er een defect voertuig in de Wetstraat richting Centrum ter hoogte van de Willem de Zwijgerstraat.
1: Radio 1.

Er wordt stilaan afgeteld tot 16 oktober, denk ik. Dan wordt door Kids With Buns een nieuwe plaat uitgebracht. Dus zij tellen al echt af. Ik ook wel een klein beetje hoor. Bell Jar, zo gaat die heet, die nieuwe plaat. Midden oktober is ze er dus. En dit staat daar ook op. Nieuwe single van Kids With Buns. Best Friend, hoorde je? Turn on. Dit is Freak Power, een classic uit de 90s. Turn on, tune in, cop out.

Just Say the Word, ook al heb ik al die jaren geen idee gehad wat het betekent, Sussudio. Het is van een goed nummer natuurlijk, Phil Collins en Freak Power daarvoor en Turn On, Tune In, Cop Out. Deze week heel tof nieuws van de War on Drugs, want ze zijn terug. Hun vorige plaat, I Don't Live Here Anymore, is toch alweer een jaar of 5 geleden, maar deze zomer nog op de mainstage van Rock Werchter, dus ze zijn er nog wel degelijk. Toen kwamen ze ons al wat warm maken voor nieuwe muziek, een nieuw album, daar is nog geen nieuws over. Dat zal er ook wel komen zeker, want die nieuwe muziek is er nu wel al in de vorm van een splinternieuwe single. En die is heerlijk zoals we gewend zijn van hen. The War on Drugs en Who's That?

0: Dit smaakt naar meer. Dat is missie geslaagd, zeker dan wat die nieuwe single betreft. Who's That, zo heet hij. The War on Drugs. Er is ook nieuwe muziek van Alabama Shakes.
1: Radio 1.
2: Dit is het album van de week.
0: Ja, het heeft 11 jaren geduurd om nieuwe muziek te maken bij Alabama Shakes. I Must Be Dreaming, zo heet hun nieuwe plaat. Het zijn sowieso geen veel schrijvers, want het is dus de eerste plaat in 11 jaar tijd. Er zijn ook een trio tegenwoordig, naast Brittany Howard op zang, ook nog Heat Fog en Zach Cockrell in de rangen. En Brittany Howard zei over de plaat dat de titel een dubbele betekenis heeft voor haar. Enerzijds is de wereld fucking crazy, zegt ze, maar tegelijkertijd is die ook incredibly beautiful. En alles daartussen. En vooral alles tegelijk. Het moderne leven is soms redelijk surrealistisch, zegt ze. Daar heeft ze absoluut een punt. Dit liedje uit de plaat is al een single geweest. Die gaat over de onmogelijke American Dream. Uit de nieuwe plaat van Alabama.

The American Dream zingen Alabama Shakes. Schoon en zo allemaal, maar onbereikbaar, onhaalbaar, onrealistisch. Dat hoor je ook aan de donkere sound in dit nummer, American Dream, uit hun splinternieuwe plaat. Die plaat heet I Must Be Dreaming en dat is ons album van de week. Als je er een exemplaar van wil winnen, moet je nog snel gaan kijken bij Radio 1 op VRT Max. Je kunt ons daar ook volgen, dan krijg je al onze info meteen te zien als je op VRT Max terechtkomt. Dit is Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoe.

0: Diamonds on the Soles of Her Shoes uit de legendarische plaat Graceland van Paul Simon. Zometeen nieuws om 2 uur en daarna meer muziek. Tot zometeen.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Ramen, deuren, verandas.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject, aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
11: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
15: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Antwerpen is het assiseproces begonnen over de moord op een 14-jarige jongen in Turnhout. De jongen overleed 4 jaar geleden thuis, maar werd pas 2 maanden later gevonden. Experten konden de precieze doodsoorzaak niet meer achterhalen. Later vonden ze wel een hoge dosis ketamine in zijn lichaam. Het is een bijzondere zaak, zegt Marieke van Kouwenbergen.
19: Is er sprake van moord of niet? Dat is de belangrijkste vraag op dit proces. Opvallend, de procureur is daar zelf niet van overtuigd. Zij zei dat de 6 beschuldigden stuk voor stuk verantwoordelijk zijn voor het tragisch overlijden van Jairon. Maar volgens haar gaat het over schuldig verzuim en het ontzeggen van voedsel en verzorging, waardoor de jongen is overleden. Toch staan hier nu 6 mensen terecht voor moord. Dat komt omdat er volgens de Kamer van Inbeschuldigingsstelling wel genoeg aanwijzingen zijn. De volksjury zal uiteindelijk moeten beslissen. Vanmiddag komen de eerste experten uitleg geven over het toxicologisch onderzoek.
18: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen.

0: bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. Maar ook voor bedrijven zijn er nog altijd mogelijkheden om uit te breiden. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: We weten allemaal dat er nog altijd nood is aan beschikbare bedrijventerreinen. Wel, we gaan nu zorgen door eigenlijk meer mogelijkheden te geven aan ondernemers, meer flexibiliteit te geven om bijvoorbeeld in de hoogte te gaan of minder tussenstroken die moeten vrijgelaten worden en dergelijke meer. Te zorgen dat men eigenlijk meer kan gaan doen met diezelfde ruimte. En dat zijn de verstandige manieren die we met dit plan op tafel leggen.
0: De middelbare school in Gent, die werd ontruimd na bedreigingen, blijft vandaag dicht. Er wordt geen les meer gegeven. Leerkrachten zagen vanochtend berichten verschijnen over een schietpartij en een bommelding op de school. De directie besliste daarop om de 800 leerlingen en het personeel te evacueren. De bedreigingen worden nu onderzocht, zegt collega Carolien van den Bergen.
2: Naast het doorzoeken van het schoolgebouw gebeurt er natuurlijk ook nog een onderzoek naar wie achter die hacking zit van het account van de leerlingen. En van waaruit dus de meldingen via Smart School naar de leerkrachten zijn verstuurd hier in de school. Dus ook dat onderzoek is nog volop bezig. Maar het is duidelijk ook dat deze dreiging meteen zeer, zeer ernstig is genomen.
0: Als dit om een valse bommelding zou gaan, dan staan daar strenge straffen op. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij Russische droneaanvallen op 2 tankstations. Een van de gewonden is een hulpverlener. Die werd geraakt door een tweede aanval op een van de tankstations, kort na de eerste. Het is de 2e dag op rij dat Rusland tankstations aanvalt in Kiev. De laatste maanden gebeurde dat al vaker in andere delen van Oekraïne, dichter bij het front. Rusland probeert het leven van gewone Oekraïners zoveel mogelijk te verstoren, ook met aanvallen op logistieke centra. Dat veroorzaakt dan weer problemen bij de bevoorrading van supermarkten bijvoorbeeld. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en we halen dan 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
4: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.

Curtis Mayfield en Move On Up. En dit is Vrouwtje Veenstra. Je mag gewoon Vrouwtje zeggen, zo zegt iedereen dat. Zelfs Estienne zegt dat tegen haar. Ze werken veel samen, maar dit heeft ze wel gewoon weer alleen gemaakt. Mag ook wel eens. Vrouwtje en geen rem.

Er komt echt heel veel goeds uit Nederland tegenwoordig. Ten bewijze, Vrouwtje met haar nieuwe single Geen Rem. En dan Het Algoritme en Ogen Dicht. Dit is iets van een heel andere orde gemaakt in de jaren 80. Toen groot geweest, maar nooit vergeten. Graham Parker is dit en Don't Ask Me Questions.

Hey Lord, Don't Ask Me Questions, Graham Parker hoorde je. Dressed Like Boys, dat is een groep van Jelle den Turk. Een jaar geleden kwam zijn eerste plaat uit als Dressed Like Boys. Daarvoor speelde hij al bij de band Dirk, maar met zijn eigen band heeft hij intussen heel Europa eigenlijk veroverd. Of is daar toch goed mee bezig? En heeft hij intussen stilgezeten? Nee, heel veel shows gespeeld. En intussen ook een nieuwe plaat klaar, want in het voorjaar van 27 komt hij uit. Deze nieuwe single, het titelnummer van die plaat, is nu al uitgebracht. Dus dat wordt uitkijken naar...

Ik was eigenlijk nog een kind, zegt hij, maar nu ben ik opengebloeid. Dat hoor je ook natuurlijk, Dressed Like Boys. And Then I Woke Up. De Vox-tip van deze week trouwens, als je nog wilt stemmen, dan kan het nog snel. Via VRT Max, ga daar naar Radio 1. Volg ons ook in één moeite als je daar dan toch bent. En zeker zaterdag luister, want dan is er weer Vox. Benieuwd waar het nummer van Dressed Like Boys terecht gaat komen. Hopelijk heel hoog in de lijst wegens een geweldig nummer. Maar dat is aan jullie natuurlijk. Zometeen Joni Mitchell, maar eerst Elbow. Dit is The Seldom Seen Kid.

0: Ik mag dat eigenlijk niet spelen, want ik word daar zelf altijd half niet goed van dat nummer. Zo mooi eigenlijk. Joni Mitchell en Both Sides. Nou, ze zong het als jong meisje en later als wat ouder meisje in deze orchestral version. De twee kanten van het verhaal, als het ware. Een Elbow hoorde je daarvoor ook nog en The Seldom Seen Kid. Op de E17 naar Gent, een uur file rijden van Kortrijk-Zuid tot Deerlijk. Daar is een ongeval gebeurd. Naar Antwerpen op de E313, 20 minuten file vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Naar Nederland 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de A12 naar Brussel is in Aartselaar de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. De E313 naar Lummen, daar is het 20 minuten file rijden van Antwerpen-Oost tot Massenhoven. En op de E314 naar Leuven is er hoogte van Genk Centrum een aanrijding gebeurt op de linkerrijstrook.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Ik denk dat mocht zo'n aanslag opnieuw gebeuren, dat de impact op een president volgens mij net het tegenovergestelde zou zijn. Het zou zo'n presidentschap volledig kapot maken, omdat je nu niet meer aan Amerikanen zou uitgelegd kunnen krijgen waarom de VS zo'n aanslag niet had zien aankomen.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

Utopia van Siska. Siska, dat is het alter ego van Siska Danes. Die komt morgen langs in Belpop om haar debuutplaat voor te stellen. Die is vandaag uitgekomen. Page of Cups Reversed, zo heet hij. Morgen tekst en uitleg bij mij in Belpop. Dit zijn Elton John en Kiki Dee.

Toch wel een van de betere duetten uit de popgeschiedenis. Elton John en Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. En dan liedjes over hondjes. Ja, die zijn er ook heel veel gemaakt. Onder meer Jan de Wilde heeft er ooit eentje gezongen, waarin hij zijn liefde vertaalt naar een Golden Retriever. Ook de schattigste hond ever. Dus dat klopt ook wel een beetje, denk ik.

0: daarnet Golden Retriever van Jan de Wilde en dan Rick James, In Love with Mary Jane. We hebben ook deze week een classic album van de week. Deze week is dat de derde plaat van de mens.
1: Radio 1.
2: Maandag heb ik je naar huis gebracht. Met heel veel aandacht voor alles wat niet meer mag.
3: Classic album van de week.
0: Maandag hoorde je Sven de Leijer uitgebreid vertellen bij Ilse waarom hij dat zo'n geweldige plaat vindt. Kun je nog terugvinden bij Radio 1 op VRT Max. In elk geval heeft hij heel deze week al liedjes gekozen uit Wil je beroemd zijn van de mens. En vandaag gaat het over En in Gent. Sven de Leijer is niet toevallig natuurlijk, want die heeft net een nieuw tv-programma. Is het gelukt, zo heet het. Nu zondag de tweede aflevering. Benieuwd wat er dan weer allemaal gaat gebeuren. We warmen nu alvast op met zijn klassiek album en met het nummer van vandaag. Dat heet dus En in Gent.
4: Ik heb in mijn leven niet vaak in een moshpit gestaan, maar bij En in Gent heb ik dat meermaals gedaan. Er is een periode geweest, eind jaren 90, dat wij met een vriendengroep best wel vaak naar de mensen gingen kijken. En ik ben wel eens met een bril kwijtgeraakt in het harde meeleven met En in Gent. Maar ik heb hem ook teruggevonden. Zoals altijd is een moshpit lief en vriendelijk voor elkaar.
0: Een vriendelijke, lieve moshpit. Op dit nummer van de mensen, het begint vriendelijk, maar ja, wel het barst dan behoorlijk los natuurlijk. Zo kennen we ze wel bij de mens. Uit hun plaat Wil je beroemd zijn, classic album van de week, gekozen door Sven de Leijer, En in Gent.
2: Kijk, ik

0: is Kamermoon en Violet en daarvoor De Mens en In Gent. Zometeen is er meer na het nieuws. Onder meer de weekendplaylist. Tot zo.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
2: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
1: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
3: Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Gedaan wat ik heb gedaan.
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
8: Dit is meneer bullshit.
9: Wij zijn gewone mensen die erin

0: Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
6: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
7: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
9: Mijn steun heb je.
8: Oh, zeg.
10: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
11: oh,
12: op conference peren en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met een help.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. De gemiddelde huurprijs stijgt in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident. Dat zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
16: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
15: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren plaats is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. Tegen 2040 mag er geen extra ruimte meer worden ingenomen. Het nieuwe plan moet ook een antwoord bieden op de klimaatverandering. Dat zegt minister van Omgeving Jo Broens.
17: De klimaatverandering, het beste antwoord daarop is die open ruimte. Ik geef het voorbeeld. Deze zomer zijn we geconfronteerd met een enorme periode van droogte, hittegolven. De druk op de bodem, ons grondwater is zeer groot. Binnenkort krijgen we misschien lange periodes van hevige regenval. Ook dan moet die bodem in staat zijn om het op te vangen. En dus die open ruimte om die klimaatverandering te kunnen beantwoorden, die is cruciaal.
15: Er blijft discussie over de 13 studenten die vanuit Gaza naar ons land willen komen. Die hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen uit Gaza weg te geraken. Les Engagés, Vooruit en CDA.

0: NV vinden dat ons land dat moet doen. MR en NVA zijn tegen. Ze vrezen dat de studenten hier zullen proberen te blijven en niet terugkeren naar hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, is het uitgesloten dat de studenten voor het begin van het academiejaar in ons land zullen geraken. In New York is een herdenkingsceremonie aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september, vandaag precies 25 jaar geleden. Bij de aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld in Pennsylvania. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen door hun nabestaanden.
1: Andrew Alamena.
2: Margaret Ann Alaria.
1: Gary M. Albera.
2: John Leslie Albert.
1: Peter Craig Alderman.
0: Alle nog levende voormalige Amerikaanse presidenten zijn aanwezig in New York. De huidige president Trump geeft een toespraak in het Pentagon in Washington. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen. We halen dan 21 graden en zondag krijgen we regen en buien, maar het blijft wel zacht. Meer op vrtnieuws.be.
3: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.

0: heel hard geholpen door Jeff Lynne van Electric Light Orchestra. Destijds zijn producer en ook de leverancier van dat geweldige geluid van die plaat, Tom Petty. En I Won't Back Down.
1: De Weekend Playlist.
0: Ja, we gaan weer een weekend in en dan is het tijd om muziek te verzamelen. Vandaag gaat het over 9-11 in het nieuws natuurlijk. Het is 11 september vandaag, maar dat heet 9-11 sinds 2001. De gebeurtenissen van toen waren zo historisch dat ze vandaag, 25 jaar later, nog uitgebreid herdacht worden. Dat komt onder meer door de vele slachtoffers natuurlijk. De tol was erg hoog destijds. We mogen dat eigenlijk nooit vergeten. Maar er is intussen een hele generatie, twintigers en jonger, die 9-11 niet hebben meegemaakt. Voor hen is dat een stuk uit de geschiedenis. U wat ouder is, heeft die geschiedenis live kunnen meemaken. En dus maken we vandaag een weekendplaylist met historische liedjes, met muziek die een geschiedenis vertelt, songs over legendarische gebeurtenissen, over belangrijke figuren bijvoorbeeld. Het kan allemaal, stuur je suggesties in voor de weekendplaylist via Radio 1 op VRT Max. En op die playlist moet dit zeker staan, want het gaat over 9-11, Bruce Springsteen uit het diepste van zijn hart met The Rising.

Bruce Springsteen en The Rising. Het kwam uit meteen na de aanslagen op 9-11. Zijn reactie voor New York, zijn hart was helemaal in dit nummer. Zoals New York helemaal in zijn hart zat en zit, denk ik. Bruce Springsteen en The Rising. Echt wel een nummer met geschiedenis. Zeker vandaag, 25 jaar na datum op 9-11. Muziek met geschiedenis, liedjes over historische figuren of allerlei dingen die in de wereld gebeurd zijn waar muziek over gemaakt is. Het is welkom voor de weekend playlist. Suggesties kun je insturen via VRT Max. Ga daar op zoek naar Radio 1. Volg ons daar dan ook in één moeite. Maar stuur vooral berichten zodat we samen die playlist kunnen vullen. Dit is Frans Kalf en Now and...

The Beaten Generation. Een popclassic van Dedde en Frans Kalf daarvoor. En nou en. Zometeen hoor je Barry White. Maar eerst Lenny, die stiekem ook wel naar Benny White luistert. Soms denk ik, she only loves you in the summertime is dit.

Can't get enough of your love, baby. En dan meent hij dat ook. Hè? Barry White hoorde je en Lenny Lenny daarvoor. She only loves you in the summertime. Zometeen gaan we eens kijken wat er al binnengekomen is voor de weekendplaylist. Eerst nog Back and Loser.

0: Soy un perdedor, I'm a loser. Dat was een classic, ook al uit de 90s intussen, van Beck.
1: De Weekend Playlist.
0: We zijn op zoek naar liedjes met geschiedenis, want het is 9-11 vandaag. Het is alweer 25 jaar geleden dat die vreselijke aanslagen in de VS gebeurden. En 25 jaar later worden ze nog uitgebreid herdacht. Dat is zeer terecht, want het is echt een stuk geschiedenis. Sommigen hebben dat live meegemaakt. U wat jonger is niet natuurlijk, maar er is in elk geval veel muziek gemaakt over geschiedenis. Dit bijvoorbeeld hebben Marijke en Raf ingestuurd.

Soldiers Are Cutting Us Down. Dat gaat over de National Guard die in 1970 in Kent State in Ohio het vuur opende op mensen die protesteerden tegen de oorlog. For Dead in Ohio zingen ze hier bij Crosby, Stills, Nash & Young. Marijke en Raf stuurden dat dus in. Karel, die wil graag politiek van

Uit de tweede plaat van Coldplay. Chris Martin schreef het in 2000, of bracht het uit in 2002 tenminste. Schreef het op 11 september. Een liedje over sterfelijkheid, macht en menselijke kortzichtigheid, zegt Karel daarover. Er is ook muziek gemaakt over de Spaanse burgeroorlog. Dit nummer van The Clash, Spanish.

Dat heeft Mark ingestuurd. Liedjes die gebaseerd zijn op die Spaanse burgeroorlog tussen 36 en 39. In de vorige eeuw is die uitgevochten. En Dirk die zegt, kijk, laten we ons vooral dicht bij huis zoeken, want dit gaat gewoon over een plek in België. Waterloo van Napoleon en ABBA.

0: Napoleon en Waterloo zijn twee woorden die bij elkaar horen door die verloren slag hier in België. En dus zeker goed voor de weekend playlist als het gaat over historische gebeurtenissen. Dat was ABBA en Waterloo. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het ruim een uur file rijden tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. Twee rijstroken zijn daar dicht door een ongeval. Vorm zeker een reddingstrook voor de hulpdiensten als je in die file terechtkomt. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten naar Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een kwartier naar Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Op de E19 naar Breda moet je uitkijken voor een defect voertuig. Op de afrit Sint-Job richting Lummen 20 minuten file. Dat is op de E313 tussen Wommelgem en Herentals-West. Op de E314 is bij Genk Centrum de weg vrijgemaakt. Naar Brussel een kwartier erbij op de E19 van voor Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Zellik door een ongeval. En een half uur tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe door werken op de aansluiting met de E40 naar Leuven. Op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Radio 1.

0: alsof het een film betreft zo episch klinkt. Is het, het heet dan ook Measure of a Man Cinematic. Er is echt een cinematic versie van gemaakt. FKA Twigs en de scene daarvoor. En samen, dat zijn we samen. Gert Geens, goedemiddag.
1: Klopt, dag Floris.
0: Straks is er De Wereld Vandaag na 4 uur. Ik ben liedjes aan het zoeken met geschiedenis voor de weekendplaylist. Aanleiding is 9-11 natuurlijk. Daar gaan jullie ongetwijfeld ook bij stilstaan straks.
1: Ja, die liedjes die zijn er. En de herdenking op Ground Zero die is nu aan de gang. Dat is ook logisch, want het was namiddag hier bij ons toen, 2001, toen de vliegtuigen zich in de WTC-torens boorden. We gaan straks live naar Thomas de Graven, die erbij is op die ceremonie in New York. 25 jaar inderdaad na die dag die niemand zal vergeten. Maar we kijken straks in De Wereld Vandaag ook vooruit. En dan kom ik uit bij het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat is een plan van de Vlaamse regering dat de krijtlijnen moet vastleggen voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen voor de komende jaren. Denk aan woningen, bedrijven, landbouw en natuur. Het is geen geheim dat in Vlaanderen de open ruimte onder druk staat. Een van de plannen is om 30.000 hectare grond die bedoeld was om op te bouwen, om die om te zetten in landbouwgrond en natuur. Minister van Landbouw, Joop Broens, gaat hier straks onze vragen beantwoorden over het plan.
0: Okay.
1: En we gaan ook dieper in op dat nieuws rond de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Reactoren die al een paar jaar gesloten zijn. Maar ze zijn nu blijkbaar ook zo goed als onherroepelijk beschadigd. En dat terwijl de federale regering eerder dit jaar nog aankondigde dat ze alle reactoren in Doel en Tihange zou willen overkopen. Hoe zit dat verhaal nu precies in elkaar? Dat proberen we ook nog uit de doeken te doen.
0: Daar heb je 2 uur tijd voor, zometeen vanaf 4 uur in De Wereld Vandaag.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

The Bangles en Walk Like an Egyptian. Muziek heeft echt wel invloed, want iedereen deed dat dansje destijds ook toen dit liedje speelde. Intussen is het wel weggedeemsterd, gelukkig, want dat dansje dat leek toch ook nergens op. Het liedje daarentegen meer dan wel. Het is een geweldige classic van The Bangles. Zometeen duiken we nog eens in die weekendplaylist. Eerst die Marlowe's nog. Dit heet The Hotel Malibu.

0: Timor Loos en The Hotel Malibu.
1: De Weekend Playlist.
0: Ja, we zoeken liedjes met geschiedenis, want het is 9-11 vandaag. Heel veel herdenkingen over de aanslagen van 25 jaar geleden intussen. We hebben geschiedenis meegemaakt, wie er toen bij was tenminste. En heel wat jongeren hebben dat niet meegemaakt, maar leren daar nu van alles over. En we zoeken dus muziek met veel geschiedenis in. We kregen nog heel wat suggesties binnen van Karin en Peter bijvoorbeeld. Dit...

Vandaag wel een goeie, want niet zomaar één geschiedkundige gebeurtenis, maar een hele race, allemaal bezongen in dit ene liedje van Billy Joel. We didn't start a fire. Het is een soort van muzikale geschiedenisles. Op zich wel grappig dat hij al die dingen opzomt, alhoewel het geen grappige gebeurtenissen zijn. Ook België komt aan bod in dit liedje, maar ook niet op zo'n geweldige manier eigenlijk. Wim en Elke, die... Nee, ik zat de verkeerde namen te lezen. Erik, moet ik zeggen, die heeft de band ingestuurd.

Erik dus, zijn suggestie voor de weekendplaylist The Band and the Night They Drove Old Dixie Down. Een liedje over het einde van de Amerikaanse burgeroorlog. En dan Wim en Elke, die waren er wel degelijk, maar zij kozen voor dit liedje van de Cranberries.

Zombie van de Cranberries, ook een geschiedkundige gebeurtenis. Het gaat over de dood van twee jongens, Tim Perry en Jonathan Ball, respectievelijk 12 en 3 in maart 93. Zij kwamen om bij een IRA-bombing in Engeland. En daar is nog wel meer muziek over gemaakt, want ook Bloody Sunday, Sunday Bloody Sunday van U2 gaat daar voor een deel over. Johan en Brigitte hebben dat ingestuurd. Eigenlijk gaat dat nummer van U2 over twee bloederige gebeurtenissen. Eentje in 1920, toen de IRA British Intelligence Agents hebben vermoord in Dublin. 15 mensen en ze overleden daar en 5 mensen raakten zwaar gewond. En natuurlijk was er ook de Bloody Sunday Massacre op 30 januari 72, toen de Britse troepen van het Parachute Regiment het vuur openden op ongewapende burgers in Derry in Noord-Ierland. Dat was tijdens de Troubles. Dit is ook geschiedenis op muziek, ook voor de weekend playlist. U2 en Sunday Bloody Sunday.

0: U2 en Sunday, Bloody Sunday. Zometeen is er nieuws om 4 uur. Daarna de wereld vandaag.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: What the?
2: Ward Lemlijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En 1 vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max. Ramen, deuren, veranda's.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
11: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: 35

0: voor ons allemaal.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
2: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
6: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Outfit kiezen. Drie minuten.
9: Ja.
8: Rechterkous aantrekken. Ja. 1 minuut.
9: En nu?
8: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7. De podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur. Het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
10: En natuurlijk is er de herdenking van 9-11. Maar we hebben het straks ook over de revenge dress van prinses Diana. En wanneer we afval sorteren, dan staat blauw toch voor PMD. Of niet? Straks zal u onze twijfel begrijpen.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding van morgen in Gent. Een provinciale school werd er ontruimd na twee dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niks gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De politie heeft dus ook een verdachte van 15 gearresteerd. Hij zal verhoord worden. Vanaf volgend jaar kan je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. De federale ministerraad heeft dat zo pas goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose stellen en een behandeling opstarten. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
14: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
13: Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. De gemiddelde huurprijs stijgt in Vlaanderen voor het eerst boven de €1000 per maand. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident. Dat zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
15: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
13: Er blijft discussie over de 13 studenten die vanuit Gaza naar ons land zouden komen. Die hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen uit Gaza weg te geraken. Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn tegen. Ze vrezen dat de studenten hier zullen proberen blijven en niet terugkeren.

0: naar hun studie. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot haalde na de ministerraad stevig uit naar de N-VA. Hij beschuldigt de partij van chantage.
1: Je suis contrarié, je suis fâché. Je trouve que ce type de couplage entre dossiers sur la misère des gens n'est pas digne.
0: In New York is een herdenkingsceremonie aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september. Vandaag precies 25 jaar geleden. Bij de aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York. Alle nog levende Amerikaanse presidenten zijn daar aanwezig, maar niet president Trump. Hij is op een herdenking in het Pentagon, waar ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. Meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en dan halen we 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het meer dan 1 uur file rijden. Tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk, 2 rijstroken zijn er versperd door een ongeval. Vorm een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Naar Gent kan je ook via de E403 richting Brugge rijden. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er 35 minuten file tussen Wommelgem en Massenhoven. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen diezelfde Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Brussel een kwartier erbij op de E19 van voor Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten file tussen Strombeek en Sint-Stevens-Woluwe door een defect voertuig op de aansluiting met de E40 naar Leuven. En ook nog 10 minuten tussen Dilbeek en Jetten. En op de buitenring tot slot 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
3: Badkamerrenovatie?
4: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
5: Radio 1.
6: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
2: Goedemiddag. 30.000 hectare die nu bebouwd zouden mogen worden omvormen tot gebieden voor landbouw en natuur. Dat is een van de opvallendste punten uit het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. En minister van Landbouw, Jo Broens, die komt er straks uitleg bij geven hier in De Wereld Vandaag. Welkom.

0: Wie een vrolijke en speelse entree zoekt, die kan altijd terecht bij Kid Creole en de Coconuts. En vandaag is het Annie, I'm Not Your Daddy geworden.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: In Antwerpen is vandaag het assiseproces begonnen over de dood van de 14-jarige Jairon. Hij overleed 4 jaar geleden, thuis, maar Jairon werd pas 2 maanden later doodgevonden op zijn bed. Maite Piessen van onze justitieredactie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt het vandaag liever voor ons gevolgd in Antwerpen, waar het assiseproces plaatsvindt. Ik gaf het al heel sumier aan daarnet, maar waarover gaat de zaak eigenlijk?
3: Ja, zoals je zei, het gaat over de dood van Jairon, een jongen van 14 jaar. Dat was een kerngezonde, sportieve jonge man. Heel goed in kickboksen, was zelfs bokskampioen geweest in zijn leeftijdscategorie. Politieagenten vonden het lichaam van Jairon in februari 2022 in een villa in Turnhout op een bed onder een deken. Het lichaam was al in vergaande staat van ontbinding en later bleek dus dat hij al 2 maanden dood op die plek lag. Jairon woonde met zijn 2 broers bij zijn vader, gescheiden van hun moeder, in de villa in Turnhout in een soort van geloofsgemeenschap. Mm-hmm. Want naast Jairons gezin woonden daar nog 2 andere koppels met hun kinderen. Daar woonden 6 volwassenen. Niemand heeft de hulpdiensten verwittigd en achteraf verklaarde iedereen dat ze geloofden dat God voor een wonder zou zorgen en Jairon weer tot leven zou wekken. Uit verklaringen achteraf van de broers en de bewoners van de villa blijkt dat Jairon al enkele weken ziek geweest zou zijn, maar op geen enkel moment is er een dokter gebeld en ook dus niet toen Jairon zo ziek werd dat hij op een nacht stierf.
0: Ja, en niemand heeft hem dus geholpen, maar alle 6 volwassenen uit die villa staan nu wel terecht voor moord, voor een hof van assise.
3: Ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Nu, ik moet misschien eerst even iets vertellen over de doodsoorzaak. Die precieze doodsoorzaak van Jairon, waaraan Jairon gestorven is, die is eigenlijk nooit achterhaald. Het lichaam was al in te slechte staat 2 maanden na zijn dood en de wetsdokters konden niet meer vinden waaraan Jairon precies gestorven is. Er waren geen uitwendige letsels te zien en zijn bloed en organen konden niet meer onderzocht worden. Wat wel nog onderzocht is een staal van zijn haar en daarin is een grote hoeveelheid ketamine gevonden. Dat is een heel krachtig, verdovend middel. En het is natuurlijk niet normaal dat dat in het lichaam van een 14-jarige jongen teruggevonden is. De moeder van Jairon is er altijd al van overtuigd dat zijn vader, haar ex dus, hun zoon vergiftigd heeft. En haar advocaat zal dat hier ook bepleiten. Maar de wetsdokters kunnen niet met zekerheid zeggen dat de ketamine de doodsoorzaak is van Jairon. Mm-hmm. Maar het parquet had geconcludeerd uit het onderzoek dat er sprake was van het opzettelijk onthouden van voedsel en verzorging met de dood tot gevolg en van schuldig verzuim. En oorspronkelijk was de zaak doorverwezen naar de correctionele rechtbank en riskeerde de 6 beschuldigden straffen tot 20 jaar. Maar door de aanwezigheid van die ketamine, waar tot nu toe geen enkele verklaring voor is, heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling dan beslist dat het toch een assiseproces moest worden voor moord.
0: Ja, er is precies nog wel heel veel onduidelijk. Lijkt me dan wel een moeilijke taak voor de volksjury.
3: Ja, dat is het zeker. Het is, er is inderdaad nog heel veel onduidelijk. Die jury moet beslissen of er sprake is van moord. Dus dat Jairon doelbewust gedood is met voorbedachte raden. En als dat niet zo is, of er dus sprake is van het doelbewust weigeren van voedsel en verzorging met de dood tot gevolg. En dat moeten ze beslissen voor 6 mensen, de 6 beschuldigden. De vader van Jairon, die wordt ook wel een beetje als de leider van de villa omschreven. En de 5 andere volwassenen die in het huis woonden en mee voor Jairon moesten zorgen.
0: Ja, Maite, wie is er vandaag al aan het woord gekomen op het proces?
3: Wel, de aanklaagster van het Openbaar Ministerie, zij las de akte van beschuldiging voor. Dat is de gebruikelijke gang van zaken. Maar wat wel erg opvallend was, is dat ze nadien bij een toelichting aan de jury zei dat ze vond dat hier geen sprake is van moord. En dat is toch wel heel opmerkelijk zo bij het begin van het proces. Ze geeft dus eigenlijk aan dat ze het niet eens is met de beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling om hier een assiseproces van te maken.
0: Ja.
3: Wat toch voor iedereen hier in de zaal een beetje een vreemde boodschap was, zo aan het begin van het proces. Mm-hmm. Daarnaast kwamen ook de 6 beschuldigden al kort aan het woord. En eigenlijk hadden die allemaal niet zo heel veel te vertellen. Ze verklaren allemaal dat ze niet door hadden dat het zo slecht ging met Jairon. Niemand had verwacht dat hij zou sterven. En ze geloofden dat God het zou oplossen. En op de vraag waarom niemand het in zijn hoofd haalde om toch maar medische hulp in te roepen, hadden ze eigenlijk geen antwoord. De vader van Jairon werd wel emotioneel aan het einde van zijn verklaringen. Hij zei dat hij zich al 4 jaar afvraagt waarom hij geen dokter gebeld heeft. Dat hij ook verantwoordelijk is. Maar hij zegt dat hij door een ontsteking aan zijn been niet de trap op geraakte om naar Jairons kamer te gaan. En dat hij moest vertrouwen op wat de anderen hem kwamen vertellen over Jairon. En dat hij dacht dat het allemaal niet zo erg was.
0: Ja. En wat met de moeder van Jairon? Want zij was aanwezig, hè, in de rechtbank vandaag. Wat heeft ze gezegd?
3: Ja, zij is hier inderdaad. En ook de 2 broers van Jairon zijn hier. De moeder heeft voor de start van de zitting gezegd dat ze hoopt dat ze eindelijk de waarheid zullen kennen. Het is voor haar natuurlijk allemaal erg emotioneel. Ze krijgt het geregeld moeilijk. En ook voor de broers van Jairon, die zijn nu 17 en 20 jaar oud, is het allemaal heel moeilijk. Ze hingen als 3 broers heel erg aan elkaar.
0: Oké, hoe gaat het nu verder? Wat mogen we verwachten van de komende procesdagen?
3: Wel, op dit moment zijn de wetsdokters en toxicologen aan het woord. Dat is wel interessant, want misschien komen we dan toch iets meer te weten over de rol van die ketamine. Volgende week dan komen de speurders en de onderzoeksrechters getuigen. Volgende week dinsdag gaan ook de moeder en de 2 broers van Jairon voor het hof spreken. Donderdag zouden dan de slotpleidooien zijn en dan gaat de jury in beraad. Dus mogelijk hebben we eind volgende week een uitspraak.
0: Oké, het trieste lot van de 14-jarige Jairon. Daarover gaat het Assize-proces in Antwerpen. Dat proces is vandaag begonnen. Dankjewel, Maite Piessen.

0: kunnen hij wel smaken, die nieuwe single die ook op het nieuwe album staat van Isolde Lassoen, Echo en Toi. We gaan naar de Antwerpse Kempen, naar Westmalle en naar jeugdverblijf Drie Boomkensberg. Dat verblijf wordt beheerd door Peter Schepers en hij ontvangt daar wekelijks honderden jongeren voor overnachting en maaltijden. Zeer goed allemaal, maar waarom vertellen wij dat hier? Wel, dat mag Peter Schepers zelf uit de doeken doen.
1: Wij hebben onlangs via Veolia een hele nieuwe afvalstraat aangekocht. Dat zijn semi-ondergrondse containers. En daar begon eigenlijk het probleem. Iedereen weet, denk ik, PMD, dat is allemaal in blauwe zakken of in blauwe containers. En Veolia die vraagt dan om te deponeren achter een rood deksel.
0: Dus een rood deksel voor PMD bij afvalverwerkingsbedrijf Veolia. Dat is inderdaad anders dan veel mensen gewoon zijn. En misschien hebt u ook al wel eens twijfelend voor een afvalbak gestaan, als student in een stad of op weekend in een andere provincie bijvoorbeeld. En voor de jongeren in het jeugdverblijfcentrum heeft het ook wel tot verwarring geleid.
1: Reactie van de jeugd is dan een beetje van, wat is het nu? Is het nu blauw? Want blauw wordt dan voor papier en karton gebruikt bij Veolia. Dus dat is allemaal best wel verwarrend. Niet onoverkomelijk, hè? Uiteraard allemaal niet onoverkomelijk. Maar ik wil gewoon dat onze jeugd eenvoudig en op een goede manier afval kan sorteren en afvoeren.
0: Duidelijke oproep dus van Peter. Goedemiddag, Valerie Bruinings.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, u bent woordvoerder van Vost Plus. Jullie coördineren afvalinzameling en voeren ook campagne over sorteren en recycleren. Ik heb altijd geleerd, net als Peter, blauwe kleur, dat is PMD. Hier werd het plots rood. Hoe kan dat?
2: Wel, ik denk dat het belangrijk is om eerst en vooral goed te begrijpen dat zowel Vost Plus als de private afvaloperatoren, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Hè? En dat is dat de mensen altijd en overal zo goed mogelijk kunnen sorteren. Voor het sorteren thuis, dus hetgeen dat je bij jou thuis doet, heeft Vostplus daar jaren geleden afspraken over gemaakt met afvalintercommunales, wat dat maakt dat onze BMD-zakken dus inderdaad overal in België blauw zijn. Voor de bedrijven en de organisaties, wat een jeugdverblijf inderdaad ook is, werken zij samen met de afvaloperatoren. Dus zij zijn degene inderdaad die daar zorgen dat er containers geplaatst worden, ondergrondse of bovengrondse. En hoewel dat de zakken waarin dat het PMD gaat ook blauw zijn, kan het dus inderdaad wel zijn dat die afvaloperatoren containers leveren die toch een andere kleur hebben.
0: Ja, Peter heeft ons in elk geval al laten weten dat Veolia hem een extra woordje uitleg gegeven heeft, dus hij is niet in de kou blijven staan. Zijn er nog andere plaatsen of locaties met afwijkende kleuren, steden bijvoorbeeld?
2: Inderdaad, voor de verpakkingen zijn er afspraken over gemaakt met de afvalintercommunales. Maar het kan dan nog zijn als een bepaald gebied samenwerkt met een afvaloperator, dat bijvoorbeeld containers geleverd worden in een andere kleur dan op een andere plaats. Nu, we mogen ook niet vergeten dat kleur maar één indicatie is van waar dat je iets sorteert. We hebben natuurlijk ook pictogrammen en we hebben natuurlijk ook wat dat er op de container staat, PMD, papier, karton. Dus en het is dat geheel van indicaties die zorgen voor het juiste sorteergedrag. En kleur is er daar dan ook maar eentje van.
0: Zeker, maar als particulier, om het zo te zeggen, ben je natuurlijk na een tijdje zo vertrouwd met die kleur. Ja, ik kan het al wel begrijpen dat er is een vergissing gebeurd en ja, dat er al is verkeerd materiaal in de verkeerde bak kan belanden. Waarom niet gewoon altijd dezelfde kleur?
2: Dat is waar Europa overigens wel naartoe wil. Hè?
0: Okay.
2: Dus vandaag is het zo dat voor verpakkingen hebben wij afspraken gemaakt met de afvalintercommunales. Maar uiteraard, er is ook nog restafval, er is GFD, wat dat op lokaal niveau beheert. En dan heb je België, maar natuurlijk dan heb je ook nog alle andere Europese landen. Als je verhuist of je gaat op vakantie, dat kan absoluut tot verwarring leiden. En daar wil Europa vanaf. Dus zij willen graag dat er een uniform systeem komt van kleuren en pictogrammen, dus ook opnieuw hier de combinatie van beide, zodat iedereen altijd en overal op dezelfde manier kan sorteren. Europa is daaraan aan het werken, maar dat zal pas voor binnen een aantal jaar zijn.
0: Ja, dus dat is nog niet voor meteen, want vorige maand heeft Europa wel nieuwe verpakkingsregels ingevoerd, dacht ik, hè?
2: Dat maakt ook deel uit van die verpakkingsregels. Dus vorige maand in augustus is die verpakkingsverordening van kracht gegaan, maar alle bepalingen binnen die verordening, die zijn natuurlijk meteen in augustus in voegen getreden. Dat gebeurt geleidelijk aan. En dus die kleuren en die pictogrammen, dat is er eentje die dat er de komende jaren nog aankomt.
0: En dan verdwijnen ook de uitzonderingen uit het straatbeeld, ook in Vlaanderen?
2: Dat zou inderdaad de bedoeling moeten zijn, dat er dan op Belgisch niveau en op heel Europees niveau altijd en overal met dezelfde aanwijzingen gewerkt kan worden.
0: Zeer goed. En tot dan blijven we natuurlijk nauwgezet sorteren. PMD in de blauwe zak of in de blauwe bak. Meestal wel. Dankjewel, Valérie Bruinings.
2: Dankjewel.

0: dadelijk het beleidsplan Ruimte Vlaanderen met minister van Landbouw Jo Broens. En relax, take it easy. Dat houdt u soms ook best in het achterhoofd als u hierin zit. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het 1 uur file rijden tussen Kortrijk Zuid en Deerlijk. 2 rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Maak er een reddingsstrook en naar Gent kan je ook via de E403 richting Brugge rijden. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er een kwartier file tussen Massenhoven en Herentals West. Naar Antwerpen 20 minuten extra op die E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 1 half uur richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Brussel een kwartier erbij op de E19 van voor Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten file tussen Strombeek en Sint-Stevens-Woluwe door een defect voertuig op de aansluiting met de E40 naar Leuven. En op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling. Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
10: Oh, als God in Vlaanderen.
9: Een wielertocht met de vrienden.
11: Wat is dit? Kun je niet volgen?
9: Of logeert in een prachtig kasteel.
10: Amai, schoner dan Versailles.
9: Je vindt het allemaal in...
12: Vlaanderen Vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
13: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
14: Van Bokstal, ligt je stil onder?
13: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
15: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
16: Ah, dat kan.
15: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
16: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
15: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
17: Kia. Movement that inspires.
15: Voorwaarden op kia.be.
18: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
19: Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
18: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
19: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber. More space for your place.
10: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Nieuwe Meisjes en Yevgeny.
1: Radio 1.
0: De Vlaamse regering heeft vandaag een nieuw ruimteplan voor Vlaanderen gepresenteerd. En dus weten we in zekere zin hoe de kaart van Vlaanderen er de komende tientallen jaren zal uitzien. Hoeveel plaats er zal zijn voor wonen en bedrijven en hoeveel open ruimte er moet blijven voor landbouw en natuur. Heel kort samengevat, het plan bevestigt nog maar eens dat er vanaf 2040 niet bijkomend meer verhard mag worden. Er komen 450.000 extra woningen tegen 2050 en 30.000 hectare grond die toeliet om erop te bouwen, zal voor de helft omgezet worden in landbouwgrond, voor de andere helft in natuur. Job Roens, Vlaams minister van Landbouw en Omgeving voor CD&V, Vlaamse regering, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zullen we beginnen met die 30.000 hectare waar ik het net over had? Spreken we hier dan over eigenaars wiens bouwgrond plots geen bouwgrond meer is, bijvoorbeeld?
2: Dat zou kunnen, die zitten er ook tussen, maar het is belangrijk om mee te geven aan de mensen thuis dat het gaat over gronden die geïnventariseerd zijn als gronden die ja, niet meer te bebouwen zijn omwille van het feit dat ze bijvoorbeeld waterziek zijn, dat je daar om de haverklap met je voeten in het water staat of niet aan een uitgeruste weg gelegen zijn, slecht ontsloten zijn. Dus dat is echt een oefening die grondig gemaakt is.
0: Zijn doelgericht uitgekozen. Kan ik die nu al uit of aanduiden op de kaart?
2: Die zijn geïnventariseerd. Dus samen met onze hogescholen die daar een oefening op gemaakt hebben. En met de mensen van onze Vlaamse overheid. Dus een oefening die gemaakt is waarbij we zeggen van kijk, dat zijn gronden die ja, juridisch misschien wel bestemd waren om te gaan verharden. Dat is niet alleen woongebied, maar dat kan ook recreatiegebied zijn. Of gebied waar eventueel bedrijven op konden een plek krijgen. Maar die om verschillende redenen echt niet zullen ontwikkeld worden. En die we dus teruggeven aan de open ruimte in Vlaanderen. In de praktijk zijn dat vandaag ook gronden waar vaak al landbouw actief op is. Of waar vandaag al bomen op staan.
0: Ja.
2: Maar die wel potentieel de mogelijkheid hadden om te gaan verharden. Dat gaan we niet doen.
0: U zegt er is een gegronde reden om daar richting open ruimte te gaan. De mensen die gronden bezitten, worden die dan gecompenseerd?
2: Ja, exact, uiteraard. Dus er is een eigenaarsvergoeding die daar tegenover staat. Mm. Dat spreekt voor zich dat daar dan een correcte vergoeding tegenover staat. Ja. Dat spreekt voor zich.
0: De helft gaat naar landbouw. Op dit moment heeft ruim 780.000 hectare grond een landbouwbestemming in Vlaanderen. Daarvan wordt maar 600.000 effectief voor landbouw gebruikt. Waarom moet daar dan nog 15.000 hectare bijkomen, vragen sommigen zich af.
2: Ja, omdat natuurlijk heel wat van die landbouwbestemming in Vlaanderen ja, ook vandaag geen plaats biedt voor landbouw. We hebben vandaag, om u neer te geven, 25.000 hectare aan wegen in landbouwgebied. We hebben heel wat tuinen die nog in landbouwgebied liggen, maar vooral ook ganse woonwijken die nog in een landbouwgebied liggen. Ja, beschouw dat als een soort van buffer ten aanzien van het effectief in gebruik zijnde landbouwgebied dat toch ook nog altijd onder druk staat. Hè? Want als we vandaag fietspaden willen aanleggen of zelfs de bouw van een ziekenhuis, ja, heel vaak komt het landbouwgebied dat effectief in gebruik is, dat open is, komt dat daarvoor nog altijd een aanmerking. Hè? Dus dat is belangrijk dat we die tweedeling behouden, wat effectief in gebruik is en wat eigenlijk bestemd is als landbouw, maar niet meer gebruikt wordt door landbouw.
0: En zullen er ook landbouwers zijn voor die extra landbouwgrond?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat als je naar een nog duurzamere landbouw wil, dan moet je vooral die grond die er vandaag is behouden beschermen. Want nogmaals, die staat ook voortdurend onder druk. Nog altijd door potentiële verhardingen die wij in Vlaanderen willen aanleggen, die belangrijk zijn. Ik neem het voorbeeld van fietspaden. Als je vrijliggende fietspaden aanlegt, 9 van de 10 zit je dan bijvoorbeeld in landbouwgebied. En toch willen we die, en dat is belangrijk. Ja. Dus daarom is het ook cruciaal dat je de gronden die vandaag bestemd zijn voor landbouw, maar waar andere functies op zitten, zoals wonen, wegen, industrie, dat je die bestemming behoudt om daar in de toekomst eventueel ook nog toch ruimte te creëren voor landbouw. Hè.
0: Maar ik bedoel, maar sommige boeren die nu stoppen, raak ik hun bedrijf eigenlijk ja, niet meer kwijt. Hè?
2: Ja, dat is een idee wat misschien leeft. Maar wat we zien is dat als er geen klassieke familiale opvolging is, dat er toch wel vaak overnemers gevonden worden. Maar wanneer dat niet het geval is, dan moeten we wel ook opletten dat het zeker zo is dat wanneer de landbouwer geen zoon of dochter heeft die de boerderij wil overnemen, of er is in de buurt geen landbouwer die zijn boerderij wil overnemen, ja, dan kan de kans ontstaan dat je daar alleen blijft wonen. dat we dat gaan residentialiseren. Maar dat gaan we niet onvoorwaardelijk doen. Dan gaan we dan zeggen van kijk, als daar 3 grote varkensstallen achter de boerderij liggen en men wil daar een woonfunctie van maken, ja, dan gaan we wel vragen om die stallen af te breken, om te vermijden dat daar activiteiten gaan plaatsvinden die botsen met de landbouw in de omgeving. Ik denk dat dat ook belangrijk, een belangrijk principe is. En zo ga je dan ook ontharden en zo ga je terug ook meer ruimte creëren voor landbouw in de omgeving.
0: En zo zijn we ook wel bij wonen gekomen. Ik zei het al, 450.000 extra woningen, maar er is ook een betonstop, zeg maar, tegen 2040. Hoe gaan we dan dat aantal van 450.000 realiseren?
2: Het is vooral belangrijk dat we in de bestaande ruimte die we vandaag al als samenleving innemen in Vlaanderen, die is best wel veel, 1 op 3 van de ruimte in Vlaanderen, nemen we vandaag al in. Dus gaan we slimmer moeten doen, dat gaan we ook op een zuinige manier moeten doen. En dat betekent dat we ook durven keuzes moeten maken om dichter bij elkaar te gaan wonen. We hebben lange tijd 15 woningen per hectare gebouwd. Dat mag best wel naar 25 of 30.
0: En zien de gemeenten dat zitten in een nog verdere verdichting? Niet altijd.
2: Niet altijd. Eén, het gaat ook niet overal. Maar als we vandaag nieuwe verkavelingen ontwikkelen, dan denk ik dat dat een belangrijk aandachtspunt is, dat dat best wel wat denser mag. En lokale besturen zitten ook wel op dat tijdspad om dat ook zo te doen. En ik denk ook dat het belangrijk is om te bevestigen dat wanneer het gaat over bijvoorbeeld onze stedelijke kernen, de stationsomgeving, dat we daar ook extra mogelijkheden bieden om daar meer woningen te bouwen, ook hoger te bouwen, waardoor je een voldoende aanbod kan creëren, wat een positief effect kan hebben op de prijs die vandaag toch ook wel onder druk staat. Wat we ook zien, bijvoorbeeld, is de vraag om grote woningen, om daar de mogelijkheid te bieden om die op te splitsen. Hè. Wanneer de kinderen uit huis zijn, je hebt een grote woning, vandaag kan dat niet, dus dat moeilijk. Ik denk dat we in de toekomst, omwille van net die zuinige omgang met onze ruimte, dat wel moeten bieden. Dat je hoger kan bouwen, optoppen of het opsplitsen van een woning.
0: Ja, en dat opsplitsen van een woning ook al omdat er, en daar gaan we het later in dit programma nog over hebben, meer alleenstaanden ook op zoek zijn naar dat plekje.
2: Ja, exact. Hè. Ik denk dat als je vandaag kijkt naar de evolutie van onze gezinnen, meer eenoudergezinnen, alleenstaanden, die hebben inderdaad vaak een minder grote oppervlakte nodig dan de grotere woningen die we gewoon zijn. En dan kan je bijvoorbeeld een antwoord bieden door het opsplitsen van een woning.
0: Mm-hmm. Een groot huis met een grote tuin op het platteland, dat is niet meer voor de komende generaties wat jullie betreft?
2: Ja, ik denk het wel, in die zin dat je die nuance moet durven maken. Hè. Ik denk dat er zeker nog ruimte is om de woning te bouwen met een tuin. Maar dat er ook plaatsen gaan zijn, hè, dat er ook de klassieke verkavelingen zoals we die kennen, ja, dat het daar toch wel slimmer en zuiniger zal worden omgesprongen met de beschikbare ruimte. Ik verwijs naar het aantal woningen dat we altijd gebouwd hebben per hectare. Die 15 bijvoorbeeld, dat is vrij laag, hè, naar densiteit toe. Dat kan best wel wat meer zijn, zonder dat je de mensen als het ware op elkaar moet gaan stapelen. Dus ik denk dat de woning met tuin zeker nog kan in Vlaanderen, maar dat we ook nieuwe woningen veel meer en beter moeten kunnen concentreren, daar ook waar de diensten aanwezig zijn. En we zien ook dat vandaag heel wat dorpen het moeilijk hebben om daar de kleinhandel in leven te houden, zeg maar, de café, de slager, de bakker. En als je dat concentreert, het wonen rond die kernen, ook in zaken mobiliteit, dan denk ik dat dat ook een impuls kan zijn voor de leefbaarheid van onze dorpen.
0: En dat geven jullie allemaal mee in dat plan. Maar dat is een plan natuurlijk. Dat zal geconcretiseerd moeten worden. Ook met hulp, dacht ik, van steden en gemeenten. Hoe exact gaan jullie dat allemaal concreet aanpakken?
2: Ja, je moet het zo zien dat wij als het ware de krijtlijnen uitzetten voor Vlaanderen. Wij geven richting aan hoe dat wij die Vlaamse ruimte zien ingericht de komende decennia. En de lokale besturen kunnen daar dus hun lokaal ruimtelijk beleid op gaan enden. Ik geef het voorbeeld van het aantal woningen per hectare. Als een gemeente een nieuwe verkaveling maakt, dan zal dat inderdaad denser moeten zijn. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat als wij samen een lokaal bestuur een gebied afbakenen dat waterziek is, hè, waar het echt niet verantwoord is om dat nog langer te bouwen, dan gaan we dat ook streng bewaken. Als men daar toch vergunningen wil afleveren, gaan we dat bijvoorbeeld weigeren vanuit Vlaanderen. Dus we gaan ook wel kritisch zijn ten aanzien van het behoud van die open ruimte in Vlaanderen.
0: Ja, van waar komen die middelen? Moeten de lokale besturen daar ook mee aan bijdragen?
2: Ja, ik denk dat dat een verhaal is van meerdere sporen. Hè. Je hebt de lokale besturen, maar ook Vlaanderen. We hebben een lokaal bouwshiftfonds fonds. We hebben een BRV-fonds. Dat is een fonds dat echt gemaakt is voor dat beleidsplan Ruimte Vlaanderen te kunnen uitrollen. Mm-hmm. Maar ook private ontwikkelaars. Hè, als die meer bouwmogelijkheden krijgen, gaan we hen ook vragen om mee te investeren in die publieke ruimte. Want het kan perfect zo zijn dat je in die stedelijke kernen, dat je daar meer mogelijkheden krijgt om te wonen, om te bouwen. Maar dat dan ook gevraagd wordt om die publieke ruimte, dat park, om dat zeer kwaliteitsvol in te richten. Want dat wordt een ruimte waar mensen elkaar gaan ontmoeten. Dus het is een verhaal waarbij en de overheid, maar ook private ontwikkelaars gevraagd worden, zoals dat vandaag in veel steden en gemeenten ook is, om daar een duit in het zakje te doen.
0: Oké. Was dat voor jullie als ploeg ook belangrijk om dit nog even nu te presenteren, net voor de begrotingsbesprekingen? Er is ook nog discussie over de gouverneur van West-Vlaanderen.
2: Ja, ik denk het wel. Hè. Het is toch belangrijk, denk ik, als ploeg voor zo'n belangrijk dossier na 30 jaar opnieuw een blauwdruk voor het toekomstig ruimtelijk beleid van Vlaanderen kan neerleggen, dan is dat toch wel een succeservaring die gedeeld wordt met deze Vlaamse regering. En wij vonden het belangrijk om dat ook voor de begroting te kunnen afronden, om daar ons nu volledig op te kunnen concentreren.
0: Maar de komende jaren zullen we moeten kijken dus hoe alles geïmplementeerd wordt. Om het dan weer met een duur woord te zeggen. Dank u wel voor uw tijd, Joop Broens, Vlaams minister van Landbouw en Omgeving.

0: Tuvalu samen met Stromae. En die laatste kent ook iets van mode. Dus zal het volgende hem misschien wel interesseren, denk ik.
1: De wereld vandaag.
0: Want binnenkort zal een van de meest iconische jurken van prinses Diana geveild worden. Het gaat om haar zogenaamde revenge dress, of de wraakjurk die ze vroeg droeg liever in 1994. En de jurk speelde zelfs een rol in de populaire Netflix-serie The Crown.
2: The program contained a number of intimate revelations, including the prince's close friendship with Mrs. Camilla Parker Bowles. But the Princess of Wales upstaged her husband by attending the Serpentine Gallery's annual summer party this evening, putting on a defiant display in what many are already calling her revenge dress.
0: En voor het eerst in bijna 30 jaar wordt de revenge dress nu opnieuw te koop aangeboden. Dan willen wij Lia van Beckhoven erbij halen, uiteraard. Dag Lia.
3: Een goede middag.
0: Goedemiddag, zeker wel. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Waarom wordt die jurk de revenge dress genoemd?
3: Ik hoorde je zeggen dat het is een van de meest iconische jurken uit de garderobe van Diana. Maar ik denk dat het een van de meest iconische jurken is uit de geschiedenis van de mode, als ik zo vrij mag zijn.
0: Ja.
3: Zeker van de afgelopen 50 jaar. Die jurk ging echt zijn eigen leven leiden. En dat heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld bij niet alleen fans van Diana, maar ook mensen die keken naar hoe zij zich kleden en naar de impact van kleren die vooral beroemde mensen dragen.
0: Vertel, wat is het verhaal achter de jurk?
3: Achter de jurk is dat ze dus inderdaad naar een feest ging. Dat jaarlijks gehouden wordt op de Serpentine Gallery midden in Londen in Hyde Park. Een kunstgalerie is dat. En zij was daar de eregast. Zij ging daarheen op de avond dat Charles in een documentaire, een hele serieuze documentaire, voor het eerst toegaf dat hij inderdaad vreemd gegaan was tijdens het huwelijk met Diana. Ze waren toen al gescheiden, niet officieel, maar wel van tafel en bed. Dus Diana, op hetzelfde moment dat die documentaire werd uitgezonden, nam Diana eigenlijk het moment en het momentum over door zich heel erg gewaagd gekleed naar dat feest te gaan, wetende dat alle aandacht en alle kamers op haar gericht zouden zijn. Dus ze droeg een zwarte, zijde, strakke, en ik bedoel strak, strakke jurk, laag uitgesneden, met blote schouders, iets boven de knie, asymmetrisch trouwens wat lengte betreft, weet je, met een losse, korte sleep die er achteraan waaide. Super. Super sexy. Die jurk had 3 jaar in de kast gehangen, want ze vond het echt een beetje te gewaagd om ze durfde hem gewoon niet te dragen. En bovendien voldeed die jurk helemaal niet, afgezien van de stijl, aan het protocol van hoe de Windsors zich kleden. Weet je wel, als je een Britse royal bent, dan mag je alleen maar zwart dragen tijdens begrafenissen.
0: Oh ja.
3: Maar dit was echt een jurk, ja, die het verkeerster legt. Je kent de term dress to kill. Nou, zo'n jurk dus.
0: Ja. Zeg, en dit is geen speculatie. Ze heeft zelf nadien aangegeven van ik heb die jurk met die wel bepaalde reden gedragen toen?
3: Ja, kijk, dit was haar reactie. Ik bedoel, dit had het ergste of een van de zwaarste momenten van haar leven kunnen zijn. Dat haar man toegeeft dat hij vreemd gegaan was. Maar dat was haar juist niet aan te zien. Het tegendeel. Charles ging bevestigen dat hij ontrouw geweest was. Nou, oké, dat kon best zijn. Maar zij, deze mooie, zelfverzekerde, blonde vrouw die wist hoe ze zich moest kleden, die ging een prima avond hebben.
0: Mm.
3: En ik denk, later werd revenge dressing, de vergeldingsjurk zou je kunnen zeggen, dat werd een fenomeen. Hè? Heel veel pasgescheiden vrouwen die zouden zich gaan kleden alsof de scheiding juist een bevrijding was. En alsof ze vanaf nu pas echt gingen leven en pas echt lol gingen hebben. Maar Diana begon ermee. Volgens mij was zij de eerste die een vergeldingsjurk droeg en daarmee dus een hele duidelijke boodschap gaf.
0: En dus de Britten, en zeker de Britse vrouwen, hebben dat geweldig onthaald, dat zij dat deed.
3: Ik denk vrouwen internationaal, niet alleen Britse vrouwen.
0: Nee. Ja, absoluut.
3: Kijk, de jurk sprak zijn eigen taal. Hè, omdat Diana dus Charles liet zien, bekijk het maar. Ik heb jou niet nodig. En bovendien, zij bepaalde opnieuw waarover de media, de pers en de Britten het de volgende dag zouden gaan hebben.
0: Hoe vaak heeft ze de revenge dress uiteindelijk gedragen?
3: Oh, ik denk maar één keer.
0: Eén keertje toch maar.
3: Ja, ja, dit is echt
0: maakt
3: zoiets
0: het nog
3: dat kun je maar één keer doen.
0: Ja, ja.
3: Ja, inderdaad.
0: Het is wel niet de eerste keer, denk ik, Lia, dat de jurk verkocht wordt.
3: Nee, vrij kort. Kijk, wat, oh ja, voor de dood van Diana nog, in 1997, sorry, ik moest even nadenken, in 1997, een paar maanden voor de dood van Diana, had zij zelf een collectie van haar jurken via een veiling verkocht, omdat ze daarmee geld wilde verzamelen voor de goede doelen waar zij voor stond. Dus dat was kort voor haar dood. En die jurk is toen gekocht door een Schots echtpaar. En dat Schotse echtpaar heeft nu dus die jurk opnieuw willen veilen.
0: Mm-hmm. En je hebt net de geschiedenis van die jurk perfect geschetst. En hoe iconisch dat kledingstuk is, ja, dat mag iets kosten zeker op die veiling.
3: Dat lijkt mij wel. Kijk, de jurk gaat trouwens eerst de hele wereld af. Tenminste, een aantal grote steden in Azië, Verenigde Staten en zo. Voordat hij in december in New York belandt. En dan gaat hij daar geveild worden. En de verwachting is dat het zeker tussen de 115.000 en 230.000 euro moet opbrengen. Tussen jou en mij gezegd, is dan niemand verbaasd als het veel en veel meer zal zijn.
0: Ja, ja. Mensen zijn nu allemaal foto's aan het opzoeken van Diana met de revenge dress. Ja, het stond daar beeldig inderdaad. Iets anders kunnen we niet zeggen.
3: Nee, fantastisch. Ja. Ze wist hoe ze zich moest kleden. En ze wist inderdaad hoe ze dat een boodschap via kleren kon communiceren. Dat was haar kracht.
0: Ik hoop dat niet elke vrouw een revenge dress in haar garderobe hoeft te hebben. Ik weet wel zeker van niet, maar dit is wel een kledingstuk waar we over een paar weken nog over gaan praten ten tijde van die veiling dan, Lia van Beckhoven. Dankjewel en fijn weekend.
3: Jij ook.
0: Dag.
3: Dag.
1: De wereld vandaag.

0: een sterke vrouw hier, Beyoncé en Texas Hold'em. En in de sport blijven de kampioenschappen elkaar maar opvolgen. Eén dag na de uitschakeling van de Belgian Cats op het WK basketbal zijn de Belgische volleybalmannen vandaag begonnen aan hun Europees kampioenschap. Ze doen dat meteen met een derby der lage landen, want de tegenstander in Finland, dat is Nederland. En het kan nog alle kanten op daar, want het staat 1-1 gelijk in de sets. We hebben nog één uurtje te gaan met de wereld vandaag, dus de uitslag van die match meegeven straks. Dat zou nog wel moeten lukken, denk ik.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in Nieuwe Feiten.
2: Deze jongens, dit soort mensen, de Joe Rogan on the left, zal ik maar zeggen, die zijn populair, die bereiken een electoraat waarvan Hassan Piker ook zelf zegt, we zeuren altijd dat jonge mensen niet stemmen. Dat is omdat het niet gaat over hun onderwerpen. Dit is hun onderwerp. Israël is een onderwerp van jonge mensen.
1: Uitgesproken in Nieuwe Feiten, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
3: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
2: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
3: Nee. Eerst moeten de 10 uur laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
2: Ja, tuurlijk.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Welke formaliteiten als starter?
6: Formeel mag altijd.
7: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Morgen is het uur van de waarheid weer paraat om 11 uur. En ik ga je bijpraten over beter sperma en AI op Drift. Hoe dat zit, ontdek je samen met mij. Tot dan.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is geen doktersbriefje meer nodig als je met milde klachten naar de kinesist wil. De Bond Beter Leefmilieu is kritisch voor het nieuwe plan om bouwgrond om te zetten in open ruimte. De Boerenbond reageert tevreden. En in de VS worden de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. Vanaf volgend jaar kan je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale ministerraad goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose maken en een behandeling opstarten. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
12: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
11: Er zijn mogelijk 5 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus in ons land, dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en is voor mensen niet zo gevaarlijk. Amper een kleine minderheid wordt er ernstig ziek van. Natuur- en milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu is kritisch voor het nieuwe ruimtelijk plan van de Vlaamse regering. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. De Bond Beter Leefmilieu is tevreden dat opnieuw bevestigd is dat er de komende decennia minder gebouwd kan worden in Vlaanderen. Maar de 15.000 hectare extra natuur die beloofd worden, die volstaan niet. Dat zegt Erik Grietes van de Bond Beter Leefmilieu.
13: Die hectare, dat zijn slecht gelegen bouwgronden en dat is vandaag eigenlijk al open ruimte. Het is niet bebouwde bouwgronden die van bestemming moeten veranderen. Maar we hebben ook echt bijkomende natuur nodig. Dus eigenlijk zijn dat dan meestal landbouwgebieden die niet meer gebruikt worden, die ingericht moeten worden als bos of natuur. En daar zitten wij nog wel een beetje op ons honger.
11: De Boerenbond reageert wel tevreden op het ruimtelijk plan. Het vastgelegde aantal hectare landbouwgrond is een bevestiging van het belang van de sector. Dat zegt voorzitter Lode Seyses.
14: Dan wordt 30.000 hectare harde bestemming wordt verdeeld. En daar gaat inderdaad ook 15.000 hectare van naar landbouw. En dat denken we dat ook een duidelijk signaal is dat landbouw inderdaad ook de beschermer is van de open ruimte naast het strategisch economisch belang van de land- en tuinbouwsector.
11: De Vlaamse regering duidt voorlopig nog geen opvolger aan voor West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. Die gaat eind deze maand met pensioen. De opvolgingskwestie leidt tot discussie binnen de regering die de gouverneur benoemt. Er is nu beslist om de nieuwe gouverneur aan te duiden na de begrotingsonderhandelingen. De regering bekijkt of de Caluwe nog wat langer aanblijft of er een tijdelijke vervanger komt. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de

0: Valse bommelding vanmorgen in Gent. Een provinciale school werd er ontruimd na twee dreigberichten via Smart School. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar vond niks. De jongen van 15 die is opgepakt is een leerling van de school. De politie zal hem nu verhoren en dan zal het parket beslissen wat er met hem gebeurt. Dat zegt woordvoerster Lisa de Wilde.
1: Dat kunnen verschillende zaken zijn. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een parketgesprek. Dus dat eigenlijk de jongen die het samen met zijn ouders dan wordt uitgenodigd op het parket om de draagwijdte te bespreken van zijn acties. Maar die kan ook voorgeleid worden voor de jeugdrechter. En het kan ook de jeugdrechter zijn die dan verschillende zaken oplegt. Of bijvoorbeeld zelfs beslist tot de plaatsing in een gesloten instelling.
0: In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september. Vandaag precies 25 jaar geleden. Bij de aanslagen vielen zeker 3000 doden. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York. En ook in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Thomas de Graaf, jij bent daar in New York. Wat gebeurt daar?
2: Wel, zoals altijd is het een erg ingetogen ceremonie. Op dit moment gaat het voorlezen van de namen van de slachtoffers nog steeds door. Bijna 3000 namen zijn dat. Dat duurt natuurlijk lang en net daarom is het zo indrukwekkend. Af en toe wordt dat dan onderbroken door een belsignaal op de tijdstippen dat de vier vliegtuigen crashten of wanneer die torens instorten. Straks volgt er ook nog voor de eerste keer een stilte moment voor de slachtoffers die in de jaren nadien stierven aan de gevolgen van ziektes die ze ontwikkelden omdat ze in aanraking kwamen met de giftige stoffen en de rook na de aanslagen. De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici. De vier nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij. Hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De ruime omgeving is afgesloten. Er is geen verkeer mogelijk. En er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
0: President Trump is dus niet aanwezig in New York. Op de herdenking van 9-11 in New York zijn geen toespraken van politici toegestaan. In het Pentagon kon Trump wel speechen. Hij verwees er naar de oorlog die de VS nu voert met Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen, zei Trump.
3: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: Trump noemde Iran dus de grootste sponsor van terrorisme in de wereld. Vanavond nog enkele buien in het centrum. Daarna wordt het droog met in de loop van de nacht kans op lichte of dichte mist liever. Minima rond 10 graden. Ook morgen eerst veel lage wolken en mist. Daarna af en toe mooie opklaringen bij 21 graden. En zondag is het meestal grijs met regen en buien en rukwinden aan zee. Maar het blijft wel zacht. Vanaf januari kunnen mensen met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar een kinesist zonder voorschrift van de huisarts. Dat was onze opener. Kinesitherapeuten met een masterdiploma mogen dan zelf een diagnose stellen en meteen een behandeling opstarten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde en drie kwartier file is er tussen Strombeek en Sint-Stevens-Woluwe. Op de aansluiting met de E40 naar Leuven is de weg vrijgemaakt. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Brussel hinder op de A12 in Puurs door een defect voertuig en op de E19 van voor Vilvoorde daar een kwartier erbij. Op de Antwerpse ring een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 20 minuten richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Antwerpen 25 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er 10 minuten file tussen Massenhoven en Herentals-West.
5: Harel, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
6: Radio 1. De wereld vandaag. Gert Geens.
4: Ook wij staan nog even stil bij de herdenkingen rond 9-11. En we praten met socioloog Bart Put. Hij doet onderzoek naar kwetsbare groepen op de woningmarkt. Met hem hebben we het over de alleenstaanden in Vlaanderen naar aanleiding van het nieuwe ruimtelijk plan van de Vlaamse regering.

0: Verve Binday, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Arctic Monkeys, jaar of 4 geleden denk ik op Pukkelpop.
1: Ja.
0: Zoiets denk ik, hè?
1: Ik was er ongetwijfeld, maar ik kan er geen jaartal meer op.
0: De jaartallen volgen elkaar zo snel op. Ja. Jij bent hier omdat er nieuws is over de overname van Pukkelpop door de Amerikaanse entertainmentreus Live Nation. Want die kan doorgaan. De Belgische mededingingsautoriteit die laat het onderzoek naar mogelijke concurrentieproblemen vallen. Hè? Dat is vandaag bekendgemaakt. Ja. Verre, eerst nog eens terug naar die overnameplannen. Waarom zijn daar problemen mee? Misschien moet je dat nog zeggen.
1: Ja, inderdaad. We moeten eigenlijk terug naar oktober vorig jaar. Toen maakte Pukkelpop en Live Nation bekend dat ze zouden samensmelten. Dat Live Nation Pukkelpop zou overnemen. En dat is groot nieuws in de festivalsector, want het gaat over 2 van onze grootste festivals natuurlijk. En daar waren problemen mee. In die zin dat de Belgische minister, of de federale minister, David Clarenval van de MR, heeft toen een onderzoek gevraagd bij de mededingingsautoriteit, omdat hij toch vragen had bij de concurrentie in de festivalsector. Als 2 van de grote festivals samengaan, dan kan je daar toch vragen over stellen, over monopolievorming, concurrentieproblemen in die sector. Op zich was er geen... Het ging niet over danige bedragen dat er sowieso een onderzoek moest komen voor de mededingingsautoriteit. Dus het is echt gebeurd op vraag van de minister dat dat onderzoek er is gekomen. Dan is die integratie van Pukkelpop in Live Nation op pauze gezet. Live Nation heeft zelf gezegd, we gaan daar voorlopig niet mee door. We wachten af wat de mededingingsautoriteit beslist en zegt. En die heeft dus nu het onderzoek laten vallen.
0: Ja, en zeg nog eens, wat is er nu juist beslist, want Live Nation mag Pukkelpop wel niet zomaar overnemen, dacht ik.
1: Nee, klopt. De mededingingsautoriteit laat het onderzoek vallen, heeft de zaak geseponeerd, omdat Live Nation eigenlijk zelf een voorstel heeft gedaan. In die zin dat Live Nation heeft nu gezegd, voorgesteld, dat Pukkelpop de komende jaren, 10 jaar om precies te zijn, georganiseerd wordt door een onafhankelijke entiteit. En dat is dan de huidige organisator. Dat is het bedrijfje achter Chokri Maasin uiteraard. Ja. Een van de oprichters van Pukkelpop. Zij hebben de komende 10 jaar eigenlijk alle exploitatierechten voor Pukkelpop in handen. Waardoor Live Nation eigenlijk een soort van wel formeel de eigenaar wordt van Pukkelpop en dus ook alle winsten zal opstrijken. Maar Live Nation mag geen enkele beslissing nemen over de organisatie van Pukkelpop. Dat moet volledig in handen van Pukkelpop blijven. En dat gaat dan over welke artiesten worden er geprogrammeerd op het festival, wanneer en waar mag het festival doorgaan. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over hoeveel moet een ticket kosten, op welk platform worden die tickets verkocht. Al die dingen, al die organisatorische elementen moeten in een onafhankelijke entiteit blijven. En daarom heeft de mededingingsautoriteit gezegd, dan kan een overname voor ons wel, omdat de sector dan wel gezond blijft.
0: Ja, je kan dit zeker, denk ik, wel een toegeving van Live Nation noemen. Waarom hebben ze dat hier zelf voorgesteld?
1: Zeker, het kan lijken als een soort van inbinden van Live Nation. Want ja, waarom zou je een bedrijf willen bezitten waar je niks mag beslissen? Dat is op zich opmerkelijk. Mm-hmm. We begrijpen ook van de mededingingsautoriteit dat dat op zich wel een heel uitzonderlijke oplossing is. Niet heel veel zaken die bij de mededingingsautoriteit worden beslecht kennen deze uitkomst, omdat de meeste overnames natuurlijk uiteindelijk ook wel beslissingsrecht willen in die bedrijven.
0: Ja,
1: dus het is uitzonderlijk. Waarom doet Live Nation het wel? We weten dat Live Nation en Pukkelpop ook de voorbije jaren eigenlijk naar elkaar zijn toegegroeid. Er was heel veel samenwerking. Live Nation boekt ook artiesten, vertegenwoordigt artiesten, is een concertpromotor, meer dan alleen de festivalorganisator van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting bijvoorbeeld. Zij werkten al heel goed samen en zij zullen die samenwerking ook kunnen blijven doen nu Pukkelpop nog steeds onafhankelijk moet opereren. Want de mededingingsautoriteit zegt ook in haar verklaring, Pukkelpop en Live Nation mogen blijven samenwerken, mogen beroep doen op elkaars diensten. Pukkelpop mag beroep doen op de diensten van Live Nation. Dat deden ze al in heel verregaande mate. Dus ik denk dat de afweging bij Live Nation wel is, ja, wij hoeven op zich niks te beslissen. We hebben heel veel vertrouwen in hoe Pukkelpop op dit moment wordt georganiseerd. We vinden het ook belangrijk dat Pukkelpop een eigen identiteit heeft naast die van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting bijvoorbeeld. En dus zijn we blij dat we de de centen kunt krijgen, om het zo te zeggen, en niks hoeven te beslissen op dit moment.
0: Oké, wat veel festivalgangers zich nu wellicht zullen afvragen is, gaat er iets veranderen als ik volgend jaar naar Pukkelpop ga? Als ik jou hier het verhaal hoor doen, denk ik, niet meteen misschien, maar ik weet het niet.
1: Dat zal dus volgens mijn inschatting niet zo zijn. Omdat, zoals ik net al zei, die festivalorganisatoren eigenlijk al in heel grote mate samenwerken over, ja, dat gaat dan over welke artiesten komen op die affiche terecht. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat je als festivalorganisator doet en als festivalganger merkt. Dus dat is de voorbije jaren, die samenwerking is enkel groter geworden. Daar zullen we dus eigenlijk weinig van voelen. En het is natuurlijk belangrijk in Vlaanderen. Ja, Vlaanderen is ook maar zo groot als het is. Ook voor Live Nation is het belangrijk dat Rock Werchter en Pukkelpop, dat twee hele andere festivals blijven met elk hun eigen identiteit. En ik denk dat Live Nation geïnteresseerd is in Pukkelpop als om het te kunnen kopen, om het over te nemen, omdat het zo'n sterke eigen identiteit heeft. Ja. En daar zullen ze om strategische redenen de komende jaren niet aan willen raken. Nu, de eerstkomende 10 jaar is die onafhankelijkheid bindend. Er is ook al ingebouwd dat er een verlenging kan komen met nog eens 5 jaar. Dan zal de mededingingsautoriteit opnieuw kijken, hoe is de markt op dat moment? Is er voldoende concurrentie? En dan kan het wel zijn dat de volledige exploitatie alsnog wel bij Live Nation terechtkomt. Ja. Maar dat is ten vroegste binnen 10 of 15 jaar.
0: Ja, ter afronding, er was in de VS ook een groot onderzoek naar Live Nation. Hè? Ja. Is dat al afgerond?
1: Wel, dus er is in de VS een groot onderzoek naar de fusie tussen Ticketmaster, het ticketplatform, het ticketverkoopplatform, en het grootste van de wereld, en Live Nation, de concertpromotor. Heel wat staten in de VS hebben geprocedeerd tegen Live Nation en Ticketmaster. Die zaak heeft heel lang aangesleept, jaren. En in de lente is er uiteindelijk een uitspraak gekomen. Is Live Nation en zijn Ticketmaster en Live Nation schuldig bevonden aan monopolievorming. Maar die zaak moet nog een staartje krijgen, omdat er nog beslist moet worden of dat dan twee aparte bedrijven moeten worden. Dat zal nog moeten blijken. Dat probeert Live Nation uiteraard heel erg tegen te gaan. Maar het toont wel aan dat die, ja, Live Nation is een ongelooflijk groot entertainmentbedrijf. Niet alleen in België, maar in de hele wereld. Zeker ook in de VS. En ze hebben in België, ja, waar ze dus in de VS nog moeten uitkijken hoe het gaat uitdraaien, denk ik wel dat ze hier in België toch een kleine overwinning hebben behaald. Nu die fusie mag doorgaan naar, mijn inschatting, voorwaarden die voor Live Nation eigenlijk heel aanvaardbaar zijn.
0: En dat heb jij daarnet allemaal vlekkeloos uitgelegd. Dankjewel, Verwind.

0: Zong Hannelore Betert.
1: De wereld vandaag.
0: Twee kernreactoren in ons land zijn zo goed als onherstelbaar beschadigd. En dan gaat het over de reactoren met de zogenoemde scheurtjes in Doel en Tihange. En dat terwijl de regering toch aangekondigd heeft alle 7 reactoren te willen opkopen. Nina Verhagen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt dit dossier gevolgd. Hoezo zijn 2 reactoren zo goed als onherroepelijk beschadigd?
2: Wel, dit lijkt inderdaad een vreemd verhaal, maar kort samengevat kun je zeggen dat Engie gewoon snel is gestart met de ontmanteling van 2 reactoren. En dat zou ook geen probleem zijn als onze regering niet voortdurend veranderde van richting in ons energiebeleid. Dan bedoel ik het flipfloppen tussen ja, kernenergie, nee, geen kernenergie. Dit gaat terug naar november 24. De regering De Wever was nog niet gevormd. We zaten toen nog in het scenario van een definitieve uitstap uit kernenergie, dus een sluiting van alle reactoren, met uitzondering van de jongste 2. Dus in november 24 is er een staalname gebeurd in de reactor van Doel 3 en dan een half jaar later in de reactor van Tihange 2.
0: Je hebt het over een staalname. Waarom gebeurt dat en wat doen ze dan precies?
2: Wel, dat is iets wat gebeurt als er definitief wordt beslist een reactor te ontmantelen. En alles zit natuurlijk in dat woord definitief.
0: Ja, ja.
2: Nou, hoe gebeurt dat? Dus rond de reactorwand zit er een lining, een soort coating. En daar is in geboord, om tot aan de wand zelf te komen. En van de wand zelf worden dan als het ware schilfers genomen van 2 tot 8 millimeter diep. En dat is om de radioactiviteit van het staal op verschillende plekken te bepalen. Er zijn per reactor zo'n 20-tal staalnames gebeurd. En dat gebeurt om te kijken hoe het afval precies moet behandeld worden. Dus ik zeg dit erbij omdat sommige bronnen in de sector suggereren, ja, Engie heeft dit gedaan om de regering te saboteren, omdat ze voorgoed van die reactoren afwou. Of zelfs omdat Engie niet wou dat iemand anders deze reactoren nog zou kunnen uitbaten. Maar dat is dus een puur intentieproces, daar is geen enkel bewijs van. Mm-hmm. We zaten in een scenario van ontmanteling en Engie heeft gewoon de toenmalige beslissing van de toenmalige regering uitgevoerd. Misschien wat snel, dat wel, maar toen ging iedereen ervan uit dat die zogenoemde scheurtjesreactoren, ja, dat die sowieso nooit meer zouden worden opgestart, omdat de publieke opinie dat niet meer zou vertrouwen.
0: Oké, we zijn mee ook met de timing. En na zo'n interventie is een reactor dan definitief verloren?
2: Wel, toch zo goed als. Ik weet dat het FANC, dat is de nucleaire toezichthouder, nu zegt dat je daar geen uitspraken over kunt doen, dat je dat opnieuw moet onderzoeken. Maar in het verleden, toen die zogenoemde scheurtjes werden ontdekt in de wand van het reactorvat, toen waren specialisten er als de dood voor om stalen te moeten nemen van die wand. Want de minste beschadiging van die wand kan ertoe leiden dat de reactor voorgoed onklaar is. Je zou dan eigenlijk het reactorvat zelf moeten vervangen of op de een of andere manier gaan herstellen. Dat is gewoon nog nooit gebeurd. Bovendien, de machinekamer van Doel 3 is al leeggemaakt. De hoogspanningslijn is al afgeschakeld door Elia. Dus als je alles samenneemt, de kans dat die 2 reactoren ooit nog zullen worden heropgestart, ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Ja. Maar omdat het FANC zegt dat niet met zoveel woorden zegt, houden we het dus bij zo goed als onmogelijk.
0: Maar de regering die dacht dus 7 reactoren te kunnen kopen, zal met 5 overblijven dan. Sweet.
2: Wel, de regering heeft in het voorjaar inderdaad aangekondigd dat ze alle kernreactoren wil overnemen, alle 7. En dat is eigenlijk omdat Engie wil dat ze ofwel alles ofwel niks overnemen. Maar het gaat dus over kopen of overnemen. De regering zegt niet met zoveel woorden dat ze allemaal wil heropstarten. Dat is een verschil. Trouwens, de regering heeft in haar regeerverklaring gezegd dat ze streeft naar een vermogen van 4 gigawatt aan nucleaire energie. En om aan die 4 gigawatt te komen, heeft ze deze 2 reactoren dus eigenlijk niet nodig. Dus ik sluit niet uit dat er hier of daar iemand in de regering nog hoopt om 7 reactoren opnieuw op te starten. Maar wellicht leeft ook daar het besef dat dit onmogelijk is. Nu, de regering zelf zegt dat niet met zoveel woorden. Officieel is de reactie, we zijn dit aan het onderzoeken en we kunnen niet vooruitlopen op de conclusies voor de verschillende reactoren. Nu, normaal zou de regering tegen 1 oktober moeten aankondigen hoe het staat met die onderhandelingen hierover met Engie. Dus misschien weten we dan meer.
0: 1 oktober zullen we alvast noteren in onze agenda. Dankjewel, Nina Verhagen. Marcia Kotbrokke, wij gaan het bij het weer van 11 september houden. En als we naar buiten kijken, dan is hier in Brussel eigenlijk alles vervat misschien wel in 1 beeld.
3: Ja, de opklaringen die zijn langzaamaan aan het binnenkomen hier in Brussel. In het westen van het land zijn die er al. En die zouden zich over de rest van het land moeten uitbreiden de komende uren. Dus vanavond gaan we nog goed die zon kunnen zien ondergaan. Nu in de tweede helft van de nacht komt daar dan weer wel verandering in. Want dan komen er wat meer lage wolken bij. Lokaal kan er ook nevel nevel en mist gevormd worden. En daarvoor heeft het KMI ook code geel afgekondigd vanaf vannacht. En die code geel blijft van kracht tot morgen vroeg. Dus ook morgen vroeg nog fel uitkijken voor slecht zicht, eventueel op de weg. Maar na het optrekken van dat ochtendgrijs, dat hardnekkige ochtendgrijs toch wel, gaan we de zon ook nog wel te zien krijgen morgen. Want morgen wordt echt wel de mooiste dag van het weekend met veel opklaringen. Met ook de minste kans op neerslag. Temperaturen opnieuw rond zo'n 21 graden. Het is eerder op zondag dat we wat vaker zwaar bewolkt weer zullen zien. Dat er ook wat kans is op wat lichte regen hier en daar. Ook wel bij 21 graden. En dan begin volgende week krijgen we nog temperaturen tot 3, 4 of zelfs 25 graden. Mm-hmm. Maar het is niet zo zomers als het klinkt. Want we moeten er ook nog wel de kans op regen en wat, ja, wat grijzer weer bij nemen.
0: Zo is het dan maar. Dankjewel.
4: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
5: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
0: Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Anderlecht en Dilbeek door een defecte vrachtwagen en 20 minuten file tussen Strombeek en Tiegem. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E19 van voor Vilvoorde. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 20 minuten richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Antwerpen 25 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven en op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. 10 minuten file bij Herentals West.
6: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een haal.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Hoi, Dina Terzago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
11: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
13: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
14: Ah, dat kan.
13: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
14: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
13: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Voorwaarden op kia.be.
16: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
17: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
18: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
19: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
1: Radio 1.
4: De Wereld Vandaag. Met Gert Geens.

0: If you love somebody, set them free. Dat was Sting solo in de jaren 80.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Urenlang al klinken vandaag opnieuw de namen van de slachtoffers van 9-11 op Ground Zero in New York. Met een grote ceremonie worden de aanslagen op het World Trade Center daar herdacht. Vandaag dus, exact 25 jaar geleden.

0: Kalakakos.
1: Words cannot describe how missed you are. And to our Vice President Vance, thank you for being here today. You are the epitome of strength, power, and confidence.
2: Brian Eugene Bilcher.
3: Mark Bingham.
2: Carl Vincent Beanie.
3: And my grandfather, Edward T. Keene.
1: Carlton W. Bartels.
4: Guy Barsby.
2: And my mother, Debbie L. Williams. You're always in our thoughts and we love you forever.
5: Grootvaders, moeders en andere geliefden vandaag geëerd in New York. Goedemiddag, Thomas de Graven.
6: Dag Gert, goedemiddag.
5: Correspondent in de VS en jij staat vlakbij Ground Zero. Hè. Hoe ervaar jij het daar allemaal op deze toch wel heel bijzondere dag met veel pijnlijke herinneringen?
6: Ja, het is indrukwekkend. Hè. Als je hier net naast staat, de straten hier lopen vol met mensen in uniform. Hè. Brandweermannen, politieagenten die hun ceremoniële uniform aan hebben. Natuurlijk om die hulpverleners te eren die... ja. Op die dag, 25 jaar geleden, zo massaal aangerukt kwamen om iedereen te helpen. Maar waar helaas ook honderden mensen van overleden zijn die dag. En dan zie je ook allerlei nabestaanden. Ze dragen kaders met daarin foto's van de mensen die ze verloren zijn op die dag. Dus ja, als je hier rondloopt, voel je nog echt de pijn, de littekens ja, die 11 september heeft geslagen. En die deze stad eigenlijk voor eeuwig verwond heeft.
5: Ja, we hebben daar net al een impressie gehoord. Maar die officiële herdenking, hoe zit die nu precies in elkaar daar vandaag?
6: Wel, zoals elk jaar worden alle namen van de slachtoffers voorgelezen. En dat zijn er bijna 3000. Dus ja, dat duurt een tijd voor die allemaal zijn voorgelezen. Zal nog duren tot ongeveer 1 uur. Dat is 7 uur bij jullie vanavond. Maar net dat maakt het zo indrukwekkend. Daaraan zie je pas de schaal ook van ja, het verlies dat geleden is op die dag. En ja... Natuurlijk, omdat het de 25e verjaardag is van die tragische gebeurtenissen, zijn er ook heel veel prominente aanwezigen hier. 4 oud-presidenten zijn hier. George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama en Joe Biden. Ook de vice-president is hier. Dat brengt ook heel veel beveiliging met zich mee. De omgeving hier is volledig afgesloten. Er is geen autoverkeer mogelijk. Er zijn enorm veel politieagenten hier in de buurt om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op die 25e verjaardag. Want daar wordt wel rekening mee gehouden dat er eventueel mensen met slechte bedoelingen zouden kunnen zijn die hier iets proberen. En dat wil iedereen natuurlijk absoluut vermijden.
5: Ja, het is al een paar keer gezegd, 4 voormalige presidenten, maar niet de huidige president Donald Trump. Hij heeft gespeecht, maar dat was niet in New York.
6: Nee, hij koos ervoor om aanwezig te zijn op de herdenking aan het Pentagon, nabij Washington, waar natuurlijk ook een vliegtuig zich in heeft geboord 25 jaar geleden. Er werd in de voorbije weken gezegd dat een van de redenen waarom hij niet naar New York kwam, dat was omdat hij hier niet kon speechen. Het is al jarenlang de gewoonte dat hier geen politieke speeches worden gegeven aan de herdenking zelf. Het Witte Huis, Donald Trump, ontkent dat de reden is waarom hij niet naar hier is gekomen. Vandaag is vice-president Vance hier aanwezig. En Donald Trump zagen we daarnet aan het Pentagon. Ginder heeft hij wel 20 minuten gesproken, allerlei slachtoffers herdacht en ook heel eventjes zijn oorlog in Iran verdedigd in het kader van toch de voortdurende strijd tegen terrorisme.
5: Ja. Wat New York betreft, is de burgemeester Zoran Mamdani erbij? Want daar was verzet tegen. Is hij er?
6: Ja. Zoran Mamdani is er absoluut bij, maar inderdaad, er was wel wat protest. Kwam vooral vanuit de conservatieve hoek. Ook enkele families zouden een petitie gestart hebben om te zorgen dat Mamdani hier niet zou aanwezig zijn. De reden waarom is omdat ze vonden dat het ongehoord was. Ze vonden dat Mamdani zich onvoldoende gedistanceerd heeft van bepaalde figuren die bijvoorbeeld gezegd hadden dat Amerika het zelf gezocht heeft om aangevallen te worden op die dag. Ze wijzen daarmee op de politieke linkse influencer Hassan Piker, die dat ooit gezegd heeft. Mamdani heeft zich onvoldoende gedistanceerd van dat soort figuren. En dat vinden ze niet kunnen. Natuurlijk speelt er nog altijd mee dat dit is de eerste moslimburgemeester van New York. En dat speelt helaas mee. 9-11 is ook altijd een datum geweest die ook op dat vlak een kantelpunt was. Sindsdien werden moslims anders bekeken. En je ziet eigenlijk nog altijd, ook hier bij Mamdani, dat dat verder leeft en verder speelt.
5: Wij hebben er, over wat ik nu ga zeggen, de voorbije dagen ook aandacht over gehad. De latere slachtoffers van 9-11, mm-hmm. daar wordt nu voor het eerst bij stilgestaan. Mensen die overleden zijn, omdat ze ziek geworden zijn door het inademen van giftige stoffen die uit het puin vrijkwamen. In welke mate is dat daar nu ook vandaag nog een thema?
6: Wel, voor de eerste keer in 25 jaar is dat echt een onderdeel van deze ceremonie. Er werden altijd al belsignalen geluid op de belangrijke tijdstippen, dat de vliegtuigen neerkwamen of dat de torens instortten. En nu komt daar een zevende belsignaal en een zevende stiltemoment bij, speciaal voor die mensen. Na 25 jaar vechten voor erkenning zie je dat die erkenning er nu toch begint te komen. Dat komt natuurlijk ook omdat het duurt een tijd voor echt die impact daarvan kenbaar werd. Maar in die 25 jaar zijn bijna 9000 mensen overleden aan de gevolgen aan kankers of andere ziektes die ze hebben ontwikkeld door die giftige stoffen. Dus dat loopt op en dat wordt nu ook erkend en officieel meegenomen in deze ceremonie.
5: Oké, 9-11, wie het van dichtbij of van ver meegemaakt heeft toen, gaat het nooit vergeten. Maar Thomas, het is intussen inderdaad al 25 jaar geleden. In welke mate leeft 9-11 nog in de stad in New York?
6: Wel, hier in New York vandaag is dit natuurlijk een heel belangrijk moment. En ook als je de nieuwssites opent of sociale media opent, dit is echt overal aanwezig. Je ziet echt wel, dit wordt niet vergeten. Dat is ook de leuze altijd, een never forget. Maar het wordt een uitdaging natuurlijk, want je zegt 25 jaar later, 1/3 van de bevolking hier in Amerika, 100 miljoen mensen, waren ofwel te jong of waren zelfs nog niet geboren op het moment van die aanslagen. Dus nu wordt er vooral gekeken hoe houden we die herinnering levend? Hoe brengen we dat via educatie naar de jongere generatie? Want je hebt nog heel veel mensen die het actief hebben meegemaakt, maar we beginnen op dat kantelpunt te komen dat dit een soort van geschiedenis wordt, zoals het wordt vergeleken met de aanslag op John F. Kennedy of misschien zelfs de aanval op Pearl Harbor. Op den duur wordt het een soort van gebeurtenis in de geschiedenisboeken. Dus we komen stilaan op dat punt waarop de levende geschiedenis begint achterop te geraken. En mensen dit alleen maar in boeken en van op televisieschermen gaan zien. En dat is de blijvende uitdaging om die herinnering levend te houden.
5: Dankjewel, Thomas de Graven. Jij staat in de buurt van Ground Zero in New York, waar vandaag die herdenkingen zijn voor 9-11.

0: Garden, Alabama Shakes. We hadden het er hier al over met Vlaams minister Jo Broens. De Vlaamse regering heeft vandaag haar beleidsplan Ruimte Vlaanderen voorgesteld. Dat legt de kaart van Vlaanderen vast voor de komende jaren, maar meer nog dan over ruimte gaat het misschien ook wel over mensen. Hè? Bart Put, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U bent socioloog aan Hogeschool PXL en u doet onderzoek naar kwetsbare groepen op de woningmarkt. Want ja, je kan de beschikbare ruimte denk ik niet loszien van de behoeftes die er zijn ook wel. En een van de vaststellingen is de bevolking die groeit. Tegelijk doet het aantal alleenstaanden dat ook. Wat zijn de verhoudingen in Vlaanderen?
1: Wel, we zien eigenlijk dat het aandeel eenpersoonshuishoudens, als we dat vergelijken met 30 jaar geleden, eigenlijk enorm is toegenomen. Als we het cijfer van 1996 bijvoorbeeld bekijken, dan zien we dat daar toen nog een kwart ongeveer van de huishoudens een eenpersoonshuishouden was, waar dat op dit moment hier in 2026 we eigenlijk al spreken van een derde, iets meer dan een derde, eenpersoonshuishoudens. Dus dat aandeel is enorm toegenomen over de laatste decennia.
0: En zien we binnen dat een derde ook diverse profielen?
1: Dat is zeker zo. De single is eigenlijk iets wat niet bestaat. Dus de single bestaat niet. Soms heeft men een beetje een algemeen beeld van de single als de jonge, hoogopgeleide stedeling die van vrijheid geniet, het leven zelf in handen neemt enzovoort. Maar eigenlijk leiden er heel veel ontwikkelingen aan de basis van die groei van die eenpersoonshuishoudens. Dat is in eerste instantie natuurlijk de vergrijzing. Dat is een eerste belangrijke groep van eenpersoonshuishoudens. Aan het jongere eind van het spectrum, om het dan zo te zeggen, men huist ook als jongere of jongvolwassene vaker uit als single. Dus men gaat het samenwonen meer en meer uitstellen in vergelijking met pakweg 30 jaar geleden. En dan zitten we eigenlijk nog met een groep die dat daar tussen zit. Mensen die daar relatiebreuken moeten doormaken. Mm-hmm. De levensloop en die bestaat eigenlijk veel meer dan vroeger uit een soort opeenvolging van periodes van relaties en singleness. Maar dus ook met heel veel met meer verhuisbewegingen eigenlijk tot gevolg.
0: Ja, de Vlaamse regering die wil nu dat er tegen 2050, ik ga het getal nog een keer zeggen, 450.000 nieuwe woningen komen. En dus ook omdat er meer kleine gezinnen zijn en meer mensen die alleen wonen. Ik stel voor dat we samen nog eens luisteren naar wat minister Melissa de Pratere daarover gezegd heeft tijdens de persconferentie over het ruimteplan.
2: Mensen wonen ook gewoon anders dan jaren terug. Er zijn veel meer alleenstaanden, er zijn kleinere gezinnen, er zijn meer ouderen. Mensen worden gelukkig ook ouder, mensen blijven ook langer thuis wonen. Maar we zien zeker, meer alleenstaanden, dat heeft natuurlijk ook een druk op onze woningmarkt. Dat zorgt ervoor dat wij meer woningen nodig hebben, vaak ook kleinere woningen. En ik heb het binnen de regering al eens gezegd, dan hebben we eigenlijk maar twee opties. Ofwel moeten wij een datingbureau organiseren vanuit Vlaanderen, maar dat zou dan mogelijk weer geen kerntaak kunnen zijn voor de overheid. Ofwel moeten wij natuurlijk gewoon onze ruimte beter indelen.
0: Minister De Prater, een beetje met een knipoog dat datingbureau nodig is, maar heeft ze een punt, de ruimte beter indelen?
1: De ruimte beter indelen is zeker één belangrijk stukje van de puzzel richting oplossingen, denk ik. En ik ben dan ook verheugd te lezen en dat men de regelgeving rond bijvoorbeeld het opsplitsen van woningen plant te versoepelen. Ook in het verleden zijn er al stappen genomen geweest om zorg- en kangeroewonen bijvoorbeeld gemakkelijker te maken. Dus ruimtebeleid is denk ik één stukje van de puzzel. We zitten met een historische erfenis van grote woningen. En eigenlijk wat men dan noemt een grote onderbewoningsgraad. Mensen wonen vaak te groot.
0: Ja.
1: Maar ook daar zie je dat er voldoende aandacht moet blijven voor bijvoorbeeld die complexiteit van die levensloop. Alleenstaanden zijn vaak alleenstaanden die ook toch nog kinderen hebben die wel of niet gedomicileerd zijn bij de ouder in kwestie, waarbij dat er wel ruimte nodig blijft om kinderen te laten logeren bijvoorbeeld. En dus dat blijft wel een complex plaatje. En als men die verschillende doelgroepen allemaal mee wilt nemen in overwegingen in het beleid.
0: Ja, dat is wat u nu ook hoort, misschien met gesprekken of uit gesprekken met alleenstaanden.
1: Dat is zeker zo. Dat gaat over heel verschillende soorten profielen. Om dan toch een beetje de link te leggen naar het spreekwoordelijk datingbureau. Dat zijn vaak ook mensen die soms uit moeilijke relaties komen. Waar dan al dan niet geweld aan te pas komt. Die dan soms ook te horen krijgen van het is toch te moeilijk. En zelfs bij sociale diensten soms, het is te moeilijk. Of uw inkomen ligt net iets te hoog om aanspraak te maken op een sociale woning. Misschien is het toch een goed idee om een partner te zoeken. Dat zijn natuurlijk pijnlijke boodschappen voor die mensen. Dat zijn wel verhalen die dat wij in ons onderzoek ook wel
0: Sommige zaken kunnen gevoelig liggen en ook daar moet je rekening mee houden. Maar de Vlaamse regering heeft, voor zover ik begrijp, wel aan die alleenstaande gedacht bij het opstellen van dat beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dank u wel, socioloog Bart Put.
1: Dat is graag gedaan.
0: Dag.
3: De wereld vandaag.
0: Steffi Merlevede van Sporza. Ik heb het al één keertje gehad over de Belgische volleybalmannen die vandaag tegen Nederland aan hun Europees kampioenschap begonnen zijn. Vertel het eens, zijn ze goed gestart?
4: Ze zijn goed gestart. Het was heel even schrikken, heel even moeilijk in de tweede set tegen Nederland. Maar uiteindelijk was het wel een heel duidelijke 3-1 overwinning voor de Belgen. Ze begonnen vooral ijzersterk hoor aan die wedstrijd. Kwamen meteen op voorsprong met een sterke hoofdaanvaller, Ferre Reggers. En ook de captain Sam Droo, zijn verhaal ken je, hij moet vechten tegen kanker dit jaar. Maar nu toch echt alweer op topniveau op dat EK, zeker in die eerste set. De Belgen waren eigenlijk in alle onderdelen de betere toen, 25-14. Duidelijke stand in die eerste set. Maar ja, in set 2 keerde het spelbeeld plots helemaal om. Vooral de hoofdaanvaller van Nederland, dat is Sil Meijs, Maasai-kampioen geworden vorig seizoen. Die was plots heel moeilijk af te stoppen. De Belgen hadden het ook heel lastig met de services van Nederland. De Reggers kwam er ook niet meer door. Ze kwamen 8 punten achter in die tweede set. Herpakte zich nog een beetje naar het einde toe. Maar toch, 25-18, dat was het verdict in die tweede set. Vanaf 6-3 was het dus zich herpakken. En geleidelijk aan lukte dat ook. De Dragons wonnen weer hun spel, kregen de opslagen iets meer onder controle, gingen zelf ook beter serveren. En vooral onder impuls van Sam Droo opnieuw. En ook Martijn Consant wonnen ze de derde set liever met 25-17. In de vierde set stribbelde Nederland nog heel even tegen in het begin. Maar na een kleine achterstand namen de Belgen dan toch helemaal over. En Ferre Reggers, vooral de hoofdaanvaller, tophoofdaanvaller bij de Belgen, die kwam er dan eindelijk echt door. En 25-14 weer heel duidelijk in die vierde set. Dus voilà, de eerste overwinning is binnen voor de Belgen. De volgende groepsmatch, dat is al morgen tegen Finland. En de top 4 van elke poule van 6, die stoten door. Maar ja, het wordt zaak om zo hoog mogelijk te eindigen in die poule, om zo de toplanden nog heel even te ontlopen voor de Red Dragons.
0: Ja, goed begonnen is half gewonnen. Dat laten zeker. We dat onthouden.

0: Goed begonnen is half gewonnen en Lenny Kravitz wou daar nog ideeën over Tell It's Over aan toevoegen. Maar de wereld vandaag, ja, zit er wel degelijk toch op. Maak er nog een leuk weekend van.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja, het kan anders.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne. Veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleeplife.
10: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
11: Nu kunnen we samen lezen.
10: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
12: Kan jij nog lang lezen?
11: Denk het wel. Hè?
10: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
12: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
11: Gezellig, hè?
10: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
13: Bij gedacht!
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
14: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
15: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
16: Oei, paswoord van mijn computer.

0: die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
1: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Voor we het weekend induiken, blikt ook het kwartier van VRT Nieuws nog terug op 9-11. Björn Soenes brengt de impact op Amerika en de rest van de wereld in kaart. We hebben het ook over de tech-industrie in Wallonië en de geschiedenis van geluksbrengers. Tot zo.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 6:00. Goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is geen doktersbriefje meer nodig als je met milde klachten naar de kinesist wil. Ook in ons land hebben nu mogelijk 5 mensen een besmetting opgelopen met het West-Nijl-virus. En in de VS worden de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. Vanaf volgend jaar kan je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist gaan, zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale ministerraad goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose stellen en een behandeling opstarten. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
8: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
7: Er zijn mogelijk 5 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus in Vlaanderen. Dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden. Het wordt verspreid door muggen. En dat het nu plots ook opduikt bij mensen in ons land is niet zo verwonderlijk. Dat zegt Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
9: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
7: In Nederland waren er eerder al mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus en zijn er ook 3 gestorven. Maar voor de meeste mensen is het virus ongevaarlijk. Natuur- en milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu is kritisch voor het nieuwe ruimtelijk plan van de Vlaamse regering. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. De Bond Beter Leefmilieu is tevreden dat opnieuw bevestigd is dat er de komende decennia minder gebouwd kan worden in Vlaanderen, maar de 15.000 hectare extra natuur die beloofd wordt, volstaat niet. Dat zegt Erik Grietes van de Bond Beter Leefmilieu.
10: Die hectare, dat zijn slecht gelegen bouwgronden en dat is vandaag eigenlijk al open ruimte. Het is niet bebouwde bouwgronden die van bestemming moeten veranderen. Maar we hebben ook echt bijkomende natuur nodig. Dus eigenlijk zijn dat dan meestal landbouwgebieden die niet meer gebruikt worden, die ingericht moeten worden als bos of natuur. En daar zitten wij nog wel een beetje op ons langer.
7: De Boerenbond reageert wel tevreden op het ruimtelijk plan. Het vastgelegde aantal hectare landbouwgrond is een bevestiging van het belang van de sector. Dat zegt voorzitter Lode Seyses.
11: Dan wordt 30.000 hectare harde bestemming wordt verdeeld. En daar gaat inderdaad ook 15.000 hectare van naar landbouw. En dat denken we dat ook een duidelijk signaal is dat landbouw inderdaad ook de beschermer is van de open ruimte naast het strategisch economisch belang van de land- en tuinbouwsector.
7: Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van een jongen van 14 in Turnhout zijn de 6 beschuldigden vanmiddag een eerste keer aan het woord gekomen. De jongen werd 4 jaar geleden doodgevonden bij hem thuis in zijn bed. Hij bleek al 2 maanden eerder overleden. Zijn vader en 5 andere volwassenen die bij hem woonden staan nu terecht voor moord. Maite Piese.
12: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het Assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Wel zeggen ze dat ze vertrouwden op God, ook nadat Jairon gestorven was. God zou voor een wonder zorgen en Jairon weer doen leven. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd

0: dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is. Eind volgende week volgt wellicht de uitspraak.
1: De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding van morgen in Gent. Het is een leerling van de school. Een provinciale school werd er ontruimd na 2 dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niks gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De jongen van 15 die is opgepakt, die zal nu verhoord worden. In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een 4de vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Tijdens de ceremonie worden de namen voorgelezen van de 3000 doden en er is ook een stiltemoment voor de slachtoffers die nadien stierven aan de gevolgen van ziektes die ze kregen door het inademen van giftige stoffen. Thomas de Grave vanuit New York.
2: De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici. De 4 nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij. Hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De ruime omgeving is afgesloten. Er is geen verkeer mogelijk. En er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
1: President Trump is dus niet aanwezig in New York. Op de herdenking daar zijn geen toespraken van politici toegestaan. In het Pentagon kon Trump wel speechen. Hij greep het moment aan om de oorlog die de VS nu voert met Iran nog eens te verantwoorden. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen, zei Trump.
3: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran will never ever have a nuclear weapon.
1: Trump noemde Iran dus de grootste sponsor van terrorisme in de wereld. In de wielerronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e etappe gewonnen. Op de slotklim was Dunbar de sterkste in de vroege vlucht. De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. Op het EK zwemmen voor mensen met een beperking in Turkije heeft onze landgenoot Sam de Visser brons veroverd op de 400 meter vrije slag in zijn categorie. De Visser deed dat in een persoonlijk record. Voor België is het de eerste medaille op dit EK. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is er al de 2e groepsmatch tegen Finland. Vanavond nog enkele buien in het centrum. Daarna wordt het droog met in de loop van de nacht kans op dichte mist. Minimaal rond 10 graden. Ook morgen eerst veel lage wolken en mist. Daarna af en toe mooie opklaringen bij 21 graden. Zondag meestal grijs met regen en buien en rukwinden aan zee, maar het blijft zacht. Vanaf januari kunnen mensen met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar een kinesist, zonder voorschrift van de huisarts. Daarmee begonnen we het nieuws. Kinesietherapeuten met een masterdiploma mogen dan zelf een diagnose stellen en meteen een behandeling opstarten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de binnenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Beersel en Dilbeek door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. In Ruisbroek zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Verder gaat het traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de buitenring 30 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Brussel op de E19 10 minuten extra van voor Vilvoorde. Op de Antwerpse ring 15 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 20 minuten richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven.
5: We saw smoke coming out and we saw the plane on the other side of the building.
6: 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
7: 25 jaar geleden 9-11.
8: Wat was de impact van 9-11 op Amerika en op de rest van de wereld?
7: Grote tech-investeringen gebeuren tegenwoordig in Wallonië.
9: Het grootste contract uit de Europese ruimtevaartgeschiedenis gaat naar een Waals bedrijf, Aerospace Lab.
7: Voor allemaal zo die hoogtechnologische ruimtevaart, AI, echt zo van die hypermoderne dingen.
8: Wordt Wallonië het nieuwe tech-Walhalla?
10: Het klavertje 7.
11: Ik heb al zoveel klavertjes, 4 gevonden, 5, 6 ook al. Maar nu, nou was een klavertje 7. Ik zeg, dat is iets speciaals. Dat is allemaal niet heen.
12: Brengt een klavertje 7 ook geluk?
7: Meer geluk dan een 4.
8: Maar waarom linken we klavertjes aan geluk? Het is bijna weekend, maar ik maak met veel plezier nog een kwartier de tijd vrij om die 3 vragen voor jou te beantwoorden. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom. De aanslagen van 11 september 2001. Heel veel mensen weten nog waar ze waren toen dat nieuws binnenkwam.
7: Ik was nog maar 8 jaar, denk ik, dus ik was gewoon thuis. Maar ik herinner me wel dat ik naar televisie aan het kijken was en dat mijn moeder plots kwam binnengestormd en dat ze riep, zet zeer, ik heb nieuws. Het is een vlieger in het worden gevlogen.
10: Ik herinner me wel nog dat we aan het kijken waren. En dat er dan een tweede kwam, dan beseft je van, ah, dat is nog aan het gebeuren.
13: Oh my god.
14: Amerika beleeft een nachtmerrie. Een vliegtuig crashte op het World Trade Center in New York. 18 minuten later vloog een tweede vliegtuig tegen het gebouw en daarna werd een ontploffing gemeld in het Pentagon in Washington.
8: Het is nog maar 10 uur 's ochtends in New York en Washington, maar 3 vliegtuigen hebben zich al in belangrijke gebouwen geboord. Het is de start van een dag die nog gruwelijker zal worden.
15: I'm on a plane that's been hijacked, calling from the plane. I want to tell you I love you.
8: Terroristen kapen nog een 4e vliegtuig. De passagiers kunnen hen overmeesteren, maar het vliegtuig stort neer in een weiland in de staat Pennsylvania.
15: Tell my children that I love them.
16: I love you.
15: Bye.
8: De 2 WTC-torens in New York staan te branden en even later storten ze helemaal in. Een golf van puin en rook raast door de stad.
17: A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way.
8: Bij de aanslagen vallen bijna 3000 doden.
18: Today our nation saw evil, the very worst of human nature.
19: I hope I live. I hope I live.
8: Ook nu nog, 25 jaar later, sterven mensen aan kanker door de giftige stoffen die ze toen inademden of door mentale problemen.
20: Ik heb de ravage gezien, ik heb ze geroken. Ik wist toen ook niet dat het giftige dampen waren.
8: Björn Soenes was 3 dagen na de aanslagen in New York om er verslag uit te brengen.
20: Je rook voortdurend verbrande lichamen. Dat puin werd geruimd met bestofte mensen die daar gingen helpen uit heel Amerika. Het was ook een enorme solidariteitsbeweging van mensen die uit heel het land kwamen helpen. Zo groot was die ravage.
8: De aanslagen waren een keerpunt in de geschiedenis van de hele wereld.
20: De wereld is heel snel veranderd. George Bush, toen de president, zei: ik heb jullie gehoord, de wereld heeft jullie gehoord, maar de wereld zal snel horen hoe wij reageren.
18: And we stand together to win the war against terrorism.
20: En nog geen maand na de aanslagen begon de oorlog in Afghanistan. Een klopjacht op Osama Bin Laden die in een oorlog zou uitmonden die 20 jaar lang zou duren.
21: The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
20: Die handenvol geld kostte, die heel veel Amerikaanse soldaten dood heeft gemaakt, waardoor er een woedegolf ontstond in de VS. 2 jaar later werd er nog een andere oorlog als vergelding gestart in Irak. Op dat puin van het oude regime van Saddam Hussein ontstond IS. IS was een terreurbeweging. Die terreurbeweging zorgde voor consternatie en nog meer oorlog in Syrië. Er kwamen vluchtelingenstromen op gang die ons helemaal ontwrichten, Europa. De wereld werd minder tolerant. Het was alsof we achterdochtig werden, alsof we elkaar niet meer vertrouwden. Iedereen werd gecontroleerd op luchthavens. Je moet gecontroleerd worden, je tas moet erdoor, je riem moet uit, je schoenen moeten uit, de vloeistoffen moeten weg. Dus we zijn in een surveillancemaatschappij terechtgekomen waarbij alles potentieel gevaarlijk is. Waarbij mannen met lange zwarte baarden potentiële terroristen zijn. Waarbij we de ander niet meer vertrouwen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de wereld van 9-11 een wereld is geworden, een woedende wereld vol malcontente mensen.
8: En zeker in de VS zelf heeft 9-11 veel in gang gezet.
20: Een van de eerste dingen die men deed, in plaats van diep te reflecteren en te denken waarom is de wereld boos op ons, hebben ze gezegd, we gaan een Patriot Act invoeren. En die Patriot Act die zorgde ervoor dat de eigen bevolking werd afgeluisterd, dat er mails werden gecontroleerd, dat vrijheden, de eigen vrijheden werden ingeperkt. Gevangenen kregen geen recht op proces meer, terreurgevangenen. Ze werden opgesloten zonder advocaat te kunnen raadplegen op Guantanamo. Ze werden gefolterd, bleek later.
0: I was held for a total of 3 years. 3 years without charge, without trial, without any explanation. And I was released without charge, without trial and without any explanation.
20: Amerikanen leefden en leven op de gedachte dat er een Amerikaanse droom is. Als je maar hard genoeg werkt, dat je dan de kans krijgt om het ver te schoppen. Maar die illusie is een beetje weggeschopt. Door 9-11, door de financiële crisis, merkt men dat ze hun deel verliezen. Die oorlogen waar ze veel mensen aan verloren hebben in Afghanistan, Irak. Ze zeiden, no more, we willen dat niet meer. En nu een president waarvan ze hoopten dat hij nooit nieuwe oorlogen zou starten, die daar prat op ging, is een nieuwe oorlog gestart in Iran. En ze zijn terug bij af. Ze merken het aan de pomp, ze merken het in de winkel, ze merken het aan de huurprijzen. Dus hun leven is verslechterd. Dus ze verliezen een beetje de moed dat de droom nog haalbaar is. En als er een soort deprimerend gevoel in een bevolking sluipt, dat is niet goed voor de macht van het land zelf.
8: Het bedrijf Aerospace Lab uit Charleroi heeft gisteren een heel belangrijke deal gesloten.
16: Een Waalse satellietbouwer heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengehaald voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moeten deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS², wat de Europese tegenhanger moet worden van het Amerikaanse Starlink.
8: Ja, in de categorie goed nieuws kan dat tellen. En het is niet de eerste keer dat er een grote investering gebeurt in de Waalse tech-industrie. Iets minder dan een jaar geleden was er ook al dit.
22: Goedenavond, we beginnen de uitzending met opbeurend nieuws voor de Belgische economie. Google kondigt een investering van 5 miljard aan in datacenters in ons land. En dat datacentrum bevindt zich in Saint-Guilain, een stad in Henegouwen. Het lokale bestuur daar is blij, want de investering betekent meer werkgelegenheid en meer infrastructuur.
8: En er zijn nog goede voorbeelden.
23: Er zijn een aantal techbedrijven in Wallonië die het heel goed doen.
8: Deze man houdt duidelijk een vinger aan de pols.
23: Ik ben Peter de Grote, de hoofdredacteur van de krant De Tijd. Het bedrijf dat er het meest uitspringt is het bedrijfje Odoo.
24: Stop the chaos. Meet Odoo, the only management software you will ever need.
23: Dat is de private start-up in België die eigenlijk de hoogste waardering heeft. Een bedrijf dat miljarden waard is. Verkopen bedrijfssoftware en zijn gevestigd in Louvain-la-Neuve. Er is iCare, dat is een bedrijfje dat iets technischer werk doet. Die monitoren de kwaliteit van installaties in fabrieken.
25: Assez simplement, en fait, on est un peu un docteur pour machine.
23: Ook meer dan 1 miljard euro waard. Het zijn telkens individueel heel straffe ondernemers die erachter zitten. Dus ja, heel goed dat er iets gebeurt. We schrijven soms wel negatief over Wallonië, over de economische dynamiek daar. Goed dat er een aantal dingen in de goede richting bewegen. En ja, ik denk dat dit vooral het resultaat is van heel, heel sterke ondernemers. Dus dat is wel opmerkelijk en toch wel goed om te volgen.
8: Zijn er misschien dingen die wij vanuit Vlaanderen wel kunnen leren van Wallonië?
23: Wel, zeker als je naar Aerospace Lab kijkt, dan denk ik het wel. Aerospace Lab maakt de basis eigenlijk voor satellieten. Het is een bedrijfje dat 8 jaar geleden nog maar is opgericht. Maar wat Wallonië gedaan heeft, is eigenlijk de historische sterkte die zij hebben in de luchtvaart- en de ruimtevaartindustrie. Met heel wat toeleveranciers in de regio rond Charleroi. Eigenlijk iets dat nog stamt uit de tijd dat de mijnen nog bestonden. De metaalverwerkende nijverheid die daaruit voortgevloeid is. En dan de luchtvaartindustrie is daarop gekomen. Maar eigenlijk, Wallonië heeft die historische sterkte altijd gevoed. En je hebt daar een heel goed samenspel van overheidsgeld, privékapitaal, ondernemerschap. En dat is nu iets wat dat in dit tijdperk, waar dat Europa nadenkt over strategische autonomie en we moeten sterker op eigen benen staan. Ja, daar komen wel een aantal dingen samen.
8: Het is misschien ook een regio met veel groeipotentieel als je het gaat vergelijken met Vlaanderen.
23: Ja, het groeipotentieel is natuurlijk groter als je van verder komt. Ik wil daar niet te negatief over doen, maar ik denk, ja, uiteraard, de Vlaamse economie is veel matuurder. En Wallonië worstelt nog altijd met het verdwijnen van een stukje van het industrieel weefsel van de 20e eeuw. Het is nog een beetje de leegte.
1: Is dit teken dat ze wel uit dat dal aan het klimmen zijn?
23: Er gebeuren zeker goede dingen. Als je zegt uit dat dal klimmen, dan denk ik echt wel dat er meer nodig is. De economie in Franstalig België, ja, die is nog altijd zwak, hè. Te weinig ondernemers, te weinig mensen aan de slag. Een hele grote rol voor de overheid. Dus ik denk dat er heel veel werk is om die rol toch ietsje te verminderen. En vooral dat ondernemerschap, waar we nu een aantal goede voorbeelden zien, ja, van dat toch een beetje rugwind te geven, maar vooral erop te hopen dat dat een beetje een zelfvoedende spiraal kan worden. En dan kan er eventueel uit het dal gekropen worden.
1: En concluderen dat Wallonië nu het nieuwe tech-walhalla of een grote tech-hub gaat worden, is dan misschien ook een beetje overdreven?
23: Dat is behoorlijk overdreven. Ik ben op zich heel enthousiast voor wat er nu gebeurt, maar om een echt tech-walhalla te zijn, ja, dat hebben we in Vlaanderen ook niet. Het is toch nog vooral in het buitenland dat helaas de lamp brandt. Dus zowel in het zuiden van het land als in Vlaanderen is daar nog heel veel werk om beter te doen.
11: Ik ga alle dagen met mijn hond wandelen. Ja, je kijkt al eens naar beneden natuurlijk. Je moet ook zien waar je loopt. Hè. En dan kom ik, je gaat er wel wat klavers tegen. Vanuit de velden, door de weien. En ik heb al zoveel klavertjes, 4 gevonden. 5, 6 ook al. Maar nu, dan was het klavertje 7. Ik zeg, dat is iets speciaals. Ik zeg, dat is niet, dat is allemaal niet heen.
1: En daar heeft chef Bouweraerts uit Vlimmeren een punt. Want de kans dat je er eentje vindt is maar 1 op 250 miljoen.
11: Ik zeg, joh, dan is dat wel echt uniek, hè. En dan heb ik dat meegebracht.
1: Ja, ik kan chef geen ongelijk geven, want klavertjes 4 die brengen al geluk. Dus een klavertje 7, dan moet die dosis geluk nog groter zijn natuurlijk. En Lisbeth Talboom kan me vertellen waarom we dat daaraan linken.
2: Hallo.
1: Samen met haar naamgenoot Lisbeth Hazevoets schreef ze het boek Alle geluk van de wereld. En Lisbeth is vandaag onze gids in de wereld van de geluksbrengers.
2: De legende van een klavertje 4 zou een oorsprong vinden in Ierland. En waarom dat een klavertje 4 geluk zou brengen, is omdat de 4 blaadjes zouden staan voor hoop, vertrouwen, liefde en geluk. Als je er een vindt en je stopt het in je schoen, dan brengt dat extra geluk om de liefde van je leven tegen het lijf te lopen die dag.
1: En of het nu is om de liefde van je leven te vinden of voor iets helemaal anders, er zijn nog andere dingen die kunnen helpen. Naar symbolen en gebruiken voor geluk moet je niet lang zoeken, want die vind je overal ter wereld.
2: Ik heb bij het maken van dat boekje heel veel leuke verhalen ontdekt. In Zuid-Korea zullen ze bijvoorbeeld nooit hun haar wassen vlak voordat ze naar een examen gaan, de studenten, omdat ze dan bang zijn dat ze alle opgedane kennis er terug uit zouden spoelen. In Colombia gaan ze op wandel met een lege koffer. Op oudejaarsavond maken ze een korte wandeling. En op die manier smeek je dan een beetje af dat je een avontuurlijk jaar tegemoet gaat. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Het kan maar geluk brengen, denk ik dan.
1: En dat moeten de buren van chef ook gedacht hebben.
11: Hier in de straat hebben ze al wel gevraagd voor de lotto mee in te vullen.
2: Misschien een goed idee, maar dan had hij volgens de verhalen meer kans gemaakt als hij vogelpoep in zijn haren had gehad. Want dat is een verhaal uit Nieuw-Zeeland, dat er ooit iemand net na een ongewenste tractatie in zijn haren, zal ik zeggen, een lot had gekocht en die heeft 50.000 euro gewonnen.
1: Ja, van Nieuw-Zeeland tot in de Kempen, we zoeken natuurlijk allemaal geluk. En daar ziet Lisbeth een verklaring voor.
2: Het viel mij op dat het echt in alle religies, in alle werelddelen, in alle landen, dat iedereen wel kleine ritueeltjes of gebruiken heeft die een beetje moed geven en die ook aan elkaar kan geven.
11: Klavertjes 4 ook, ja, je vindt die niet zomaar eigenlijk, hè. Ik heb er al zoveel gevonden. Ik geef ze dan ook wel aan sommige mensen ook wel weg eigenlijk, ja, maar je dan toch te veel hebben. Ik ben gezond, ik heb alles, ja, dus we moeten nog meer hebben. Hè.
2: Ik vind dat op die manier wel heel verbindend en heel mooi, dat dat blijkbaar iets is dat ons over heel de wereld met elkaar verbindt. Ook historisch gezien. Er zijn ook heel wat geluksbrengers die hun oorsprong vinden uit Griekse mythologie of de Kelten of zo verder. Dus het is iets heel typisch menselijk, denk ik, geluk zoeken.
1: En eens je geluk gevonden hebt, dan moet je dat natuurlijk ook met zorg bewaren.
11: Ik kan tussen een boek plekken, wou ik zeggen. Gewoon ertussen steken, denk ik, en dan bijhouden. Wegsmijden doe ik dat niet. Hè. En laten verdorren helemaal ook niet. Hè. Ik heb het nu in het water gezet. Hè. Dan blijft dat nog fris.
1: Ik duim voor wat geluksbrengers op mijn weg naar huis, want een klavertje vier voor in mijn schoen of een vogelstront in mijn haar, het kan maar van pas komen. Maandag is Katrien er weer. Doei!
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja.
9: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja.
9: Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin, een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
26: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
27: If you got a problem.
28: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
26: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
29: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
30: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
31: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
32: Ah, dat kan.
31: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
32: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
31: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
33: Kia. Movement that inspires.
31: Voorwaarden op kia.be.
34: Radio 1. Wonderland.
35: Met Michael Robberecht.
36: Een goeie avond. Wij zijn er tot 8 met nieuwe platen van Alabama Shakes en Ray, van Warhouse en van deze Heather Nova.

0: Nova in the Path of Hurricanes. Over een paar weken verschijnt haar nieuwe album The Orchard. En in februari komt ze op tournee. Dan speelt ze concerten in Gent, Oostende en Antwerpen. Heather Nova.
1: Wonderland.
0: Dit is Jungle.

0: Lincoln B. Even mee in de donkere elektronica van Kalela. Dat soort zwoele R&B hangt binnenkort voor één avond in de Madeleine in Brussel, de 2 november. 130 kilometer file nog naar Brussel op de E40 in Merelbeke. Door een ongeval zijn 3 rijstroken dicht. Je verliest meer dan een half uur vanaf Swijnaarden. Maak er een reddingstrook. Hou ook rekening met 10 minuten kijkfile vanaf Wetteren. Op de binnenringen rond Brussel verlies je 35 minuten tussen Beersel en Groot-Bijgaarde. In Ruisbroek zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Verder gaat het traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Antwerpen 15 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. En naar Lummen 15 minuten file bij Geel-Oost. Het komt door een ongeval op de linker rijstrook.
1: Wonderland.
0: Deze Floris Francis Arthur doet het voortaan in zijn eigen moedertaal. Later deze maand verschijnt het eerste album in het Nederlands. Normaal ben ik beter. En zondag staat zijn band in de Amor in Antwerpen. Floris Francis Arthur.

0: Chasing Shadows bij Fatoumata Diawara samen met de Britten van Nubian Twist. In november komen de Britten naar de Cactus Club in Brugge, Nubian Twist. En Fatoumata Diawara die komt ook in november naar het land voor een concert naar de AB in Brussel.
1: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen. Een extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
2: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
1: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
3: Radio 1.

Don't Let the Rock Roll You. Dat is gesproken. De mensen van Lézard staan morgen in de Zwerver voor Leffingen-Leuren. Morgen staan ook Aaron Koch en Lisette op het fijne festival aan zee. En morgen, en zondag liever, zijn er gigs van Rosie Stewart en van het Britse Man Woman Chainsaw. Een persoonlijke favoriet van programmator Lode Powells. Straks krijg je hier in deze wonderland nog nieuwe dingen van Warhouse, van Eels en van Alabama Shakes. En ook straks kun je tickets scoren voor een concert van de IJslander Ausgeir in de Botaniek in Brussel. Blijf hangen dus.

0: Matt Berninger eerst en dan Iggy Pop bij Anna Calvi. God's Lonely Man. Straks zijn er duo-tickets te winnen voor het Botaniekconcert van Ausgeer. En verder krijg je nieuwe tracks van Warhouse en van Dressed Like Boys. Straks hier in Wonderland. Tot zo.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in Nieuwe Feiten.
2: Deze jongens, dit soort mensen, de Joe Rogan on the left, zal ik maar zeggen, die zijn populair, die bereiken een electoraat waarvan Hassan Piker ook zelf zegt, we zeuren altijd dat jonge mensen niet stemmen. Dat is omdat het niet gaat over hun onderwerpen. Dit is hun onderwerp. Israël is een onderwerp van jonge mensen.
1: Uitgesproken in Nieuwe Feiten, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. Of je nu kiest voor een dagje op het water.
3: Kom aan, roeien, schatje, roeien.
1: Een dagje cultuur.
4: Amai, dat is een mooie schilderij.
5: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
4: Wow.
1: Of gaat wandelen in het midden van de natuur.
6: Wij zijn precies op safari.
1: Je vindt het allemaal in
7: Vlaanderen Vakantieland.
1: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Zie het.
3: Grazer!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's.
10: Rijnaars Aluminium.
9: Vind je vakman op Rijnaars.be.
11: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
12: Nu kunnen we samen lezen.
11: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
13: Kan jij nog lang lezen?
12: Denk het wel.
11: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
13: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
12: Gezellig, hè?
11: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
14: Bij gedacht!
15: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
16: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
15: Hoe praat jij nu?
16: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
15: En vind je vrouw dat niet lastig?
16: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
17: Mobile Vikings.
15: Play it smart.
18: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
19: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
18: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
19: Niks platte rust.

0: In Vlaanderen zijn zo goed als zeker de eerste besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld bij 5 mensen. 4 van hen hebben symptomen. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en de besmettingen gebeurden in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden en vogels. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
1: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
0: 1 van de 5 mensen is opgenomen in het ziekenhuis. Meestal merk je niets van een besmetting, maar sommige mensen worden ziek en een kleine minderheid wordt ernstig ziek. In Nederland zijn er de voorbije weken 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van een 14-jarige jongen in Turnhout zijn de 6 beschuldigden een eerste keer aan het woord gekomen. De jongen werd 4 jaar geleden thuis in zijn bed gevonden. Hij bleek al 2 maanden eerder overleden. Zijn vader en 5 andere volwassenen die bij de jongen woonden staan nu terecht voor moord. Maite Piese.
2: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het Assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is.
0: In New York worden vandaag de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september, nu 25 jaar geleden. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een 4de vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Tijdens de ceremonie vandaag worden de namen voorgelezen van de 3000 doden en er is ook een stiltemoment voor de slachtoffers die nadien stierven aan de gevolgen van ziektes die ze kregen door het inademen van giftige stoffen. Thomas de Grave vanuit New York.
3: De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici, de 4 nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij, hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De ruime omgeving is afgesloten, er is geen verkeer mogelijk en er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
0: Vanavond nog enkele buien in het centrum. Daarna wordt het droog met in de loop van de nacht kans op dichte mist. Minima rond 10 graden. Ook morgen eerst veel lage wolken en mist. Daarna af en toe mooie opklaringen bij 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: 95 kilometer file nog naar Brussel op de E40 in Merelbeke. Door een ongeval is de rijweg grotendeels dicht. Je verliest 1 uur vanaf Zwijnaarden. Vermijd de E40 daarom en rij om via de E17 naar Antwerpen richting Brussel. Hou ook rekening met 25 minuten kijkfile vanaf Erpenmeren. Nog hinder op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E17 uit Antwerpen komt en de E40 op wil door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Beersel en Ruisbroek. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En naar Lummen 20 minuten extra bij Geel-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook.
5: Badkamerrenovatie?
6: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
7: Radio 1. Wonderland.
5: Met Michael Robberecht.
4: Een goeie avond en met deze nieuwe Warhouse.

Simple Pleasures, de nieuwe Warhouse. En die moet ons warm maken voor de nieuwe sound van Warhouse. Een iets wat elektronischer band. In januari verschijnt het vijfde en nieuwe album bij Warhouse, The Donkey. Dit is The Only One, Logic 1000 met Christine en The

0: Selassie en de Galants in de titeltrack op het album Movin'. Volgende week vrijdag staat Selassie met haar eigen band in Paart in Den Haag. En volgende week zaterdag met de Galants in Tivoli Vredenburg.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: Woensdag 16 september zijn we dan. Hebben onze vrienden van de botaniek, de IJslander Ausgeir, op de museumscène staan. Ausgeir, die in de winter kwam aanzetten met zijn mooie, gloedvolle vijfde album Julia. Zoals meestal een combi van eigen songs van hemzelf en van de poëzie van zijn 85-jarige pa.
3: He writes so much that you know, I have to remind him that this is something that he wrote some years ago. Sometimes like he doesn't remember. Sometimes I have to be like, I used your poem here for the song, you know, and you wrote this. And he's like, what? Did I write this? Yeah, he's written so much that and he's 85 years old this year.
0: Zo pas bracht een platenfirma een luxe versie uit van dat vijfde album Julia. En woensdag staat hij live in een uitverkocht museum van de botaniek in Brussel. De IJslander Ausgeir. Maar hier liggen nog 5 duo-tickets voor Ausgeir woensdag in de botaniek. Stuur een bericht bij Radio 1 op VRT Max.

0: Als je naar de site van de Botaniek gaat, dan staat er een waiting list, een wachtlijst voor het concert van woensdag van Ausgeer. En ook onze gastenlijst staat intussen vol. We sturen Thomas Mortelmans, Els van Damme, Wolf Kompernolle, Frank Oosterlink en Cathy de Wit op de valreep woensdag nog naar het Museum van de Botaniek voor het concert van Ausgeer. Op de E40 van Gent naar Brussel is de rijweg in Merelbeke door een ongeval grotendeels dicht. Je verliest 1 uur vanaf Swijnaarden. Hou ook rekening met een half uur kijkfile vanaf Erpenmeren. Vermijd de E40 daarom. Rij via de E17 naar Antwerpen en daarna via de N16 en via de A12 verder richting Brussel. Op de E313 naar Antwerpen, van Antwerpen naar Lummen liever, is er 25 minuten file tussen Geel-West en Geel-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Wonderland.
0: Bassiste en singer-songwriter Michelle Ndegeocello heeft een album in de maak, Synonym. Daarop gaat ze rock and soul songs overdoen, coveren, met elke zijn invité van enige naam en faam. Cat Power, Chaka Khan en Anoni doen mee. Laura Lee van Krungbin en Robert Glasper. En hier, in deze nieuwe single, een 80s remake van Dennis Edwards, zit Lian LaHavas. Michelle Ndegeocello featuring Lian.

Something good. Something coming, absoluut. Want in oktober komt er een tournee met concerten in Beverenwaas, in Turnhout en in Deinze. Een tournee met deze Rufeda. En Michelle Ndegosello gaat songs brengen van The Human League en van Aretha Franklin. Op haar nieuwe album Synonym doet telkens iemand mee, een invité met enige naam. Voor haar nieuwe single heeft ze Leon LaHavas gestrikt. Dit is nieuw bij Eels.

0: nieuwe Eels. Congratulations to me. En samen uitkijken naar de nieuwe Eels, naar het nieuwe album Cookie Happened. En de Deense band AC rond de Turkse Luna Ersahin. De zangeres met de Turks-Koerdische roots in Kopenhagen. Op de E40 van Gent naar Brussel zijn in Merelbeke 3 rijstroken afgesloten door een ongeval. Je verliest meer dan 1 uur vanaf Swijnaarden. Hou ook rekening met een half uur kijkfile vanaf Erpenmeren. Vermijd de E40 en rij via de E17 naar Antwerpen en daarna via de A12 en de N16 richting Brussel. En op de E313 van Antwerpen naar Lummen is er 40 minuten file tussen Geel-West en Geel-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Hey, dit is Jelle van Dressed Like Boys. En ik ben bijzonder vereerd, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week Vokstip hier bij Radio 1.
3: Stem jouw favoriet in de lijst op 14 Max bij Radio 1.

0: And Then I Woke Up. De nieuwe Dressed Like Boys, onze tip voor de Vox-lijst. En hoe de lijst nu in elkaar zit, dat hoor je morgen vroeg bij Joren Karels, hier om 9.
1: Radio 1.
2: Dit is het album van de week.
0: Het lang verwachte nieuwe album bij Alabama Shakes.

0: Alabama Shakes. De band is nog een trio nu. Het bestaat uit Heath Fogg, Zach Cockrell en Brittany Howard. En de songs op het album I Must Be Dreaming zijn de eerste nieuwe bandnummers in 11 jaar tijd. We krijgen 11 nieuwe tracks. 1 voor elk jaar dat we geduld hebben moeten hebben. En meer over dat nieuwe album vind je bij Radio 1 op VRT Max. En daar maak je ook kans op een weggeef-exemplaar. Jullie kennen de drill. 1 vraag correct beantwoorden. En dan maak je kans op het weggeefalbum op VRT Max.
1: Wonderland.
0: Deze Caro Emerald gaat voortaan door het artistieke leven gewoon als Caro. Kort en snedig. En met deze nieuwe single Already Lost.

0: Een nieuwe single, Sauna, en dat in volle zomer. En groot gelijk heeft ze, want in de nieuwe feitenquiz konden we wat leren over ons wapenen tegen de volgende hittegolf. Gewoon meer de sauna in en we wapenen onze hart- en bloedvaten tegen de komende hitte. Jessie Ware, die weet dat gewoon. Sauna.
1: Radio 1.
0: Dit is Altpop in het Frisk, in het Fries, bij Maite.
2: Bilstow

0: Meerte Luijten en haar band Astronaut. In januari komt het derde album Heron eraan. Jullie kregen de nieuwe single Unravel te horen. En met Hal Plak hoorden we de Friese Maite Veenstra. Kortweg Maite.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
0: Straks is er Sporza hier op je radio. We volgen KV Mechelen Anderlecht. De eerste wedstrijd in de zesde speeldag van de Pro League. We laten je in de goede handen van Evelien hier in Sporza. Vanaf het nieuws van 8. Straks hier bij Radio 1.

0: Kid, de nieuwe van Dive. En dat was het voor Wonderland vanavond. Zometeen Sporza hier met Eveline Bakker. Een fijne avond bij Radio 1.
1: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Tamie, zo slim ingericht jouw woonkamer.
3: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
2: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
3: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber. More space for your place.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs.

0: die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
1: Ja, en de afspraak op vrijdag is zo meteen te zien op VRT Canvas om 8:55. Er zijn nu ook in Vlaanderen wellicht mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De kans dat er nog meer mensen besmet zijn is groot, dat zegt Karin Moijkes van het departement Zorg, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van.
2: We denken zelfs dat er ook vandaag al wel meer mensen zouden kunnen besmet zijn. Want we mogen niet vergeten dat 80% van wie gebeten is door zo'n mug eigenlijk totaal geen symptomen ontwikkelt en dus gewoon niet ziek wordt. Er is maar een 20% die een griepachtig symptoom zal gaan ontwikkelen. Die denken aan koorts, aan hoofdpijn. En 1%, amper gelukkig 1%, die neurologische problemen gaat ontwikkelen. Dus dat is zeer beperkt.
1: In Nederland zijn 3 mensen die besmet waren met het virus overleden. Het nieuwe controlesysteem voor thuisverplegers zal worden uitgebreid naar andere zorgberoepen. Via de controle wordt duidelijk wie buitensporig veel prestaties aangeeft bij de mutualiteiten. Bij de thuisverplegers is er een maximum aantal prestaties vastgelegd en dat is gekoppeld aan een maximum bedrag. En ook bij tandartsen en kinesisten is zo'n limiet afgesproken. Het weer vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog met kans op nevel en mist. Temperaturen tot 13 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist en mogelijk wat motregen. Vanaf de middag krijgen we zon en wolken. Het blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
4: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
5: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1.
7: Sportza.
6: Met Evelien de Bakker.
8: Laptop dichtgeklapt en hopelijk al het to's afgewerkt. Dan ben je helemaal klaar voor Sporza op jouw vrijdagavond. Met de start vandaag van het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Remco Evenepoel die de benen test in Canada en voetbal.

0: Eagle Eye Cherry met Are You Still Having Fun? Absoluut, want we zijn aan de start op dit moment van Sporza op Radio 1 tot 11 uur vanavond met onder andere KV Mechelen tegen Anderlecht om 9:15 en ook naar het EK 3x3 basketbal in Antwerpen met onze Belgian Cats die hun tweede wedstrijd in de poolfase gaan spelen tegen Polen. Maar eerst gaan we naar het wielrennen, want een groot deel van het wielerpeloton zit op dit moment in Canada en dat voor het WK wielrennen dat over een tweetal weken wordt gereden in Montreal. En dus vormen de Canadese koersen de ideale repetitie. Met vanavond de grote prijs van Quebec. Isaac Del Toro, Paul Seixas, Juan Ayuso en Michael Matthews zijn uiteraard de blikvangers, maar ook Remco Evenepoel die tester zijn WK-vorm. Laten we eens luisteren wat hij te vertellen had voor de start bij collega Marnik Gerits.
1: Remco, volgens een gespecialiseerde datawebsite heb je 60% kans om te winnen. Is dat te optimistisch of is dat realistisch? Wat is je mening?
2: Het kan sowieso, maar het is denk ik niet mijn favoriete omloop. We gaan wel zien, maar de vorm is alleszins best oké, dus ik ga er wel voor gaan sowieso.
1: Misschien heb je er al antwoord op gegeven, ik heb het niet gehoord. Maar bij welke koersverloop ben je het meest gebaat vandaag?
2: Een slopende wedstrijd. En eigenlijk vanaf halfweg koers dat het elke ronde lastiger wordt. En dat er op een bepaald moment een grote schifting is. En dan met een kleine groep naar de meet of liefst alleen binnenkomen. Dat is heel moeilijk op dit rondje. Dus ik denk klaarmaken voor een goede sprint met een klein groepje.
0: En op dit moment nog 74 kilometer te gaan van de 206. Daar is ondertussen al de opgave van Victor Kampenaerts te melden, die al met ziekteverschijnselen aan de start zou hebben gestaan. En op dit moment 6 koplopers die al een lange tijd de voorsprong hadden, met nu een tegenaanval met in totaal 11 achtervolgers en 5 Belgen. Daar zien we Tim Wellens, Maxime van Giels, Tim Rex, Louis Vervaken en Jenno Bergmoes.
3: Radio 1.

0: Catherine Pretty en Hurricane. Voor we onze volledige focus leggen op het voetbal en het 3x3 basketbal, het EK in Antwerpen, maken we even een zijsprong naar triathlon. Want in Nice vindt dit weekend het WK halve Ironman plaats. Om u een idee te geven, dat is 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en een afsluitende halve marathon. Morgen racen de vrouwen en zondag is het aan de mannen. En daar is het vooral uitkijken naar twee landgenoten, Martin van Riel en Jelle Geens. Want die laatste is zelfs titelverdediger en meer zelfs Geens kan zich voor de derde keer op rij tot wereldkampioen kronen. Meer motivatie heb je niet nodig, denk ik dan. Of wel, Jelle?
1: Goh, ik heb niet veel extra motivatie nodig, maar het is wel iets speciaals. En ik kan de eerste man zijn die het ooit 3 jaar op rij wint. Ik denk dat er al twee vrouwen zijn die het gedaan hebben, maar ik zou de eerste man kunnen zijn. Dat is sowieso wel speciaal, maar op zich starten we terug van nul en maakt het niet uit dat ik de vorige 2 jaar heb gewonnen. Het moet terug allemaal opnieuw gebeuren en we staan allemaal samen op de startlijn. Dus het is wel leuk natuurlijk.
2: Ja, uiteraard. Waar sta je fysiek momenteel? Want ja, er zijn wel wat blessures geweest dit jaar.
1: Ja, inderdaad. In april heb ik een stressreactie opgelopen in mijn femurbot. Dus dat duurt altijd wel even om dat ervan te herstellen. Maar ik ben nu wel al terug. Ik zou moeten kijken, maar ik denk een 3,5 maand of zo terug aan het lopen. Mm-hmm. Dus ik heb al redelijk rustig zonder iets te forceren of stress kunnen opbouwen naar deze race. En ik voel me fit en goed. En ik denk dat de trainingen aantonen dat ik min of meer in gelijkaardige vorm als maar bij ben. Ik zou zeggen dat mijn fietsen misschien net iets beter is en mijn lopen redelijk gelijkaardig. Ik zie het zeker wel zitten.
2: Onder meer door die stressblessure of stressfractuur heb je niet kunnen plaatsen voor Hawaii. Hè. 10 oktober komt dat eraan. Dat was eigenlijk wel je doel aan het begin van het jaar. Is dat een beetje verteerd intussen, die ontgoocheling?
1: Dat is sowieso verteerd. Ik heb toen ik besloten heb om vol voor Nice te gaan, niet meer geprobeerd heb om nog een Ironman te doen om mij te kwalificeren, heb ik die knop al kunnen omdraaien. En ben ik gemotiveerd beginnen trainen naar deze race. Toen ik merk dat ervoor, toen ik nog niet beslist had, er was een Ironman Kalmar, dat was de laatste Ironman waar ik kon plaatsen voor Kona en dat was 4 weken geleden. Dus ik was echt wel aan het twijfelen om die mee te doen, maar eens ik die beslissing heb genomen toen en mijn focus naar Nice heb gericht toen was ik wel heel gemotiveerd en ben ik terug vol beginnen trainen. En daarvoor had ik het gevoel dat het mentaal zo moeilijk was omdat ik die beslissing nog niet had gemaakt. Maar eens ik die gemaakt had, was het wel oké. Het goede is dat Kona nu elk jaar terug is en niet om de 2 jaar zoals het ervoor was. Mm-hmm. Dus volgend jaar opnieuw een kans.
2: Ja, het is dat. Het is komende zondag een heel sterk deelnemersveld. Hè? Alle toppers zijn er zo ongeveer bij. Wie zie jij als de voornaamste concurrenten?
1: Ja, inderdaad. Ik denk, als het mooi aan de halve afstand. Ik denk dat zowel van de korte afstand als van de volledige Ironman mensen focussen op die wereldtitel 70.3. Ik kijk vooral naar de Noren, met misschien vooral Christian Bloemenveld. Ik denk dat Hayden Wild extreem sterk gaat zijn. Maarten van Riel, de andere Belg. Hij was wel ziek geworden vorige week, maar ik hoop dat hem terug voor de volle 100%, want ik denk dat het echt wel een parcours
2: is voor
1: hem.
2: Ik heb hem net trouwens ook eens aan de lijn gehad, Maarten van Riel. Hij zei inderdaad dat hij ziek geweest is, maar dat het beide kanten uit kan. Dus dat hij zich op zich wel goed voelt. Dus,
1: Ja, dat is ideaal. Ik denk dat de laatste paar dagen zijn eigen terug pak beter begon te voelen. En ik denk Lasse Priester Niegaard is misschien een van de dark horses. Die is echt wel heel sterk. En als die van voor kan beginnen lopen, is dat zeker iemand dat kan meestrijden voor de titel. En dan zijn er waarschijnlijk nog die, zoals Jonas Schoenberg of Jamie Riddle, als die een gat hebben na het fietsen, kunnen die zomaar met de titel weglopen. Dus het is wel echt een sterk deelnemersveld. Ja.
2: Je hebt natuurlijk met Maarten van Riel inderdaad een landgenoot erbij die ook bij die topfavorieten behoort. Kunnen jullie dan op een of andere manier samenwerken of dingen bespreken tegen die andere sterke blokken, de Noren, de Duitsers, de Nieuw-Zeelanders? Of zijn jullie toch vooral concurrenten op dat moment?
1: In de race waarschijnlijk wel concurrenten. We zijn hele goede vrienden ook, voor en na de race. En op zich, als ik niet wereldkampioen werd, dan hoop ik vooral dat het Marten wordt. Maar het is toch ook heel moeilijk, zeker op dit parcours. Het is veel klimmen. We doen Col de France, wat wel een stevige klim is. En sowieso in Ironman triathlon met 20 meter draft rule is het heel moeilijk om echte tactieken of samen te werken. Maar ja, het is wel eens we samen zitten in de race. Dat is wel gewoon plezant. Omdat we elkaar al zo goed kennen en zo lang kennen om dan met z'n tweeën op het hoogste niveau te strijden. Voor de wereldtitel is sowieso altijd wel cool.
2: De Col de France, die kennen we ook van Parijs-Nice. Dat is ja, toch best een ferme beklimming om in een triathlon te zitten. Hè? Dat lijkt me toch wel...
1: Ja, zeker. We doen dat ook niet vaak.
2: Nee.
1: Ik denk dat daarom ook wel een goed parcours is voor mij. Ik ben sowieso een van de lichtere triatleten aan de start. En watt per kilogram is voor mij heel goed. Maar ja, de Col de France is ongeveer 27 minuten voor ons of zo.
2: Mm-hmm.
1: En het fietsen is 2:15 waarschijnlijk op deze parcours. Dus ja, het is niet alleen maar de klim.
2: Nee.
1: Het is ook een technische afdaling. En eerst 10 kilometer vlak en op het einde 15 kilometer vlak. En ook al wel wat klimmen in de aanloop naar de Col de France. Paar stevige, steile, paar minuten stroken en zo. Dus het is sowieso wel een extreem leuk fietsparcours.
0: Dat was dus triatleet Jelle Geens aan de lijn bij onze collega Steffi Merleveren. Later in de uitzending gaan we ook nog eens luisteren naar die andere Belg, Marten van Riel.

0: Ik denk te veel van Isabelle A. en Tim Akkerman. Het was een prima start van het EK volleybal voor de Red Dragons vandaag. In hun eerste groepswedstrijd waren de Belgische mannen duidelijk sterker dan Nederland. De Red Dragons begonnen furieus en domineerden de eerste set. Maar set 2 was wel voor onze noorderburen. Gelukkig konden de Red Dragons daarna weer orde op zaken stellen en ook set 3 en 4 winnen. 1-3 winst dus voor België in de openingsmatch. Je hoort nu een tevreden Sandero.
1: Ja, heel goed, hè. De kop is eraf van het toernooi. En ik denk dat we tevreden mogen zijn met het resultaat. 3-0 had nog idealer geweest natuurlijk. Maar al bij al is zo'n eerste wedstrijd van een groot kampioenschap altijd een klein beetje nerveus. En die nervositeit zag je wel een klein beetje in de ploeg vandaag. En dat kunnen we ook wel... Daar kunnen we ook wel de dip in de tweede set mee verklaren volgens mij. Maar al bij al tevreden met het resultaat en de manier waarop we ons herpakt hebben.
0: Een van de Belgische speerpunten is Ferre Reggers. En dat bewees hij vandaag met heel wat rake treffers. Zo sleepte Reggers in de laatste set bijna eigenhandig de overwinning in de wacht. Met een aantal heel goede opslagen op een rij.
2: Ja, vanaf dat ik in mijn flow zit, dan voelt je wel dat dat voor hun moeilijker wordt. En dan ook in de aanval krijgt ook meer vertrouwen. Ik ben ook naar Stijn gegaan om te zeggen van ja, oké, nu zit ik wel echt in de match. Dus als je mij nodig hebt, ben ik er ook wel. En dat merkt hoe dat de ploeg dat wel helpt. Dat als ze een beetje in een beetje chaos, een beetje een moeilijke situatie, dat ze wel bij mij terecht kunnen. En dat is iets wat belangrijk is, denk ik, dit toernooi. Dat ik mijn vertrouwen kan spelen. En dat werkt ook goed in deze ploeg. Dat is een ploeg die mij ook vertrouwen geeft. En dat is denk ik wel belangrijk, want dan kan ik denk ik wel een belangrijk aanspeelpunt zijn.
0: Morgen is er al de tweede groepsmatch. Dan wacht Finland voor de Red Dragons. Sportza.

0: met grof geschut heel even naar Tenerife. Maar laat ons maar vooral in België blijven. Want vanmiddag is op de Groenplaats in Antwerpen het EK 3-3 basketbal gestart. Op de Belgian Lions is het wel nog wachten tot morgen, maar de Belgian Cats die hebben vanmiddag hun eerste groepsduel al gespeeld. Het was even terugflitsen naar gisteravond, want net zoals de Belgian Cats op het WK basketbal verloren deze Cats ook in Antwerpen van Duitsland met 14-8. Maar dat tweede groepsduel, dat komt er straks al aan. Jelle de Bie, jij bent naar de Koekenstad getrokken. Goedenavond daar.
1: Goedenavond Evelien. Ze spelen hier inderdaad straks hun tweede groepswedstrijd, de Belgian Cats. Dat doen ze tegen Polen. En met het oog op de volgende ronde is het alleszins niet te veel rekenen. Winnen betekent een plaats in de kwartfinales. En een verliespartij betekent uitschakeling al op de eerste dag van het Europees kampioenschap. En we moeten het zeggen zoals het is. De Polen zijn straks toch wel echt favoriet in dat duel. Want de Cats, ja, die staan op plaats 87 op de wereldranking. De Polen op de 13e plaats en de 87ste op de ranglijst, dat is bijvoorbeeld onder Tahiti, de Marshall-eilanden en Micronesië. Dus dan hoef ik er niet aan toe te voegen dat de Belgian Cats absoluut geen grootmacht zijn in het 3x3-circuit. Het is ook de eerste keer in 5 jaar dat ze erbij zijn op een Europees kampioenschap als gastland in die groep D. Polen speelde een kleine 2 uur geleden nog tegen Duitsland, want dat is het andere team in de groep. Dus met 3 zitten ze maar in een groep. En Polen verloor ook van Duitsland, maar ze lieten wel een sterke indruk na. Kwamen na enkele seconden al op voorsprong en stonden ook lange tijd wel voor. Maar uiteindelijk gaven ze het nog uit handen tegen die fysiek sterke Duitsers. Maar dus is het nog maar afwachten wat de Cats in de pap hebben te brokken tegen dat sterke kwartet van de Polen. En in hoeverre dat het voordeel van toch een aantal uren vroeger te spelen misschien wel voor de Cats wat kan gaan betekenen. Nu is er nog een andere wedstrijd aan de gang in het mannencircuit. Ook daar de Duitsers trouwens zeer sterk en behoren tot de topfavorieten. Want dat er verloren werd van daarnet, ja, dat hoeft niet te verbazen. Dat is de Olympisch kampioen tegen Polen. Moet er toch een kleine stunt gaan gebeuren. Of dat erin zit, dat zullen we dan wel gaan zien. Binnen een 20-tal minuten gaat die wedstrijd beginnen. Iets minder na deze partij tussen Duitsland en Estland bij de mannen. Is het dus aan de vrouwen, aan de Belgian Cats, die Polen opzij moeten zetten. En hopen dat ze hun shot iets beter gaan vinden. Want dat was in die partij tegen Duitsland toch net wat minder het geval. En ze hadden het ook wel lastig met die fysiek sterke Duitsers. Dat zijn die Polen ook wel een beetje. Dus we gaan het wat bekijken of het ook effectief een soortgelijke wedstrijd wordt. Of dat ze net iets meer een vuist kunnen gaan maken. En dus Polen opzij kunnen zetten richting de kwartfinales. Daar wacht Spanje, een ander topland in het 3x3-circuit. Die kwartfinales, halve finales en eventueel zelfs finales, die zijn pas voor zondag. Maar nu is alleszins de opdracht duidelijk. Binnen een kleine 20 minuten moeten ze Polen opzij zien te schuiven. Op weg naar een kwartfinale tegen Spanje. En dan zou dat echt wel een hele knappe prestatie zijn van de Belgian Cats.
2: Radio 1. Sportza. No, it's a

0: Ed Sheeran met Eyes Closed. Voor we naar de groenplaats trekken voor het 3x3 basketbal en achter de kazerne in Mechelen voor het duel KV Mechelen-Anderlecht in het voetbal, heb ik eerst nog een medaille-update. Want Belgisch succes voor Sam de Visser op de Europese kampioenschappen G-zwemmen in Turkije. Op de 400 meter vrije slag heeft de Visser brons gepakt voor de tweede keer op rij al. Hij zwom ook meteen een persoonlijk record liever. De Visser bezorgt ons land zo'n eerste medaille op dit EK. Laten we vooral eens luisteren naar hoe zijn wedstrijd verliep.
1: De race ging eigenlijk goed. Ik had een plan in mijn hoofd en heb ik vrij goed kunnen uitvoeren. De tijd is een beetje diep gaan, maar ik moest eigenlijk hard uitgaan. Niet bang zijn om stil te vallen en dat is eigenlijk goed gelukt. Al mijn keerpunten zijn ook goed gegaan, dus ja, ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik kon doen. En de beste tijd wat erin zat eruit kunnen halen.
0: Zeer knappe wedstrijd dus van de Visser met een blinkende bronzen medaille als resultaat. Al had hij zelf stiekem gehoopt op meer.
1: Ik kan natuurlijk graag een andere kleur zien, maar met brons moet ik tevreden zijn. Zoals ik zeg, ik heb alles eruit kunnen halen wat erin zat. Dus ik had uiteraard de gouden ambities, maar ik moet tevreden zijn met deze medaille. Ja.
0: Morgen is er nog de slotdag op dat EKG zwemmen. En dan zwemt de Visser nog de 100 meter rugslag.
2: Radio 1. Sportza.

0: Prince met het heerlijke When Doves Cry. We moeten ze gaan zoeken ongeveer in het midden en onderaan het klassement van de Jupiler Pro League. Anderlecht op plek 11 ondertussen met 7 op 15 en KV Mechelen op plek 15 met 2 punten. Dat is al veel wiskunde op een vrijdagavond misschien, maar straks om 9:15 wordt er dus gestreden voor de 3 punten. Maar laten we vooral alles vooruit blikken met onze man ter plaatse, Glenn Martens. Goedenavond daar, Glenn.
1: Goedenavond, Evelien. Inderdaad, belangrijke wedstrijd. Zowel voor Anderlecht als KV Mechelen. Twee ploegen die toch hun start wat gemist hebben. En bij Anderlecht is dat toch wel meer te betreuren. Vooral omdat er heel wat hoop was bij de start van het seizoen. Nieuwe technisch directeur, nieuwe trainer. Heel wat nieuwe spelers ook die er zijn bijgekomen. En Europees ook echt wel een goed parcours gereden tot dusver. Met overtuigende zegens tegen PAOK, tegen Kairat Almaty. En dus op die manier ook de groepsfase gehaald. Alleen in de competitie, ja, daar loopt het toch een stuk moeizamer voor Paars-Wit. Vooral offensief, want amper 3 keer kunnen scoren in 5 wedstrijden. Er zijn maar 2 ploegen die minder gescoord hebben dit seizoen. En dat zijn 2 ploegen die nog geen enkel punt verzameld hebben. Zijn de KV Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven. Dus daar is toch echt wel het manco bij Paars-Wit. En dat staat toch in schil contrast met die Europese wedstrijden, waarom dat er wel vlot de weg naar het doel gevonden wordt. Dus daar zal de oplossing gevonden moeten worden door Vito Bruno, de trainer van Anderlecht, om punten te pakken, om de noodzakelijke punten te pakken. Want 7 op 15, ja, dat betekent toch al 8 punten achter AA Gent. Dat betekent ook al dat Union wat verder is uitgelopen, dat Club Brugge al een voorsprong heeft. Er staan nog heel wat punten, ploegen liever tussen met meer punten dan Anderlecht. En dit seizoen, dat weet u, is er geen vangnet meer, zijn er geen play-offs meer om eventueel nog wat goed te maken. Dus Anderlecht is het aan zijn stand verplicht om hier te komen winnen op het veld van KV Mechelen. En ze zijn zo stilaan toch aan het toegroeien, laat ons zeggen, naar een vaste basiself bij Anderlecht. Want achterin, dat is al 5 competitiewedstrijden hetzelfde. En dat is vanavond niet anders, uiteraard. Roman Kozemans. En dan krijg je die viermansdefensie met Mamar als rechtsachter, Augustinsson als linksachter. En dan centraal het duo Biancone en Petro. Die zijn ook wel al op elkaar ingespeeld, die 2 Fransmannen. Op het middenveld vinden we ook wat stabiliteit intussen. Marco Canna, die is al geruime tijd zowat de vaste pion daar op dat middenveld centraal. En heeft nu voor de 2e wedstrijd op rij, net als in die wedstrijd tegen Racing Genk, Koutsoupias naast gekregen. De Griek die is overgekomen van het Italiaanse Frosinone. Daar was hij echt wel een sterkhouder. Jammer voor Anderlecht dat hij niet op de Europese lijsten staat, maar dus wel in de basiself hier achter de kazerne. En dan krijgen we Antman op de linkerkant. Wellicht op de linkerkant. Dat is niet helemaal duidelijk, want dat is eigenlijk ook wel een rechtsbuiten. Maar aan de andere kant krijgen we Winkler, de Duitser. Die heeft zijn eerste basisplaats gekregen van Vito Bruno. Toch wel een beetje tegen de verwachtingen in. Want als we de kranten erop nalazen, dan had niemand hem in de basiself verwacht. Dus een verrassing van de chef. En voorin, net als vorige week, het duo Sikan en Bentrijp. En hopelijk voor Anderlecht kunnen ze vandaag wel scoren. Dat lukte dus niet tegen Racing Genk, waar Anderlecht bleef steken op een 0-0 gelijkspel. En daar hadden ze ook zo graag op blijven steken bij KV Mechelen in die thuiswedstrijd tegen Westerlo. Maar ze werden van het kastje naar de muur gespeeld door de Kempanen. Lichtjes onverwacht toch wel, want Westerlo, een ploeg, een volle opbouw, 17 transfers gedaan. En toch kreeg KV Mechelen geen voet aan de grond. Het werd een ware vernedering met die 0-4 en zo. Dus ook die 2 op 15. En dat staat toch wel in schil contrast met vorig seizoen, toen KV Mechelen voor het eerst die top 6 gehaald heeft. Althans, voor het eerst sinds we play-offs hadden, konden ze daaraan deelnemen bij die 5-6 beste ploegen. En dat is vandaag dus ver weg. Ook al zijn er natuurlijk geen play-offs meer. Maar het is toch een beetje verrassend dat KV Mechelen het zo slecht doet. Omdat er niet superveel veranderd is in het tussenseizoen. Minder basispionnen moeten vervangen dan heel wat andere ploegen. Waar hebben ze wel mee te kampen met blessureleed. En dat begint zo stilaan toch wel aan te tikken. Er waren al heel wat blessures bij KV Mechelen. En er zijn er alleen nog maar bijgekomen vorige week. Want vorige week stonden onder andere Kiki van Rafelgem, maar ook Ayodele in de basis. En die liepen allebei in die wedstrijd een stevige blessure op. Zeker wat betreft Ayodele. Die is maanden buiten strijd. Die heeft echt een zware blessure opgelopen. En dat betekent dus toch wel verschuivingen die Fred van der Biest heeft moeten doorvoeren. Die kruisband, heel vaak komt het voor. En dan weet je dat je voor een maandlange revalidatie staat. Iets minder zwaar het verdict voor Kiki van Rafelgem. Maar ook hij zal een week of 10 aan de kant staan. En wie zijn hun vervanger? Bauke Boersma Die is wel terug fit, had wat last van de rug. In het begin van het seizoen krijgt zijn eerste basisplaats. Ook de chef, Fransman, jonge Fransman, 19 jaar is er nog maar. Overgekomen van Duinkerke, staat in de basiself net als Miché. Dat zijn de drie nieuwe namen bij KV Mechelen. Voor de rest, de gekende namen zullen we maar zeggen. Met Miras, die het vorig seizoen uitstekend deed. Een doel bij KV Mechelen. Dit seizoen toch ook al op een paar foutjes te betrappen. Achterin Marsa, Eethuizen, Marijnissen, driemans defensie, zoals we die kennen. Kudu en Miché dus op de buitenposities. En dan krijgen we centrale duo Hamar Praat. En dan de chef die mee op dat middenveld zal staan. En wellicht zal het dan toch Dennis Praat zijn die iets hoger staat op dat middenveld. Net zoals hij het vroeger ook deed bij Anderlecht op die teampositie. Bij KV Mechelen de voorbije weken voornamelijk van op de acht. Dus vandaag wellicht in een iets offensievere rol. En dat betekent dat Van Brederode, die vorige week nog een steun stond van de spitsen, zelf mee in de spits mag gaan lopen met Bouke Boersma. We maken ons op voor de openingswedstrijd van deze nieuwe speeldag. Een speeldag waarin dat er punten gepakt moeten worden door KV Mechelen en door Anderlecht. Een van de twee zal dat maar kunnen doen. Punten in het meervoud dan. Een puntendeling, dat kan altijd. Maar schiet nog KV Mechelen, nog Anderlecht iets mee op. Al zou het misschien voor Mechelen wel goed zijn om een keer de nul te kunnen houden. Om een punt te kunnen pakken. En wie weet zou dat misschien wel moeten lukken tegen Anderlecht. Want KV Mechelen, dat is de op één na slechtste defensie. Maar Anderlecht, ik zei het er net al, is zeker niet goed bij schot in de competitie. Want er zijn maar liefst 15 ploegen die beter doen dan Paarswit in offensief opzicht. Zometeen dus de aftrap hier achter de kazerne tussen KV Mechelen en RC Anderlecht. Sportza.

0: Kings of Leon met My Whole World. Dan zijn we klaar voor KV Mechelen tegen Anderlecht. De eerste minuten zijn daar weggetikt. Vertel het die al iets, Glenn.
1: Weinig vrije trap nu voor KV Mechelen, maar makkelijk plukwerk is dat voor Colin Kozemans. Wat kunnen we wel zeggen? En dat is dat we bij KV Mechelen Michel over de linkerkant verwacht hadden. Is wel een rechtvoetige speler, maar daar vinden we vaak bij Mechelen door Koudou. Maar we zien dat het wel degelijk een omgekeerde bezetting is. Koudou die op de linkerkant gaat voetballen. Frans Ivoriaan, 21 jaar, is er nog maar ook rechtvoetig. Dus dat betekent dat hij wat meer kan naar binnen komen om eventueel te kunnen trappen met zijn rechtervoet. Hetzelfde verhaal trouwens bij Anderlecht. Daar krijgen we twee buitenspelers die tegen de voet staan. Antman die staat op links zoals we verwacht hadden. Die is rechtvoetig, dus dat betekent vaak naar binnen komen. En aan de overzijde kan Winkler dan hetzelfde doen. Even druk van KV Mechelen op de helft van Anderlecht. En het uitvoetballen, dat is moeizaam van Augustinsson. Dus raakt Anderlecht daar niet helemaal weg. In tweede instantie nog een keer met zijn linker die bal naar voren zetten. Duelleren daar en bikkelen op het middenveld. En dan heeft Lambrecht een overtreding gezien. Een overtreding gemaakt daar centraal op het middenveld. Iets te wild daar in het luchtduel door Sikam. En daarmee raakt Luc Marijnissen. Geen kwaad opzet, ook geen gele kaart, maar het kan wel aankomen. En dus een vrije trap voor KV Mechelen. Zowat halverwege de speelhelft van Paarswet, wel redelijk tegen de buitenkant. Daarnet ook zo'n vrije trappositie gehad. Die vrije trap, dat was makkelijk plukwerk voor Colin Kozemans. Kunnen ze nu beter doen bij KV Mechelen. Het publiek er uiteraard opnieuw achter. Dat was op het einde van die wedstrijd vorige week helemaal niet zo. We zijn het hier niet echt gewend achter de kazerne fluitconcerten. Maar dat was er wel degelijk. Het streamend fluitconcert zelfs. En nu even opletten. Want dat mag niet te lichtzinnig verdedigd zijn daar bij de thuisploeg. En uiteindelijk komen ze er goed uit. Goede opening over de rechterkant. Even wachten op de bal. De voorzet kan komen, daar komt die voorzet ook. De kopbal gaat voorbij alles en iedereen. En aan de verste paal wordt die bal niet binnen het duur, maar over het doel gedevieerd. En dit was een eerste goede aanval van KV Mechelen. Een actie van over de rechterkant, een gevaarlijke voorzet. Dan gaan ze in eerste instantie onder de bal door. En aan de verste paal is het dan Koudou die er naartoe glijdt, maar de bal over het doel zet. Dus zo 3,5 minuut onderweg. Eerste doelgevaar is voor KV Mechelen, maar niet gekadreerd en zo. Dus 0-0 hier achter de kazerne.
0: Van Mechelen naar de Groenplaats in Antwerpen richting onze Belgian Cats op het EK 3x3 basketbal. Want daar is het van moeten tegen Polen, Jelle.
2: Ja, daar is het van moeten. Winnen moeten ze doen als ze richting de kwartfinales willen. En ze zijn alvast goed gestart, een half minuutje bezig. En ze staan 3-0 voor in dat ultrakorte vorm met een wedstrijd die maar 10 minuten duurt. Of totdat een ploeg 21 punten heeft behaald. Voorlopig 3-1, want de Polen die hebben net gescoord. En dus is het bal voor de Belgen en ook een Poolse overtreding. Maar dus wel een uitstekende start van Axel van Eupen. Eerst scoorden ze inside en dan nog met een tweepuntspoging. Want geen driepunters, maar tweepunters. 3x3 wordt op een half veld gespeeld. En dus als je van inside scoort, krijg je daar 1 punt voor. En van achter die lijn krijg je 2 punten. Ondertussen staat Sarah Dossou op de vrijworplijn na een fout van een Poolse vrouw. En ze maakt dat ook af. Ze krijgt er zelfs nog een tweede bovenop. En dus een geweldige start voor de Belgian Cats. Nu al 1-4. Sarah Dossou, de enige Franstalige van het viertal. Met dus Axel van Eupen. Met ook Ine Joris, die in allerlaatste instantie nog is afgevallen van de Belgian Cats selectie voor het WK in Berlijn. 5-5. De tweede vrijworp van Dossou, die gaat er niet in. En de bal is voor de Poolse dames. En de vierde speelster, Helene Nauwelaars, dat is de dame met het meeste ervaring van het kwartet. Speelster van het jaar ook in de 5-5 Belgische damescompetitie. En zij moet nu gaan verdedigen op de topper bij de Poolse dames. En die topper bij de Poolse dames maakt net een aanvallende overtreding. En dat is Alexandra Ziemborska. Daar wordt toch echt wel naar gekeken voor de creativiteit bij de Poolse vrouwen. Maar zij maakt een overtreding goed uitgelokt door Nauwelaars. Die stond stil en absorbeert dan het contact van Ziemborska. En dus bal weer voor de Belgen. En ja, het is met een stopklok natuurlijk. Als er wordt gefloten, gaat de klok weer even stilstaan. En zo zijn er uiteindelijk nog maar 55 seconden van de wedstrijdklok voorbij. Dossou, die moet snel een shot gaan nemen, want ook de shotklok die wordt in twee gedeeld in een 3x3. Geen 24 seconden, maar 12 stuks vooraleer je een poging moet ondernemen. En Dossou moest dus heel erg snel die bal nog gaan wegshotten in de hoop om in het slot van die shotklok nog wat te gaan forceren. Maar haar poging ging ernaast, raakte zelfs geen ring. En dus een shotklok violation. Een bal voor de Poolse dames, die nu ook aan het zoeken zijn en snel een shot moeten gaan ondernemen. En dat wel uitstekend doen. Het was Niedzwicka de grootste speelster bij Polen die onder de ring wist te scoren. En zo er 2-4 van weet te maken. Ine Joris, die heeft zich voorlopig nog niet kunnen doorzetten. Minst aanwezig van het viertal. Zij is de grootste, de vrouw die voor de rebounds moet gaan zorgen. En af en toe ook een tweepunter moet gaan binnenshotten, want heeft echt wel een prima afstandsshot. Ondertussen een Poolse misser en een rebound voor Ine Joris en voor de Belgian Cats. Die dus echt wel goed bezig zijn. Goed begonnen zijn alvast, maar de weg is nog lang richting die kwartfinales. Dosu, die wordt afgeblokt. En dan kunnen de Polen weer gaan aanvallen. Dan moet je eerst uit de tweepuntslijn gaan vooraleer je een aanval of een poging mag ondernemen. Ze hebben ook net die tweepunter binnengeknald, de Poolse dames. En zo hebben we een gelijke stand na 2 minuten in deze wedstrijd. 4-4, een misser van Ine Joris. Na die geweldige start lijken de Cats even naar adem te happen. Helene Nauwelaars die zoekt nu en die lokt ook de overtreding uit. Dat is wel goed, want de Poolse vrouwen die hebben nu al 4 overtredingen gemaakt. En vanaf je aan 7 zit, dan krijgt de tegenstander altijd 2 vrijworpen. De Belgen die hebben nog maar 1 fout gemaakt. Dus in dat opzicht ziet het er wel goed uit. De Polen dus nog niet in foutenlast, maar daar wel stilletjes aan naar op weg. Een Belgische aanval met Axel van Eupen die hem tot bij Ine Joris krijgt. Opnieuw van Eupen en Dosu, want Nauwelaars die zit even uit te blazen. En de poging die ging wel binnen, maar er was een aanvallende overtreding gefloten. Een bewegend screen van Axel van Eupen. En dus ging die score niet door van Sarah Dosu. En kunnen de Poolse dames weer gaan aanvallen. Kunnen ze misschien voor het eerst in deze partij op voorsprong gaan komen. En komt dat er ook van. Dit is een mooie aanval. Jemborska met een tweepunter en die gaat erin en eruit. Dat valt even mee voor de Belgische dames. Axel van Eupen met de rebound. En Dosu. De vinnige kleine Dosu. Die gaat naar de ring. En wordt hij dan niet foutief afgestopt. Een beetje een laadfluitsignaal. Maar het kwam er uiteindelijk wel. En dus mag Dosu naar de vrijworplijn. En mag ze de Belgian Cats opnieuw op voorsprong gaan brengen. Ze kreeg een duwtje in de rug. Van de dame met nummer 18. Dobroch naar Bogus. Kwalitatief misschien de minste van de 4 bij de Poolse vrouwen. Een harde werkster. Vooral in defense. Maar als er moet gescoord worden, dan wordt er niet naar Bogus gekeken. Dosu die staat op de vrijworplijn, maar mist wel. En aangezien het een gewone overtreding was, krijg je er maar eentje. En dus was de rebound voor de Poolse dames een B-punter. Die wordt gemist. Offensieve rebound wel voor de Polen. En ook nu wordt er weer gemist. De Polen zijn zeker niet zo goed begonnen als tegen Duitsland. Dat staat echt wel heel erg duidelijk hier. Dosu nu met een verre poging, hele verre tweepunter en die gaat erin. Goed voor het vertrouwen van Dosu. Vindt zij haar shot, dat kan belangrijk gaan zijn. 4-6 in het voordeel van de Belgian Cats nu weer verdedigen. Het gaat heel erg snel, het is heel erg intensief. Een goed blok van Axel van Eupen. De bal is wel nog voor Polen met 1,4 seconden op de shotklok. Dus 1 pass en dan meteen een shot gaan ondernemen. Het was een uitstekende actie van Van Eupen, goed opgesteld. En dan het blok gezet op Bogus, die het toch eens probeerde om een score te gaan forceren. Van Eupen die heeft echt wel haar ritme gevonden in die eerste partij. Was het nog wat zoeken, maar nu zit ze er lekker in met goede scores en nu ook een defensief blok. Er komt een time-out aan en vooral de Belgen dus op voorsprong na iets meer dan 3 minuten in deze partij. 4-6 in het voordeel van de Cats.
0: Dan kunnen we vlak voor het nieuws van 9 nog even naar achter de kazerne. Want daar was meteen al een dreiging van KV Mechelen tegen Anderlecht. Hoe staat het daar nu, Glenn?
1: Nog altijd 0-0. Nu misschien Anderlecht een keer aan het voetballen aan de rand van de grote rechthoek. Met de Griekse middenvelder Koutsoupias. Open over de rechterkant. Meteen druk zetten daar. Dat is wat ze doen bij KV Mechelen. Die ruimtes klein houden. Dat gebeurde niet tegen Westerlo. En daar hebben ze cash betaald. Tegen Anderlecht moet dat beter. En voorlopig zit het wel snor. Anderlecht komt er niet uit. Nu misschien aanname wat moeilijk. En dus balverlies. Diepe bal was het in de 16. Maar Bente Jeb had moeite met de controle. Zo kan Mechelen er misschien een keer uitkomen. Maar dat is goed opgelost achterin. Door Petro. Die behield het overzicht. En die kan zich ook wel een keer een risico nog permitteren. Of een keer in de tackle gaan. Dat wordt lastiger voor zijn ploegmaat. En collega centrale verdediger Biancone. Want die liep al in de eerste 10 minuten tegen een gele kaart aan. Het was vasthouden, tuintje trek van Boersma. En Erik Lambrechts oordeelde, dat is een gele kaart. Het was ook een gele kaart, maar vaak zie je toch in zo'n wedstrijd dat in de eerste, laten we zeggen, 20 minuten daar niet direct een gele kaart voor gegeven wordt. En dat is nu wel anders, dus dat hypothekeert toch een beetje zijn wedstrijd en gaat moeten opletten. Daar kan Mechelen misschien van profiteren. Anderlecht probeert tussen de ruimte door te voetballen. Maar dan is het voortvoetballen wat slordig. Want Adnan wordt niet bereikt. Die gaat dan zelf wel direct druk zetten op Miché. En dat levert een ingooi op. Weliswaar een ingooi voor KV Mechelen, maar dan kan Anderlecht ze wel gaan vastzetten. Maar de openingsfase dus wel lichtjes in het voordeel van KV Mechelen. Iets meer drang naar voren, iets meer dreiging. En die voorzet, die was zeker niet onaardig van Van Brederode. Die vorige week ook een ongelukkige wedstrijd heeft gespeeld. Ze zijn blij natuurlijk dat hij gebleven is. Dat was bij aanvang van de transferperiode niet bepaald de verwachting. En zowat de enige ook die bij KV Mechelen de weg naar het doel weet te vinden. Want uiteindelijk toch al goed voor 3 doelpunten. Anderlecht bouwt aan een aanval. Kunnen ze een keer tot een eerste echte kans komen nog voor we het openingskwartier gaan verstrijken. Of op zijn minst voor wanneer dat we moeten afronden om naar het nieuws van 9 uur te gaan. Anderlecht dat de voorbije week, ik zei het al, moeizaam kon scoren. Maar dat betekent niet dat ze geen kansen hadden. Want als je kijkt naar het aantal expected goals, ja, dan is Anderlecht zowat de meest onderpresterende ploeg van alle ploegen uit de hoogste voetbalklasse. Dus dat betekent wel dat die kansen er zijn. Alleen moeten ze beter afgewerkt worden. En dit is wel slordig balverlies tegen aanval voor KV Mechelen. We zitten over de linkerkant. De loopactie centraal van Boesma. Als de voorzet kan komen, kan hij misschien gaan koppen. Hij is natuurlijk niet van de kleinste. Nee, de afvallende bal. Die wordt nog gedevieerd. Opgevangen nog over de rechterkant. Dus KV Mechelen blijft hangen. De voorzet kan nu ook komen. Die komt ook inderdaad. De kop van de sheriff. En dat is een gekadreerde bal. Maar dat is vooral een zeer makkelijke bal voor Colin Kozemans. Die kon gewoon blijven staan wachten totdat die bal in zijn armen terecht kwam. En zo zien we dat er toch dreiging is. Opnieuw langs de zijde van Mechelen. Wat daarvoor niet vaak de bal moet hebben. We krijgen net het percentage op onze monitor. En dat is wel hoger dan ik eigenlijk initieel had ingeschat. 22% maar balbezit voor KV Mechelen. En 78% voor Anderlecht. Alleen voorlopig slaagt Mechelen er wel in om iets sneller uit te breken. En te kunnen dreigen met dat percentage balbezit. Met dus al 2 kleinere kansen. Maar voorlopig dus nog geen doelpunten hier tussen KV Mechelen en Anderlecht.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Leven we binnenkort in een narco-staat?
5: Nederland en België zijn productiehubs.
4: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
6: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
4: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
7: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren. Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen. En dat heeft gevolgen voor de planten, maar ook voor de economie. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
9: Bestuivende insecten die spelen eigenlijk een hele belangrijke rol in natuur. Dat is de smeerolie in natuur, zeg maar. Het proces van de bestuiving van planten is eigenlijk ook economisch een heel belangrijk proces. Dus als er minder zweefvliegen zijn, dan is dat bijvoorbeeld ook voor fruittelers geen goed nieuws.
8: Er waren de afgelopen zomer ook opvallend minder wespen. CD&V-voorzitter Sammy

0: zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
1: De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zou begeleiden tijdens de repatriëring. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden en 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is geraakt. Je hoort directeur Arjan Koster.
2: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Daar is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
1: Volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. In het voetbal speelt Anderlecht vanavond op bezoek bij KV Mechelen. De nummer 11 tegen nummer 15 in de stand is dat. De wedstrijd is zowat een kwartier aan de gang. Het staat daar nog 0-0. Vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog, kans op nevel en mist en tot 13 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Na de middag zon en wolken blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Met de resultaten van pick 3, 8, 8 en 4. Badkamerrenovatie?
4: Stijlaard.
5: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer. Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
6: Sportza.
3: Met Evelien de Bakker. Een hele goede avond. We gaan meteen terug naar Antwerpen, naar het EK 3x3 basketbal met onze Belgian Cats. Die moeten winnen tegen Polen nadat ze hun eerste wedstrijd in de groepsfase hebben verloren tegen Duitsland eerder deze namiddag. We gaan terug naar Antwerpen. Dus hoe staan de Cats ervoor, Jelle?
7: Voorlopig staat ze er goed voor. 12-15 is de voorsprong. Dankzij Sarah Dossou. Zij zegt een heel goede wedstrijd aan het spelen. Heeft al een aantal tweepunters binnengeknald. En doet de Poolse vrouwen pijn van achter die tweepuntlijn. Met een aanvallende overtreding ook van de Poolse dames. Die steeds beter in de partij kwamen. En even hadden de Cats het moeilijk. Maar dankzij Dossou staan ze dus weer op voorsprong. 3 punten. De marge met nog 3 minuten te gaan. In deze allesbeslissende groepswedstrijd tussen België en Polen. Nog even herhalen. We moeten niet rekenen. Als we winnen gaan we door naar de kwartfinales. En als we verliezen zit het toernooi erop. En dat geldt ook voor de Poolse vrouwen. Het is echt alles of niets in dit wel. De Belgen aan het aanvallen met Helene Aulaars. Ook zij gegroeid in deze wedstrijd. Daarnet met een hele mooie score. En nu gaat het even mis. En is het de bal weer voor Polen. Polen ook al 7 fouten daarnet. Dus gezegd, vanaf 7 krijgt de tegenstander telkens 2 vrijworpen. De Cats die zitten aan 5 fouten. Dus die mogen nog 1 overtreding maken zonder dat dat die consequenties heeft. Maar erg veel speling is daar dan ook wel niet meer natuurlijk. Goed verdedigd van Ine Joris. Kan ze die ook nog binnenhouden? Dat kan ze wel degelijk. Axel van Eupen met een klein beetje ruimte achter de 2-puntlijn. Maar dat is niet haar specialiteit. De pas naar Naulaars, die is wel goed. En Naulaars een heel moeilijk shot. En dat is ook een misser van Helene Naulaars. En dan gaat het snel naar, ja, ik ging zeggen de overkant, maar het is dezelfde kant natuurlijk. Even achter die 2-puntlijn. En dan de Poolse dames die probeerden aan te vallen. Maar de Cats hebben de bal alweer veroverd. Ine Joris met een poging net voor het afgaan van de buzzer. Maar ook zij miste even wat slordigheden bij de Cats. En dat wordt afgestraft met een 2-punter aan Poolse zijde. Nog 2 minuten te gaan. 14-15. Axel van Eupen met het antwoord. Nee, die rolt eruit. Haar layup. En meteen nog een 2-punter van de Poolse dames. Bijna kapseisde het schip van de Cats. Maar deze ging er niet in. Ine Joris dan met een 2-punter. Die botst op de ring. En valt dan niet binnen. Even zoeken naar het juiste ritme weer voor de Cats. Nu vooral verdedigen. En goed verkocht ook wel van Helene Aulaars. Een offensieve fout van Niedwitska, de vrouw die daarnet die 2-punter binnengooide. Heeft het fysieke voordeel en ging beuken bij Helene Aulaars. En die stond stokstijf en forceert zo de aanvallende overtreding. Bij een aanvallende overtreding komen er geen vrijworpen. Maar is het wel bal gewoon voor de Belgen. Dossou valt meteen haar tegenstander aan. En dan Axel van Eupen toch eens met een 3-punter. Maar daarnet dus gezegd niet haar sterkste punt. De 2-punter dus, niet de 3-punter. Dat is altijd een klein beetje aanpassen.

0: plaatsen we 3x3 verslaande overtreding. Nu ook van Van Eupen. En dat is de zesde ploegfout. Dus geen marge meer voor de Belgian Cats. Nog 91 seconden in deze wedstrijd. 1 minuut 31. Nog altijd de schamele voorsprong van 1 punt voor de Belgian Cats. 14-15, want zij zijn de uitploeg. Het is een beetje raar natuurlijk in eigen land, in eigen stad. Voor sommige speelsters ook. Maar ze spelen wel degelijk in de zwarte uitrusting. Nu net te laat dat shot van de Poolse vrouwen. En dus de shotclock violation. Dat is goed nieuws voor de Belgian Cats. Het is zeker nog niet binnen, want de jongste 2 minuten geen enkele score gemaakt. Ze zien af, maar ze staan wel nog steeds op voorsprong en mogen nu gaan aanvallen met Axel Van Eupen. Wachten, wie de bal komt vragen, dat is Dossou. Zij vindt opnieuw Van Eupen inside. Van Eupen met de layup gaat ze de ruimte vinden. Ze vindt hem wel degelijk en ze legt hem binnen. Belangrijke score, weer iets meer ademruimte. Al is dat met een 2-punter natuurlijk weer helemaal gelijk getrokken door de Poolse vrouwen. Maar dat 2-puntshot komt er niet. En zelfs balverlies bij de Polen. Dat is goed nieuws. De laatste minuut is ingegaan. Helene Nauwelaars en Sarah Dossou. De klok is voorlopig een beetje de vriend van de Cats. En hier de goede passen van Eupen. En de score van Nauwelaars. 14-17. Het komt wel heel erg dichtbij. Die mini stunt toch wel tegen de Poolse vrouwen. En die plaats in de kwartfinale. Wel een antwoord nu van Ziemborska. 15-17. Nog een halve minuut moeten de Cats volhouden. Dit was een voet van een Poolse dame. Het was Aldona Morawiec. Een vrouw die tot 3 keer toe haar kruisband scheurde. En dan bij de 3e keer gewoon heeft gezegd: we gaan dat niet opereren. Ik speel wel met een dikke brace. En dat is echt een heel erg groot exemplaar. Maar zij heeft het moeilijk in deze wedstrijd. Tegen Duitsland was ze sterk. We zitten ondertussen in een time-out. En het is wel heel erg spannend. Nog 31 seconden. De Belgian Cats hebben de bal. En moeten dit nog even zien vol te houden. Want anders zou dat toch een ferme tik zijn als ze het nog uit handen zouden geven. Maar laat ons daar niet van uitgaan. Het ziet er goed uit, maar ze moeten nog eventjes volhouden. Met Dossou, met Van Eupen en met Helene Nauwelaars die nu op het veld verschijnen. Dossou kan de aanval op gaan zetten. Een aanval van 12 seconden dus. Sarah Dossou, wie vindt zij? Of moet ze het zelf gaan doen? Dossou vindt niet echt een aanspeelpunt. Dossou, een 2-punter. Een allesbeslissende 2-punter. Nee, die gaat er niet in. Wie vindt de rebound? Het is Axel Van Eupen. En dit ziet er heel erg goed uit. 15 seconden, nu een lange aanval in elkaar steken. En misschien zelfs een score. Helene Nauwelaars. Nee, nog een paasje Van Eupen. Belangrijk. En Van Eupen legt hem binnen. Dit kan niet meer misgaan. Dit kan niet meer misgaan. 3 seconden, 2 seconden, verre 2-punter nog. En die gaat er niet in. De Belgen winnen van Polen. De Belgian Cats omhelzen elkaar. Want dit is toch echt wel een knappe prestatie. Einde toernooi voor Polen. Een fantastische prestatie van Axel Van Eupen, Sarah Dossou, Helene Nauwelaars en Inne Joris. Zij verslaan Polen met 15-18. En hebben een ticketje geboekt voor de volgende ronde. Voor de kwartfinales. Die worden op zondag afgehaspeld. En dan kijken ze Spanje in de ogen. Dat zal ook absoluut niet gemakkelijk zijn. Maar laat ons vooral genieten van deze heel erg knappe prestatie. De uitverkochte arena hier op de Groenplaats. Kiert van de pret. Iedereen recht klappen, springen, zingen. Want de Belgian Cats hebben gedaan wat ze moesten doen. De iets haalbaardere cliff zijn de Polen. Die hebben ze overwonnen. En zij hebben hun ticket geboekt voor de kwartfinales. De Polen die mogen naar huis. De Cats die mogen naar de kwartfinales. 15-18 hier op de Groenplaats.
1: De eerste horde is genomen. Zeer mooi om te zien de beelden. Ik ben al benieuwd naar de reacties straks. Dan gaan we terug naar KV Mechelen tegen Anderlecht. Daarnet was het nog 0-0 op het scorebord. Zijn er ondertussen al kansen gecreëerd, Glenn?
2: Ja, die zijn er wel tegen geweest. En 2 grote kansen zelfs voor Anderlecht. Vooral die laatste moest Miras goed redden. En 2 keer een aanval van over de linkerkant. Ook nu weer met Antman. Die groeit in de wedstrijd. Komt naar binnen met zijn rechter opzij spelen. Daar vinden we dan Biancone. Iedereen van Anderlecht nu diep op de helft van KV Mechelen. Dat ze nu toch echt wel proberen achteruit te drukken. Maar het was een uitstekende voorzet. En een goede kopbal. Zeker en vast niet makkelijk. Achterkant hoofd van Sikan. En dan tikt Miras die bal onder de lat. Hoekschop voor Anderlecht leverde finaal niets op. En enkele minuten eerder was er ook al een voorzet van over de linkerkant. Augustinsson die hoog mee was opgekomen. En dat was een zeer goede voorzet. En dan stond Marsa daar toch lichtjes te slapen. Zag te laat dat Bentayeb voor hem kwam. En Bentayeb devieerde die bal in één keer, maar kon niet kadreren. Als dat wel was gelukt, dan stond het 0-1. Want die was onmogelijk te pakken dan voor Miras. Als hij tenminste niet heel centraal op hem was gericht. Maar hij zette de bal over. En zo dus toch twee keer paarswit kort achter elkaar van KV Mechelen. Sinds die kopbal van de Sheriff niets meer gezien. Het balbezit dat was al voor Anderlecht. Nu komen daar dus ook de kansen bij. En dan ja, zit je toch weer in datzelfde verhaal als de voorbije weken. Waarin dat Anderlecht ook wel kansen creëerde. Onder andere op Beveren was dat zo, maar niet tot scoren kwam. En af en toe zelfs eentje moest incasseren en dus geen punt kon spokkelen. Antman opnieuw. Augustinsson gaat buitenom. Maar Antman komt naar binnen. Schot wordt afgeblokt en dan kan Miras ervoor zorgen dat die bal niet over de achterlijn gaat. Maar talmt even, twijfelt, miscommunicatie met zijn centrale verdediger. En zo alsnog een hoekschop voor Anderlecht. Dus dat is de tweede in de wedstrijd. KV Mechelen intussen ook al één keer een hoekschop gehad van Brederode. Trapte die iemand die kon dreigen. En dus nu de hoekschop na de poging die afgeblokt werd. De poging van Antman afgeblokt door de inglijdende Hamar. En strijd, dat is er wel degelijk nu bij KV Mechelen. Daar kloegen de supporters vorige week toch wel wat over. Over de strijd die ze niet zagen. Verliezen, dat is geen probleem achter de kazerne. Zolang je truitje maar nat gemaakt wordt. Kort genomen die bal. Schiet door, nu een poging afgeblokt. Van de lijn gaat, moet ik zelfs zeggen. Door de centrale verdediger. En dan de twee gebalde vuisten. Opluchting bij KV Mechelen. Gevaarlijke en vooral verraderlijke hoekschop. Ja, kort genomen, het is eigenlijk te zeggen. Het is de uitlopende Griekse middenvelder die de bal komt vragen. En dan tikt hij hem door en dan uiteindelijk van de lijn gehaald. Goed defensief werk bij KV Mechelen. Want anders was Miras daar toch waarschijnlijk verslagen. En dus toch dreiging van Anderlecht ingestudeerd nummertje. Dat net niet resulteert in een doelpunt, maar opnieuw dreiging. Ook al is het niet echt een uitgespeelde kans of een volwaardige kans. Er is geen redding van de doelman aan te pas gekomen. Luchtduel gewonnen nu bij Mechelen. Kunnen ze misschien wat ademhalen. We zitten over de linkerkant. Waar de supporters van Anderlecht toch weer een grote getale hebben samengetroept. Kan er nog eens iemand een keer een goede voorzet geven bij KV Mechelen. Want ze staan wel met drie jongens in de 16. Dus als daar een goede voorzet van kan komen, kan er misschien dreiging zijn. Goede actie van Brederode. Ontdoet zich van één verdediger. En dan de tweede is er te veel aan. Maar het levert wel een hoekschop op. Goed defensief werk van Koutsoupias. Die gaf wel aan de scheidsrechter dat hij niet als laatste de bal beroerde. Maar nu zien we in de herhaling dat hij hem wel degelijk over de achterlijn tikt. Maar goede actie van Brederode. Nu al beter dan vorige week. De man ook van de hoekschoppen. Er net eentje over de rechterkant, nu van over de linkerkant. Dus dat betekent de bal die richting het doel van Kozemans gaat draaien. Dat zijn vaak toch verraderlijke hoekschoppen. Niet evident daar voor de neus van de meegereisde Anderlecht aanhang. We zijn bijna een half uur aan het voetballen. Krijgen we nog een kans voor KV Mechelen. Dat is alweer een poos geleden. Een kwartiertje zo bijna. Daar is de hoekschop, maar makkelijk plukwerk voor Colin Kozemans. Moest wel een beetje opletten. Een paar pasjes naar de linkerkant zetten. Maar gemakkelijk voor dat Boesma kon koppen. Kon hij daar de bal wegnemen. En dus uittrap intussen alweer genomen. Ja, uittrap, uitgooi. Maar dan moest de bal uiteraard niet stilleggen. Ondertussen krijgen wij een herhaling van die kans daarin. Het was Eerthuizen die de bal daar van de lijn haalde. En dan ook meteen die twee gebalde vuisten. Als het ware KV Mechelen op voorsprong was gekomen. Dat toont aan dat er veel verbeterheid zit in de troepen van Fred van der Biest. Die weer druk aan het coachen is. Langs de zijlijn heb je last van druk. Werd hem gevraagd in aanloop naar deze wedstrijd. En daarop antwoordde hij enkel 's ochtends als het niet naar het toilet kan. Met een kwinkslag dus. Kanna. Anderlecht voetbalt nu opnieuw op de helft van KV Mechelen. Maar dit is snorrig. Want zelfs als het de bedoeling was om een eventueel inlopende Winkler te bereiken, was die paas veel te hard. Die gaat daar makkelijk over de achterlijn en dus zo meteen weer in het spel brengen door Miras. Maar Anderlecht groeit in deze wedstrijd. Ze hebben al het balbezit. Nu krijgen ze langzamerhand ook enkele kansen. Maar net als de voorbije weken gaan die ballen er voorlopig niet in. En Mechelen dat daar straks kon profiteren van balverlies van Anderlecht om twee keer te kunnen dreigen. Eén keer met die voorzet waar dat aan de eerste paal iemand onderdoor ging. En aan de verste paal Marsa de bal naast zetten of overzetten. Eigenlijk over en naast. En dan in latere instantie was er ook nog die kopbalmogelijkheid voor de Sheriff. Nu misschien vrij opportunistisch uithaal van Boesma. Dat was zeer opportunistisch, want een luchtduel tussen de middencirkel en de kleine, of het halve maandje zullen we maar zeggen. Als je van daaruit gaat trappen, dat gebeurt één keer in je leven dat je van daaruit gaat scoren. En dat lukte dus vandaag niet. Vooralsnog niet, want die bal die werd meteen afgeblokt. Anderlecht herovert al meteen. We wouden even afronden, maar misschien deze aanval van Anderlecht toch maar volgen. KV Mechelen heeft het moeilijk om de bal in de ploeg te houden. Laat het balbezit ook wel aan Anderlecht. En de hoop er dan snel te kunnen uitkomen. Dat had ook iets kunnen zijn voor Benito Raman bijvoorbeeld. Die werd door bepaalde kanten in de basis verwacht. Maar moet ook net als de voorbije weken vrede nemen met een plekje op de bank. Dit is goed gevoetbald van Anderlecht. Maar Winkler stuurt die bal net iets te ver van de voet. Balverovering bij Mechelen. En dan moet het snel gaan. Goede loopactie eventueel van Boersma. Maar ze proberen het over de linkerkant te doen. En voorlopig staat die defensie van Anderlecht toch wel best stabiel. Want ze geven al een hele poos niets meer weg. En zo zijn we een half uur onderweg in deze wedstrijd. Twee grote mogelijkheden voor Paarswit. Maar voorlopig nog geen doelpunt achter de kazerne.
3: Radio 1. Sportza.

Rag & Bowman met Human. In Ierland is op dit moment het WK zeilen aan de gang. En dan is het voor België natuurlijk uitkijken naar Emma Plasgaard. Wel, onze landgenote zal de medaillerace starten liever op de tweede plaats. De 32-jarige Plasgaard die eindigde als 45ste in de 10e en laatste regatta met deze medaillerace. En het is haar slechtste resultaat, dus die telt niet mee voor de eindafrekening. Plasgaard staat zo op de tweede plaats, 9 punten achter de Amerikaanse koploopster Charlotte Rose. De top 10 van het klassement zal zaterdag aan de Ierse kust 2 medaillewedstrijden varen. Hun puntentotaal wordt eerst gehalveerd, waarna de punten van deze twee regatta's worden opgeteld. Een derde wereldtitel is dus zeker nog mogelijk voor Plasgaard, die eerder als in 2018 en 2021 wereldkampioene werd. Op het afgelopen EK in mei in het Kroatische Castella was ze nog goed voor brons.

0: Daan met I Don't Want to Set the World on Fire. We zijn aan het wachten op doelpunten bij KV Mechelen Anderlecht. Of is er ondertussen al een verandering, Glenn?
1: Nee, het is hier ook nog niet echt on fire, moet ik zeggen, deze wedstrijd. Een tegendeel, als we de eerste 40 minuten een oogschouw nemen, dan is het toch maar al wel een mager beestje. Er waren die kleinere mogelijkheden voor KV Mechelen. Die kopbal van de Sheriff en dan die poging van Marsa. Die voorzet die hij devieerde aan de verste paal, maar die over en naast ging. En langs Anderlecht dan die twee grote kansen. Eén keer moest Miras echt tussen beiden komen. Die poging van Sikan. En dan had hij geluk. Enkele minuten eerder dat de andere poging, die van Bentayeb, dat die overging. Maar voor de rest hebben we eigenlijk bijna niets genoteerd in deze wedstrijd. En dat is toch bijzonder weinig als je dat op 40 minuten bekijkt. De wissel hebben we wel gezien bij Anderlecht. Want Biancone, de Fransman, die is geblesseerd, heeft het terrein moeten verlaten. Had ook al een gele kaart. En zo krijgen we nu het debuut van een van de nieuwkomers. Een van de vele nieuwkomers bij Anderlecht. Centrale verdediger. En ik moet even weer kijken naar zijn naam. Want het is een nieuwe naam en ook nog best een lastige om uit te spreken. Ik ga even spieken op mijn bot. En dat is Andrew Oma Bamidele. Ik heb geen idee of we dat zo juist uitspreken. Hoe dan ook, hij wordt gehuurd van Strasbourg. Waar hij door Strasbourg werd overgenomen voor 10 miljoen. Dus het is wel iemand die iets kan van Nottingham Forest. En dus nu verhuurd aan Anderlecht. En zijn eerste minuten hebben hem ook al direct een gele kaart opgeleverd. Dus wat dat betreft is het niet echt een vooruitgang bij Anderlecht. Want de vorige centrale verdediger had geel. En de nieuwe die staat er nog maar net op. En die heeft ook een gele kaart opgelopen. Dus hij moet op zijn tellen letten. Kijken naar Anderlecht, waar het tempo volledig uit de wedstrijd is gegaan. Baltempo veel te traag. Nu misschien een keer met de Griekse middenvelder die komt opduiken. En dan voorzet in de goal. Daar komt dan plots een versnelling van Anderlecht. En dan is het Marco Canna. Die nu de bal aan de eerste paal binnen. Plots een versnelling van Anderlecht. Die eigenlijk uit het niets komt. We hadden het niet zien aankomen. En ik denk met ons bijna niemand in het stadion. Plots was er die versnelling over de linkerkant. En dan een lage goede voorzet aan de eerste paal. Goed voor het doel gekomen. En wat zeg ik? Ik zeg Canna. Het is uiteraard Bentayeb, de aanvaller die gescoord heeft. Maar dit was plots fraai gedaan van Anderlecht. Met Koutsoupias, die zijn centrale positie verlaten had, naar de linkerkant kwam. Goed meegegeven ook van Winkler. Positiewissels bij Anderlecht. En daar waren ze door verrast bij KV Mechelen. 1-2 opgezet en dan een 1-tijd voorgegeven. En dan goed voor de man gekomen. En dan prima binnengeduwd aan die eerste paal. Niet te pakken voor Miras, die we nu, zo zien we in de herhaling, even twijfelt. Moet hij gaan tussen beiden komen? Nee. Hij twijfelt, hij zet een stapje en daardoor is hij gewoon te laat. Probeert gewoon zijn been uit te steken, dat doet hij ook, maar veel te laat. Want de bal lag al lang in de netten en daar was dan plots een snellere combinatie bij Anderlecht en KV Mechelen volledig uit verband gespeeld. En zo zie je maar, als je wat positiewissels doet op het terrein, dan kan je plots wel gevaarlijk zijn als het tempo wat de hoogte ingaat. Want dit was wel een tijdvoetbal met dus Winkler van de rechterkant naar links gekomen. Koutsoupias centrale positie verlaten, ook naar de linkerkant. Daar een 1-2 opzetten, 1-tijd voetbal. En dan een goede loopactie ook aan de eerste paal van Bentayeb. Die heel vaak aan de tweede paal te vinden is en Sikan aan de eerste. Maar dit hadden ze uitstekend gedaan. En daar was KV Mechelen dus door verrast en wij ook. Want plots ging het heel snel en dus de voorsprong voor Anderlecht. En nu moet KV Mechelen wel gaan komen. En dat is een heel andere setting. Een achterstand, dat zijn ze hier wel al gewend. Dat was vorige week ook zo. Toen hebben ze hem zeggen niets gecreëerd na die achterstand. Gingen de kopjes hangen. Hoe gaan ze er nu mee omgaan? Een voor- en een nadeel kan je het zien. Het feit dat er net gescoord is voor de rust. En vaak wordt dan gezegd, dat is psychologisch een interessant moment. Maar ik heb ooit een studie gelezen. Ik heb de conclusie gelezen die Stijn Baart had getoond. En daaruit bleek dat dat eigenlijk helemaal geen invloed heeft op het resultaat. Je wint niet meer wedstrijden als je net voor of net na de pauze scoort. Dan wanneer dat op een ander moment het geval is. Dus daarmee toch meteen een mythe ontkracht. Al zullen ze bij Anderlecht vooral blij zijn dat ze de rust zullen ingaan met een voorsprong. Tenzij natuurlijk dat KV Mechelen in het slot van die eerste helft nog iets kan terugdoen. Lange bal versturen, doorkoppen was de bedoeling. Maar goede interventie achterin bij Anderlecht. Recuperatie tegen aanval. Met Winkler, weer op de rechterkant. Buitenspel misschien was die kan. Nou, nee, neemt de bal aan, gaat trappen. Vijs hadden ze te trappen, trapt dan alsnog. En die bal die gaat ernaast, wijkt dan ook onderweg nog een keer af. En er wordt niet gevlacht voor buitenspel. Dus goede loopactie van Sikan. Nog een keer kijken of hij inderdaad geen buitenspel stond. Nou, nee, niet. Het was perfect op het juiste moment gegeven, denk ik. Die paas, dan wacht hij net iets te lang. Komt naar binnen, zoekt zijn linkervoet. En dan wordt die bal onderweg nog gedevieerd. En wordt hij over de achterlijn gezet. En zo dus nog een hoekschop voor Anderlecht in de toegevoegde tijd van de eerste helft. 1 minuutje is erbij gekomen. Een halve minuut rest ons nog in die eerste helft. Die Anderlecht wellicht dus zal afronden met een voorsprong. Wordt het 0-1 of 0-2. Kijken naar de hoekschop. En dan is er meteen gefloten voor een overtreding door Lambrecht. Misschien dat hij in zijn oogje toch doorgekregen had. Dat er toch wellicht is voorafgaandelijk buitenspel was van Sikan. En dat ze het niet op een geweten willen hebben dat er dan uit die hoekschop die daarop volgt een doelpunt valt. Het zou een verklaring kunnen zijn, want zelf heb ik niet al te veel gezien aan die fase. En het deed een beetje denken aan Frank de Bleker. Die deed dat vroeger ook altijd. Als hij het gevoel had dat hij onterecht een hoekschop had toegekend, dan vloot hij hem meteen af. De expected goals die zijn wel degelijk in het voordeel van Anderlecht. 0,68. En voor KV Mechelen 0,15. Dat hoeft niet te verbazen. Want de kansen die Manuma gecreëerd heeft, die waren redelijk klein te noemen. Die van Anderlecht waren iets groter. Niet in grote getalen, maar uiteindelijk wel gescoord. En dat is dan toch het vierde doelpunt in deze competitie in 6 wedstrijden. Dat blijft een mager beestje. Maar toch een belangrijk doelpunt, want Anderlecht gaat hier rusten met een voorsprong. Kleine voorsprong, maar wel degelijk verdiende voorsprong op het veld van KV Mechelen. 0-1 voor Anderlecht.
0: En ondertussen kan ik meegeven dat we in de slotkilometer zitten van de grote prijs in Quebec, in Canada. Met Remco Evenepoel, waar we natuurlijk naar uitkijken. Hij zit aan de leiding op dit moment, vormt een kopgroep van 3. En wie weet is de ritwinst straks voor hem.
2: Radio 1.

0: ben hier weg van Top van Commerce. Het was daarnet van moeten voor de Belgian Cats op het EK 3x3 basketbal. Dat trouwens doorgaat op de Groenplaats in Antwerpen. Het was dus van moeten tegen Polen daarnet in hun tweede wedstrijd van de groepsfase. Nadat ze hun eerste wedstrijd tegen Duitsland hadden verloren. En het was met een stunt vanavond. Want Polen is naar huis gespeeld met 15-18. En dus het ticket voor de kwartfinale is binnen voor onze Belgian Cats. Zeer logisch trof Jelle de Bie een zeer gelukkige Helene Nauwelaars aan. En dat na die bloedstollende wedstrijd.
1: Helene Nauwelaars, hele knappe zegen tegen Polen. Ik neem aan dat je door het dolle bent.
2: Ja, zeker. Het was fantastisch om deze wedstrijd te kunnen winnen. Met de fighting spirit die we getoond hebben. En om de overwinning over de streep te trekken, dat was fantastisch.
1: En neem ons eens even mee naar die uren tussen die eerste en die tweede wedstrijd. Want tegen Duitsland hadden we wel allemaal het gevoel, ja, dit loopt moeilijk. Duitsland is echt wel een maatje te sterk.
2: Ja, klopt. Dat was ook wel onze eerste wedstrijd sinds lang op dit niveau. Een hele maand geen toernooi kunnen spelen. Dus ja, ik denk dat was de wedstrijd om erin te komen. We voelden veel contacten, we hadden er moeilijk mee. En na de wedstrijd hebben we gewoon de koppen bijeen gestoken. Hebben we de moeilijke punten aangehaald, de goede dingen ook aangehaald. En daarop verder gewerkt en dat gebruikt in de volgende wedstrijd.
1: Ja, en dan tegen Polen begonnen jullie ook meteen sterk. Was dat echt bewust van, we gaan die meteen bij de keel grijpen?
2: Ik denk dat we gewoon super gemotiveerd waren om aan die wedstrijd te beginnen en om die te proberen winnen. We hadden niks te verliezen en we gingen er vol voor. En op die manier gaat die eerste score binnen en dat heeft ons gelanceerd.
1: In hoeverre speelt misschien ook een klein beetje mee dat Polen een aantal uur minder rust had dan jullie en jullie daardoor ook furieuzer konden starten?
2: Ja, dat kan zeker meegespeeld hebben. We hebben op andere toernooien ook al hetzelfde voor gehad. Dat is de planning, dus de loting. Daar zitten we zelf niet voor iets tussen. Ik denk dat dat voor ons wel geholpen heeft om ook gewoon de tijd te kunnen nemen om te recupereren van die eerste wedstrijd, mentaal en fysiek. Deze keer viel het geluk aan onze kant op dat vlak.
1: En wat ook geholpen heeft, is die arena hier. Allemaal mensen die natuurlijk voor jullie supporteren. Ja, neem ons even mee, dat gevoel, dat moet fantastisch zijn.
2: Ja, zeker. We waren hier nog van achter backstage en ze zeiden waar zijn die Belgische supporters en je hoorde heel dat publiek al gaan, dus dat gaf zo'n extra boost. En dan die eerste score valt en je voelt heel dat publiek staat achter u. Dus als je het niet voor onszelf wou doen, wou we het nog eens extra voor het publiek doen. Dus het was gewoon genieten en volle bak gaan.
1: Is het toernooi nu al geslaagd?
2: Ja, ik denk dat we kunnen spreken. We waren hier zonder ambities. We wouden sowieso uit die groepsfase geraken en proberen te geraken door een wedstrijd te winnen. En dat hebben we gedaan. Dus ik denk dat we gewoon vol gaan gaan. Het is nog niet gedaan. Dus we gaan vol voor die kwartfinale. Maar we weten ook dat het zeer moeilijk zal zijn.
1: Alles wat nu komt is bonus?
2: Ja, zeker. Maar ja, we gaan voor die bonus.
1: En je hebt nu natuurlijk wel een dag rust. Hoe ziet die avond er dan nog uit?
2: Ik denk eerst eten. Denk niet te zot, misschien nog een wedstrijdje meepikken en dan toch ook op tijd gaan slapen. Want recuperatie is ook belangrijk, ook al is er morgen nog geen wedstrijd.
1: Dankjewel en smakelijk. Dankjewel.

0: 22 van Lily Allen. Als je al even aan het luisteren bent, dan hoorde je hier daar straks misschien al het interview met triatleet Jelle Geens. Onze landgenoot verdedigt zondag zijn titel op het WK halve Ironman. Geens kan zelfs de eerste man worden die zich voor de derde keer op rij tot wereldkampioen kan kronen. Maar de wedstrijd is erg sterk bezet. Zo krijgt Geens ook stevige concurrentie uit Belgische hoek. Want ook Marten van Riel die staat aan de start. Collega Steffi Merlevede die kon Van Riel vandaag nog even bellen. En hoewel Van Riel in zijn carrière al elke halve Ironman heeft gewonnen waaraan hij deelnam, toch wordt dit zijn eerste WK op die afstand. En dus is Van Riel toch nog voorzichtig om zichzelf als favoriet uit te spreken.
1: Ja, allee, ik denk wel dat ik zeker bij de favorieten behoor, maar ik denk ook wel, ja, het is de eerste keer dat ik aan het WK 70.3 deelneem. En het is echt wel een deelnemersveld om u tegen te zeggen, met eigenlijk zowel toppers van de korte triathlonafstand, van de Olympische afstand, als toppers uit de volledige Ironman. Dus ja, het hele summum van de triathlonwereld komt samen. Dus het zou niet gemakkelijk zijn, denk ik, om die streak van 6 overwinningen in 70.3 te verlengen. Maar we gaan er wel voor gaan.
2: Ja, want hoe gaat het fysiek met je? Want je hebt wel wat problemen gehad in de aanloop, geloof ik, hè?
1: Ja, eigenlijk viel het mee, hè. Ik heb eigenlijk een heel goed jaar gehad tot nu toe al, met heel goede wedstrijden ook. En ik was op hoogtestage in het zuiden van Frankrijk, in Font-Romeu. Maar dan vorige week wel een klein beetje ziek geworden. Ja, dat is altijd, met topsport is altijd, je zit altijd op een heel fijne lijn tussen supergoed in vorm zijn en tussen een beetje erover gegaan. En spijtig genoeg, een klein beetje ziek geworden. Ja. En dan is het natuurlijk wel altijd een beetje onzeker, want dat is 2 weken voor de wedstrijd. Dan heb ik een week eigenlijk heel weinig kunnen doen, heel op bed moeten liggen. En een paar van mijn belangrijke sessies moeten overslagen. Dus dan tast je natuurlijk wel een klein beetje in het duister van, kijk, ben ik al volledig gerecupereerd ervan? Of valt het mee?
2: Ja,
1: ik denk dat kan eigenlijk een beetje twee kanten uitdraaien. Oftewel kan ik net heel goed uitgerust en heel goed zijn. Oftewel zit het misschien toch nog een beetje in de kleren. Maar ja, daar rekenen we natuurlijk nu niet op. Nu rekenen we op dat de goede benen gaan zijn.
2: Ja, ja, uiteraard. Zeg, je hebt je ook geplaatst voor de Ironman van Hawaii. Dat is niet zo heel ver af, hè, op 10 oktober. Hoe gaat dat dan? Ligt de focus dan vooral daar? Of is dit ook wel echt een doel voor jou nu zondag?
1: Het is wel echt een doel ook dit. Ik bedoel, het is voor ons eigenlijk in de triathlonwereld. Ja, het WK in Hawaii staat wel gewoon helemaal van boven aan de piramide. Maar dat WK 70.3 is toch ook wel enorm belangrijk en waarschijnlijk de tweede belangrijkste triathlonwedstrijd ter wereld. Dus het is wel belangrijk. En ja, ze hebben nu ook zo een klassement, de Ironman Pro Series, waar ik heel goed in sta. Dus dat brengt natuurlijk wel iets extra mee. Dat zelfs als ik niet zou meespelen voor de overwinning, staat er nog veel op het spel voor mij zondag op het WK 70.3. Maar natuurlijk, Hawaii komen is wel het grote doel nog altijd. En ik heb me iets meer daarop gericht qua training. En die training is toch wel een klein beetje anders.
2: Ja, dat wou ik vragen. Maar die voorbereiding is toch best anders, neem ik aan, hè, voor Hawaii dan voor dit. Hè. Dit is een halve Hawaii.
1: Ja, op zich wel, maar het goede ervan is, eigenlijk, nu heb ik gewoon mijn snelheid. Dat is natuurlijk relatief, want een WK 70.3 is nog altijd een wedstrijd van 4 uur.
2: Ja, ja.
1: Maar nu heb ik vooral aan die snelheid gewerkt. En dan de komende 4 weken na de race hier, wordt dan de focus een beetje verlegd om eigenlijk die Ironman-traagheid, bij wijze van spreken, erin te krijgen en dat uithoudingsvermogen nog meer bij te scherpen dan die snelheid.
2: Ja, ja, ja. Je zei het daarnet al, het is een heel sterk deelnemersveld komende zondag in Nice. Wie zie jij als de voornaamste concurrenten?
1: Ja, er zijn er veel. Ik denk dat er ook wel eens wat onverwachte namen kunnen zijn.
2: Ja.
1: Ik denk natuurlijk Jelle Geens, de mede-Belg, die de dubbele wereldkampioen van de afgelopen 2 jaar in de 70.3. Hij is natuurlijk de favoriet. Die heeft wel een blessurejaar achter de rug.
2: Ja.
1: Dus die is waarschijnlijk ook een beetje onzeker. En ik denk dan Nieuw-Zeelander Hayden Wild. Zilveren medaille gehaald op de Olympische Spelen ook al. Onder andere, ja, denk dat die enorm goed gaat zijn. Ook. En dan heb je de Noorse delegatie natuurlijk ook nog, die er altijd staan, die hier vorig jaar in Nice op het WK volledige afstand een clean sweep gedaan hebben op het podium. Dus die Nooren kunnen nooit uittellen.
2: Ja, kan jij dan met Jelle Geens bijvoorbeeld op een of andere manier wat samenwerken tegen die andere sterke blokken? Of zijn jullie toch vooral gewoon concurrenten? Kan je afspreken? Ik weet het niet.
1: Een heel klein beetje misschien wel. Maar het is toch moeilijk, want bij lange afstand triathlon in Ironman zijn er draftingregels. Dus we mogen niet in elkaars wiel zitten. Er moet 20 meter tussen gelaten worden. Dus ja, dat is wel moeilijk om samen te werken. Maar ik denk anderzijds wel, dat we, zeker nu dat hij eigenlijk een beetje meer een loopblessure zat, dat we allebei hetzelfde willen doen in deze race. En dat gaat in op fietsen, waar een hele steile klim in zit. Mm-hmm. Ja, dat al hard maken. En ik denk, Jelle is een hele lichte atleet ook voor lange afstand. Dus ik denk dat we daarin wel bondgenoten kunnen zijn. En misschien als team eigenlijk, als Belgisch team, de koers kunnen openbreken. Dat zou natuurlijk wel heel cool zijn, maar het is allemaal relatief met die draftingregel dat je eigenlijk niet in elkaars wiel mocht zitten.
2: Je hebt er vorig jaar de Ironman van Nice gewonnen, toch? Hè? Dus dat parcours, de omgeving, het is wel iets wat je ligt dan.
1: Ja, sowieso. Ik denk dat een zwaar fietsparcours ligt mij zeker. En gewoon, voor mij is dat ook wel genieten. Want ik zou zeggen, als ik echt had mogen kiezen, dan was ik wielrenner geweest. Okay. Dus voor mij is dat wel gewoon een beetje die wielerdroom dat ik mij hier in de bergen kan uitleven. En dan ook, het is ook een heel pittige technische afdaling. Ja, ik voelde me eigenlijk vorig jaar ook als ik in de Tour de France zat. Dus ja, dat was wel heel plezant. En inderdaad, het is een parcours dat mij ligt. Heel veel Belgen ook voor mij het goed gedaan. Zoals Frey van Lierde, die echt 5 keer gewonnen heeft of zo. Mm-hmm. Dus ja, ik hoop dat we die traditie kunnen voortzetten met mij of Jelle.
0: Hij heeft er zin in, dat is meer dan duidelijk. Maarten van Riel bij Steffi in Merlevede. Uitkijken dus naar zondag.
3: Radio 1. Sporten.
0: En het is binnen voor Remco Evenepoel. In Canada heeft hij in de grote prijs van Quebec meteen zijn vorm getoond voor het wereldkampioenschap. Op een vlakke stuk daar duwde hij naar voren met een verschroeiende snelheid en kilometer per kilometer dunde hij de kopgroep van 5 beetje bij beetje uit. Tot aan de meet kon enkel Julio Ciccone nog volgen, maar in een sprint à deux was onze Remco Evenepoel duidelijk de sterkste.
3: Sportza.

0: Dan kregen we natuurlijk Marcel van Tielt in die samenwerking met Jan van Roelen met Lekker Westers. We gaan al meteen naar de grote prijs van Quebec, want daar heeft Remco Evenepoel de overwinning binnengehaald. Een andere Belg die uiteraard ook meereed was Maxime van Gils. We krijgen zijn reactie bij Marnik Gerits.
1: Maxime van Gils, heel knappe wedstrijd gereden. Gewonnen met Remco Evenepoel, maar over je eigen wedstrijd kan je ook wel tevreden zijn, denk ik, hè?
2: Ja, ik was niet super. Het was super explosief en super open. Het was echt een lange finale en het was vrij moeilijk om te begrijpen. Ik denk dat we bergop misschien niet de beste waren. Dus dan moest je daar een beetje orde op zaken houden en op vlakken proberen de goede moves te volgen.
1: Maar je hebt je wel getoond, je schoof vaak mee, je was gretig.
2: Ja, op het moment dat ze wegrijden, is het maar met twee man. Dan mag je niet veel man wegrijden, want dan is het op kop rijden. Het is altijd beter om mee te zijn dan achter de feiten te moeten rijden. Ja.
1: Maar je zegt, het gevoel was dan niet echt super super? Moet dat toch komen? Of?
2: Ja, ik denk dat we zijn twee dagen in Canada. Ik denk dat je zelf ook wel een beetje gevoeld hebt hoe dat de jetlag voelt. Dus, ja, ik miste een beetje, ik weet niet, misschien iets te fris. Maar uiteindelijk rijden we wel een goede wedstrijd. En ik denk dat ik op het goede moment voor ons zat toen Remco wegreed. En dat ik een klein beetje kon afstoppen. Maar ja, op plakken rijdt hij altijd raps natuurlijk.
1: Ja, je maakt dat hier weer grandioos af, hè?
2: Ja, super, want ik zeg, na 100 kilometer zaten we samen en zei ik voel me niet top. Maar ook al voelt Remco zich niet top, dan is hij nog altijd een van de betere renners van Toton.
1: Ja, dat heeft hij getoond. Hij rijdt dan misschien niet solo weg, maar hij maakt het dan wel weer af in die sprint.
2: Ja, je moet niet altijd solo wegrijden. Ik denk dat het belangrijkste is dat we winnen en daar zijn we heel blij mee.
1: Dankjewel.
0: Zeker een tevreden Maxime van Gils, maar die ook nog aangeeft dat de jetlag er natuurlijk nog in zit daar in Canada. Met Remco Evenepoel dus de overwinning gepakt in de grote prijs van Quebec. Dan kunnen we terug naar achter de kazerne. De rust is daar voorbij. Ze zijn daar gaan rusten met 0-1 op het scorebord voor Anderlecht tegen KV Mechelen. Hoe is de tweede helft daar gestart, Glenn?
3: Wel een beetje zoals die eerste verlopen is, met balbezit voor Anderlecht, zonder dat er echt heel veel dreiging uit voortvloeit. Eén keer een actie gezien die de moeite waard was bij KV Mechelen. Een individuele actie en dat was wel best fraai. Een paar overstapjes, goede dribbel uiteindelijk van Miché en dan ook nog een gecadreerd schot. Kozemans moest plat, maar ook niet meer dan dat. Dus hij mag die bal zeker niet achter de doellijn laten verdwijnen. Dat gebeurde ook niet. Maar kijk, zo moest hij toch een keer een bal pakken. En dat zagen ze hier wel graag gebeuren. 19 jaar is hij nog maar, Miché. Overgekomen van de jeugd van Anderlecht. Vroeger dus in de jeugd van Anderlecht gespeeld. En is zo uiteindelijk bij KV Mechelen terechtgekomen. Kijken naar Anderlecht nu. Dat bouwt aan een aanval. Met Augustinsson. We zitten over de linkerkant. Antman, daar gaat het toch redelijk vaak naartoe. Antman, een paar overstapjes, de voorzet, achterwaartse kopbal. En dat is wegplukken door Miras. En dan wil hij heel snel de bal vooruit spelen. Maar dan twijfelt hij even. En dan zag je vooral dat er te weinig jongens al in de lopende beweging waren. Dus moest hij even op zijn stappen terugkeren. De Sheriff probeert door te zetten. Daar zit Anderlecht tussen. Kana op het middenveld. Sterk aan in het duel. Wint dat duel ook voor Hamar. En zo blijft Paarswit in balbezit. Met Kutsupias. Even vanuit stilstand. Niemand die de bal vraagt. Nu dan toch. Even tussen de lijnen door. Er moet wat meer beweging komen bij Anderlecht. En bij KV Mechelen is het opletten. Nu een goede loopactie in de rug van de Sheriff. Actie zoeken. 1 tegen 1. Nog altijd. Vrij doorzetten. Maar dan een goede defensieve actie van de Sheriff. Overname door Kana afgeblokt. Opgevangen nog. Zo blijft Paarswit in balbezit. We zitten bij Mamar. Dan weet u dat we ons aan de rechterkant van het terrein bevinden. De rechtsachter van Anderlecht. Die aan een goed seizoen bezig is. Ook nog jong. Heel wat jonge spelers bij Anderlecht. Heel wat nieuwkomers ook. Dus er zit wel wat talent en muziek in. Het moet alleen nog allemaal wat samentroepen. En van het tempo zal bij momenten de hoogte in moeten gaan. Afhaken van Bentayeb. Dit is vrij gedaan. Goed meegegeven met Antman. Antman, de voorzet. En dan Sikania, die wil wegdraaien en trappen. Dat wegdraaien, dat lukte. Maar trappen, dat lukte niet meer. Dus kan Mechelen opruimen. En dat doen ze best wel prima. En de bal naar voren zit door Miché. Sterk duel, wou ik zeggen, van Boersma. En dan krijgt hij de overtreding mee of wordt het gewoon een ingooi. Maar even kijken wat dat de scheidsrechter beslist heeft. Wel degelijk een vrije trap. Ook even onduidelijkheid bij KV Mechelen, want daar wouden ze ook een ingooi nemen. Maar wel degelijk dus een vrije trap. Ongeveer ter hoogte van de middenlijn. KV Mechelen moet wel gaan proberen om in die tweede helft wat meer kansen bij elkaar te voetballen. dan moet die passing snel en vooral zorgvuldig. En dit was een lastige pass. Kudu heeft heel wat moeite om die bal binnen te houden. Dat lukt uiteindelijk ook. En dan haalt hij er zelfs een overtreding uit. Dat was echt wat het maximaal haalbare. Overtreding gesignaleerd dus door de scheidsrechter, die een comfortabele avond heeft. Weinig moeilijke gevallen. Twee gele kaarten uitgedeeld voor Biancone. En dan ook al voor zijn vervangers zijn eerste interventie. Van de nieuwkomer bij Anderlecht leverde meteen een gele kaart. Nu een vrije trap voor KV Mechelen. Een bal die voor het doel gedropt gaat worden. Uiteraard altijd van Brederode voor de standaard situaties. Veel te lang onderweg. Slechte vrije trap. En u hoort het misschien ook aan het gefluit op het publiek. Dat is gewoon een gebrek aan concentratie. Snel uitgetrapt. De bedoeling is om de diepe man bij Anderlecht te bereiken. Wat Kozemans in gedachten had. Maar dat mislukt. En zo komt het heel snel terug. Maar dit is goed ertussen gezeten door Mamar. Die haalt die paas eruit. Van Brederode kan er niet bij. Wel vanuit stilstand voetballen. Dus ik denk niet dat er heel snel concreet doelgevaar zit aan te komen. En zo is deze tweede helft een beetje in hetzelfde bedje ziek als de eerste. Anderlecht heeft wel degelijk het balbezit. Maar het creëert er heel weinig kansen. En zo is nog altijd een 0-1 voorsprong bij KV Mechelen.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De kans dat er nog meer mensen in ons land besmet zijn met het West-Nijl-virus is groot. Maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van. Dat zegt het departement Zorg. Nu er wellicht 5 mensen besmet zijn geraakt in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen. 80% van de mensen voelt er niets van. Maar het kan gevaarlijk zijn als je een zwakke gezondheid hebt. En er is geen vaccin, zegt Carine Moijkens van het departement Zorg.
8: Nee, wanneer mensen ziek worden, dan gaan wij ze uiteraard behandelen voor de ziekte die ze hebben. De zwaarste problematiek, de neurologische, kan bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking zijn. Dan gaan we die uiteraard wel laten behandelen. Zeker 's avonds, bij valavond, bij schemering, komen die muggen naar buiten. Draag lange mouwen, bescherm u eventueel met een bepaald product. Wees alert op dat er een besmette mug kan rondvliegen in uw buurt en u inderdaad kan steken.
7: Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte juni maand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen, die voor het bestuiven van fruitbloesems belangrijk zijn. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
9: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten, die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen, en bladluizen vinden we ook niet leuk, en die dragen ook bij aan

0: Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen. En die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
1: En volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. Sport in Canada heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde hij het voor de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Het hoogtepunt is het WK over twee weken. In de hoogste voetbalklasse ontvangt KV Mechelen Anderlecht de nummer 15 tegen de nummer 11 in de stand. Glenn Martens in de tweede helft. Hoe staat het daar?
2: Nog altijd 0-1 voor Anderlecht na een teleurstellende eerste helft waarin dat Paarswit echt wel de bal kreeg van KV Mechelen. Er iets te weinig mee deed, weinig concreet doelgevaar kon creëren tot het einde van die eerste helft. Dan was er plots een versnelling bij Paarswit en fraai afgewerkt door Bente Jepp. Goed voor de 0-1. KV Mechelen is offensief onmondig, ook in het begin van die tweede helft. Anderlecht krijgt opnieuw de bal van de thuisploeg, maar opnieuw net als in die eerste helft is het moeilijk om tot kansen te komen. En zo na een uur voetballen dus de 0-1 voorsprong voor Anderlecht op het veld van KV Mechelen.
1: Dank je, Glenn. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In een tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Badkamerrenovatie?
4: Stijlhaard.
5: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer. Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
6: Sportza.
3: Met Evelien de Bakker.
7: Straks volgen de wedstrijd verder van KV Mechelen tegen Anderlecht. En we kijken uit naar de reactie van onze Remco Evenepoel, die meteen raak heeft geschoten in de grote prijs van Quebec in Canada. Hele goeie avond, fijn dat je bent.

0: vrouwtje met geen remmen. We gaan terug naar KV Mechelen. Anderlecht. Anderlecht aan het domineren met 1 doelpunt, 3 punten. Voorlopig zeer voorzichtig veilig gesteld, Glenn. Maar gaat het ook bijgehouden kunnen worden? Dat is de vraag natuurlijk.
1: Ja, domineren is misschien een groot woord, want KV Mechelen is nu wel aan het opzetten met enkele corners. Ook nu weer eentje, omdat de bal via de benen van Kutsupias over de achterlijn.

En gaat van Brederode met de actie. Het zal toch van hem moeten komen als de dreiging moet zijn langs de zijde van KV Mechelen. Dat begon met de goede stiel van Hamar. Iets te lichtzinnig. Balver is ook bij Anderlecht. En dan de actie van Brederode. De goede tackle nog wel van Koutsoupias. En zo dus een hoekschop iets voorbij het uur Anderlecht. Dat Hoek heel weinig doet in die tweede helft. Corner kort genomen met Praat. Van Brederode. Van Brederode trappen. Afgeblokt. En dat wordt een ingooi. Weliswaar nog heel diep op de helft van Paarswit. Dus even een periode van iets meer druk voor KV Mechelen. Praat tegen zijn ex-club. Vroeger kon hij vanuit een offensieve positie toch heel vaak goede passes versturen. Trapte ook regelmatig. Daarnet zagen we op onze monitor nog een beeld van het doelpunt van Dennis Praat in het Jan Breidenstadion tegen Club Brugge. Trappen op doel, dat hebben we hier bij KV Mechelen toch nog niet al te vaak zien doen. Het zal misschien wel eens een keer mogen, want voetballend is het toch echt wel moeilijk om tot kansen te komen. Anderlecht staat defensief best wel oké. Okay. Marijnissen, de centrale verdediger tegenover Augustinsson. En dat is een ingooi, zo doet hij teken. Want hij heeft die bal tegen de borst gekregen. De linksachter van Anderlecht is Zweed. Een van de oudere spelers, 32 is hij. En het is toch ook al goed aan zijn vierde jaar bij Anderlecht. Maar heel vaak blessure deed de voorbije drie seizoenen. Zo had telkens de helft gemist met een blessure. De ingooi genomen, maar dat is miscommunicatie. En dan wordt dat toch een hoekschop, ja. Dan zat er iemand van Anderlecht tussen. Dan hadden ze bij KV Mechelen ook niet helemaal zo in de smiezen. Het leek eerder alsof dat Boersma die bal niet goed kon controleren. Maar kijk, een hoekschop is het deel. En dus dat betekent dat Van Brederode even de oversteek mag maken. Weer van over die rechterkant. KV Mechelen dat in de tweede helft richting de fanatiekere aanhang voetbalt. Anderlecht voetbalt in de tweede periode richting de meegereisde supporters. Die zitten wel niet achter het doel aan de linkerkant, maar toch. Het zal toch iets meer vocale steun zijn aan die kant. Daar is de hoekschop. Over alles en iedereen heen. Misschien een poging. Nee, opnieuw de boeken droppen. Bal blijft hangen. Wegwerken van Augustinsson. Maar die trapt vooral in de lucht. Hetzelfde nu. Maar Reinissen, die zet hem ook over. Even minder controles. Als hij die bal goed raakt, kan het gevaarlijk zijn. De voorzet. Wegwerken bij Anderlecht. Maar het is nu wel KV Mechelen. Voor de afvallende bal kan opnemen. En dus Paarswit even in de verdrukking. Kudu. Opzij spelen. Eerthuizen. Wie vraagt de bal? Centraal. Veel jongens van KV Mechelen nog voorin. Geopend over de linkerkant, dat was de bedoeling. Maar goed eruit gehaald door Mamar. Goeie actie. De loopactie en dan de tackle. En wordt dat dan ook weer ingooi. En die bal blijft steken op de lijn. Met zijn drieën nu. Eén speler van André, drie van KV Mechelen. Bikkeren. Dit is de strijd die ze willen. Dit is een overtreding van Mamar. Maar toch wel een strikfout. Hij is het er niet mee eens. Ja, wel met die fout waarschijnlijk. Maar hij vond dat er eerder al een fout op hem werd begaan. Een keer kijken. Het was een aanname met de borst. En dan kreeg je drie mensen bij zich. Ontweek eerst nog de goede tackle. Door een tweede instantie Hamar. Zo bleef die bal dan hangen op de zijlijn. En uiteindelijk ging hij dan zelf even aan het uitjagen. Een vrije trap dus genomen. Maar dit is wat ze willen zien achter de kazerne. Bloed, zweet en tranen. Kudu met de voorzet. Weggekopt. Makkelijk wegkoppen eigenlijk ook door Augustinsson. Duelleren nu met Winkler. Winkler verliest dat duel en zo blijft KV Mechelen in balbezit. Maar dit is heel kort gespeeld en dit is gevaarlijk. En vooral heel goed meegespeeld door Miras. Moest daar eerder op de bal zijn dan Bentayeb. Van der Zat die een vrije baan richting doen. Bal blijft voorgaan. Daar is KV Mechelen nu. Lage voorzet, maar dat is een slechte optie. Er waren drie jongens voor de bal, maar kostte dan voor hem achteruit te leggen. En oké, er was inderdaad de infiltrerende de Sheriff. Maar die had wel twee spelers van Anderlecht bij zich. Bijna onmogelijk te bereiken, dat bleek ook. En wat is er nu aan de hand? Een hoekschop voor Anderlecht. En dan moet hij opnieuw genomen worden. De bal lag niet stil. Even toch iets meer animo in deze wedstrijd. Dat hebben we nodig. Want het is toch lange tijd een zeer steriele wedstrijd geweest. Met weliswaar veel balbezit voor Anderlecht. Maar iets te traag tempo. Te weinig creativiteit. Te weinig lopende mensen. Oké, dan was die goede aanval over de linkerkant op het einde. Die resulteerde in een doelpunt. Maar voor de rest toch bijna het grote niets. KV Mechelen nu. Met een hoekschop. Gaat het komen van een standaard situatie. Net zoals daarnet 1-2 met Dennis Praat. Daar is de voorzet. Iedereen onder de bal door. Boersma ook. Dat was gevaarlijk. Overname nu. Afgeblokt. Blijft er hangen. Appel voor handspel. Maar dat was zeker geen handspel van Koutsoupias. Dus het wegwerken dat is helemaal reglementair gebeurd. Duelleren tussen Bentayeb en Dennis Praat. En dan komt KV Mechelen daar andermaal als winnaar uit. Ja, ze hebben het even moeilijker nu. Niet dat KV Mechelen grote kansen bij elkaar voetbalt. Dat niet. Maar er is druk, er is schoen. En vooral, er worden ballen in de 16 gepompt. Voorlopig zonder al te veel dreiging. Maar je moet toch maar het geluk hebben. KV Mechelen zijnde dat die bal één keer goed valt. En dan kan Anderlecht van vooraf aan beginnen. Zover zijn we voor alle duidelijkheid nog niet. Boersma weer een duel verloren. Dat gebeurt toch net iets te vaak. Hij is nogthans vrij groot en stevig. Dus dat zou hij iets beter moeten doen.
Daarna onder die bal door. En dan hier het stevige por in de rug van Koetse Pias. Ja, dat is inderdaad een overtreding van Marsa. Dat heeft de scheidsrechter goed opgemerkt. En dat kan pijn doen. Een kleine por in de onderrug. In een duel. Ook daar, ja, hij draait zich. Dus geen kwaad opzet. Maar goed, kwaad opzet of niet. Als je zo een elleboog in de rug krijgt. Dat komt zeker niet fraai aan. En nu krijgen we een beeld in de herhaling. En dan zien we dat het heel goed verdedigen was. Hetgeen dat Miras deed. Moest daar echt ver uitkomen. Heel goed opgelet. Zag dat hij echt eerder op die bal moest zijn dan Bentayeb. Want daar ging het plots snel. En intussen staan er wat jongens klaar bij Anderlecht om erin te komen. We zien een drietal klaarstaan. Dus zometeen heel wat positiewissels die de trainer Vito Bruno wil gaan doorvoeren. Of enfin, positiewissels op zijn minst. Nieuwe namen in het terrein. En hopelijk zorgt dat voor wat meer schoen. Deze aanval toch maar even volgen. Met Koetsu Pias. Legt hem achteruit. En dan is dat vragen om een overtreding wat te doen bij Anderlecht. Bentayeb opzij leggen. Een schot nu. En dat is niet veel naast hoor. En is die bal onderweg nog aangeraakt. Dat is alleszins hetgeen dat Augustinsson zegt. Hij is de man die naar doel kon trappen. Nog een keer kijken naar die fase. Eerst was het de voorzet. En dan het wegdraaien van Sikan. Die vraagt dan een overtreding. Krijgt hij niet. Goed doortikken van Bentayeb. En dan een goede poging van de linksachter. Kon hem niet kadreren als dat wel het geval was. Dan ging hij richting de kruising. Want die bal die vertrok goed. Maar uiteindelijk toch naast de doel van Miras en zo. Dus geen 2-0-2. Wel nog altijd 0-1 voor Anderlecht. Voetballen nog ruim 20 minuten. Sportza.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. Boogie's in my soul van Chaka Khan en Snoop Dogg. En die laatste trouwens, die heeft ondertussen een vacature online gezet als ijsjesproever. Dus als je groepen voelt, ga er gerust naartoe. Maar goed, we gaan eerst terug naar achter de kazerne. KV Mechelen tegen Anderlecht. Anderlecht nog altijd die zuinige voorsprong van 0-1 op het scorebord. Maar het tempo is toch al iets hoger, Glenn?
2: Er zit vooral wat meer schwung in deze wedstrijd. De balcirculatie is zeker nog niet echt zuiver te noemen. Daardoor ook heel weinig kansen in deze wedstrijd. Nu dubbele wissel doorgevoerd door Fred van der Biest. Onder andere Benito Raman zien we daar staan beneden om erin te komen. En even kijken wie dat er nu allemaal uitgaat. Is de chef, die gaat er alleszins uit. En dan krijgen we een nieuwkomer, Benito Raman met het nummer 14. Dat is al een eerste wissel en ook Antonio Bill komt erin met het nummer 29. Dus dubbele wissel langs de zijde van de thuisploeg. Drie dubbele wissel daarnet doorgevoerd door Vito Bruno. Even toch maar meegeven, Koutsoupias de Griek. Sterke wedstrijd gespeeld. Belangrijk ook bij dat openingsdoelpunt vervangen door Aman. Een van de nieuwkomers, een van de vele nieuwkomers trouwens bij Paarswit de Greef. Dan is geen nieuwkomer erin gekomen voor Sikan. En Antman die is ook vervangen. Asgaard, ook dat is een nieuwkomer. Is erbij gekomen. En dus in totaal 5 wissels de jongste minuten. Kijken wat dat voor effect gaat hebben op het vervolg van deze wedstrijd. Waarin dat Anderlecht, net als in die eerste helft, het merendeel van het balbezit heeft. Percentage wel wat gezakt. Nog 70% balbezit voor de bezoekers. Maar ze doen er iets te weinig mee. En zolang het 0-1 blijft, kan er altijd iets gebeuren. Zoals nu misschien met de voorzet. En dan de deviatie en de save die nodig is van Colin Kozemans. Daar is KV Mechelen dan een eerste echte keer in deze wedstrijd. Een beetje zoals Anderlecht het daar straks deed. Snel voetballen met korte combinaties en één tijd doortikken. Oké, nu was er wel nog even de loopactie van Miché. Maar de voorzet die was wel degelijk prima. En dan goed opgedoken. Voor zijn man gekomen ook voor het Petro. Uitstekend gedaan door Boersma. En de save van Kozemans die was nodig. Was ook wel een maakbare bal. Want vrij centraal op de doelman van Anderlecht. Maar kijk. Daar is KV Mechelen dan toch een keer. Een hoekschop is nog het vervolg. Bal lang onderweg. Doorkoppen opgevangen over de linkerkant. Meteen voorzetten. Nee, even met de bal lopen. Achteruit leggen. Benito Raman een eerste keer aan de bal. Ja, probeerde dan binnen door te spelen. Krijgt hem terug. Via de benen van een paars-witte speler. En dan nu wel de bal over de zijlijn laten lopen. Dat was misschien nog wel verstandig. Om zo toch even wat rust te krijgen. En de jongens wat in positie te krijgen ook. Combineren nu over de linkerkant met Marsa. De voorzet met zijn rechtervoet. Kozemans moet komen. Kozemans komt, maar heeft niet en heeft hij nu uiteindelijk wel. Nou, ook dat was even toch de adem inhouden wat ze deden. Zowel voor de supporters van Anderlecht als die van KV Mechelen. Hij kwam en dan was er tegelijkertijd ook een luchtduel waardoor hij de bal even loste. En in twee tijden kon hij de bal dan toch gewoon oprapen. Bleef er wel rustig bij, Colin Kozemans. Dat moet je hem nageven. Maar je voelt dat KV Mechelen zijn kansen aan het ruiken is. Dat ze voelen dat deze wedstrijd nog niet afgelopen moet zijn. Integendeel, één doelpunt is speelbaar. Daar is Aman, ook hij een eerste keer aan de bal. Even rond zijn as draaien, opzij breed spelen. Krijgt de bal terug. Waar zijn de lopende mensen? Wie vraagt de bal? Wie komt in de bal? Nu, centraal, met Asgard. En dan openen op de rechterkant. Nog altijd Winkler. De Duitser zijn eerste basisplaats. Mag hij de wedstrijd volmaken? Het heeft er zo langzamerhand wel alle schijn van. Hoewel, er zijn nog 2 wissels door te voeren. Nee, eentje nog maar natuurlijk, want we hebben al een wissel gehad in de eerste helft. Nu 3 wissels. Dat betekent dat er nog 1 wissel overblijft voor Vito Bruno om het slot van deze wedstrijd vol te maken. En we voetballen toch nog 13 minuten plus de toegevoegde tijd. Marco Canna neemt die vrije trap snel. Iets te snel, want meteen balverlies bij Anderlecht. En dan de overtreding, die vragen ze alleszins bij Paarswit. En daar gaat de scheidsrechter nu ook op in. Overtreding van Winkler. Ja, hij moest daar even toch zijn voetje laten hangen. En dat was Koudou die hij daarmee torpedeerde om die tegenaanval eruit te houden. En dat vindt Fred van der Biest op zijn minst een gele kaart. Wordt vuurrood. Is echt bijzonder boos, Fred van der Biest. De derde keer al dat hij dat doet. Ja, er zijn wel wat meer overtredingen in deze fase van de wedstrijd. Maar dat is uiteraard ook wel logisch. Omdat we richting Monitime aan het gaan zijn. En het gaat toch om belangrijke punten voor Anderlecht. Uiteraard om het op te schuiven in het klassement. Oké, alle andere ploegen moeten nog komen. En KV Mechelen, ja, dat gaat als ze dan naar beneden moeten kijken. Misschien kan er wel een andere ploeg overheen gaan. De voorzet komt nu. Raman zoeken, die gaat onder de bal door. Sprinten even, om die bal binnen te houden. Dat lukt nog, opgevangen aan de rechterkant. Miché, actie, 1 man voorbij. De tweede, dat lukt niet. Want de Greef stond op de weg. Die doet zijn defensieve taken naar behoren. Zet de bal over de zijlijn en ingooien. Miché doet het zelf. Belman in de buurt. Kan hem ook achteruit ingooien. Tot bij Marijnissen. Waar gaat het naartoe gaan? Het is naar de inloper. Krijgt de bal meteen teruggespeeld. Door het tikken van Benito Ramon. Maar dan. Dit is even combineren op een korte ruimte met veel volk. De voorzet van Ramon moet komen. Die komt ook, maar wordt eruit gehaald. Ingooi. Net geen hoekschop. Het scheelt een metertje of twee. En KV Mechelen dat nu echt wel blijft voetballen op die helft. Goeie actie van Brederode. Achteruit gelegd en dan weer een poging. Maar opnieuw de save die nodig is van Colin Kozemans. Opnieuw een maakbare bal. Maar opnieuw een versnelling. Goeie actie van Brederode. En dan Bill Antonio in de korte hoek. En dan was Kozemans daar tijdig bij. Om die bal opnieuw uit zijn doel te houden. Maar toch al twee keer KV Mechelen in de jongste minuten. Weer kort genomen. Dat is een bekend recept. Van Brederode praten. Voorzet van Brederode. Opgevangen nog aan de linkerkant met Koudou. Even voorgeven, inderdaad. Wegkoppen nu centraal achterin. Goed defensief werk bij Anderlecht, dat is nodig. Was ook niet zo evident om die bal daar weg te koppen. Want drie jongens van KV Mechelen in de buurt van Asgard. Maar kijk, hij weet zijn defensieve taken zich daar goed van te kwijnen. En opnieuw een overtreding. En dat is dan een gele kaart dit keer. Het was al een tijdje geleden dat we nog een gele kaart te zien hebben gekregen. Dit keer is het er eentje voor KV Mechelen. Op hun beurt er een aanval uitgehaald. Twee gele kaarten er straks al gezien. Eentje voor Biancone. Dat zeiden we al. Die is in de eerste helft nog gewisseld. Door Oma Bamidele. Andrew. Waarschijnlijk moeten we dat echt wel op zijn Engels uitspreken. Maar dat is een moeilijke naam alleszins. We gaan hem voorlopig even voor het vervolg van deze wedstrijd Andrew noemen. Hamar is trouwens de man die een gele kaart heeft gekregen. Even aanduiden. Want het kan in het slot van de wedstrijd toch nog wel wat verschil maken. Als het allemaal iets intenser wordt. Voorzet nu, doornemen. Maar goede defensieve tackle nog. Plotse versnelling, diepe bal uit het niets verstuurd. En dan een goed duel, goed defensief werk ook. Het was daar Winkler die goed opdook. En dan perfect die tackle nog bij KV Mechelen. Want het was een zeer goede loopactie. Beetje verrassend, maar vooral zeer goed mee verdedigd bij Mechelen. En dan die bal eruit gehaald. Uitstekend defensief werk van Koudou. En dan heeft hij echt wel al een betere wedstrijd gespeeld dan vorige week. Ook hij deelde in de malaise. Maar hier had hij echt ogen in zijn rug en vooral het meelopen en op het juiste moment in die tackle gaan. Heel gevaarlijk om daar een penalty te veroorzaken, maar het deed het uitstekend. Hoekschop wel nog voor Anderlecht. En dat is een zeer, zeer slechte bal, want die gaat zo over de zijlijn. En dus ingooien voor KV Mechelen. Nee, dat is niet de beste hoekschop die hij in zijn carrière al getrapt zal hebben. 10 minuten nog, nog een wissel bij KV Mechelen. We zullen die nog maar even meegeven. Wie dat er gaat uitkomen en wie dat er gaat inkomen. Want ook Fred van der Biest die wil nu zijn laatste troefkaarten op tafel gaan gooien. Om het slot van deze wedstrijd vol te maken. Eerthuizen, Boersma, dat zijn de jongens die naar de kant worden gehaald. De Nederlanders dus, een van de vele Nederlanders. Ze staan er nog altijd op het terrein. Van Mervenne en een Bassie, dat zijn de vervangers van Mervenne. Vorige week zeer moeilijke wedstrijd. Wat kan hij vandaag? Dat gaan we meemaken in de laatste minuten van deze wedstrijd. Die zijn intussen ingegaan. Ja, de laatste 10 minuten. Plus wat er nog gaat bijkomen. De voorsprong van Anderlecht staat er op het bord. Maar die is wel klein. En dit is wel een overtreding die ook een gele kaart moet zijn. Ja, inderdaad. Protest toch wel van Petro. Maar dit is gewoon een gele kaart. Dit is niet meelopen. Nee, dit is echt wel degelijk de tegenaanval eruit halen. En Van der Biest die gaat aangeven dat dit de vierde keer is. Nee, dit is even, toch even naar zijn eigen spelers. Een keer kijken naar wat er precies gebeurde. Het was een Bassie, de jongen die er is ingekomen. En die werd daar even tegen de grond gewerkt door Petro. Slimme overtreding, dat wel. En de gele kaart die pakte er wellicht met plezier bij. 29 jaar is hij. Ook een van de zomertransfers van Elche uit Spanje. En hij heeft wat ervaring en hij weet, hier moet ik echt wel ingrijpen. Benito Ramon, snel aangespeeld, de voorzet. Onder de bal door Kozemans en dan aan de verste paal wordt hij overgekopt. Oeh, dit was de kans misschien wel voor KV Mechelen om langs zij te komen. Snel gevoetbald, alweer snel gevoetbald, die aanname. Dan de voorzet en dan de kopbal van Mervenne met de voorzet. En dan Marijnissen die een niet te missen kopbal onbenut laat. Nog een keer kijken, snel gevoetbald. Van Mervenne aannemen, snel voorgeven. En dan aan de verste paal was hij misschien wat verrast. Het is een centrale verdediger. Geen veelscorer natuurlijk, lukt Marijnissen. En hij kopt de bal naast het doel. Maar zo zie je maar, telkens als het iets sneller gaat in één tijd, dan krijgen ze doelgevaar gecreëerd. Zowel bij Anderlecht als bij KV Mechelen. Dus laat dat het advies zijn voor het slot van die eerste helft. Iets sneller voetballen. En dan komen die kansen en misschien ook nog wel wat doelpunten in het slot van deze wedstrijd. Tussen nog 7 minuten tussen KV Mechelen en Anderlecht 0-1. Radio 1.

0: Alicia Keys met You Don't Know My Name. We gaan naar het slot van KV Mechelen. Anderlecht, gaat er nog een doelpunt vallen of neemt Anderlecht de 3 punten mee naar huis? We gaan het meevolgen met Glenn.
1: En een hoekschop nog voor Anderlecht in minuut 89. Anderlecht dat de jongste minuten dus een paar keer ontsnapt is aan een gelijkmaker. Goede invalbeurs van Ben Antonio bij KV Mechelen. Die toch 2 keer bij een grote fase betrokken was. 1 keer met dat schot waar dat Kozemans redding op moest brengen. En dan eerder was er ook die combinatie samen met Benito Raman. En dan die voorzet tot bij Boesma. En die kon dan wel afwerken, maar niet goed genoeg. Want Kozemans in zijn weg, daar is die hoekschop. Blijft daar even hangen en dan een overtreding gesignaleerd door de scheidsrechter. Dus KV Mechelen dat weer kan gaan opschuiven in wat stilaan bijna de toegevoegde tijd gaat zijn. En de tijd om nog gelijk te maken, die begint te krimpen. En op basis van die tweede helft, en zeker het laatste, laten we zeggen, gedeelte van die tweede helft, verdienen ze misschien wel een gelijkmaker. Want Anderlecht gedurende langere periodes de controle gehad, heel veel balbezit, niet al te veel dreiging. Die versnelling in de eerste helft, dat doelpunt. Tweede helft, ja, toch echt niet zo heel veel grote kansen gecreëerd. Er was bijna een slordig balverlies bij KV Mechelen. Maar goed opletten van een doelman, en daar is Mechelen nog een keer. Opnieuw over de rechterkant. De voorzet eruit gehaald door Aman. Ingooi, wat zeg ik, corner voor KV Mechelen. Dus we zitten intussen in die toegevoegde tijd. 4 minuten komen erbij. 4 minuten moet Anderlecht proberen stand te houden. Om toch die 3 punten over de streep te trekken. En ze hebben die nodig, die 3 punten. Dat mag duidelijk zijn. 1 doelpunt gemaakt voorlopig. Dat is opnieuw niet superveel, maar toch. Hoekschop vrij lang onderweg. Opgevangen aan de linkerkant. Meteen voorgeven, dat is het beste plan. Dat gebeurt ook. En daar is Kozemans. Dit keer laat hij zich niet verrassen. Daar straks ging hij dus onder die bal door. En was er bijna Marijnissen die kon scoren. Maar dan was er gelukkig voor Anderlecht nog Andrew. Die daar in de weg stond. Waardoor hij niet echt helemaal bij de bal kon. Anders had hij hem maar binnen te duwen. Ik dacht in eerste instantie dat hij die bal nog lichtjes gedevieerd had. Maar kwam er uiteindelijk, zo zagen we in de herhaling, niet aan. En dus geen gelijkmaker. Ook niet op die eerdere pogingen. Want daar waren reddingen van Kozemans. Zeker niet de moeilijkste reddingen uit zijn carrière. Maar goed, je moet ze toch maar doen. Kan KV Mechelen nog iets in het slot van deze wedstrijd? Tegen Stondaren lukte het om terug te keren uit een achterstand. Die situatie die was schijnender. Het is wel heel goed verdedigd hoor, van Aman. En het levert zelfs balbezit op met Mamar. Maar die duwt de bal te ver van de voet. De tackle is ook slordig bij Mechelen. Dus kan Mamar overal erover. En dan wordt hij door 2 spelers van KV Mechelen tegen de grond geduwd. Het publiek is het er niet mee eens. Hamar ook niet. Maar het is wel degelijk een overtreding. Weinig oog voor de bal. Alleen voor de man. Dit is puur de aanval stilleggen, hetgeen dat Hamar deed. En dat is inderdaad een overtreding. Ja, hij draait zich weg, maar zet ook wel zijn lichaam. Dus wat dat betreft zeker wel een overtreding. Niet al te erg, maar wel terecht gefloten. En dus na tijdswinst veranderd, zou je kunnen zeggen. Want dat levert toch weer enkele seconden op. We zitten intussen al in minuut 92. Gaat Anderlecht eindelijk nog een keer winnen op verplaatsing? Dat lukte niet op het veld van Union. 3-0 nederlaag. Dat lukte niet op het veld van SK Bever. 1-0 nederlaag. Voorlopig wel op het veld van KV Mechelen. 0-1, maar de marge blijft klein. Alleen de tijd die nog op de klok staat, dat is ook niet meer een grote getale. Dus wat dat betreft speelt het in het voordeel van Paars-Wit. En gaan ze van 7 naar 10 punten. En kunnen ze voorlopig althans een paar posities opschuiven. Diepe bal versturen richting Raman. Eruit gehaald bij Anderlecht. Ingooi snel genomen. Het zal stilaan moeten gebeuren. Wat jongens voor de box krijgen. Balletje binnendoor de achterlijn halen. En dan vragen ze een overtreding. En dan grijpt hij meteen weg. Fred van der Wiest die springt bijna uit zijn vel. Ja, het was een duel. Dat gaan we moeten bekijken in de herhaling. Hij is razend. Alweer razend, Fred van der Wiest. En hij gaat dat even tegen de umpire zeggen. En ja, even een VAR-check. Dat zal er ongetwijfeld wel komen. Tenzij dat hij al gebeurd is. We hebben het nog niet op onze monitor gekregen. Het was een snelle aanval over de rechterkant. En dan gaat nu de scheidsrechter even naar de zijde. En gaat hij Fred van der Wiest een gele kaart geven. Ja, ja, hij gaat niet naar het scherm kijken. Hij geeft Fred van der Wiest een gele kaart. En er is zelfs geen sprake van een VAR-interventie. Ja, ik denk inderdaad dat het ook geen overtreding was. Dat het gewoon meelopen was. Maar goed, je gaat liggen. Niet onlogisch natuurlijk in deze fase. Dat je hoopt dat er dan nog een appel uit de kast valt. En inderdaad, we moeten voortvoetballen. Dus het was een aanval over de rechterkant. En dan leek het even alsof hij tegen de gevakte werd gewerkt. Maar iets te makkelijk gaan liggen. Uitrap intussen genomen. En de combinatie nu met Asgaard. Die kan, ja, scherpe hoek. Gaan afzetten, wou ik zeggen. Komt nu naar binnen. Trappen. Trapt alsnog. De beenveeg ook. En dan nu uiteindelijk gevlacht voor buitenspel. Halve minuut rest KV Mechelen nog. Dus wellicht snel een bal naar voren pompen. Dit is slim gedaan. Nu gaan we een keer kijken in de herhaling wat er precies aan de hand is. Het is alleszins Augustinsson. Ja, hij loopt gewoon mee. En dan eventjes heel lichtjes die arm laten hangen. Maar dat is veel te licht en veel te licht voor een strafschop. Nee, dat is terecht dat de scheidsrechter er daar niet op inging. Dat is geen strafschop, maar op zich wel logisch dat je daar gaat liggen in deze fase van de strijd. Schwalbe is het ook niet. Er is licht contact, maar een penalty krijg je daar niet voor. Intussen nog 3 seconden. De laatste aanval van KV Mechelen. Een bal naar voren zetten. Doorkoppen van Hamar. Opnieuw een bal in de box droppen. Is de bedoeling. De voorzet komt. Hoekschop nog voor KV Mechelen. Mag die nog genomen worden? Jazeker. Iedereen moet mee. Dus ook Miras. Dat teken doet Van der Biest nu. Met z'n allen nu in de 16. Voor de laatste bal die daar gedropt gaat worden in deze wedstrijd. Laatste kans voor KV Mechelen om niet achter te blijven. Met een 2 op 18 en die start volledig te missen. Voor Anderlecht het laatste moment van concentratie om die broodnodige zegen over de streep te trekken. Daar is de bal. En het doorkoppen blijft er even hangen. En dan wegwerken nu, eruit gezet. En dan gaat de scheidsrechter afblazen, denk ik. Nee, we mogen nog 1 keer komen. Althans, KV Mechelen mag dat. Met Van Brederode zet de bal in de box. Maar iedereen van KV Mechelen, althans de 4 jongens die daar stonden, stonden buitenspel. Maar het uitvoerballen van Anderlecht bijzonder slordig. En dan blijft die bal hangen. En dan maakt de scheidsrechter er nu een einde aan. Van der Biest gaat nog een keer fulmineren tegen de 4e scheidsrechter. Hij is het alleszins nog altijd niet eens met die fase van daarnet. Hij vond dat er daar een penalty was voor zijn ploeg. Maar dat leek me zeker en vast niet het geval. Ik denk dat Bill Antonio zelf ook wel zal toegeven straks dat hij daar iets te gemakkelijk ging liggen. En dat er ook geen strafschop was. Maar voor de rest moeten we wel zeggen, we hebben lange tijd een wedstrijd gekregen waar een Anderlecht de controle had. Het bal, dus het had niet al te veel kansen, maar vooral Mechelen zeer onmondig. Maar het laatste kwart van de wedstrijd was er dan toch die gekende sturm en drang hier achter de kazerne. Heeft dat heel veel grote kansen opgeleverd? Was dat waanzinnig goed voetbal? Nee, dat niet. Maar er was strijd, er was dreiging. Er waren reddingen van Colin Kozemans op het einde 2 keer. 1 keer op een poging van Bill Antonio. En dan ook nog op een andere poging waar hij goed op redding bracht op eentje van Borsma. Maar uiteindelijk mocht hij zich daar niet laten verrassen. De gewoon van Anderlecht. En dat deed hij ook niet. En zo wint Paarswit de opener van deze 6e speeldag. Zuinig op het veld van KV Mechelen. Gesprankeld heeft het zeker niet. Dat hadden ze misschien ook niet echt verwacht. Want er zijn veel nieuwe jongens gekomen. Er moet nog wat ingepast worden. En dan is het in deze fase van de competitie vooral belangrijk om de punten te pakken. En dat is hetgeen dat Anderlecht vandaag gedaan heeft. Ze winnen een moeizame wedstrijd achter de kazerne bij KV Mechelen met 0-1. Sportza.

0: in volle galop met Seven Horses in the Sky van de Pebbles. Een zuinige overwinning werd het voor Anderlecht op bezoek bij KV Mechelen. Maar de 3 punten zijn binnen en dat is natuurlijk het belangrijkste voor Paars-Wit. Dan gaan we terug naar Canada, want daar heeft Remco Evenepoel in de grote prijs van Quebec meteen zijn vorm getoond voor het wereldkampioenschap. Dat start over een kleine 2 weken. Eerst leek Evenepoel de trein gemist te hebben na een scherpe versnelling van de jonge Fransman Paul Seixas. Maar na een verschroeiende demarrage vanuit de buik van het peloton heeft Evenepoel de situatie kunnen rechtzetten. Uiteindelijk was er een kopgroep nog van 5 die hij beetje bij beetje kon uitdunnen om uiteindelijk een sprint adieu de beste kaarten op tafel te gooien. Hij kan niet anders dan tevreden zijn met deze start in Canada. Remco Evenepoel.
1: Ja, het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten, maar met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden.
2: Op welk moment denk je van, dit zet ik wel even naar mijn hand vandaag?
1: Vanaf het moment dat we 20 à 30 seconden hadden, dan wist ik dat het wel moeilijk was om echt korter te komen. Maar het was een lastige wedstrijd om mee te herbeginnen. Ik had het gevoel dat er heel veel jongens te vroeg wilden openen. En daardoor liet ik mijn bus een beetje... heb ik het wel van achter de schermen bekeken. Maar het was een heel lastige koers, zoals altijd hier. Maar ik denk wel de goede tactiek om een beetje afwachtend te koersen. En pas op een ronde of 3 van het einde echt zelf alles uit de kast te beginnen halen. Dus het was in orde.
2: En dan die sprint tegen Chicone, beschrijf die.
1: Ik had liever vanuit het wiel begonnen. Het was wind tegen, maar ik denk dat Chicone de kaart van zijn ploegmaat trok om niet meer mee te rijden. Dus daarom besloot ik ook om nog heel stevig door te trekken op de laatste keer. Laatste stukje van de steile klim. En dan aangegaan op 170 van de meter of zo. Dus ik had nog even het gevoel dat hij er... kon korter komen, maar ik denk eens dat hij echt in de wind kwam, voelde hij ook dat de wind best stevig tegenblies. Dus het was uiteindelijk nog mijn mooie voorsprong, denk ik, de sprint.
3: Dankjewel. Remco, aan de finish maak je een bepaald zegengebaar. Leg eens uit.
1: Ik wil eigenlijk iets nieuws, omdat het telefoontje is iets dat ik heb gekopieerd. En ik wilde iets doen dat nog niemand had gedaan. Dus heb ik er eigenlijk een maand tijd voor gehad om met Omi over te denken. En het is deze ochtend beslist. Dus bij deze kon ik het al eens oefenen. Ik weet niet of het er goed uitzag, maar...
3: Wat betekent het? Zit er een betekenis achter het gebaar?
1: Nee, daar moet ik zelf nog eens over nadenken wat de betekenis is. Maar ik heb het kunnen doen, dat is het leukste.
3: Ja. Het leek onderweg alsof je heel veel controle had. Ook Charmik zei... I was really suffering. Chicone zei van Remco was by far the strongest. Ervaarde je dat zelf ook, dat je die controle had?
1: Dat is moeilijk om te zeggen. Eerlijk gezegd had ik niet... het is echt een heel speciale wedstrijd. Het is heel explosief. En zoals ik zei, er zijn er veel echt vroeg binnen de koers willen openbreken. En dat kan altijd volledig als een boemerang terugschieten. Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk, dus het is heel tevreden.
4: Je hebt het zeker niet cadeau gekregen. Ook het was echt knokken voor elke seconde op een zeker moment. En dan brak de weerstand achterin.
1: Ja, dat is ook wat Klaas in het oortje altijd riep. Dat ik moest blijven gas geven. Omdat op een bepaald moment... ik denk dat ze nog met 10 man overschoten van achter of zo. Dus eens het terug richting 30 seconden ging, had het gevoel dat het binnen was. Dus we hebben echt wel 2 ronden volle gas moeten gaan om de voorsprong te behouden. Maar eens we de laatste 2 rondes ingingen, en zeker de laatste ronde was ik wel best zeker dat we het konden halen. Maar de overwinning was niet zeker. Het waren 2 sterke mede-compagnons die ik had. En Charmig wint een sprint in Dauphiné. Chicone is ook niet de eerste, de beste. Dus het was een mooie groep om mee te kunnen wegrijden. En ik ben gewoon tevreden dat ik het heb kunnen afmaken. Het was een hele moeilijke wedstrijd om te winnen. Maar hij staat toch mooi op Palmares. Sportza.

0: The Cure met Love Song. Daarnet volgden we de wedstrijd KV Mechelen-Anderlecht met 3 punten die zijn binnengehaald door Anderlecht. Het ging met 0-1 winnen op bezoek in Mechelen. Reactie vanuit het kamp van Anderlecht krijgen we van nieuwkomer Andrew Omobamidele bij DAZN.
1: Andrew Omobamidele, that's a mouthful for us. Can't be easy coming into a game like this. How are you holding up?
2: I'm good, I'm a bit tired. I'm proud of the team, you know. It's obviously the first time I played with the guys, and I felt in this sort of game they really stood up, the guys around me. You know, it's important when you go into a new team and you don't know the players fully. This kind of brings you closer when you're kind of fighting beside them, so no, I'm happy.
1: First half was, in terms of control, decent. Second half, maybe a bit too much of survival mode. How do you see it?
2: Sometimes it's like this. I think, like what you said, in the first half, we had control. But we knew what type of game it was going to be, what type of game they want to make it. And in football, there's going to be moments, especially sometimes when you're winning 1-0, it's dangerous, you know what I mean, even though you're winning the game. We knew they were going to throw bodies up, so you have to win games like this. These are the games that matter in the end of the season when you're counting the points.
1: You haven't been here for more than a week, I think. How is the group taking you in?
2: No, very good. I'm happy to be here. The lads are top. They're showing me everything. It's the first time in Belgium as well. But I'm enjoying it, and I hope this can continue. Very important game on Wednesday now against Lyon. So we need to be happy for today, but we need to move on to the next one.
1: If I may ask to round up, how does a 24-year-old defender who's worth 8 million euros and captain Strasbourg end up at Anderlecht? Why did you choose this project?
2: Because I could see it was growing, you know, and in football there's a lot of circumstances and a lot of things that kind of impact different stuff in different ways. But no, I'm here and I'm focused and I just want to do well and do my part.
1: Thank you.
0: Hij is moe na zijn wedstrijd, vertelde Andrew, maar vooral trots op het team. En de eerste keer dat ik met hen mag spelen, vertelt hij. Dat is natuurlijk belangrijk om met een nieuw team samen te werken. Dat brengt je dichter bij elkaar. In de eerste helft was er inderdaad controle. In de tweede helft werd het een stuk gevaarlijker. Maar het zijn deze wedstrijden die je absoluut moet winnen. De groep neemt hem heel goed op. Daar is hij heel tevreden mee. Hij is ook voor de eerste keer in België, maar hij geniet. En hij hoopt dat het op deze manier kan blijven verder gaan. Ze moeten blij zijn op dit moment, maar natuurlijk ook klaar zijn voor woensdag, want dan gaan ze in de Europa League het opnemen tegen Olympique Lyon. Laten we meteen de reactie erbij nemen bij KV Mechelen. Die krijgen we van Mike Eerthuizen bij DAZN.
1: Mike Eerthuizen, als verdediging mogen jullie vandaag op één moment na denk ik wel trots zijn.
3: Ah, dit is echt verschrikkelijk. Als je één kans tegenkrijgt in de 43 minuten en een goal, dat is echt een hele grote tegenslag, maar alsnog hebben we het goed opgepakt, denk ik. En wat een verschil met vorige week.
1: Ja, het is één moment, mag ik daar zeggen, dat jullie de eerste zone te laat sluiten?
3: Ik ging door aan de rechterkant. Iedereen pushte op eigenlijk. En er komt alsnog een voorzet. En ik weet niet wie er te laat was. Ik weet ook niet. Ik noem geen naam ook. Ik weet het niet. Lag hierin. Dus ja.
1: Jullie hebben deze week een gesprek gehad allemaal samen. Hoe heeft jullie dat dan geholpen om vandaag zowel sportief, maar vooral denk ik mentaal hier door te geraken?
3: Ja, het is gewoon nog een heel groot mentaal stuk. Koppen bij elkaar met het gesprek vooral. En ik denk dat je vandaag een groot verschil zag.
1: Ik vraag me wel af, ik heb vaak gezien bij stilstaande fase dat Simeon Miché als enige in restverdediging blijft. Wat is daar het advies? Want dat me wel een beetje verbaast.
3: Met standaard situaties, hè? Ja, we willen graag scoren. Dus ik denk zoveel mogelijk mensen mee. Ik denk dat we veel kopkracht hebben. Dus we moeten ook ergens wat uithalen natuurlijk.
1: Duidelijk, dankjewel. Sportza.

0: Tom Pintens met de oogst. En de oogst is ook binnen voor Remco Evenepoel daar in Canada en natuurlijk ook Anderlecht vanavond. Morgen zijn we terug met Sporza hier op Radio 1 vanaf 6 uur is dat. Met onder andere onze Red Dragons op het EK volleybal die het gaan opnemen tegen Finland. De finale van de US Open bij de vrouwen onder andere en ook voetbal.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Een wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen en die zijn belangrijk voor het bestuiven van fruitbloesems. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
5: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
4: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraal vlinder, te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. Sport in de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het verslag dat geef ik over een uurtje, dat is er nog niet. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen in Canada. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK wielrennen over 2 weken.
6: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen en uiteindelijk... Wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen, heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer, dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk, dus het is heel tevreden.
4: Het weer van achterhoog met opklaringen, kans op nevel en mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog, temperaturen tot 23 graden. Meer op VRT.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. Zij hebben toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
2: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl het er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
1: In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld en 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie er 1 in kritieke toestand is. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Sport in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Een verslag van Glenn Martens.
3: Een zuinige en vooral moeizame zege voor Anderlecht dat opnieuw niet sprankelde. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit, maar voetbalden te traag om echt gevaarlijk te zijn. 0-0 halfweg leek logisch tot Paarswit op slag van Ruspot versnelde en Bentayeb aan de eerste paal de 0-1 binnenduwde. Ook na de pauze leverde het vele balbezit van Anderlecht nauwelijks iets op. Mechelen bleef zo in de wedstrijd en kwam in het slot zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Kozeman stond pal. 0-1 dus, voor Anderlecht een broodnodige zege. KV Mechelen blijft met 2 op 18 hangen in de kelder van het klassement.
1: Ja, Anderlecht springt naar de 7e plaats. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
4: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. En zoals gezegd, drie punten het belangrijkste.
1: In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK over 2 weken.
5: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer.

0: Droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk mat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Zondag is het zwaar bewolkt met regen en buien en dan nog tot 21 graden. Zo vrijdag 11 september zit erop. Een goede nacht.
1: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
2: Compagnie Merkpoel.
3: Goedemorgen, ik bekijk het menu van vandaag en ik kan u zeggen, deze compagnie wordt lekker. We praten over de nieuwe Otto Lengi, over een schrijver met de grootste liefde voor chocolade. En ik zal u zeggen, mijn gast, dat is ook een pâté. Sven De Leijer zit hier bij mij. Welkom.

0: Back to Black van Amy Winehouse. Sven De Leijer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Compagnie Merkpoel.
3: Radio 1.
0: Sven, hoe is het met jou?
1: Heel goed eigenlijk.
0: Het moeten drukke weken geweest zijn, want jij bent sinds vorig weekend op tv met een gloednieuw programma.
1: Ja, het is druk, maar het time management gaat mij beter af dan ooit tevoren.
0: Een gerodeerde, ervaren mediamaker als jij, Sven. Ben je daar nog zenuwachtig voor zo'n nieuw programma?
1: Ja, absoluut. En

0: ik vind het mooi dat je zegt ervaren, maar ja, zo'n nieuw programma, het is niet dat je zo, of dat ik al 20 nieuwe programma's gemaakt heb, dus dat blijft toch altijd wel zo een nieuw kindje, waar dat je ja, heel hard op hoopt dat de mensen thuis het even leuk vinden als wij die het gemaakt hebben. Dus dat blijft altijd spannend.
1: Ik ben blij dat je er bent, want ik wil natuurlijk alles weten over dat nieuwe programma van je. We gaan iemands 110e verjaardag vieren. Postuum. We gaan een koffietje drinken met cartooniste Krostin. En ik hoop dat je ook al een klein hongertje hebt, want we gaan een paar gloednieuwe Ottolenghi gerechten proeven uit zijn nieuwe kookboek. Zie je dat allemaal zitten?
0: Absoluut.
1: Kijk, dat is prachtig. Dat is een heel erg mooi begin. Hier is al James Brown met Think.
2: Radio 1.

0: James Brown en Think. En als de challenge was, lukt het Linde Merkpoel om de leukste Sven van Vlaanderen in haar studio te krijgen? Dan is dat gelukt, ja.
1: Dank u.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Dag Sven de Leijer. Wat leuk om jou hier in mijn compagnie te hebben. En wat leuk om de komende weken mijn weekend met jou te kunnen afsluiten. Want vorige zondag zag ik dit op mijn televisie.
3: Pokalapki.
4: Pokalapki.
3: Pokalapki.
4: Pokalapki.
5: Timon denkt hier dat pokalap niet een soort broodje is, terwijl die mannen hem eigenlijk gewoon verbeterden. Dus ga heel zijn bestelling in de soep draaien.
3: Ik heb nu een pokalapki.
0: Je hoort hier Timon Verbeek op semi-vlotte wijze Pools spreken. Een taal die hij tot een half jaar geleden ongeveer 0,0 machtig was. Dat heeft alles te maken met Is het gelukt? Zo heet jouw nieuw programma, Sven. Voor mensen die het gemist hebben, wat voor een programma is het?
1: Begin dit jaar hebben wij 8 bekende mensen allemaal 2 geheime uitdagingen gegeven, waar dat zij een aantal maanden de tijd voor hadden om die uit te voeren. En nu komen die groep van 8, daarvan komen er telkens 3 op zondagavond bij ons in de studio. En zeggen die allemaal dat hun uitdaging is gelukt en de andere 2 moeten proberen in te schatten of dat effectief zo is.
0: Een beetje bluffpokeren.
1: Ja, inderdaad.
0: Het is een concept dat eigenlijk een beetje voorkomt uit jouw andere succesvolle tv-programma, de eindejaarshow Vrede op Aarde, klopt hè?
1: Ja, daar deden we in de chalet, waar we telkens elk jaar naartoe gaan, deden we een programmaatje voor VRT Max, heette de Chalet Challenges. En ja, dat was eigenlijk vergelijkbaar, daar kregen ze allemaal een opdracht die betrekking had op elkaar, en dat is iets dat ze in het geheim moesten doen. En wij vonden dat is iets dat komt van een vriendenweekend bij mij. Ik vond het altijd heel plezant om zo terug eens het kind te kunnen uithangen.
0: Je bedoelt jouw eigen privé vriendenweekend. Ja, Daar doe jij dat soort dingen.
1: Ja, dat is ooit een jaar of 5 geleden. Waren wij met een ganse hoop oud-scouts vrienden op weekend. Met alle vriendinnen erbij. En daar is zoiets ontstaan. En veel mensen zijn dan aan uur zijn dat kotsbeu. En ik blijf dat tot zondagavond loeihard spelen. En ik was eigenlijk al denk ik van zaterdagmiddag gewonnen. Maar toch bleef ik doordoen. En het is daar een beetje een variant op geworden die we dan in de chalet zijn beginnen spelen. En het was eerst zo, we was schroom dat we dat vroegen aan die deelnemers. Maar achteraf bleken die allemaal zo tof te vinden dat we dat jaar daarna teruggedaan hebben en zo een paar jaar. En dan ja, dachten we, tja, zit er nu niet meer in. En dat wouden we nu eens proberen.
0: Ben jij dat type, Sven, die altijd gewoon die scoutsleider zal blijven, die houdt van geheime plannetjes en de fopperij? Want het is wel een soort van rode draad door de dingen die jij maakt, voel ik soms.
1: Ja, dus ik ga dat niet tegenspreken. De kans is groot dat dat effectief zo is. Ik probeer wel al vaker een lange broek aan te doen dan vroeger. Maar voor de rest, ja, ik speel graag spelletjes en ik neem het leven niet te graag al te hard au sérieux, mezelf ook niet. Maar de dingen die ik doe, neem ik wel graag au sérieux. En dat is dit programma ook, dat is heel onnozel. Dat zijn vaak onnozele opdrachten, maar we nemen die extreem au sérieux. En we hopen dat de mensen dat dan tof vinden.
0: Ja, het toffe is dat jouw kandidaten, dat die het ook heel au sérieux hebben genomen.
1: Ja.
0: Want Timon en dat Pools bijvoorbeeld.
1: Onwaarschijnlijk.
0: Ik wist het niet, maar het is een van de moeilijkste talen ter wereld.
1: Ja, en hij zit binnenkort in Over de Oceaan, een programma waar dat ze de oceaan oversteken. En daar heeft hij dus dagen en nachten zitten oefenen zonder dat iemand wist wat hij aan het doen was.
0: Oh, wow.
1: Dus, ja, die mens heeft hem daar 300% in gesmeten. En dat is wel, wat is dat ook een beetje daarop geselecteerd? Mensen die zin hadden om blind in de put te springen, want ze wisten op voorhand uiteraard niet wat we gingen vragen. De deal was ook, ze mochten 1 ding zeggen dat ze absoluut niet wilden. Bijvoorbeeld, ik wil niet dat je mijn privé filmt of zo.
0: Uh-huh.
1: Dat soort dingen. Maar voor de rest hadden ze geen inspraak in de proeven of in de uitdagingen. Dus het was echt, zie het zitten. Ja, oké, dan moet ons vertrouwen.
0: Mm.
1: En dat hebben ze gedaan.
0: We zagen ook Birgit Aardgeert, die probeerde om 10 kilometer sneller te lopen dan Wart Lemmelijn.
1: Ja.
0: En we zagen diezelfde Wart Lemmelijn, die probeerde om een houten standbeeld te maken dat herkenbaar en overduidelijk Wart Lemmelijn was. Zitten er challenges bij uit deze of de komende afleveringen waarvan jij zegt van nee, dat zou je mij nooit mogen aandoen, dat zou ik nooit, nooit doen?
1: Bijvoorbeeld het Pools. Ja, ik zou het gewoon niet kunnen. Ik ben echt niet slim genoeg om dat, zeker op zo'n korte tijd, die Timon, die is daar echt mee weg, die kan een gesprek voeren, hè. Dat is ongelooflijk. Maar ja, dat zou ik sowieso niet kunnen. Ik ben absoluut geen talenknobbel. Ik denk, als ik in deze opdracht, of deze aflevering moeten kiezen, dan denk ik dat ik veiligheidshalve die van Wart had moeten kiezen, want 10 kilometer lopen is ook al niet mijn sterkste kant.
0: Nee, maar ik zie jou eigenlijk ook niet aan de slag gaan met een kettingzaag. Sorry dat ik het zeg.
1: Nee, want ik denk van mijn eigen dat ik een goede kampeerder ben, maar ik heb al van 2 vingers een stuk afgehakt en dan een keer een stuk ingesneden. Dus ja, eigenlijk, ik ben echt niet zo goed.
0: Nee, matig.
1: Matig, ja. Maar er zijn zowel... Ja, ik vind het veel leuker om opdrachten te bedenken voor anderen dan ze zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld, voor een van de uitdagingen moet Annemie Struijf, moest die leren zakken rollen. En op zich is dat iets...
0: Amai!
1: Wat, ja.
0: Oh, zou zij ook zeker en vast zeggen, amai!
1: Ja, maar dus dat is iets wat ik op zich wel graag zou kunnen, maar ik zou dat nooit niet durven. En ik zou ook zo ongevraagd aan mensen hun lichaam komen. Ik zou het niet...
0: Bent te beleefd.
1: En ik heb gewoon veel te veel schaamte.
0: Ja. Sven, je zit hier in het Radio 1 cultuurprogramma, De Compagnie. Ja. Dus ik ben blij dat jij je binnenkort ook gaat bezighouden met cultureel erfgoed.
1: Ah?
0: Ja, blokken, hè.
1: Ah!
0: Toch?
1: Ja.
0: Je gaat blokken presenteren, toch wel ja, Vlaams erfgoed, zo durf ik het gerust noemen.
1: Ja, en...
0: Heb je er zin in? Vanaf wanneer is het eigenlijk?
1: Het is pas vanaf september volgend jaar. Mm-hmm. Dus het is nog een volledig jaar. Dus we kunnen eerst nog een jaar van de Ben genieten. Ik heb er mega veel zin in. Dat is iets wat ik al heel lang zeg, dat ik dat graag wil doen.
0: Maar ja, ik wist dat niet. Dat is kei schattig. Jij bent daar al super lang openlijk voor aan het solliciteren.
1: Ja, maar ik was ook zo ver. Want ik zei dat vroeger wel eens, maar altijd, ik had dan schrik van... Oei, mensen gaan denken, die wil een Ben zijn plaats afpakken. Helemaal niet. Maar ze vroegen mij vaak, wat wil je nog doen? En dat is iets... Ja, ik ben in tv gerold als publieksopwarmer. En ik ben heel graag in een tv-studio. Dat is mijn living. Ik heb daar jaren, dag en nacht in vertoefd. De laatste jaren wat minder, omdat ik veel programma's aan het maken ben. En dan zit je veel aan een bureau, een programma te bedenken. Dus ik heb altijd gezegd, ik mis veel in een tv-studio zijn. En iets zoals Blokken, wat een ijzersterk format is, waar elke dag 2 gewone mensen langskomen, die dat een spelletje spelen. Op zich is dat al goed. En als presentator kun je dan maar je best doen om dat hier en daar nog wat grappiger te maken. Maar dat hoeft niet. Als het gewoon dat spel is, is dat ook al goed.
0: Het is een ambacht bijna.
1: Ja.
0: Blokken presenteren. Een televisieambacht.
1: En ik denk dat ik mij daar heel goed mee ga amuseren.
0: Zalig. Jouw droomjob. Ik ben blij voor jou. En dan ook nog eens Vrede op Aarde presenteren dit najaar. De 10e jubileumeditie. Ja. Jij klinkt als de meest druk bezette man in tv-land, Sven.
1: Ja, dat
0: mag, hè?
1: Ja, nee, ja, ik ben...
0: Je doet het graag, hè? Het mag, hè?
1: Wel, ik doe het supergraag en ik denk dat het voordeel is dat ik al wat ouder ben. Dat ik heb in het verleden heel veel dingen geweigerd, omdat ik nooit een brood op tv wou komen. Ik wil alles wat ik doe met volle goesting kunnen doen. Dus ik heb altijd heel veel jobjes gecombineerd om nee te kunnen zeggen. En dat heb ik ook al heel vaak gedaan in het verleden. Maar nu doe ik allemaal dingen die ik supergraag doe en die helemaal passen bij mij. En dan heb ik het geluk dat ik omringd ben door een fantastische club redactie- en productiemensen, waardoor het niet zo aanvoelt alsof ik heel hard aan het werken ben.
0: Ja, maar kijk, sowieso Sven, hier in mijn compagnie mag je even op je gemak gaan zitten. Vergeet even de drukke tv-wereld. Dit is Radioland. We gaan babbelen over interessante dingen. Straks een hapje eten dus. En luisteren naar goede muziek ondertussen. Zoals deze Eefje de Visser en Normaal doen. Welkom.

0: Sven Loving Criminals en Love Unlimited. Sven geeft mij hier een update over hoe het is met de band. Geen Love Unlimited, alleszins. Ze hebben boel gemaakt.
1: Ja, zeg.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Ai, het is geen nieuws hoor, 2021 was het. Maar bon, we waren hier even samen aan het analyseren hoe het
1: als fan zijnde vond ik het erg dat ze ruzie gemaakt hebben.
0: Mm-hmm. Sven, ik zei het net, cultuurprogramma. Ben jij een cultureel type? Ga je geregeld naar theater, film, muziek?
1: Veel te weinig.
0: Ja?
1: Ja, alleen zeker zo de echte cultuur, mijn grote C, daar ben ik waarschijnlijk niet goed genoeg in. Alleen daar ben ik te weinig mee in contact geweest. Die ga je in heel mijn leven, denk ik. Maar ik doe wel mijn uiterste best om hier en daar iets op te pikken. En ik hoop heel hard, we hebben nu twee kleine kindjes, dat die mijn culturele leven wel terug naar een hoger niveau gaan brengen.
0: Oké, okay, no pressure, kids. Maar
1: nee.
0: Maar zij gaan het moeten doen voor
1: jou. Ik ben een man of 6 geleden, met onze Leo, die is nu 3,5, zijn wij naar een kinderopera geweest. En ik vond dat goed, want dat was lang geleden dat ik in een theaterzaal was geweest, niet om te werken, maar gewoon om naar iets te gaan kijken. En dat manneke vond dat best wel tof. Het was iets waar echt duidelijk hard aan gewerkt was. En dan denk ik, oké, we gaan dat zien wat we dat een paar keer per jaar kunnen doen. En zo heb ik dat met alles, boeken lezen. Ik ben daar niet zo'n goeie in, maar ik lees keigraag voor. Dus ik hoop dat die kinderen mijn cultureel niveau terug wat gaan opkrikken.
0: Ik hoorde dat je onlangs ook verliefd bent geworden op Rinus van de Velde. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Dus niet fysieke verliefdheid. Allee, het is niet dat ik een relatie aanbeheer met Rinus van de Velde.
0: Mag, hè?
1: Ja, dat mag zeker. Maar zover zijn we nog niet. Want ik denk dat het voorlopig vooral van mijn kant komt. Maar ik ben met een theatertour op de baan geweest vorig jaar. En ik was heel vaak 's nachts dan op de baan. En ik luister dan wat podcasts. En ik kwam plots op een podcast waar hij te gast was. En ik had hem nog nooit horen spreken. En ik hoorde hem praten en vertellen. En ik had vanaf het eerste moment een gevoel van connectie. Dat kan door onze Vlaams-Brabantse tongval zijn. Dat ik gewoon al dacht van, hé, maar we zijn van dezelfde buurt.
0: Jij voelde een klik.
1: Ik voelde een klik. En hoe meer dat hij aan het praten was over zijn manier van werken en zijn manier van in het leven staan, dat ik dacht, wow, maar ik denk dat ook. En ik dacht echt achteraf, ik heb dan alle podcasts die ik kon vinden waar hij in zat, beluisterd. En ik leef nu echt met het idee van, ja, wij zouden vrienden kunnen zijn. Als wij elkaar gaan tegenkomen, die gaat dat niet kunnen ontkennen. Wij hebben een connectie.
0: Oké, okay, ja, dat is manifesting. Hè. Je hebt dat gedaan met blokken. Ja, je gaat dat nu presenteren. Dus ik verwacht binnen een paar jaar dat jij en Rinus van de Velde boezemvrienden zijn. Ja. Zo gaat dat evolueren. Ik hoor jou net vertellen over voorlezen voor jouw kinderen. Weet je wie zou vinden dat jij fantastisch goed bezig zou zijn?
1: Nee.
0: Roald Dahl.
3: I think it's most important to read to children who've just learned to be competent readers. Because when you're, say, 8 or 10 years old, you can read. It's still such hard work to read the book, you lose the sense.
4: That's right.
3: And it's lovely. Parents should go on reading to their children as long as they possibly can. Mm. 10-year-olds, 12-year-olds, you know.
0: Leuk om zijn stem te horen, hè?
1: Ja.
0: Maar wat hij zegt is heel mooi. Jouw oudste zit nu in de tweede kleuterklas.
1: Ja.
0: Maar hij zegt het allerbelangrijkste is om eigenlijk te blijven voorlezen aan kinderen die net hebben leren lezen. Ze kunnen het vanaf dan in principe zelf. Dus ik denk dat daar veel ouders afhaken. Maar we moeten onthouden, het is hard werk om te leren lezen. Daarom is het belangrijk om zo lang als je kan, tot ze 10 of 12 zijn, te blijven lezen voor hen.
1: Ja,
0: mooi, hè?
1: Ja, en ik hoop ook echt dat dat gaat lukken.
0: Ja, wat haal je daaruit? Wat vind je daar zo fijn aan?
1: Ik vind dat een heel mooi moment van verbinding. Zo met jonge kindjes, zo het moment tussen dat je die op school gaat halen of dat ze uit de crash komen, tot dat ze naar hun bed gaan, dat kan al wel eens een rat race zijn, waar dat je niet altijd de beste versie van jezelf bent, wegens te veel druk en die moeten nog eten en die moeten nog dit en die moeten nog dat en tandjes poetsen en wassen. En het ritueel, bij ons, wel, ik denk bij de meeste mensen, als er wordt voorlezen, is dat vlak voordat ze in bed gaan. Dus dat pyjamaken is aan, die komen zo wat in u gekropen en je begint voor te lezen. De rust is er dan sowieso altijd terug. En dan, ja, dat geeft dat een heel warm gevoel dat je jezelf en dat manneke voelt kalmeren en richting dat bedje gaan, maar toch nog even die fantasie prikkelt. Dat vind ik heel tof. En hij begint nu te onthouden. Dus ik probeer af en toe dan zo even van het pad te gaan, dat ik niet lees of zeg wat er staat. En hij heeft dat door, dus dat vind ik heel plezant. En we zijn nu sinds de zomer af en toe wat echtere boeken aan het lezen. We zijn zo wat aan de iets langere verhalen. En nu hadden we een boek gekregen met The Lion King of de Leeuwenkoning en Jungle Book. Dus dat in één boek zit. En daar zijn we nu de laatste weken heel vaak uit aan het voorlezen.
0: Och, je bent vertrokken, Sven. Ja. Roald Dahl wacht op jou. We gaan het straks nog uitgebreid over hem hebben. Want die persoon die 110 werd, postuum, dat is hij. Maar eerst Kali Uchis en Moonlight.

0: Compagnie Merkpoel.
1: Radio 1.
0: Welkom bij de Compagnie. In mijn studio zit Sven De Leijer. We hadden het net al over zijn nieuw programma Is het gelukt? Dat je zondag kan zien op tv, de tweede aflevering. We hadden het over zijn bromance to be met Rinus van de Velde. Daar verwacht ik heel veel van.
2: Ik begin met te schamen.
0: En over voorlezen. Nu Sven, zou ik je graag aan iemand willen voorstellen. De vrouw die naast je zit is culinair journaliste voor de Standaard en Knak Weekend, receptontwikkelaar en host van de culinaire podcast die je zeker moet leren kennen, Boef. Haar naam is Barbara Serulus. Dag Barbara.
3: Hallo allemaal.
2: Hallo.
0: Jullie kennen elkaar nog niet, hè?
2: Nog niet?
3: Nee, nog niet. Nee.
0: Het is een vrouw die met eten komt. En mensen die met eten komen zijn doorgaans de beste mensen. We gaan het straks ook met haar hebben over het nieuwe kookboek van Otto Lengi. Maar, ik zei het net, Roald Dahl zou komende zondag 110 zijn geworden. En die mens schreef niet alleen fantastische boeken voor kinderen en volwassenen, maar ook kookboeken, Barbara.
3: Ja, wij hadden thuis het griezelkookboek. In het Engels heette dat Revolting Recipes, wat natuurlijk nog veel beter klinkt. En daar stonden dus alle walgelijke, gruwelijke recepten uit zijn kinderboeken verzameld. Ik wou altijd heel graag die lange groene krokodil uit de reuzenkrokodil maken. Ik dacht, in mijn herinneringen was dat een komkommer die was opengesneden, maar ik heb het gisteren nog eens bekeken. Het is eigenlijk een baguette, gevuld met eiersla en dan afgewerkt met gehakte spinazie.
0: Amai.
3: Ja, de tanden zijn amandelen en dan de oogjes hardgekookte eitjes. Het ziet er wel heel cool uit.
0: Ja. En revolting, dus dat voldoet volledig aan de opdracht.
3: Ja.
0: Hoe belangrijk was eten in het leven en het werk van Roald Dahl?
3: Ja, in zijn leven was het volgens mij heel belangrijk. Hij heeft ook een kookboek voor volwassenen geschreven. En daarin, die foto's zijn eigenlijk wel heel mooi. Je ziet heel veel lange gedekte tafels. Hij had ook een heel groot gezin. Dus ja, daar schoof altijd veel volk aan tafel. En koken beschrijft hij zelf als een heel belangrijk moment op het einde van de dag om even tot rust te komen. Een beetje wat jij zei over het voorlezen, had hij denk ik met eten. En hij moest tuinieren zelf ook. Dat vond ik ook. Er staat een heel schattige foto in van Roald Dahl aan zo'n veldje ajuinen. Heel trots op zijn riek leunend. Dus ja, eten was wel voor hem een belangrijk aspect in het leven. En in zijn boeken natuurlijk ook. Ja, iedereen denkt wel, denk ik, aan die grote... Of ik denk daar toch als eerste aan die grote taart uit Matilda. Die reuze grote chocoladetaart die als straf moest worden gegeten.
0: Ja, dan hebben we het uiteraard over deze taart.
4: Smells chocolatey, eh? Now, eat it.
5: I don't want any, thank you.
0: Die arme Brucey.
3: Heftig, hè?
0: Ja, die volledig die taart op moest.
3: Ja, dus chocola was ook wel een ding voor Roald Dahl. Hij had heel graag chocola. Hij had elke dag een KitKat. En dat wikkeltje, plakte hij altijd op een bol van KitKat-wikkels die op zijn bureau stond. Dus hij had zo'n soort van object waardoor je kon zien hoeveel KitKat ze al had gegeten. Dat groeide dus de hele tijd aan. Hij had ook graag Maltesers, dus ja, chocola en zoetigheden, want hij had ook een pot winegums naast zijn bed staan.
0: Malzalig!
3: Ja, cool, hè? Als hem s'nachts zien kreeg hij een winegum, dan moest hij maar grabbelen op zijn hoofdkastje. Dat heeft zijn vrouw ooit eens publiek gemaakt. Ik weet niet of hij dat leuk vond. Dus chocola was wel een ding. Hij ging ook naar school, in Repton School, en die hadden, dat zou in deze tijd denk ik niet meer kunnen, maar een heel bijzondere connectie met chocolade, want ze waren namelijk een proefpanel voor Cadbury's, een bekend Brits chocolademerk. Dus daar werden chocoladerepen naar opgestuurd. Die kinderen moesten dat proeven en beoordelen. En zo ontwikkelde... Ja, cool, hè? Ja. Allee, cool. Ook droom, een beetje louche, maar...
0: Droom voor elk leerlingenbestand, denk ik dan. Ja, ik heb een fragmentje gevonden van hem, waaruit blijkt dat hij niet alleen hield van chocolade, maar ook de geboortedata kent, of het ontstaansjaar van al zijn favoete chocoladerepen.
6: Ja. I eat it every day. It's shoved onto the table after each meal. Flakes, Kit Kats, everything you can think of.
7: It's like Mars bars, you know, how they get the chocolate to stay.
6: Well, yeah, that's probably the greatest invention. 1932. Of course it is. Everyone should know these dates. I mean, who wants to know when the kings of England were born and died? It's when the chocolate was invented. It really is. Kit Kats, 1935, all that sort of thing.
0: KitKat 1935, alsof het parate kennis voor Roald Dahl. Barbara, met welk gerecht denk jij dat Roald Dahl zijn verjaardag zou gevierd hebben zondag?
3: Ja, goeie vraag. In zijn boeken was zijn eten altijd heel gruwelijk en grotesk. Maar ik heb het gevoel dat hij in zijn persoonlijk leven vrij simpel at. Dus ik denk dat ik ga voor een vis in zoutkost of zoiets.
0: Mm-hmm. Oké.
3: Okay. Ja.
0: En dat allemaal op een grote volle tafel?
3: Ja.
0: Echt goed. Straks nog een overvolle tafel. Vol met smaken en vol met kleur. Want het nieuwe boek van Jotam Ottolenghi is uit. En Barbara, jij hebt het voorgeproefd voor ons. Ik ben zelf een monsterfan, dus heel benieuwd wat jij ervan vond. Eerst Romeo Elvis en Chocolat.

0: Kylie Minogue samen met Snow Patrol en These Alarms. Ik kreeg onlangs een pakje in mijn brievenbus en ik dacht, oh, Christmas came early this year. Het voelde een beetje als kerst, mijn verjaardag en Sinterklaas tegelijk. Want de nieuwe Otto Lengi is er. Dan heb ik het uiteraard over Yotam Otto Lengi. Een van de meest toonaangevende chefs van de afgelopen 20 jaar. Zijn bekendste kookboek tot nu toe was Simpel, dat in ontelbaar veel keukens staat. Sven, ook in de jouw?
1: Ja, absoluut.
0: En nu is er Even Simpel, de opvolger daarvan, Simple 2 in het Engels. Sven, snap je mijn enthousiasme?
1: Ik snap je enthousiasme en ik wil geen partypoeper zijn, maar ik ben niet altijd akkoord met de titel Simpel. En dat zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar ik zit in de fase in mijn leven dat ik koken heel snel te veel vind.
0: Mm-hmm. Dus, met maar, twee kinderen, kan het mij voorstellen.
1: Ja, waarschijnlijk ga ik het daarop kunnen steken zonder dat iemand kwaad is op mij. Maar ik kom niet meer aan bijvoorbeeld Otto Lengi zijn kookboek. Ik raak er niet. Ik heb het zelfs al bij zo de foodboxen die je bestelt, dat ik soms denk, oh maar nee, zeg niet dat dat 35 minuten is. Dat is een uur en 35 minuten. En dus ja, ik eet het super graag en ik heb het geluk dat ik een paar vrienden heb die er vaak voor mij uitkoken, alleen voor ons uitkoken. En ik vind het super lekker, maar ik ben niet altijd akkoord met een titel. Maar ik snap, voor iemand als jij die goed kunt koken, dat het fantastisch is om het boek binnen te krijgen.
0: Ja, ik ben niet de enige in de studio die goed kan koken, want culinaire journaliste Barbara Cerulus heeft zich net ontpopt als een soort van culinaire Mary Poppins. Ja. Ze had een mandje mee, ze tovert er van alles uit. Want zij heeft voor ons die Even Simpel of Simple 2 gelezen, bekeken en zelfs uitgetest. En de resultaten daarvan staan hier op de tafel. Barbara, ik kan mij voorstellen dat jij niet echt verrast was dat er een opvolger kwam voor die Simpel, eerst en vooral.
2: Ja, Simpel was inderdaad het populairste kookboek van Otto Lengi. En sommigen zeggen zelfs het populairste kookboek van de recente tijden. Dat wordt ook altijd maar gestemd tot beste kookboek in heel veel wedstrijden. Dus ja, een opvolger liet op zich wachten. En een veelgehoorde kritiek op Otto Lengi is inderdaad te lange ingrediëntenlijsten, toch te ingewikkelde recepten. En die Simpel was daar een antwoord op. En in Even Simpel probeert het zelfs nog simpeler aan te pakken. Omdat Otto Lengi schrijft ook in zijn inleiding dat we eigenlijk alleen maar nog drukker, nog afgeleider zijn geworden. Ja. Dus dat, ja, onze aandachtspannen om te koken wordt alsmaar kleiner en daar wil hij op inspelen.
0: Ben je enthousiast?
2: Ja,
0: Wat was je indruk van het boek, liever?
2: Ik heb veel stickertjes geplakt. Er waren veel dingen dat ik direct wou maken. Maar ik volg ook wel Sven. Ik zou het niet per se aanraden aan iemand die inderdaad zegt, oké, ik heb een half uur tijd, ik heb het super druk, ik moet echt snel iets maken. Dan gaat dat nog altijd gefrustreerd zijn, volgens mij. Ik vind het toch een boek voor echt een hobbykook die nog goed zin heeft om te koken. Want je moet er toch wel je hoofd echt wel wat bijhouden.
1: Ja.
0: Vallen er lijnen in te trekken in dit boek, naast het feit dat het enigszins simpel of een poging tot simpel is?
2: Ja, natuurlijk. Ja, Otto Lengi is een befaamde groentekok, dus groenten spelen wel weer de hoofdrol. En daar vind ik ook wel dat we hem echt het krediet mogen geven. Ik denk dat wij toch nog wat in het bloemkool met witte saus tijdperk leefden voor Otto Lengi in onze contraille kwam aanwaaien. Dus ja, meer kleur, meer smaak. Allee, die groenten, dat heeft hem echt supergoed gedaan, vind ik.
0: Mm-hmm. Hij is begonnen als een chef die zich focuste op de Israëlische keuken, Israëlisch-Palestijns, met zijn vroegere compagnon Sami Tamimi. Heeft zich toen zo wat laten omringen door tal van chefs waar hij nauw mee samenwerkt. Dit boek is ook samengemaakt met Verena Lockmuller, een fantastische vrouw die gespecialiseerd is in gebak, heel veel houdt van zo hartige dingen, kazen en zo. Wat is de vibe van dit boek? Waar zitten we ergens? Of is het eclectisch? Een leuke mix?
2: Het is inderdaad eclectisch. Zo, het Levantijnse, de tahini, de zatar, de ingelegde citroen, dat was echt zo de basis waar hij van is begonnen. Maar ondertussen de Aziatische keuken, de Zuid-Amerikaanse keuken, hij mix en match dat allemaal. Wat ik wel het gevoel heb, want er kwam soms ook wel kritiek dat hij iets te vlot shopte in de wereldkeuken en natuurlijk daar een imperium mee heeft opgebouwd. Dus zo culturele appropriatie viel wel eens. En ik heb het gevoel dat hem die tijdsgeest ook wel aanvoelt. Want in dit boek staat echt bij elke inleiding de verwijzing naar het authentieke recept en ook de cultuur waar het vandaan komt. Wat toch wel een vorm van respect is voor die culturen. En ik denk dat dat ook wel gaat geapprecieerd worden.
0: Ja. Wat zijn de hoekjes die jij hebt omgevouwen? Wat zijn de recepten waarvan jij denkt, ja, en misschien vooral, wat heb je meegebracht?
2: Ja, er is één recept dat ik niet meegebracht, want daar had een oven voor nodig. Dacht, dat ga je niet zijn. Maar dat ik wel vanavond, denk ik, al ga maken. Want ik heb er ook alles voor in huis, toevallig. Dat is uitzonderlijk, denk ik wel. Dat was halloumi in de oven met tomaatjes, boontjes, citroen en look. Dus volgens mij is het simpel.
1: Ja,
2: ik denk het. Ik ga het vanavond jullie laten weten. Je moet gewoon in een oven steken, het is klaar. Maar wel keiveel smaak. Want daar is Otto Lenghi ook wel goed in, vind ik, om zo laagje op laagje op laagje van die smaak te bouwen. Ja, dat kan hem echt, hè.
0: Ja.
2: En hier, voor jullie, heb ik mee aubergines met een bosolie. Zoals het in het boek zei, wij zeggen natuurlijk lenteolie. Het is een Nederlandse vertaling. Nog een beetje tahini op en dan ketchup manis. Dus daar zie je ook een beetje zo dat ketchup manis Indonesisch, tahini uit het Midden-Oosten. Dus alles samen op een bord. Maar het zal lekker zijn, dat weten we natuurlijk zeker.
0: Ik zie ook koekjes.
2: Ja, koekjes. Koekjes, ja. De pot is al een beetje leger.
1: Ja, ik zag het ook net. Ik ben er niet aan geweest. Nee,
0: er liggen er hier al twee naast mij. Die zijn gereserveerd.
2: Ah, dat is goed. Dat zijn chocoladekoekjes, dubbele chocoladekoekjes. Dus er zit cacao in en stukjes chocola.
0: Goed gedaan.
2: En ze zijn een beetje spicy door isot biber. Dat is een Turkse peper die dat zo wat rokerig ruikt. Ik heb hem ook mee als je sabitis wilt ruiken.
0: Kijk, daar gaat Sven zijn hoofd al van open en
2: wil
0: dicht.
2: Wil je het voor de proberen? Ja, pas op. Niet te diep inhaleren.
1: Ja, dat is ja.
0: Zet de sinussen open, Sven.
1: Ja, maar op een aangename manier.
0: Okay.
2: Ja, en dat ruikt eigenlijk ook een beetje naar chocola als je daar naar riekt.
1: Ik probeer, want er is nog iets anders, maar ik herken het niet.
2: Het is een beetje rokerig, vind ik, zo barbecue en chocola ruik ik daarin.
1: Ja, zeker chocolade nog. Ja, absoluut.
2: En dan merkte ook wel, ja, isot biber is echt ook een beetje een trendingrediënt. Dus,
0: nooit van gehoord. Het is alweer iets nieuws om te ontdekken.
2: Ja, dat is dus een hele lekkere Turkse peper. Dus in die testkeuken van Otto Lenghi, ze zijn wel altijd bezig met zo de toffe nieuwe ingrediënten. Eeuwen oud natuurlijk, maar in de westerse wereld dan nieuw te ontdekken.
1: En vind je die al frequent in de winkel bij ons?
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik was gisteren in een supermarkt en ik verschoot wel echt van het aanbod. Want dat is ook wel iets dat Otto Lenghi echt heeft veranderd, het supermarktaanbod. Zatar, Rosa Harissa, ja, je vindt dat nu echt in een doorsnee supermarkt. Dat was een aantal jaar geleden natuurlijk ondenkbaar.
0: Ja, als ik naar mijn supermarkt ga en ik zoek tahini, dan kan ik kiezen uit vijf varianten of zo.
2: Dat is ook wel zot om te bedenken dat ene man ons retailaanbod heeft veranderd.
0: Jotam toch.
2: Ja, fangirl. Dus, en die koekjes, ja, ik vind ze lekker. Het is dus een combinatie van pikant en chocola. Dus als je al eens wilt proeven, mag.
0: Ja, dat granolatje dat daar staat, gaan we straks ook zeker nog testen. Wat kan je daar nog over zeggen?
2: Ja, dat is dus een recept van zijn co-auteur, die dat heel graag bakt.
0: Ons Verena.
2: En daar zit banaan in, geplette banaan. En ik was daar wel door geïntrigeerd, maar ik ben niet een mega bananen fan, maar ik vond het wel een goed idee. Dus ik dacht, ik wil dat toch eens testen. Ik heb ook nog niet geproefd. Dus ik ga samen met jullie proeven.
0: Oké. Okay. Ja of nee, belandt deze nieuwe Otto Lenghi onder zo goed als elke kerstboom binnenkort?
2: Denk het toch wel, ja.
0: Kijk, heel goed. Wie dat boek zeker ook al op zijn keukenplankje heeft, is de Britse rapper Loyal Carner. Hij maakte een nummer dat Otto Lenghi heette, want het is ook zijn favoriete chef.
3: I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got a son involved. I mentioned the past like a running joke and told it without all the rain.

0: Pepper Blizzard, mom. One.
1: Born and raised, made attempts to crawl away.
2: Otto Lengi van Loyal Carner. En nou wel, die granola van Otto Lengi is ook de moeite. Staat op pagina 30 van Even Simpel. Barbara Cerulus, dank je wel om dat te testen voor ons.
3: Heel graag gedaan.
2: En dank je wel voor jouw enthousiasme.
3: Met plezier.
2: En nu al graag tot de volgende keer. Breng je dan ook eten mee alsjeblieft?
3: Mijn mand zal voor u altijd gevuld zijn, Linda.
2: Wat een droom van een vrouw. Sven, jij blijft nog even zitten, hè?
4: Ik ga nog eens proeven, denk ik.
2: Is goed.
5: Compagnie Merkpoel.
6: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.
5: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is vrijdagavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn er 44 mensen gewond geraakt en er zaten zowat 180 passagiers in de trein. Volgens de Franse media zou die trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Saoedi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saoedi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen steun van Iran. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Vannacht wordt de andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe ook nog gespeeld. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteravond met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. De ploeg heeft wel nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt toch KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
2: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
1: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist ook. Temperaturen rond 12 graden. De dag begint dan grijs met nevel en mist en mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan zon en wolken en blijft het voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt, regen en buien en iets frisser, 21 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
0: Compagnie Merkpoel.
4: Goedemorgen en welkom. We halen Stanny Kretsen en Jonas van Geel uit hun repetitiekot straks. Krostin is terug en dat vieren we met een latte macchiato. En hier bij ons zit ook nog altijd Sven de Leijer. Welkom in de compagnie. Hier is Madonna. MUZIEK

0: classic mags, eigenlijk. Hè? Madonna en Dansteria. Mijn compagnie is heerlijk, dat zeg ik elke week. Om heel eerlijk te zijn, sorry Sven de Leijer. Maar deze week meen ik het extra.
1: Compagnie Merkpool.
0: Ik ben altijd blij als ik jou in mijn buurt heb. En dat is zowat het gevoel van ongeveer... De doorsnee Vlaming of zo. Mensen hebben jou graag. Sven, straks leggen we een verbinding met Stanny Krets en Jonas van Geel. Twee straffe tv-makers, met zoals jij. Maar zij zijn samen een theatervoorstelling aan het maken en aan het repeteren. We gaan koffie drinken met cartooniste Krostin. Ik heb ook nog een zeer juicy story voor jou uit de literaire wereld. Maar als ik een gast heb, dan mag die mij ook even... dan geef ik die even de radioruimte om eens goed... iets in de etalage te zetten. Zo iets van film, tv, kunst, muziek, literatuur, whatever. Waar jouw hartje van overloopt en waarvan je zegt... wel, dit, als je dat nog niet kent, ontdek het. Dat is nu eens mijn tip. Dus voilà.
2: En is dat nu het moment om het te doen?
0: Nu, de radio is van jou, Sven.
2: Ik ben een hele grote fan van de televisiereeks... Ted Lasso.
0: Ted Lasso, dat is dus deze reeks op Prime.
3: Oi mate, this is you.
4: I believe it is.
3: Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you.
5: This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
6: Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way.
0: Ted Lasso. Waarom mag die voor jou in de culturele etalage? Misschien eerst en vooral, waarover gaat het?
2: Ja, het is dus de man, Ted Lasso, wordt om een of andere rare reden voetbalcoach van een ploeg in Engeland, Richmond. Hij was helemaal geen professionele voetbalcoach, maar hij belandt daar en niemand gelooft in hem. Het is een soort Ned Flanders-achtig figuur die in hele rare quotes praat en hele rare dingen doet.
0: Een beetje sullig.
2: Ongelooflijk sullig, maar iemand die dat je erbij wilt. En ik vind de hele reeks, de eerste reeks heeft ongelooflijk veel lof gekregen in de hele wereld. Ondertussen zijn er 4 reeksen van. En ik blijf het heel fijn vinden, omdat het maakt mij altijd goed gezind. En het zendt mij naar mijn bedje met een heel goed gevoel.
0: Het is heel zonnig, hè? En ja. Grappig.
2: Wel ja, maar het is ook echt grappig. En ja, ik wou er hier even voor pleiten, omdat ondertussen zitten we aan de 4e reeks. En ja, de eerste reeks is de allerbeste. En reeks 2, 3 en 4 zijn vele minder, maar nog altijd goed. En ik vind tegenwoordig is het zo bon ton om alles wat entertainment is, om dat heel snel heel cynisch en zuurig af te kraken. En ik heb er iets te veel slechte recensies over gelezen. En ik denk nog elke keer, als er op woensdagavond een nieuwe aflevering komt, oh ja, ik ga vanavond goed slapen. Want ik ga met een glimlach in de zetel zitten, vaak luid op lachen. En ik ga mijn goed gevoel naar bed.
0: Is het ook niet het laatste seizoen?
2: Dat weet ik niet.
0: Ah, oei, ik dacht dat ik dat gewoon niet huilen.
2: Nee, maar ik heb wel vochtige ogen. Het zou kunnen. Ja. Misschien is het ook beter zo. Hè? Maar ik heb me ook wel voorgenomen, ik ga nog eens alles herbekijken.
0: Oké, kijk. De

0: T-Rex en Hot Love. Als ik zeg Krets van den Begin en Van Geel, gewoon die drie achternamen, dan weet je eigenlijk al meteen over wie ik het heb.
1: Compagnie Merkpoel.
0: En dat zijn dan Stanny Krets, Peter van den Begin. Dat zijn natuurlijk al decennia lang een olijk duo, maar nu is het triomviraat compleet, want Jonas van Geel is erbij. Jonas en Stanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, in koor zelfs. Ja. Ja. Wat leuk.
3: Erg.
0: We hebben jullie even uit jullie repetitieruimte geplukt, want jullie zijn in volle voorbereiding van een nieuw stuk, God van de Slachting. Ik wil het er graag met jullie over hebben, maar eerst zou ik graag willen weten dat triomviraat dat ontstaan is, Stanny. Hoe is dat gebeurd? Hoe is die derde telg van jullie erbij gekomen?
3: Oh, maar dat is al lang geleden.
0: Ja, ik weet het, maar fris het even op voor mij.
3: Wel, de dag dat we hem uit de goot geplukt hebben. Nee, wij maakten een reeks, Kiekes heette die, en wij zochten een acteur. En iemand tipte ons, die zoon van Jos van Geel, je moet die eens checken. En Jonas kwam langs bij ons, bij Peter en mezelf, om auditie te doen. En ja, bedoel, dat is zoals liefde op het eerste gezicht eigenlijk. Hè. Dat klikte meteen. En dan hebben we hem onder onze arm genomen en nu is hij uitgegroeid tot een volwaardig lid van de maatschappij.
0: Ja, Jonas, ik hoor die drie namen samen.
3: Ja.
0: En ik denk, ja, natuurlijk, uiteraard. Zo logisch dat Jonas daarbij komt. Had jij ook dat gevoel van thuiskomen?
4: Ja, eigenlijk een beetje wel. Dus wat Stanny zegt, is wel een beetje waar. Het was heel leuk. Ik kwam van de toneelschool. En waar wij nog samen gezeten hebben, Linde.
0: Klopt.
4: Ja, eigenlijk, als je daar zit, dan moest je dan eigenlijk theater gaan doen. En heel serieus theater, wat ik ook wel wou. Maar laat ons zeggen dat de vraag van de andere kant niet echt kwam. dus toen dacht ik, ja, toen kwam ik bij Peter en Stanny. En dat was de eerste keer wanneer dat er iets, een wereld openging van een soort van commercieel theater, maar ook commerciële televisie. En dat was eigenlijk oké om te doen. En dat vond ik in die zin was dat zeker thuiskomen. En nu, zoveel jaren later, we hebben al heel veel samen gewerkt, is het heel fijn om elkaar weliswaar voor de eerste keer samen op een podium. Vorig jaar hebben we dat voor de eerste keer met kunst gedaan. Het eerste stuk dat we samen hebben gemaakt.
0: Uh-huh.
4: Maar dat was wel de eerste keer dat we elkaar tegenkwamen met ons drie op het podium. En dat was heel leuk. En dat was heel fijn. Dus het was zeker een soort van thuiskomen, ja.
0: Ik moet zeggen, Jonas, ik ben ook blij, want het klopt. Hè. Ik bevestig, we hebben samen op school gezeten. Ik heb al heel erg genoten van jou op een podium. En ik ben wel echt heel blij om jou dat nu wat vaker te zien doen.
4: Dank je wel, Linde. Ja, ik vind dat ook. En het is elke keer opnieuw merk ik dat eigenlijk dat de grootste liefde is.
0: Ja.
4: En ik vind het heel fijn om het terug te mogen doen. En dan ook nog met twee van mijn helden. Dus ja.
0: En niet het minste stuk. God van de Slachting. Een stuk van Yasmina Reza gaan jullie spelen. Stanny, het is een classic, maar waar gaat het over?
3: Wel, het gaat over twee koppels. Twee ouder-echtparen, zeg maar. Ze hebben allebei een zoontje van 11 jaar. En die zoontjes, die hebben gevochten met elkaar. En mijn zoontje, zullen we maar zeggen, heeft het zoontje van Jonas met een bamboestok op zijn kop geklopt en zijn tanden gebroken. Dat is er gebeurd en die twee echtparen die komen samen op een avond om alles heel beschaafd te bespreken, in tegenstelling tot wat hun kinderen gedaan hebben in hun ogen. Maar dat ontaart al heel snel tot een soort ja, eigenlijk vechtpartij, kan ik niet anders zeggen.
0: Het ontspoort volledig.
3: Ja, de beschaving, die met de minuut wordt de beschaving minder en minder daar in de huiskamer. Ja.
0: Als je vraagt naar dit stuk, dan zeggen mensen ook altijd spontaan clafoutis. Zie Sven even vragend kijken, hij weet niet zoveel van koken, maar dat is dus een soort dessertje.
4: Ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen zonder de pret te vergallen?
4: Ja, eigenlijk de clafoutis speelt een belangrijke rol in het stuk. Want ze komen bij ons op bezoek en mijn vrouw heeft clafoutis gemaakt. En zoals het gaat, als je mensen uitnodigt, dan geef je koffie en ook clafoutis. Maar dat is een vertrekpunt voor een grote discussie over wat is nu echt clafoutis en wat is een echte clafoutis en wat is een eigen recept. Goed, het is de aanleiding om terug tot een andere discussie te komen.
0: Oké. Je zou dit een echte hit van een stuk kunnen noemen. Het is heel populair bij acteurs. Het stuk wordt vaak gespeeld. Mm-hmm. Ook bij liefhebbers. Mm-hmm. En het publiek smult ervan. Gelukkig alleen maar figuurlijk. Waarom? Wat is er zo fantastisch aan?
4: Nu, het leuke is aan Yasmina Reza, die het geschreven heeft. Die heeft ook kunst geschreven. Dat stuk hebben we vorig jaar gemaakt. Uh-huh. En ook dit stuk. Het zijn echt speelstukken. Waarmee ik wil zeggen, zo, acteurs hebben echt een gigantische kluif aan die rollen. Je hebt iets te spelen. Je gaat met elkaar in een vecht, in een boksring, bij wijze van spreken. En je laat elkaar alle hoeken van die ring zien. En dat is erg fijn voor spelers. Daarom dat we het ook bij Bernard spelen, waar we het gaan spelen, is het Veilingshuis. Wat vroeger het tweede platform was van Toneelhuis, Studio Tokio. Omdat we eigenlijk hebben beslist op het moment dat we samen met ons drie een soort van gezelschap oprichten. We gaan proberen stukken te vertellen die niks nodig hebben buiten goede acteurs. En wij hopen dan die acteurs te zijn die proberen het goed te vertellen. Maar we hebben eigenlijk niet meer nodig. En dat is heel leuk aan dat stuk, want het werkt ook. Als het goed gespeeld wordt, werkt het ook. En wordt het ook bevestigd dat het niet meer nodig heeft. En dat is ongelooflijk aan dat soort stukken. Het zijn echt speelstukken.
0: We zijn hier nu met vier ouders samen. Ik kijk naar Sven, ik kijk naar mezelf, Stanny en Jonas. Mm-hmm. Jullie hebben ook allebei kinderen. Jullie zitten ook in die klas WhatsApp groepen. Jullie kennen ook die andere ouders aan de schoolpoort. Zien en voelen jullie veel dingen in dit stuk dat jullie herkennen in ouders vandaag? Misschien soms zelfs ook in jullie zelf, Jonas?
3: Ja. Ah, sorry,
0: of Stanny?
3: Nee.
0: Vul het in,
4: Ik merk het niet helemaal, maar ik heb wel gemerkt dat bijvoorbeeld op het moment dat, ik weet niet of je iemand dat herkent, dat je zo je zoontje beslist, in mijn geval een zoon, hij is 7, die heel lang een beste vriendje heeft gehad, en plots beslist dat dat niet meer zijn beste vriendje is. En dan komen die ouders aan de schoolpoort, en dan ontstaat er het gesprek, dat je voelt dat hij een brief geschreven heeft, waar je uit opmaakt dat niet echt hij geschreven heeft, maar de moeder geschreven heeft. En met zijn woorden van, kan hij toch niet mijn beste vriendje terug worden? En mijn zoon die zoiets heeft van, maar ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Dus dan komt er een gesprek tussen ouders over, ja, je probeert dat vooral weg te krijgen vanuit, waaraan ligt dat? Uw zoon heeft natuurlijk gezegd waaraan dat ligt, want hij wordt vaak door hem gepest en hij vindt het niet leuk niet meer. Maar dus ik merk wel wat de aanleiding zou kunnen zijn tot een grote discussie waar je niet voor gekozen hebt.
0: Ja, zo ouders die zichzelf mogelijk wat verliezen in de emotie-jungle van het opvoeden. Sven, herkenbaar of zit je daar nog niet?
2: Wel, wij, die rond onze huis is 3,5, dus wij beslissen nog wie zijn beste vriendje is. En voorlopig zijn dat onze beste vrienden, hun kind, dus komt perfect
0: makkelijk
2: uit.
0: De derde man van het triumvirat. Laat ons het daar nog even over hebben. Peter van den Begin. Stanny, jullie hebben al zoveel samengewerkt als duo. Ja. Hij staat mee op de affiche als coach, niet als regisseur. Is dat de eerste keer trouwens?
3: Eerste keer dat hij regisseert?
0: Ja. Ik weet dat hij al eerder geregisseerd heeft, maar jouw coach?
3: Oh, mijn coach. Ja, dat zal nog moeten blijken eigenlijk.
4: Stanny is niet te coachen, dat weet Peter ook natuurlijk.
3: Nee, het is heel plezant om hem erbij te hebben als klankbord. Natuurlijk, hè. Ik heb het al vaak gezegd in het verleden, wij hebben echt maar een half woord nodig. Dus ik zie hem al de aanzet maken van een opmerking en ik weet al wat hij gaat zeggen. Dus dat gebeurt zonder woorden. Ja.
0: Mooi. En dan de dames waarmee jullie spelen natuurlijk. Geen vuurwerk zonder hen. Inie Massé en Lien Thijs, de mama's.
4: Ja.
0: Waarom hebben jullie hen gekozen als jullie podiumvrouwtjes, Jonas?
4: Ja, omdat wij op een gegeven moment, wat ik daarnet al zei, het is echt een speelstuk, dus het is ook comedy. Dus je hebt twee actrices, of je gaat op zoek naar twee actrices die comedy kunnen spelen en die vol in kunnen gaan. Die niet schroom hebben of die een beetje aansluiten bij vrouwelijke versies. Het is niet onnozel om te zeggen, maar van ons of zo, van dat soort van spelen. Stanny had net gewerkt met Lien Thijs in Groenten uit Balen. En hij was al heel enthousiast. Ik ben ook gaan kijken en ze speelden dat geweldig. En Inie kenden wij ook afzonderlijk. Dus wij kwamen eigenlijk snel uit bij die namen.
0: Het was evident.
4: Ja, het was eigenlijk evident. En we merkten nu ook dat het heel hard klikt. Het valt heel goed in elkaar, of althans nu nog.
0: Stukje klafoetie hierbij en het was gebakken.
4: Ja, het was eigenlijk wel snel gebakken. Ja.
0: Toch tof, hè, als het zo kan gaan. Ik wens jullie super veel succes. En nu rap jullie repetitiekot terug in, hè.
4: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Salut, dag Jonas, dag Stanny. God van de Slachting vanaf 25 september in première. Alle info en tickets vind je online. Dit is Simon met Zonde van uw tijd.

open, wil ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoeveel is het licht?

0: Nerkpool.
1: Sven De Leijer, hier aanwezig, nog steeds?
2: Zeker en vast.
1: Oh, en blij om hoor, heel blij om.
2: Ik ook.
1: Krostin, die ken jij, hè?
2: Kenner van de slimste mensen ter wereld. Ik weet niet of zij mij kent, maar ik ben nu aan het denken of ik die tijd nog publieksopwarmer was of ik al in de jury zat, maar ik heb haar al sinds daar ontmoet.
1: Maar dan weet jij dus ook, Raya 2 ligt in de winkel. Haar nieuwe beeldroman, leuk. Wat zeg ik? Dubbel leuk. Want we hebben Krostin even moeten missen. Ze begon ooit op haar 19e als huiscartooniste en journaliste bij Flair. Tekende ook voor de Standaard, zit dan mee in De Slimste Mens inderdaad. Werd daar, weet je nog, de revelatie genoemd. En toen, een tijdje later, ging poef het licht uit. Het was genoeg. Ze had nood aan iets anders. Arno Boy zocht haar op in de koffiebar.
3: Ik heb paarden gemaakt, ik heb zonnen gemaakt, ik heb een eilandje met een palmboom gemaakt omdat het zomervakantie was. Want soms maak ik zo beertjes, poesjes. In een latte, in een koffie. Ja. We zitten in de koffiebar waar het voor mij allemaal begonnen is. Maar ik heb ook een hernieuwde liefde, denk ik, voor illustratie ontdekt hier. Omdat ik in een omgeving ben waar ik word geaccepteerd voor wie ik ben. Want mijn bazin wist niet wie ik was toen ik kwam solliciteren. Zij kende Krostin niet. Dus ze had ook geen vooroordeel over mij.
1: Cartoonist Christina De Witte.
4: Krostin, hallo!
5: Hun gast van vandaag, Krostin.
6: Wat verwachten jullie van Krostin en de andere kandidaten?
7: Ik dacht, die is 23, die ligt er waarschijnlijk direct uit.
3: Ik ben professioneel beginnen tekenen toen ik 19 was. Ik heb heel mijn 20er jaren gewoon professioneel geïllustreerd. Ik ben 10 jaar zelfstandige geweest. En dan begint je toch misschien wel een beetje na te denken van... dat zijn wel belangrijke momenten in een andermans leven dat je dan mist voor wat? Voor een andere deadline te halen? Want elke deadline dat je haalt betekent gewoon de geboorte van een nieuwe. Dus dat is een never-ending loop. En daar wou ik gewoon niet meer in zitten. Ik denk dat dat dan 3 jaar geleden radicaal doorbroken is voor mij, omdat ik uit de kast ben gekomen als lesbienne. En dat is voor mij life-altering geweest. Omdat ik ook keihard ben beginnen beseffen van als mijn leven er op die manier anders uit kan zien, kan mijn leven er misschien ook op andere manieren anders uit gaan zien. Ik hoef dit niet te doen. Ja, alles was op 3 jaar geleden. Ik was mijn huis kwijt. Ik was mezelf kwijt. Gewoon te koer. Ik moest van nul beginnen. Ik ben dan terug moeten gaan herkalibreren. Nieuwe job zoeken. Nieuwe thuis zoeken. Nieuwe ik zoeken, I guess. Of misschien niet een nieuwe ik, maar gewoon mezelf wel vinden. Of dan naar buiten laten komen of zo, denk ik. Maar het was zeker op. Dat vlammetje is terug beginnen ontsteken, denk ik. Als ik het meisje waar ik nu mee samen ben voor de allereerste keer zag lachen. Maar toen waren wij nog niks. Allee, we waren gewoon vrienden. En ik weet dat ik toen dacht, life might be worth living. Dat was de eerste sprankel hoop dat ik had of zo. Ik ben terug beginnen tekenen, ik denk rond mei vorig jaar, dus mei 2025. En dat was mij vallen en opstaan. Ik moest echt wel terug een beetje feeling krijgen met die stylus. Ik moest echt feeling krijgen terug met mijn materiaal dat ik had. En door te blijven oefenen, that I got the hang of it. Ik heb de middelen. Ik heb de tijd. Ik heb de omstandigheden in mijn leven zodanig gecreëerd dat ik een rustig leven heb nu. Ik ben niet meer bezig met die deadlines elke week. Mijn grootste zorg is wat we vanavond gaan eten en waar we gaan kijken. Letterlijk dat. En dat is het zachte leven waar ik eigenlijk altijd over heb gefantaseerd. Zowel in mijn comics als in mijn dagboek als in mijn hoofd. En nu heb ik dat en ik ben daar zo beschermend over. Ik ben daar zo, zo, zo protective over. Voor mij succes betekent vooral gewoon dat ik comfortabel genoeg ben. Ik verdien misschien nu maar een fractie van wat ik ooit verdiende als cartoonist of als illustrator, maar ik ben misschien wel 10 keer gelukkiger. Dat is succes voor mij. Ik heb zoveel joie de vivre terug. Ik heb zoveel goesting. Ik heb zoveel drive. Ik heb zoveel ideeën. Dat voelt zoals trappelen op de grond. Want je bent echt klaar om uit de startblokken te schieten. En ik wil mezelf ook daarin een beetje beschermen. Dat ik zeg van, oké, je moet niet terug 100 per uur gaan. Ga misschien bijvoorbeeld 30 of zo. Er is helemaal niks mis met een goede zone 30. Nee. Ik ben al sowieso niet zo'n... Ik word kotsmisselijk in een sportwagen. Dus sowieso is voor mij al elektrisch stepje. Ja, elektrisch stepje.
0: Radio 1.

0: Een hele goede middag.
1: Company Merkpool.
0: Sven De Leijer, we hebben net samen mee zitten luisteren met Christina De Witte, oftewel cartooniste Krostin, hoe ze plots klaps even genoeg kreeg van alles waar ze mee bezig was en er even is uitgestapt. Wat denk jij als je zo'n verhaal hoort?
2: Ja, ik ben vooral blij dat ze een manier heeft gevonden om haar leven terug op de rails te krijgen en dat ze het geluk terug heeft gevonden. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat is wel heftig. Hè?
0: Is het jou ooit overkomen dat je dacht van, boef, maar dit kan ik even niet meer?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik denk wel dat ik daar waakzaam voor ben en ik heb het geluk dat ik wel best wat dingen door elkaar doe, waardoor het... Ik heb het grote voordeel dat mijn werk, dat zijn allemaal uit de hand gelopen hobby's. En met ouder te worden ben ik wel extreem waakzaam over de scheiding werk-privé. En die lukt mij heel goed.
0: Christina, die is nu gaan werken in een koffiebar. Heb jij soms ook een alternatieve carrière voor jezelf in gedachten? Ik doe dat, om mijn hoofd zo wat open te houden.
2: Ja, ik heb er zo wel een paar.
0: Wat doe jij? Ik heb een brunchbar.
2: Bij mij...
0: Kan er ook boeken kopen.
2: Bij mij zal het, ja, publieksopwarmen is iets waar ik altijd terug naartoe wil, want dat heb ik heel veel en heel graag gedaan. En dat weet ik ook dat dat echt mijn ding is en dat dat een knelpuntberoep is. Dus ik weet, ik kan daar terug naartoe. Ik heb ook al 100 keer gezegd, als ik 1 vrije dag in de week zou hebben, ik ga direct terug in een café werken.
0: Ja?
2: Ik heb dat lang gedaan en dat is voor mij ook iets wat dat... Je kunt dat of je kunt dat niet. Iedereen denkt, oh, ik kan wel even achter een touw gaan staan of koffies gaan bedienen. Nee.
0: En wat deed jij daar en wat maakte jou zo goed?
2: Je moet dat denk ik wat ademen. Je moet de horeca heel graag zien. Je moet klanten graag zien. En ja, het is een métier. Je moet constant alles in de gaten houden. En ik vind dat een klant nooit teken moet doen van ik wil nog iets hebben. Nee, jij moet het gezien hebben dat die persoon iets zou nodig hebben.
0: Je zegt nu café, maar wat zou je denken van een brunchbar? Zou dat niet voor jou
2: waar zijn? Boeken te koop zijn. Nee, maar ook goed. Ik denk dat ik het nachtleven minder zou opzoeken. Want ja, je weet gewoon, een café is vaak 's avonds. Ik kom er zelf ook veel te veel in aanraking met verleidingen van het nachtleven, wat dan misschien gevaarlijk is. Dus misschien is een brunchbar wel niet slecht.
0: Oké, kijk, wie weet ooit, maar voorlopig zie ik het nog niet heel snel gebeuren, Sven.
2: Nee.
0: Oké. Ik heb straks nog een waanzinnig verhaal voor jou.
2: Oké.
0: Een heel juicy literaire story. Je gaat ervan smullen. Maar eerst Morrissey.

0: Vergeef me, Sven, ik ben een beetje aan het meedansen.
1: Ja, dat mag toch?
0: DJ jij nog eigenlijk, want je hebt dat lang gedaan.
1: Ja, ik doe het af en toe terug. De verslaving kruipt waar ze is ergens gekropen. Ik doe het terug, ja.
0: Ah, kijk, te boeken.
1: Ik doe het eigenlijk enkel gratis of voor goede doelen.
0: Dus ah ja, maar dan wil ik het niet. Sven de Leijer is mijn compagnie van morgen. TV-presentator, grappige man. Heel grappige man. Maar laat ons eerlijk zijn, ook een man van vlees en bloed die toch ook wel af en toe eens houdt van een roddeltje.
1: Dat zal wel zijn.
0: Ah, voilà, kijk. Geen zorgen, we houden het op niveau. Dit is Radio 1 nog altijd. Het is een sappig verhaal uit de boekenwereld. En onze compagnie, collega Arno Boei, heeft het gesprokkeld. Arno, steek van wal, ik hang nu al aan je lippen.
2: Ik neem jullie mee naar de literaire kringen, want daar gonst het nu al weken van de geruchten. Schrijfster Rachel Cusk die zou in haar nieuwe roman, A Life of M, een wereldberoemde actrice gefileerd hebben. Er wordt zelfs gesproken over karaktermoord.
0: En dan is natuurlijk de hamvraag, welke actrice?
2: Ik ga het jullie zelf laten raden.
0: Ja, geef ons tips wel, hè?
2: Wel, het gaat dus over een actrice, die wordt M genoemd. Het is een actrice die op piepjonge leeftijd is beginnen acteren. Dat is het eerste. Ze woont in Parijs. Sven?
1: Nee, ik ken heel veel actrices in Parijs, dus voorlopig is de range nog breed.
2: Ik ga iets meer vertellen. Haar gezicht hangt overal in de stad op grote reclameposters voor een modemerk.
0: Ik heb niks, ik weet het niet. Jij knikt al.
1: Ja, ik ben heel gevoelig aan reclame voor modemerken. Zou het kunnen dat ik er ooit een prille verliefdheid voor gevoel
2: heb? Ah, dat kan. Ja,
0: ik heb toch nog een tip nodig.
2: Ik ga er eentje geven en die gaat alles weggeven. Ze heeft ooit een getormenteerde prima ballerina gespeeld in een grote film.
0: De Black Swan.
2: Ah, tuurlijk.
0: En dat is dan, sorry, heel slecht met namen.
1: Natalie Portman.
0: Natalie Portman.
2: Het zal wel zijn. M lijkt heel hard op Natalie Portman. Of moet ik Natalie Portman zeggen in dit geval. Ze was inderdaad 12 toen ze is beginnen acteren in de film Leon. Ze is het gezicht van Dior, dat zie je overal in de stad. En ze werd dus mega populair als ballerina in de film Black Swan. En Cusk en Portman, die kennen elkaar ook al trouwens.
0: Ah.
2: Want Portman is een heel fervente lezer en heeft een online boekenclub. En dan interviewt hij elke week een andere schrijver. Dat heeft hij ook gedaan met Cusk en ze is een heel grote fan.
3: I'm so grateful to be speaking to Rachel Cusk today. One of my favorite writers. Thank you so much, Rachel, for speaking.
0: Ja, thank you so much, Rachel, zei ze toen nog. Maar dus, het lijkt dan redelijk duidelijk om haar te gaan. Hoe wordt dan Natalie Portman, of zogezegd Natalie Portman, geportretteerd in dat boek? Is het echt zo erg dat er sprake is van karaktermoord?
2: Goh, het is vooral een heel stille vrouw, een beetje afstandelijk. Iemand die nogal veel afstand houdt tot de dingen. En dat kan natuurlijk geïnterpreteerd worden als ijzig of cool, of een beetje wereldvreemd misschien zelfs.
0: Heeft Natalie Portman al gereageerd of het boek gelezen?
2: Nee. Of ze het boek heeft gelezen, dat heeft ze mij nog niet laten weten.
0: misschien als fan.
1: Ja, nog niet.
2: Het zou kunnen, natuurlijk. Ik weet wel dat haar entourage het gelezen heeft, want die hebben in een interview laten weten dat ze Natalie helemaal niet herkennen in het boek. Dat Cusk mag schrijven wat ze wil, maar dat dit duidelijk niet over Natalie Portman gaat.
0: En wat zegt Rachel Cusk?
2: Die wil er eigenlijk niks over vertellen. Die zegt dat zou de magie van mijn boek natuurlijk helemaal verbrodden. Kortom, heel veel blabla, weinig boemboem.
0: Oké, maar mag het zomaar? Ik stel u voor, ik schrijf morgen een boek over een kale televisiepresentator. Een goed lachse man, maar ik portretteer hem eigenlijk als heel kil. En ik noem hem Stan.
2: Stan de Meijer.
0: Stan de Meijer. Mag dat zomaar? Iedereen weet dat het gaat over Sven.
2: Ik heb goed nieuws voor jou. Je mag dat juridisch gezien eigenlijk wel doen, zolang het een roman is en zolang het dus duidelijk ook fictie is. Of jij nog bij Sven op de koffie gaat mogen, dat is een ander paar mouwen.
1: Ja, tot een half uur geleden gingen wij samen nog een brunchbar beginnen. Oh. Dus die droom is volledig aan diegelen geslagen.
2: Pas op, Linde.
0: Ja, ik ga er toch nog eens over nadenken dan. Maar goed, het mag dus.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook niet de eerste keer dat Cusk dat doet. Zo heeft ze bijvoorbeeld in 2009 een hele oplage van haar boek, van haar memoires, moeten laten vernietigen, omdat iemand zich net iets te hard had herkend in dat verhaal. Ik heb daar eens over gebeld met megafan Saskia de Koster.
4: Rachel Cusk heeft volgens sommigen onhebbelijke, maar voor mij zeer hebbelijke gewoonte om de wereld om haar in te gebruiken en in te zetten in haar fictie. Dat wordt vaak autofictie genoemd. Hè. Zo heeft ze haar echtscheiding in Aftermath neergezet. En dat gaat niet... De bedoeling is niet om iemand te gaan belachelijk maken. Maar ze onderzoekt, denk ik, iets voor zichzelf. Maar ze heeft die voeding wel nodig vanuit de werkelijkheid. Anders komt ze niet tot een roman.
0: Oké, Saskia de Koster, monsterfan van Rachel Cusk. Ik zelf heb de boeken liggen klaar. Klassiek voorbeeld van, hè, ik zal dat ooit wel eens lezen. Heb jij al ooit iets van haar gelezen, Sven? Neem mij eens mee. Wie is zij? Wat moet ik over haar weten?
2: Dat typeert haar ook wel. Ze is eigenlijk best een grote schrijver, maar ze heeft vooral een heel toegewijde schare fans. Mm-hmm. Wat moet je weten? Ze is Canadees. Ze is opgegroeid in Engeland, maar ze woont nu op dit moment in Parijs, in de buurt dus van Natalie Portman. Ze heeft een soort literaire revolutie ontketend. Ze is begonnen in de jaren 90. En die literaire revolutie is omdat ze een heel sterke, vind ik zelf, serie boeken heeft geschreven, de Outline-serie. En dat zijn heel straffe boeken waarin je een vrouwelijk personage leert kennen, de verteller, maar die heeft eigenlijk geen stem. Die vertelt niet zelf. Je leert haar kennen door de verhalen die mensen over haar vertellen. En dat is een beetje symbool over misschien wat het is om vrouw te zijn en vrouw in de letteren. En dat is ook waar Saskia de Koster haar hart heeft verloren.
4: Voor mij is Rachel Cusk, zou je kunnen zeggen, de beluga caviar van de letteren. Ja, het is exquise, zeldzaam. Ze is ook donker, moeilijk te vinden. En sommigen zeggen een beetje te exclusief, een wereldvreemd. Maar wat ze doet, is echt iets gaan op haar helemaal eigen manier herdenken. Dus niet bij de traditie blijven, maar genadeloos voor iedereen en ook voor zichzelf daar verder in gaan.
0: Hoe het ook zij, of het nu gaat over Natalie Portman of niet, is het een goed boek, Arno? Je hebt het gelezen. Hè?
2: Dat is de vraag van 1 miljoen.
0: Dat is de belangrijkste vraag.
2: Ik vond het een heel intrigerend boek. Maar ik ga zo meteen de pretbederver spelen. Voor de vuile was van Natalie Portman moet je het niet doen. Want ik vond het eigenlijk heel goed meevallen.
0: Je had meer juice verwacht.
2: Ja, ik ben niet te weten gekomen welke kleur onderbroek zij draagt of over wie zij een soort voodoo-pop heeft gemaakt of zo. Dat is het niet. Je leert vooral een actrice kennen dus, een heel grote actrice, die elke dag van haar godsgaande leven verhalen van andere mensen heeft moeten spelen. En dus op een bepaald moment in de rats komt te zitten met wat is echt en wat is niet echt en wat voel ik eigenlijk zelf en hoe moet ik mij gedragen als ik met mijn nichtje ga spelen. Dat soort dingen. Daar gaat het over. En dus, veel meer dan Natalie Portman en alle vuile roddels.
0: Ja, dus een karaktermoord zoals het in de headline staat, zo zou jij het niet echt noemen. Wat vond Saskia de Koster ervan?
2: Wat denk je zelf, Linda?
4: Ik vond Life of M tot mijn stomme verbazing fantastisch. Ik weet dat er heel veel rond te doen is geweest, of nog is, en daar liet ik me een beetje door vangen. Ik dacht van, gaat ze nu echt platweg Natalie Portman een beetje te kijk zetten in een boek, maar dat doet ze helemaal niet. Ze doet veel meer. Ze zit eigenlijk de grootstedelijke moderne mens die zo performatief bezig is en die zo hard zijn en haar best doet, helemaal te kijk. Dus ja, misschien wij allemaal wel een beetje.
0: Life of M. Zo heet het nieuwe boek van Rachel Cusk. Heel wat over gezegd en geschreven, maar je ziet maar wat je ermee doet, hè. Of je het leest of niet. Dit is Moby. Play.

0: En ziezo, dat was hem, deze compagnie. Tot volgende week.
1: Radio 1. Compagnie Merkpoel.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Volgende vrijdag is er een nieuwe aflevering. Alles begint bij Luik.